Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Focco, de vermoorde kastelein. Een podcast over de moord op Focco Werkman in oktober 2003.
1: Dat was een heerlijke jongen, ja.
0: En in de podcast getuigen die nog niet eerder hebben verteld wat ze hebben gezien.
2: Zij zat helemaal onder het bloed.
0: En een melding uit het circuit waar mogelijk kennis over de dader bestaat.
3: Ik weet wie de moordenaar is.
0: Focco, de vermoorde kastelein. Een podcast van Omroep Friesland.

0: bist er weer. En nou?
1: Goedemiddag en welkom bij Onderwijs.
0: Dat is het moment van Onderwijs. Van drop naar rest, van dij naar joen. Mijn muziek, verhalen en het waar dat er nog aan komt.
2: Zullen we een hele goede middag.
3: Goedemiddag.
0: Onderwijs. Alle werkdagen van 4 en 6.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Doreen Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump moet van een rechter onmiddellijk stoppen met het uitzenden van een reclamecampagne waarin hij zijn politieke boodschap verspreidt. De campagne is namelijk betaald met belastinggeld. Meerdere organisaties hadden gezamenlijk een zaak aangespannen vanwege misbruik van publiek geld. De rechter in New York gaf hen zondag gelijk. Spotjes die al voor die avond gepland stonden, mochten niet meer uitgezonden worden. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. Er zou een inslag zijn geweest in de passagiersterminal. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op de luchthaven van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten toen gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk, maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, meldt Dagblad de Gelderlander. De Oekraïnse president Zelensky heeft niet veel vertrouwen in het staakt het vuren met Rusland, waar president Trump zondag over berichtte. Volgens Trump beloven Rusland en Oekraïne met onmiddellijke ingang elkaars energievoorziening niet meer te beschieten. Zelensky zei dat de Russen vanavond nog een energiecentrale in Kharkiv aanvielen. Rusland heeft niet gereageerd. Het weer, in het noorden enkele buien, verder een heldere nacht met minima tussen 5 en 9 graden. De komende dag eerst mist, verder droog met af en toe zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
3: Non-stop de beste muziek van Friesland.

Is Abe van Jetske, de pieper Udien. Arre Jetske die golde, hij kan nooit wet huis. Heel vier vat in Texas.

0: onderwijs naar de eerste hindernis. En op dat moment gaat de klok op nul.
1: Freed en Sneun bij Omroep Friesland in door Friesland.
2: Kitterende apotheose van deze barrage.
1: Dressuur, springen en het publiek op het puntje van de stoel in het WTC in Ljouwert.
0: Schitterend mooi, schitterend mooi.
1: Freed, live op omroepfriesland.nl en op de Omroep-app De Frieske Joen.
0: Echt prachtig op de Sjen.
1: En Sneun, live op televisie, de apotheose van het springen. De Grutte Pries.
2: Dan flikt hij er toch weer om foutloos rond te gaan.
1: Freed te Joen om zo aan de hoeren. Sneun te Joen om jou van Jochenen.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter, Friesland van de Moorn.
1: Goeiemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En morgen is erbij, bist bij Friesland van de Moorn.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was fleurig wekker.
1: Hij zult zo wel komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is Netlo.
3: Nee, dat is Netlo.
0: Friesland van de Moorn.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Vlaardingen is een explosie geweest bij een kapperszaak. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Rijnmond en het AD berichten afgelopen zomer over een zogenoemde kappersoorlog in de Zuid-Hollandse gemeente. Die zou te maken hebben met oneerlijke concurrentie. De Israëlische premier Netanyahu stelt een onderzoek in naar de anonieme Israëlische bronnen die in de documentaire NASA hun verhaal doen. Hij wil hen vervolgen. In een verklaring staat dat Netanyahu onder andere de stafchef van het leger en het hoofd van de veiligheidsdienst aan het werk heeft gezet. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen 24 mensen van het leger en de inlichtingendienst hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. De filmtitel NASA is een afkorting van de Hebreeuwse term voor nevenschade. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. Bij een ander vliegveld in het land werd ook een aanval gemeld. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump direct een reclamecampagne van de buis moet halen. Hij verkondigt zijn politieke boodschappen in reclamespotjes op tv, maar die campagne is betaald van belastinggeld. Volgens de rechter is dat misbruik van publiek geld. Het weer. In het noorden nog een enkele bui. Verder helder en 5 tot 9 graden. Lokaal kan mist ontstaan. Verder is het de komende dag droog met af en toe zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
3: Non-stop de beste

0: Oud worden willen we allemaal, maar hoe blijf je gezond?
1: Daarom gaat aflevering 1 van een nieuwe serie van De Stand van Noord-Nederland.
0: In sommige dorpen in het noorden worden mensen gemiddeld ouder en leven ze gezonder. Hoe kan dat?
1: Morgen op televisie om 11:00 bij Omroep Friesland.

Ik heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: best allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus...
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Noord-Korea heeft meerdere ballistische raketten afgevuurd richting de wateren ten oosten van het land. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Japan zegt zeker 2 raketten te hebben gedetecteerd. Ze zouden in zee terechtgekomen zijn. Vrijdag testte Zuid-Korea wapens uit. Daarvoor had Noord-Korea het aantal wapentests al opgevoerd. De spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea namen de afgelopen tijd toe. Vorige maand raakten 3 Zuid-Koreaanse militairen bij de grens gewond door landmijnen. Volgens Zuid-Korea en de VN heeft Noord-Korea die daar geplaatst, maar Pyongyang ontkent dat. In Vlaardingen is een explosie geweest bij een kapperszaak. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Rijnmond en het AD berichten afgelopen zomer over een zogenoemde kappersoorlog in de Zuid-Hollandse plaats. Die zou te maken hebben met oneerlijke concurrentie. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk. Maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is 1 van de dodelijke slachtoffers, meldt Dagblad de Gelderlander. De Israëlische premier Netanyahu wilde anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Het weer. In noorden nog enkele buien. Verder helder en 5 tot 9 graden. Lokaal kan mist ontstaan. Verder is het de komende dag droog en breekt de zon af en toe door. Het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: werkdagen tussen Tolve en Ienoeren.
1: Oh ja, in ieder geval Wolkom of iets dergelijks. Hè?
2: En op Sneur om 8 en Tolve voeren.
0: Nou in Friesland.
3: Ja, daar ben je wel blij om, jongen.
2: Maar Nijs, dat telt.
0: Sport die libbet.
1: Promotie, dat is ook promotie.
2: En het waar het rol komt.
4: Dat komt dan even op, dat scoot voorbij en daarna komt de zinnen er weer bij.
0: En muziek die stojeren worst.
2: Hier bij Omroep Friesland.
0: Nou in Friesland.

0: Vannacht is er weer
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk
1: Friesland van de morgen. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: 6 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Perzische Golf. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten toen gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Bij ernstige signalen van kindermishandeling moet er snel met het kind zelf gesproken worden, waar nodig zonder overleg met de ouders. Dat staat in een initiatiefwet van D66... waar organisaties vanaf vandaag op kunnen reageren. De afgelopen jaren bleek bij meerdere ernstige mishandelingszaken dat er niet goed naar het kind was geluisterd. Experts als de kinderombudsman vinden al langer dat het kind meer gehoord moet worden bij vermoedens van mishandeling. Nu mag dat alleen met toestemming van ouders of voogden, maar die zijn soms betrokken bij de mishandeling. Noord-Korea heeft opnieuw wapentests uitgevoerd. Meerdere ballistische raketten werden gelanceerd richting zee. De afgelopen maanden deden zowel Noord- als Zuid-Korea tests met wapens. De spanningen tussen de landen liepen op toen 3 Zuid-Koreaanse militairen bij de grens gewond raakten, vermoedelijk door Noord-Koreaanse landmijnen. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk, maar 1 van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto zou 1 van de dodelijke slachtoffers zijn. Het weer. Lokaal komt eerst mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt vandaag 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Een hele goeie morgen. Want Jochen Oren praat ik die bij hoe wat er speelt in Friesland. En er is muziek. Stevie Wonder, yes you know.
1: Friesland van de morgen.
4: Maar Diana de Groot.

0: Noemen wie je ooit bedoeld als hele trage ballad. Maar ja, dat wie net echt een succes. En Stevie Wonder wie zontje neer. En hij maakte er disse swingende versie van. En dat was een dikke hit. For once in my life.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Maar Diana de Groot.
3: Als je raam schildert, dan kan je best wel een keertje uitstellen. Maar je moet niet te veel uitstellen, want dan moet je je raam vernieuwen. En zo zit het ook bij de bruggen.
0: Rijkswettersteer docht intensieve inspecties op de bregen in Friesland. En burgemevrun die fietsen coast to coast voor de zieke Arie.
4: Ik ben wel emotioneel, dat doet wel wat mij niet. Ja, absoluut. Ik ga er eigenlijk geen woord voor.
0: Goedemorgen en welkom bij Friesland van de Morgen editie van Mandy 12 oktober. Erit, die had even vrij en daarom mooi ik je steen mooi fijken. Goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen.
0: Nou, leuk even deze week.
5: Ja, nou, ik zit er nu uit.
0: Ja, dus, ik heb een ochtend, dus dat komt helemaal goed.
5: Absoluut.
0: Bist er al eens keer gezaken zien komen?
5: Jazeker. De Verenigde Staten en Groot-Brittannië die rieden reizigers om via Saoedi-Arabië te vliegen vanwege Houthi-onvallen op de vliegvelden daar. En president Donald Trump die mij verkiezingspotjes die mij belastinggeld betalen wie net langer uitsturen.
1: Om het Jochen Hoeren.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moor.
0: Het is jouw droeg, maar een afwisseling van zinnen en bewolking. De wind die draait naar het zuiden. En daardoor wordt een zeftere lucht omviert. En het wordt jouw daarom ik een graad als zegtje. Meer hoe het waarom Jelverson, mijn Sibble Waaier. Muziek nou eerst van deze Brabander. Dit is Guus Meeuwis.

0: Dit wie nog uitzien, begin hier een mooie band van Gant. Verliefd zijn.
1: Om het njoggen oeren.
2: Friesland van de Moor.
0: De bregen bij Top en Twel, bij Spannenburg en de Ortskou oer het PM-kanaal. Het mooi helder wezen, daar giet het net goed mooi. Er binnen gewichtsrestricties en er is maar één rietpunt beschikbaar. Alle jaar in afwachting op renovatie. De bregen die binnen op, ze zijn versleten. Rijkswettersteed zet alles op alles om ze nou nog in chance te houden. En geregeld worden ze inspecteerd en wordt goed verslaan wat die en worden mat voor onderhoud. Verslagjouwer Hajo Bootsma, die weer bij San inspectie van de Ortskou-bregen tussen Jinsum en Akkrum.
3: Zijn jullie dus voor de werk? Gerrit van der Werf, wat ben je nou aan het van?
4: Ja, we gaan vandaag de brug van Ortskou testen op allerlei functies. Met name veiligheidsfuncties. Doet de brug wat we verwachten dat hij moet doen. En als er wat aan de hand is, dan gaan we kijken welke maatregelen we misschien direct moeten nemen of iets later gaan nemen.
3: Dit binnen inspectie die je hem heel vaak doggen?
4: Ja, wie doggen dat elke keer?
3: Elke keer?
4: Ja.
3: Dus. Elke keer wordt die bregen, want ik bedoel, hier is een soort mis, maar deze bregen, hij zit op een lijst en hij moet vervangen worden. Je zit te kleden en om brokjes zien te gaan. Daar gaat het nou even om, het gaat nou meer om, is die breg veilig?
4: Ja.
3: Kan die veilig bedienen?
4: Ja, ja, dat klopt. Kan die veilig bediend worden? Hè? Gaan de bomen dicht en gaat de brug niet open voordat de bomen dicht zijn? Of als er wat anders aan de hand is, is de verlichting voor de scheepvaart en is de verlichting voor de wegen in orde. Dus dat wordt allemaal getest.
3: Dus echt alle, bij wie ze spreken, lietse lampjes die voor de nice jongen om te zeggen van oké, klopt dat al, wil kinderen veilig verkeer doorheen, kinderen veilig een boot onder trof varen?
4: Ja,
3: dat al.
4: Dat klopt, ja. Dat is wat we doen. Ja.
3: En dan komt er een hele dikke veiligheidsrapportage van?
4: Ja, we krijgen een rapport van de aannemer die de test naar uitvoert. En dan gaan we kijken wat we daar precies mee moeten doen.
3: Ja, want als er wat uitkomt, dan moet je hem voortaan eigenlijk in de bak, toch?
4: Nou, hangt van van de constatering af. Soms doen we direct wat en soms kan het wel even wachten en dan doen we dat iets later.
3: Had je hier dan een sugge, Sa? Ja, we weten dat er een heel soort donker beurt, maar het kan even onderstonden banks komen, maar dat is gewoon een feit. Maar had je het een sugge, de bregen, wat denk je dan?
4: Ja, dat hij heel oud is en dat hij heel erg aan vernieuwing toe is. Maar we moeten hem nog even in de lucht houden. Hij staat op de nominatie om in 31, 32 moet hij vervangen worden.
3: Ja. Dus daarom is het extra belangrijk dat hij inspecteerd wordt?
4: Ja, we moeten hem veilig in de lucht houden.
3: Dus je naast de bent, daar weer de eerste test niet een eerste noodstop ook, hè?
4: Ja, eerste noodstop. En dan gaan we met de afsluitboom en het val wat omhoog gaat, dat dat allemaal beheerst en op veilige manier gebeurt.
3: Dat ze zeggen van mijn werf, ja, we zijn gekregen het bregentekken en verminderen. Maar dat moet gebeuren, hè?
4: Ja, dan moet, de brug is echt einde levensduur.
3: Dat is wel duidelijk als je hier binnen zit en je zegt het echt van dichtbij, hè?
4: Ja, dat is, er is een hoop corrosie, er is een hoop aantasting van het staal. En we houden het in de gaten, maar het is duidelijk dat deze brug vervangen moet worden.
3: Agnes Bernhard, ja, dit is de eerste keer dat u in deze brug bent, hè? De Ortskou.
5: Ik ben hier wel geweest, nog niet in de brugkelder.
3: Nee, hoe is het om daar zo te kijken?
5: Nou, het is gewoon goed om te zien. En zeker belangrijk om ook zelf even te ervaren hoe het eruit ziet. En we zien dat het belangrijk is dat die vervangen gaat worden.
3: Ja, want we zien overal natuurlijk labmiddelen. Iedereen die weet, ja, die bruggen, dat kan echt wel een stukje beter. Dat zien jullie zelf ook. Staat alles nu vast dat er echt snel vervangen gaat worden?
5: We hebben een planning en die staat dat die startrealisatie 31. Dus daar gaan we vanuit. Eerst even uit Wellingen gaan en dan is deze brug aan de beurt.
3: En daarna nog weer de volgende, dan gaan we naar Spannenburg.
5: Dan gaan we naar Spannenburg, dat klopt.
3: En dan waarschijnlijk de andere kant wel weer uit, naar weer de volgende.
5: Ja, uiteindelijk hebben we op die manier niet heel veel bruggen nog weer in de planning staan. Coach Stille hebben we nog staan. Hè? En dan zijn we qua Friese bruggen even klaar.
3: Ja, even klaar, maar ja, het is onderhoud dat eigenlijk altijd doorgaat. Hè? De inspectie gaat ook altijd door.
5: Dat klopt, maar dit ging over vervanging. Dus dan zijn we qua vervanging even klaar. En onderhoud gaat uiteraard altijd door.
3: De mensen die vragen zich wel af van hoe kan het nou dat eigenlijk die bruggen dan nu zo snel zo slecht zijn. Terwijl jullie wel altijd inspecteren. Hebben jullie nu zelf een idee van hoe dat kan? Is dat slijtage omdat het verkeerszwaarder wordt, intenser wordt?
5: Het is een combinatie van dingen. Ja, slijtage van de intensiteiten. Maar het is ook zo dat er minder geld beschikbaar was. En de aankomende periode ook minder geld beschikbaar. Dus dat is ook een vraag aan de regering om te zorgen dat er geld beschikbaar komt.
3: Dan is het eigenlijk net zoals in elk normaal huishouden. Dat je zegt van, ja, we hebben dit bedrag. We kunnen dat daaraan uitgeven. Dan moeten we daar maar een beetje bezuinigen.
5: Het is een kwestie van keuzes maken. En je weet van, als je raam schildert, dan kan je best wel een keertje uitstellen. Maar je moet niet te veel uitstellen, want dan moet je raam vernieuwen. En zo zit het ook bij de bruggen.
3: Ja, dat moet nu echt wel gebeuren.
5: Zeker.
0: En dat zei Agnes Bernhard. Ze is van Rijkswettersteed Noord-Nederland.
1: De media van de morgen.
0: Fijke, net meer vliegen via Saoedi-Arabië.
2: Nee.
0: Lijkt me wel een goede tip.
2: Ja, inderdaad. Dat Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, die zitten dat. Die zitten hun bewenders, hun burgers van doe dat net, inderdaad. Want die Houthis, die blomen raketten dan zitten op de vliegvelden in Saoedi-Arabië. Oude nacht, ik werd in afval in deren en meerdere verwoenden, meestal verwoenden rekken, bij dat soort beschittingen. En ze zitten dus ik van, wees voorzichtig. Wie vlechten naar of ik boppen Saoedi-Arabië. De bedreigingen kunnen een potentieel risico vormen voor vliegtuigen op alle hoogtes, inclusief tijdens het overvliegen en in de aankomst- en vertrekfase van de vlucht. Dus ik als
0: ergens zoals Henning
2: high in the sky, dan denk je van, dan ken dan als een dat is een raket die in de baan kruist, dan heb ik wel een probleem vanzelfs. Dus meestal dus ouderet om naar Saoedi-Arabië te reizen. Ja, u zijn voor noodzakelijke reizen, maar broek dan wel de luchthaven van Medina, wat zijn. Die is kennelijk nog het veiligst. Dus
0: Nou, wij beloven voor eerst hier maar even, toch?
2: Je lukt het mij wel.
0: Ja.
2: Ja, Lufthansa, die het vlecht naar Riyadh al opschat. En KLM, die vlint momenteel ik net naar de Saoedische haatstad. Nou, dan blijven we even bij Amerika. Want een Amerikaanse rechter die het verbinden om omstriedende televisiespotjes waarin president Donald Trump zelf te zien is, om die nog langer uit te sturen, die advertenties die wien betalen mij belasting yield.
0: Nou.
2: Wien zoomt eind september op televisie te zien in onherin naar de midterms, tak om mannen. En een rechter had nou die uitspraak dienen, die weer ontspant terug de burger rechterbeweging Common Cause. En de regeert Trump hier zijn al van we houden er in kwart en houden we ermee op. Maar ja, nou ze dus, krijg wat jij ermee ophouden. $90 miljoen is er al uitgegaan, onbelasting geldt dus ons spotjes. En Trump die weer daarin een soort te zien. Ja, een van die spotjes hier zelfs de titel And God Created Trump. Nou, ja, dan...
0: Ik kwam hier even stil.
2: Ja, ik... okay. Nee, maar mag je je voorstellen dat ze dat hier doorgaan? Een regeringspartij reclame maakt, maar Jelt
0: van Us.
2: Van Us.
0: Ja, ik denk net dat wij dat pikken zo'n...
2: Nee.
0: Nee, nou, Amerika dus ik net.
2: Nee.
0: Dank u wel, Fijke. Hij mocht geen size hier worden, Jelte de Haan. Maar hij liet wel mooie dingen naar. En juste ging een documentaire over hem in première. De eerste het hier dadelijk. Eerst nog even muziek in Friesland van de Moon. Dit is Kurt Nielsen. En She's So High.

0: zou trakteren met kindjes uit zijn klas en dat hij gewoon gezond was. En dat deze hele dag ook eigenlijk dus helemaal niet was. Maar goed, dat is niet de realiteit.
1: Hein de Haan, we hebben eens krek de documentaire van Jelte's Legacy. Een heftige film. Jim heeft hem jeder al gezien. Hoe wie dat voor Jim om voor het eerst te zien?
2: Nou ja, dubbel. Dus het is, alles komt weer om. Maar echt heel mooi om te zien. Omdat je gewoon eigenlijk als heid ken ik nooit te vaak Jelte zien. Dus ik vind het heel fijn om zo'n film te zien wat we met Jelte mee maken gaan. Ook al is het echt een verdrietige tijd geweest. Maar ja, dat wist ik natuurlijk wel. Het is voor u niks en ijs. Dus het is voor u gewoon fijn om met Jelte bezig te zijn.
1: Wie het voor je een makkelijk besluit om te zeggen, we litten de camera's bij u binnen zijn op echt hele emotionele en kwetsbare momenten, Nek?
2: Nou, we binnen wat aan wend raakt. Dus het is een soort van. Het is al jaren terug dat we het Iepen smieten ha. Al toen wij zelf in actie kwamen voor de Loop Leeuwarden en Jelte de volgende Jelte en zo. En daar kwam toen het Glazen Huis achteraan. En daar kwam toen ik de documentaire achteraan, de eerste documentaire. Dus het ging gewoon wat trog. Dus het wie voor u net zo heel nij. En we zijn ook wat aan wend. En eerlijk is eerlijk, die documentaire maakt Suzanne zeker gewoon goede huisvriendinnen worden. Het ook hetzelfde mij maken. Dus het viel er net alsof zij erbij waren.
1: Suzanne, documentaire maken. We hebben zo net de première gehad van uw documentaire. Hoe is het om in deze nu terug te kijken met dit publiek?
3: Dat is een hele goede vraag, want ik heb me er toch een beetje op vergist. Ik ben maanden, jaren eigenlijk al bezig met dit en maanden met de montage bezig geweest. En ja, als je hem dan zo met alle mensen bij elkaar ziet, dan is het ook nog, ja, je, voor het eerst kijk je als kijker ook echt. En ja, hij kwam binnen bij mij ook dus weer. Ja, dus dat had ik niet verwacht.
1: U bent natuurlijk ervaringsdeskundige, helaas. Twee kinderen met een metabole ziekte. Het maken van deze documentaire, heeft dat voor u persoonlijk ook nog iets betekend?
3: Kijk, mijn dochters zijn al overleden. En terwijl ik San en Hein volgde, wist ik dus ook waar zij naartoe zouden gaan. En ja, dat was heel erg moeilijk om te zien. Want San en Hein, dat zijn ook vrienden geworden. En je komt zo dichtbij een gezin te staan. Dan, je weet gewoon hoe dat verdriet, hoe het voelt. En dat is natuurlijk heel ingewikkeld. En dat was voor mij ook heel moeilijk om dat soms ook een beetje uit te schakelen. Want ja, je moet ook iets maken. Je moet ook keuzes maken in zo'n film. Omdat je uiteindelijk natuurlijk een 50 minuten documentaire moet maken. Maar dat was wel, ja, het was heel erg moeilijk om hen te volgen en te weten. De pijn te kennen, zeg maar.
4: Zo'n aftakeling is oneerlijk. En dat voelt iedereen. Dit mag niet gebeuren met een kind.
1: Dadelijk op de landelijke televisie. Wat hoop je dat nog opsmieten, Kim?
2: Nou ja, kijk, voor u zelf maakt dat net zo volle uit. Het grotere verhaal is dat wij natuurlijk vinden dat die metabole ziekte, die ben nog heel min behandelbaar. En dat moet volle meer behandelbaar worden. En daarvoor helpen twee dingen. Dat is onderzoek, of treien, yield en aandacht. Zodat mensen weten wat het is. Dus als het bijdrage kennen aan dat laatste, dan is het natuurlijk hartstikke mooi. Dus alles wat helpt om die metabole ziekte behandelbaar te krijgen, dat is het waard. Hè? Dus het is echt, ik hoop ook dat het een beetje hoop naar mensen uit te kennen.
0: En hopelijk gaan wij met z'n allen meemaken dat die metabole ziekten binnenkort de wereld uit zijn.

0: Adele and Someone Like You. Het Friskenijs komt er samen.
1: De Friske vlogger docht vrijwilligerswerk.
2: En wel een begin alleen hoor.
1: Een nieuw programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moedje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
3: Mienskip, zeggen ze in Friesland, toch?
4: Ja, wat zeggen ze hier dan?
3: Ja, nou ja, mienskip.
5: Geweldig. Dit is Omroep Friesland.
6: 92.2 FM.
0: En van het oersjug van het Friskenijs is hier Fijke Wouda.
7: Een goeie morgen. De bregen bij Oudskou krijgt een nieuwe tag en de fietspaden worden op kwart termijn opknapt. Ze moeten de bregen om 2031 zonder probleem draaien kennen. Rijkswaterstaat zeker intussen geld voor de vervanging van deze bregen en de bregen bij Top en Twel en Spannenburg. Dat zei districtraads Agnes Bernhard. Geld dat er maar kwalijk is.
8: Dat is ook een vraag aan de regering om te zorgen dat er geld beschikbaar komt. Je weet van als je raam schildert, dan kan je best wel een keertje uitstellen. Maar je moet niet te veel uitstellen, want dan moet je je raam vernieuwen. En zo zit het ook bij de bruggen.
7: Een appartement in een flatgebouw in de wijk Nijlân in Ljouwert had justjoen skeerbron bij een uitslaande brand. Bij die brand is net in je verwoenen rekken. Om de brand te bestrijden, waar onder andere een heegwerker oproepen. De brandwacht had de brand van binnen uit bestrijden. De situatie weer daarna gauw onder controle. De stichting Salvage komt naar het appartement om de skeer te beschermen en om te beoordelen of de bewoners het huis weer in kennen. De brand is de elke dag ontstaan in een scootmobiel. Een bestuurder van een auto is dit weekend bij 1M bij Versin het wetter inrijden. Neffens een fotograaf op het plak van het ongeluk wie de bestuurder daar op vakantie en zag hij in het tjuster naar de uitgang van het parkeerterrein. De bestuurder kwam bij een boordhelling uit en saarde de auto het wetter in. De bestuurder kon terug het rutsje naar boeten komen en rekken net verwoenen. Daar later is de auto uit het wetter takelen. SC Cambuur had de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle won. In Zwolle waar het 0-1 door een lettertreffer van invaller Nicolas Binder. Cambuur staat nu op 8 punten in het klassement. Deze overwinning kwam net makkelijk. De ploeg moest aan het eind van de wedstrijd strijden voor de overwinning, zei trainer Johan Plat.
9: Ik vond dat we wel de wedstrijd goed doodmaakten na de goal. Ik vond dat we... Ja, je ziet ook de jongens die erin komen die het goed doen. Dat we echt een hecht team zijn. Dus dat is fantastisch. En alle andere dingen moeten we stap voor stap verbeteren.
0: Fijke, dank u wel. En ja. Verderop in Friesland van de Morgen zelfs. Rommer omtinken van Cambuur.
5: Friesland van de Morgen.
6: Jana de Groot.

0: dit is dus ont Jochen Hoere, Friesland van de Moor. En dadelijk omtinken van de strontrace in Warkum die het weer van start geert. Maar eerst naar de waasverwachting. Sibbele Waaier, een goeie morgen.
1: Een goeie morgen, Diana.
0: Hoe liekt het van Joert?
1: Ja, nou heel oors als de aanronde twee dagen. Het weekend, dat we natuurlijk een, nou ja, tegenwisselvallig, maar prachtige wolkenpartijen, dikke buien. Nou, dat litten we wat achter ons. En we komen eigenlijk uit de nacht waarin het droog worden is op de meeste plakken. Er kan nog een enkel buiken vallen. Er waren nog enkele buiken door de provincie. Op stuit is de temperatuur in Bakkeveen op zo'n 10 graden. In Halderwijk 10,6. In Grauw 9,9. Akkrum 10,1. Isbrechtum 10,2. Laaksum 10,6. Nou, kijk, zij, we hebben de kelt, wat uit de boppenloft, de buienactiviteit neemt al. We hebben Joert in een mand die nog een enkel buiken, maar de gedurende de dagen hebben een afwisseling van zinnen en wat wolken. De temperatuur die rent dan ik wat verder op, die kunnen we naar de 15 of 16 graden gaan. De wind is draait van west naar zuid en daardoor hebben we wat zachtere, zachtere lucht bij ons. En vanuit het zuidwesten bouwt een hege drukgebied hem tijdelijk even op. Waardoor we hier een hele aardige dag hebben. En dan is het wachten op een nieuwe steuring. Maar dat is pas verjoen. Dan komt er vanuit het westen een zwak warmtefront onze kant op. Dan komen we in vochtige lucht. Het wordt dan ik nog het viel dan wat zeefter, nog wat zeefter. Want het is eigenlijk een subtropische luchtsoort waar we in komen. En dan kende de Jon in de donkere oerkes, maar goeie ik, dan show wat ik net. Kende we wat stoorijn of matrijn vallen. En wordt het minder koud dus in de oude ronde nacht. Want dan gaan we naar een graad of alve. En dan hebben we even de instroom van wat warmere lucht. Maar gelukkig is dat in de nacht en merk we daar net zo volle van.
0: Nee, maar ja, wij moeten vanzelfs betiet weer op een paad. Wordt het dan weer morgen een wietere dag?
1: Morgen, ja, dan is eigenlijk misschien wel de minste dag van de week. We bevinden ze u dan in die subtropische lucht. En dan hebben we een soort bewolking, maar uitentrog wat matrein, stoorijn. En overheerst de bewolking. En ondanks de bewolking kan de temperatuur nog wel opbrengen naar zo'n 16 of 17 graden. Dat is ik werd tijdelijk, want in de rin van de dij, dan komt er vanuit het westen een keltfront. Dat is die zal de wat zijftere lucht weer opromen. We trogen enkele buien vallen kennen. Dus we hebben morgen eigenlijk een bewolkte dij. Wel vrij zeef, maar wel uit en troch rein. En vooral letter op de dijk nog enkele losse buien. Met temperaturen van 16 graden.
0: En dan de dagen daarna?
1: Ja, nou ik zo haast is de kwarte broek en haast verhoorn. Want op, ja, dat wordt het net lopen.
0: Nee.
1: Ja, want op wagen dan krijgen we een invloed, komen we onder invloed van een nijhege drukgebied. Het bloed dan droeg. We hebben dan regelmatig zinneschien bij temperaturen die dan oprennen naar zo'n zandje 18 graden. En met een zuidwestenwindje viel het dan super weer wat nijsimmers aan. En als zij het bloed het zag, ja, op tongensje horen we dat hele knappe waar ik vest. Mijn lucht om vier vanuit het zuiden van Europa. En de zuidenwind, en regelmatig de zinnen, hebben weer een 18 graden. En dat is natuurlijk voor de tijd van het Ierland. Want we hebben uiteindelijk normaal lucht op een graad of 15 op stuit. Zitten we dus vier boppen in zijn tax. Ja. Nou, en dan op vreed beginnen we daar ik naar mij. Maar dan eindigen we waarschijnlijk weer mijn steuring. En wat rijwetter en meer wind.
0: Oké, nou, we doen
1: dat verhaal voor de komende dagen.
0: Goed zo, Sibbele, ja. Dank u wel. En een hoffelijke dag.
1: Tot straks, hoi. Yo, hoi.

0: taxi, de illegale taxi van de Doeleersen. Ik had er van de morgen zelf al helemaal net op letten, maar Jelle Komrij die stuurt u zijn brug en die zei het goedemorgen onderweg naar het werk en ik zie een prachtige heldere sterrenhemel. Geniet van deze dag, doggen we.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Friesland van de Morgen.
0: Van de middag om 12 uur dan ging in Warkum de strontrace en het beurtveer van start. Met help van spier en windkracht gingen historische skippen de IJsselmar op en del. De deelnemers van de strontrace die varen naar Warmond en waarom en de beurtvaders die zullen naar Amsterdam en doch onderwijs meerdere Zuiderzeehavens aan. En de keer komt er geen motor rond te pas. En daarmee komt de komende weken de unieke Nederlandse zielhistorie wet aan lippen. Ik praat erover met voorzitter Jantien Milders-Lubbert van de Vereniging Zeilvracht, een goeie morgen.
3: Goedemorgen.
0: Nog drok maar de laatste puntjes op de i zetten?
3: Ja, het valt gelukkig wel een beetje mee. Het meeste is inderdaad geregeld en de schepen zijn binnen, dus we kunnen gaan.
0: Jim Kinner los. Nou, dat is mooi. 12 skippen. Een record aantal deelnemers?
3: Nee hoor, nee. Dat is helaas, vroeger was het altijd nog veel drukker. Er waren er wel 25. Maar dit is voor ons echt een super score. Dus we zijn hartstikke blij mee.
0: Ja, want is het dreig om deelnemers te vinden?
3: Nee, daar valt wel wat mee. Er is een beetje een vaste club. En daar komt de een van wel en de ander van niet. En volgend jaar komt de ander wel en de ene niet. Dus nee, dat valt wel wat mee. Maar het is nou niet meer dat het zoals vroeger echt enorme aantallen waren. Dat is,
0: nee.
3: Het gaat prima.
0: Ja, begint het wat u te sterren, heem die indruk? Of valt het ik nog een ambitie ta?
3: Nou, dat is wel grappig. Het valt wel wat mee. En dit jaar hebben we toevallig heel veel jonge deelnemers. Dus dat is wel ontzettend leuk. Er zijn zelfs een paar kinderen mee van 13.
0: Oh.
3: Dus ik hoop dat dat weer een nieuwe generatie gaat worden.
0: Ja, dat zou wel mooi wezen. Die weer al een beetje klaarstoomt om op te volgen misschien.
3: Ja, precies. En er zijn ook al een aantal derde generatie kinderen mee, waarvan de opa's ook al meededen. Dus dat is wel echt superleuk.
0: Ja, zeker. En er is een jubilaris die het mooi doet dit hier.
3: Ja, jullie zijn goed ingelicht, ja.
0: Want Bas Krom, die docht voor de 24ste keer mooi.
3: Ja, klopt inderdaad. En juist hij heeft zijn dochter mee, dus dat is wel natuurlijk helemaal mooi.
0: Nou,
3: ja.
0: Dat is helemaal mooi. Ik een vrouwelijke misschien opvolgerskipper.
3: Ja, dat zou leuk zijn, want dat komt niet zoveel voor.
0: Nee. Dan is de start van de strontrace, die is om te overvoeren. Daarna gingen die beurtskippers op paard. Hoeveel deelnemers ben daar?
3: Ook 12.
0: Ik 12.
3: En dat, ja, dat is wel een beetje minder dan dat we gewend zijn. Maar dat is omdat het al zo vroeg voorjaars- of herfstvakantie is. Dus de meeste van de grote schepen zijn gewoon nog aan het varen met gasten. En dat, nou ja, goed, we zijn al blij dat er 12 zijn. Maar dat is wel eens, daar zijn we wel eens verwend met meestal een stuk of 20.
0: Oké. En Jim Soen, daar wil wat meer omtinken ik van herwollen, van die beurtveer?
3: Ja, dat klopt. Ja, maar goed, het komt altijd goed en het wordt rustig weer. Dus dat scheelt natuurlijk een heel eind.
0: Ja, maar is het regel om iedereen erbij te krijgen? Om dat toch ja, zo libben te houden?
3: Ja, nou ja, wat ik zei, het wisselt wat. En het is wel ontzettend leuk om te zien dat ook de jonge schippers toch de uitdaging willen aangaan om zonder motor een haven binnen te zeilen. Je moet je voorstellen dat je de haven van Urk eventjes inzeilt met je twee masten om daar aan te leggen en weer weg te zeilen. Ja, dat zijn natuurlijk best wel hele grote uitdagingen.
0: Ja, en je offert misschien je vakantie zelfs ervoor op, hè?
3: Ja, ook dat. En veel van die charterschepen die offeren er ook een week verdiensten voor op.
0: Ja.
3: Dus dat is natuurlijk nog eens een keer extra, ja, dreig, zoals je het maar noemt.
0: Ja, nou, dan verchillen ze wel wat omtinken. Ja, van harte wal, hoe kunnen wij ze volgen?
3: Er zijn bij alle schepen een tracker aan boord. Dus via Track and Trace kan je inderdaad alles volgen. Je kan zien waar de schepen zijn, hoe ze de havens doen. Waar ze inderdaad Amsterdam binnen gaan om richting Warmond te varen. Ja, dat is wel superleuk. En ze vinden het natuurlijk altijd hartstikke mooi als er mensen zijn die op de kant staan aan te moedigen. Dus wat dat betreft is het leuk als mensen ook inderdaad er naartoe gaan.
0: En de waarsverwachting liep het wel aardig hè, voor de komende dagen.
3: Ja, het is nu niet helemaal stralende zon vandaag nog wel. Maar morgen en overmorgen wordt het wat meer bewolkt. Maar gelukkig niet ontzettend veel wind. Want dat is altijd een beetje de zorg voor ons.
0: Ja.
3: Er zitten die schepen op het IJsselmeer met heel veel wind of met heel veel buien. Zoals het afgelopen weekend. Gelukkig valt dat wat mee.
0: Ik wens Kim een heel soort succes straks bij de start en voor de rest van de week. Dank u wel, Jantien Milders-Lubbert van de vereniging Zeilvracht.

0: In de jaren 70 wie dit een hit van Paul Nicholas. On the Strip, hoe het nachtleven, het feesten en het cruisen op de Sunset Strip in Los Angeles.
1: Friesland van de Moorn.
0: Van een vreune groep uit Burgums die het weekend in het teken van fietsen. Want ze dienen mij om de Coast to Coast Challenge. Dat is een fietstocht van 500 kilometer van Zoutkamp naar Zoutelanden. En ze dienen dat voor haar zieke vreun Arie Kroontje. Signeren werk je nog maar voor 11%. De vreune groep had al meer dan 15.000 euro ophellen voor de nieuwe stichting. RTV NOF, die weer bij de start van de fietstocht en praten daar met zoon Jurre Kroontje en vreun Albert Johannes Boom.
2: Jim Stien van een best wel spannende tocht, denk ik.
3: Ja, zeker weten, ja. Ja, we hadden hard getraind. En die 400 kilometer, die gaan we hier even ontdekken hier met tocht.
2: Ja, want wat houdt deze tocht in?
4: Ja, het is van Zoutkamp naar Zoutelanden. En dat is 400 kilometer en dan trot heel lang heen. En dan moet je 24 uur alles in de estafette vorm of solo vorm, wie gaat estafette. En dan gaan ze volle mogelijk geld ophellen voor onderzoek naar nieren.
2: Ja, want doe fiets wel voor nieuw speciaal iemand?
4: Ja, van heid, ja, zeker.
2: Hoe fiets dat om te dwaan?
4: Ja, geweldig, wat het mooiste ik ken. Een leuk initiatief van de vreun van heid.
2: Ja. En die, je hint er al even hoe je hem had de bot vertreed, maar hoe zit die tarering eruit?
3: Nou ja, we hebben wel, elk weekend wel de nodige kilometers in de voeten bezieken te krijgen. Dus goed, het zoel was in juni was met het water dus uitsteld. En dus eigenlijk ben we er toen al lekker klaar voor. Ja, dan had je toch wel even een dipje. Zo van, verdorie, ik ga net terug. Dus vakantie zit ertussen. Dus komen we daarna weer naar beginnen, dus, met van mijn gevoel. Maar ja, hoe ziet het eruit? Snijden Janus proberen fietsen. Terug de week, twee, drie keer fietsen in de week. En dan krijg je de kilometers wel in de voeten.
2: Ja, want je helpt het al even aan. Het is in juni al last, zo wie het min waar, fieste heat, onwaar. Maar nou, is het net echt top?
4: Nee, het is er komt protterijn aan. Dus dat is een beetje jammer dat er protterijn aan komt. Maar ja, ik heb het niet verhoord, het maakt nog even.
2: Nee. Ja, en Hurde Wien, maakt het nog volle zwidden?
3: Nou ja, we hebben wel het zo'n kassaai van, je maakt het nog een mijl goed van. En ja. Ik denk dat we de finish komen, dat we dan wel denken van we gaan opred en dan ben je wel voldaan. Maar ik denk dat we onderwijs zo'n peker hebben van, dan ben je in godsnaam om mijn gang. Maar we gaan het zien, hoor, net hier.
4: Ja, we zullen zien. Ik hoop dat ik er kom. Nou ja, vast wel. Maar we hopen dat ik er heel huis kom en Gerard ongeluk. Een beetje dwaal meisje, een beetje tafel.
2: Heb je mijn zin in?
3: Ja, zeker weten.
4: Ja, die gaan wel voor, 100%. Ja.
5: Ik ben Arie Kroontje. Ja, nou best wel zenuwachtig en spannend natuurlijk. Hè. Het is, de nieren hebben wat achteruit gegaan, dus het is wel, maar dan wel eens zien dat we het heli kennen. Dus dat is even afwachten.
2: Ja, want de situatie is, vergeleken met een paar maanden geleden, wel even slechter, hè?
5: Ja, hij is nu 0,5%, dus het houdt net vallen met de hoer. Dus ja, het is zien hoe ver dat we komen. En draag maar wel heli, dat is één ding wat zeker is. Maar dan van de rest is het afwachten.
2: Ja, want de kameraden die fietsen het hele eind. Jou fietsen echt nog een stuk.
5: Ja, ik fiets sowieso tot Drachten. En dan bij Neeltje Jan stap ik weer op een fiets het laatste stukje. En dan intussen trok ik mij in de camper of in een volgauto. En dan geven ze aanmoediging.
2: Ja, en je hebt eigenlijk een soort yield ophellen. Hoeveel ga je hem ophellen?
5: Hey, ik val mij zitten we nu op 15.600 nog wat of zo. Dus dat is best wel een heel soort, heel soort yield. Ja.
2: Grusko?
5: Ja, zeker. Ik ben hartstikke trots. Ja, top. Ken het beter. Daar ben ik hier wel voor.
2: En het feit dat jouw kameraden de tocht echt van jouw fietsen en jouw zoon, hoe is dat?
5: Ja, dat is best wel emotioneel. Dat doet wel wat mij niet. Ja, absoluut. Ik kan er eigenlijk geen woorden voor. Nee.
2: Ook je heel veel succes wees.
5: Ja, dankjewel, hè.
0: 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja, dat wie dus de start dit weekend. Nou, intussen weten we dat de vreun en de zoon van Arie die tocht succesvol verbracht hebben. Hartstikke mooi, 400 kilometer dus van Zoutkamp naar Zoutelanden. Wat scrollen de oren media al hier dat je hier dadelijk in Friesland van de Moorn? Is muziek van Ronan Keating. Life is a rollercoaster.

0: Ronan Keating en Life is a Rollercoaster. De media
1: van de morgen.
0: Nou, ik wil op het stuitenbietje zelf het idee dat ik in zo'n bommeltransje zit. Dat is ik wel lekker. Ja, toch? Okay. Ja, die tallen je wel, wel stadig.
2: En, nou, dat is ik wel eens lekker.
0: Ja, zo is het.
2: Ja.
0: Wat hest ook voor nog in de oren media feiken?
2: Nou, we hier vorige week in dit programma hingen we van het dierenkamp in Sterhusterveen. Daar waren van die pizza williams en beschermd ballen wat er oer het stek gooit. En ja, ze konden er in elk geval, ze winnen er elke keer op die het bij hem te vatten komen dat die harten en de orenbisjes in dat kamp dat hij dat opeten kon. Want ja, beschimmeld ballen, dat wil het hier niet te verzels.
0: Nee.
2: Maar ja, in Maasland, daar winnen ze te let. Er zijn onverwachts 5 harten verstoren. En in eerste instantie werd een mysterie. Hoe kan dit nou? Dan hebben ze op 12 van die besten ze een sexy dieren. En nou door dus blikken, dan zie je het ries in hun magen.
0: Hè?
2: En dat wie net zien een ries.
0: Wow.
2: En als er vocht bij komt, dan wist ik, dan zet dat uit.
0: Ja?
2: En dat die bij deze bestjes in de maag, in de darmen gebeurt. En daardoor is ze dus verstoren. Dus iemand hier heeft gewoon ries in de voederbak smitten. En ja, voor daarna de dagen waren die besten eerst ziek. 5 ben dus verstoren. En dat zet dan uit in de magen. Dat is verschrikkelijk.
0: Wie verzint dat ik? Wie doet dat?
2: Ja, misschien. Ja, ze weten net dat het maar opzet zijn dien is. Of dat iemand gewoon net weten het van dat het net kan. Nou, dat weten we nou vol.
0: Ja, waarom zou je net zien een ries bij iemand in een voederbak gooien?
2: Ja, het is, ja, ze zegt ik, het is heel triest en het is een groot verlies. Ik voor de vrijwilligers die besten verzwaren je.
0: Ja.
2: Want die echt wel een baan mij die besjes verzels. Dus ja, echt triest nice. Dan in de, ja, wie een Marlene, wat in Venlo een Litouwse man sliepend in zijn auto ontroffen. Nou, plissies die vertrouwden het net heel dal. En nou, toen moest hij zijn ribbewisje inlitten. En in Isjo, de plissies die zullen al je bankbiljetten van 100 euro lezen.
0: Oh.
2: 420.000 euro hier die man in de auto lezen. Nou, hier ik nog te volle drank op. Dus, nou.
0: Die het viert waarschijnlijk dat hij zo volle bankbiljetten
2: hier. Nou ja, hij zei van, ik heb dit woon. In het casino. Bij de politie vertrouwde het net. Dus die zijn, nou, wij nemen dat geld even in beslag.
0: Hmm?
2: Nou, intussen hebben ze contact gehad met het casino. Het had even worden. Maar het kloppen wel. Hij hier het woon. En het geld nog ik waarom van de politie.
0: Fantastisch.
2: Dus eind goed, al goed zijn ze dan loopt, toch?
0: Ja.
2: Ja.
0: Dus, nou, dan hier er toch viert waarschijnlijk.
2: Hij had het toch viert, denk ik. Ja.
0: nou, heerlijk.
2: Ja, het waren de 1000 euro. Ik is aardig.
0: Dat is een aardig feestje van bouwen, denk ik.
2: Nou.
0: Ja, nou, heerlijk. Fijke Wouda, Tiegetank, het NOS Nijs komt te samen.
3: Fokko, de vermoorde kastelein. Een podcast over de moord op Fokko Werkman in oktober 2003.
4: Dat was een heerlijke jongen, ja.
3: En in de podcast getuigen die nog niet eerder hebben verteld wat ze hebben gezien.
5: Zij zat helemaal onder het bloed.
3: En een melding uit het circuit waar mogelijk kennis over de dader bestaat.
6: Ik weet wie de moordenaar is.
3: Fokko, de vermoorde kastelein. Een podcast van Omroep Friesland.
7: Bouw- of metaalproject?
8: Staal Digitaal!
7: Staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
9: Op zoek naar een kerstpakket dat echt bij jouw medewerkers past? Dan is Jocado het adres voor jouw cadeau. Van een persoonlijk kerstpakket tot een bijzonder relatiegeschenk? Bij Jocado heb je volop keuze. Bestel eenvoudig online of stel jouw eigen geschenk samen in onze showroom in Sneek. Kijk snel op jocado.nl. Jocado. Geef magie aan elk geschenk.
7: Staal zagen, boren of lassen. Ga naar staaldigitaal.nl.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
12: 7 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Honderden regionale fabrieken willen verduurzamen, maar het is lastig vanwege het volle stroomnet. Het liefst stappen de fabrieken de komende jaren over op elektrische machines. Maar de wachtlijsten op het stroomnet zijn lang, zeggen de bedrijven zelf.
13: En kunnen we dan in die tussentijd niet iets van regelbaar vermogen, noemen we dat met een heel moeilijk woord, dus extra bijvoorbeeld gasturbines op locatie krijgen, zodat die bedrijven wel kunnen investeren in elektrificatie? En dan tijdelijk overbrugd worden door lokale elektriciteitsproductie.
12: Nu krijgen scholen, ziekenhuizen en duurzamere bedrijven voorrang op het volle stroomnet. Bij weer een aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is gisteren een dode gevallen. 11 mensen zijn gewond geraakt. Zaterdag kwamen bij een aanval op het vliegveld van Riyadh al zeker 13 mensen om het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. En ook voor de beschieting van olieinstallaties. Bij ernstige signalen van kindermishandeling moet er snel met het kind zelf worden gepraat. Maar nodig zonder overleg met de ouders. Dat staat in een initiatiefwet waar organisaties vanaf vandaag op kunnen reageren. De wet is hard nodig, zegt D66-Kamerlid Sinhaven.
1: Ik heb de afgelopen 10, 15 jaar zoveel jongeren gesproken die helaas slachtoffer zijn van ernstig misbruik, mishandeling, verwaarlozing. En die zeiden van ja, maar er is eigenlijk nooit naar mij geluisterd. Daardoor heeft de situatie ook jarenlang kunnen voortbestaan. En daar willen we vanaf.
12: De afgelopen jaren bleek bij meerdere ernstige mishandelingszaken dat er niet goed naar het kind was geluisterd. Bij een kapperszaak in Vlaardingen is een explosie geweest. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Omroep Rijnmond en het AD schreven deze zomer over een zogenoemde kappersoorlog. Het weer. Lokaal komt eerst mist voor. Verder overwegend droog. En vanmiddag breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dadelijk zien Friesland van der Moorn omtinken van Jeltes Legacy en de winst van Cambuur op Zwolle. En muziek van Kim Wilde.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
8: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
14: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
8: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
6: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
15: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
16: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
17: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
18: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
19: En als je huur verandert?
18: Pas het zelf aan.
20: En als je gaat samenwonen?
18: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
21: Friesland van der Moorn.
22: Maar Diana de Groot,

0: Sacred Love, Kim Wilde. Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Morgen.
2: Alles komt wel weer om. Maar echt heel mooi om te zien. Omdat je gewoon eigenlijk als heid ken ik nooit te vaak Jelte zien.
0: Een tegen persoonlijke documentaire hoe de laatste jaren en de nalittenskip van Jelte de Haan is in première gien. En Rik Zwettersteert had verskaante bregen in de provincie scherp in de gaten.
3: Als je raam schildert, dan kan je best wel een keertje uitstellen. Maar je moet niet te veel uitstellen, want dan moet je je raam vernieuwen. En zo zit het ook bij de bruggen.
0: Dat en meer dadelijk in het Nijs. En Feike Wouda, die had de Orenmedia ik scherp in de gaten. Wat komt er in, Feike?
4: Ja, Rusland valt een Oekraïnse energiecentrale. Om een kwart met de Amerikaanse president Trump zijn hier dat er een bestaan tussen de beide landen opraat wie. En Manchester City spelen zijn eerste wedstrijd na het uitkomen van het boekhoudskandaal. En dat gaan ze weten.
1: Dit is Friesland van de Moor.
0: Eerst naar het Waberjocht in het kwad met Sibbele Waaier. Een goeie morgen.
5: Een goeie morgen. Jood is het meest droeg, al ken er in de mand die een enkele verdwaalde bui vallen. De zuidenwind is matig en vrij krachtig. Daarbij wordt het zo'n 15 tot 16 graden. Jong taannemer bewolking in de nacht volgen over het Rijn, waarbij het net kouder wordt dus een graad of 10. Morgen is er een soort bewolking en valt er somtijds een beetje Rijn. Net sinds de bewolking wordt het dag nog zo'n 16 graden. De zuidwestenwind is matig en vrij krachtig. Let er in de meeste op nadering van een keldfront nog enkele buien. Meer hoe het waar, hoor een jaloeren.
0: Morgen zou er 6 jaar worden, Jelte de Haan uit Ljouwert. Maar door een slimme ziekte verstoor hij jidde dit dier. En om stil te stien bij zijn jiddie en de nalittenskip komt deze week een documentaire over hem uit. Just de middie weer van de première in de Harmonie in Ljouwert, van Freun en van familie van Jelte. En ik verslag jou Jantine Weidenaar, die mocht de documentaire zien.
6: Eigenlijk had ik gewild dat Jelte vandaag gewoon in groep 2 zou trakteren met kindjes uit zijn klas en dat hij gewoon gezond was. En dat deze hele dag ook eigenlijk dus helemaal niet was. Maar goed, dat is niet de realiteit.
7: Hein de Haan, we hebben hier krek de documentaire van Jelte's Legacy. Ja, een heftige film. Jim heeft hem jeder al zien. Hoe wie dat voor Jim om voor het eerst te zien?
2: Nou ja, dubbel. Dus het is, alles komt weer om. Maar echt heel mooi om te zien. Omdat je gewoon eigenlijk als heid ken ik nooit te vaak Jelte zien. Dus ik vind het heel fijn om zo'n film te zien wat we met Jelte mee maken gaan. Ook al is het echt een verdrietige tijd geweest. Maar ja, dat wist ik natuurlijk wel. Het is voor u niks nice. Dus het is voor u gewoon fijn om met Jelte bezig te zijn.
7: Wie het voor je een makkelijk besluit om te zeggen, we litten de camera's bij u binnen zien op echt hele emotionele en kwetsbare momenten, Nick?
2: Nou, we binnen wat aan wend raakt. Dus het is een soort van. Het is al jaren terug dat we het Iepensmieten gaan. Al toen wij zelf in actie kwamen voor de Loop Leeuwarden en de volgende Jelte en zo. En daar kwam toen het Glazen Huis achteraan. En daar kwam toen ik de documentaire achteraan, de eerste documentaire. Dus het ging gewoon wat trog. Dus het wie voor u net zo heel nij. En we zijn ook wat aan wend. En eerlijk is eerlijk, die documentaire maakt Suzanne zeker gewoon goede huisvriendinnen worden. Het ook hetzelfde mij maken. Dus het viel er net alsof zij erbij weer.
7: Suzanne, documentaire maken. We hebben zo net de première gehad van uw documentaire. Hoe is het om in deze nu terug te kijken met dit publiek?
8: Nou, dat is een hele goede vraag, want ik heb me er toch een beetje op vergist. Ik ben maanden, jaren eigenlijk al bezig met dit en maanden met de montage bezig geweest. En ja, als je hem dan zo met alle mensen bij elkaar ziet, dan is het ook nog, ja, voor het eerst kijk je als kijker ook echt. En ja, hij kwam binnen, bij mij ook dus weer. Ja, dus dat had ik niet verwacht.
7: U bent natuurlijk ervaringsdeskundige, helaas. 2 kinderen met een metabole ziekte. Het maken van deze documentaire, heeft dat voor u persoonlijk ook nog iets betekend?
8: Kijk, mijn dochters zijn al overleden. En terwijl ik San en Hein volgde, wist ik dus ook waar zij naartoe zouden gaan. En ja, dat was heel erg moeilijk om te zien. Want San en Hein, dat zijn ook vrienden geworden. En je komt zo dichtbij een gezin te staan. Dan, je weet gewoon hoe dat verdriet, hoe het voelt. En dat is natuurlijk heel ingewikkeld. En dat was voor mij ook heel moeilijk om dat soms ook een beetje uit te schakelen. Want ja, je moet ook iets maken. Je moet ook keuzes maken in zo'n film. Omdat je uiteindelijk natuurlijk een 50 minuten documentaire moet maken. Maar dat was wel, ja, het was heel erg moeilijk om hen te volgen en te weten de pijn te kennen, zeg maar.
9: Zo'n aftakeling is oneerlijk. En dat voelt iedereen. Dit mag niet gebeuren met een kind.
7: Dadelijk op de landelijke televisie. Wat hoop je dat nog opsmieten, Kim?
2: Nou ja, kijk, voor uzelf maakt dat net zo volle uit. Het grotere verhaal is dat wij natuurlijk vinden dat die metabole ziekte, die ben nog heel min behandelbaar. En dat moet volle meer behandelbaar worden. En daarvoor helpen twee dingen. Dat is onderzoek, of treien, yield en aandacht. Zodat mensen weten wat het is. Dus als het bijdrage kennen aan dat laatste, dan is het natuurlijk hartstikke mooi. Dus alles wat helpt om die metabole ziekte behandelbaar te krijgen, dat is het waard. Hè? Dus het is echt, ik hoop ook dat het een beetje hoop naar mensen uitputten kennen.
6: En hopelijk gaan we met z'n allen meemaken dat die metabole ziekten binnenkort de wereld uit zijn.
0: En dat hopen wij alle even zelfs. Na de première van Jeltes Legacy weer er ook de uitreiking van de 12e editie van Jeltes Next Gen Award. Dat is een prijs van €350.000 van wetenschappelijk onderzoek naar de metabole ziekten. En de prijs die je dit jaar naar Imre Schenen. Zij is onderzoeker van de Universiteit van Utrecht.
10: De media van de morgen.
0: Mooi, Feike Wouda. Feike, goeiemorgen.
4: Ja, goeiemorgen.
0: Nou, dan bist er even de orenmedia indoekt.
4: Jazeker. En ik kan melden dat de Oekraïense president Zelensky melden heeft dat Rusland een energiecentrale onvallen heeft. En dat wie nadat de Amerikaanse president Donald Trump zei dat er een energiebestand tussen de 12 landen wie. De Russen hebben een energiecentrale in Kiev geraakt met een Shahed-drone, zei Zelensky. En in orenregio's wien onvallen op de energievoorzieningen. En dit alles gebeurde nadat de president van de Verenigde Staten zijn verklaring over een energiebestand had afgegeven. Ja, Elsen hier een beetje verrast dat Trump dat onkundige. Ja. Zelensky zegt van, oké, dit is nice voor mij, ik weet van niks. Nou, ik denk dat de president van ieder van de landen die bij zijn bestaan belutsen is, dat die toch wel weten had dat er zijn bestaan is.
0: Zo wel vrij onnemelijk wijze, ja.
4: Nou ja, nu Moskou wij, ja, dat zullen het niet verrassen. Er is net reageerd hierop. Dus wat dit nou weer voor bestaan is, je weet het net. Dan geef even naar Liverpool.
0: Klinkt als een fluitconcert.
4: Een fluitconcert, ja. Want Manchester City, die het de eerste wedstrijd die in de Premier League speelde, in Liverpool dus. En dat weer naai dus, dat bekend wat voor enorm boekhoudskandaal er bij die club is. De club had de financiële regels van de competitie tussen 2009 en 2018 structureel brutsen. Er is een Arabische sheik, die is daar sponsor. En die heeft van alles, het gaat echt om honderden miljoenen euro's. Dus het gaat echt om een heel soort geld. En dat is nou al in de boeten kwam. Dus doet Manchester City omkwam toen hier die supporters van Liverpool, die hier dit dus wel even, dit fluitconcert hier zitten vroeger. En ze wien ik, die Engelse supporters, die ben ik wel van de sfeeracties. Dus dit wie ik te jen.
0: Ja, ik ken cheaters. Net verstaan. Iets met cheaters. Ja. Okay.
4: Dus en ik alle je spandoeken en alles en t-shirts hier ze maken. Het had net geholpen trouwens. Manchester City had wel mij 3-0 won van Liverpool.
0: Okay.
4: Sportieve revanche.
0: Sportieve revanche, ja. Dank u wel, Feike. Cambuur, die had juster treien belangrijke punten pakt. Want in Zwolle waard mij 1-0 won. En de eerste dadelijks alles hoor. Eerst maar weer eens even muziek hier in Friesland van de Moorn. Een bitsie staat er gewoon wekker worden. Is ik wel even noffelijk. Dat doen we nou met Sam Fender en Olivia Dean. Rain Me In.

0: Sam Fender en Olivia Dean. Het is 20 minuten Noeson.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Sportclub Cambuur had de uitwedstrijd in PEC Zwolle woen. Het waard 0-1 troch een lettertreffen van invaller Nicolas Binder. Cambuur stiet nu op 8 punten in het klassement. Maar deze overwinning kwam net makkelijk. Dat zei het verdedigner Billy van Duyl.
2: Ja, het was een zware middag. 20 seconden voor tijd schoot het in mijn kuit, kramp. Dus ja, dat laat wel zien, Nick, hoe zwaar deze was. Maar ook hoe mooi je daarom juist voelt.
3: Hoe zwaar was hij?
2: Ja, zoals je gezien hebt, heel zwaar. Ik denk dat we de eerste helft nog een paar keer goed wegkomen. De tweede helft eigenlijk geen kans meer tegengekregen. En zelf toch wel wat kansjes gecreëerd. Ook wat grote kansen gecreëerd. Dus ja, des te mooier dat we zo'n 50-50 pot dan naar ons toe trekken. Ja.
3: Binnen 5 minuten 2 grote kansen voor Zwolle. Wat dacht jij toen?
2: Ja, vervelend natuurlijk. Maar het is niet zo dat ik dacht van jezus, wordt het zo'n middag. Ik had wel eigenlijk voor de wedstrijd wel allemaal het gevoel dat het goed zou komen vandaag. En als dat soort ballen dan goed vallen, dan denk ik eerder van oké, het wordt juist zo'n middag. Dan meer op een negatieve manier zo'n middag. Dus heel mooi, ja.
3: Nou, uiteindelijk is het ook zo, Billy. 7 minuten voor tijd, schiet Binder hem erin. 0-1 winnen, hoe voelt dat?
2: Ja, wat ik zeg, dat is misschien voelt dat wel net zo mooi als echt een keer fantastisch voetballen. Omdat we Telstar ook meegemaakt hebben en hoeveel pijn dat ons eigenlijk heeft gedaan. Dat we zo'n vechtwedstrijd toch eigenlijk een beetje weggeven. En dat we hem nu wat meer naar ons toe trekken. En als je ook ziet dat we na die goal, spelen we nog 11 minuten. En hebben zij de bal niet meer geraakt. Dus maken we hem heel goed dood. Blijven we voetballen, blijven de lijnen hoog houden. In plaats van dat je achteruit gaat lopen wat we tegen Telstar deden. Dus dat laat heel goed zien hoeveel stappen we eigenlijk gemaakt hebben in een paar weken. Ten opzichte van die wedstrijd. Dus daar ben ik heel trots op, de ploeg.
0: Ja, en ik trainer Johan Plat is grutskop zijn ploeg. Die het onder Ointa strijden had voor deze overwinning.
4: Ja, heel lekker. Uiteindelijk gaat het om de punten. En wij wilden die serie doorzetten van voor de break. En het was niet altijd... Ik denk dat Thijs ons de eerste helft op de been houdt. Dat we ons te vaak in moeilijke situaties brengen met eigen fouten. Maar de tweede helft vond ik wel dat we het heft in handen hadden. En dat ik had het gevoel, we moeten er vol voor gaan. En ik ben blij dat Binder een geweldige goal maakt.

0: deze week mee? Wat heb je geleerd van deze wedstrijd?
1: Ja, heel veel dingen. Ik vond dat we wel de wedstrijd goed doodmaakten na de goal. Ik vond dat we... Ja, je ziet ook de jongens die erin komen die het goed doen. Dat we echt een hecht team zijn. Dus dat is fantastisch. En alle andere dingen moeten we stap voor stap verbeteren.
2: Johan Plat, de trainer van Cambuur. Treienpunten hellen ze dus trog de winst op Cambuur. Fijke Wouder die zet het Nijs dadelijk voor die op een rietje. Dit is muziek van Sandy Coast in The Eyes of Jenny.

0: Oud worden willen we allemaal, maar hoe blijf je gezond?
1: Daarover gaat aflevering 1 van een nieuwe serie van De Stand van Noord-Nederland.
0: In sommige dorpen in het noorden worden mensen gemiddeld ouder en leven ze gezonder. Hoe kan dat?
1: Morgen op televisie om 11:30 bij Omroep Friesland.
2: Zin in een tropisch dagje uit?

0: naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
6: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
7: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
6: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM. Het is jouw wachten, tijd voor een oersjug van het Frieske Nijs. Maar Fijke Wouda.
10: Een goeie morgen. De bregen bij Oudskou krijgt een nieuwe tag en de fietspaden worden op kwarte termijn opknapt. Ze moeten de bregen om 2031 zonder probleem draaien kennen. Rijkswettersteed ziet het intussen geld voor de vervanging van deze bregen en de bregen bij Toppentwel en Spannenburg. Geld dat er kwalijk is, zei districtshaat Agnes Bernhard.
11: Dat is ook een vraag aan de regering om te zorgen dat er geld beschikbaar komt. Je weet van als je raam schildert, dan kan je best wel een keertje uitstellen. Maar je moet niet te veel uitstellen, want dan moet je je raam vernieuwen. En zo zit het ook bij de bruggen.
10: Bij een ongeluk op de Roenwei bij Watten is een kuider zwier verwoenen rekken. Nevens de politie waar het slachtoffer onrieden trof een automobilist. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. De auto kwam een flink eind van het plak van het ongeluk daar stilstaan. De taardracht is van het ongeluk is net duidelijk. Daardoor de politie nog onderzoek naar. Een soort bezoekers van een festival in de buurt wie in het zoeken van het ongeluk. Een appartement in een flatgebouw in de wijk Nijlaan in Ljouwert had just een skeer op roem bij een uitslaande brand. Bij die brand is net in verwoenen rekken. Om de brand te bestrijden werd onder andere een heegwerker oproepen. De brandwacht had de brand van binnen uit bestrijden. De situatie werd daarna gauw onder controle. De brand is alle gedachten ontstaan in een scootmobiel die in de hal stier. De documentaire over de laatste jaren en nijlidenschap van de december onder metabole ziekte verstoorde Jelte de Haan uit Ljouwert komt Joet uit. Drie jaar lang had documentairemaker Suzanne Hilhorst de familie de Haan volgen. Jelte's legacy ging juist een beetje in de harmonie in Ljouwert in première. Hein de Haan ziet er mij een dubbel gevoel, maar vindt het boodschap van de documentaire heel belangrijk.
12: Het grotere verhaal is dat wij natuurlijk vinden dat die metabole ziekte die ben nog heel min behandelbaar en dat moet volle meer behandelbaar worden. En daarvoor helpen twee dingen. Dat is onderzoek, of draaien, yield en aandacht, zodat mensen weten wat het is. Dus als het bijdrage kennen aan dat laatste, dan is het natuurlijk hartstikke mooi. Dus alles wat helpt om die metabole ziekte behandelbaar te krijgen, dat is het waard.
10: Jelte de Haan zou morgen 6 jaar worden, wezen. Hij groeide via Serious Request uit naar het gezicht voor de actie om geld in te zamelen voor onderzoek naar metabole ziekten.
9: Een Lietse held. Deze Jelte de Haan, eigenlijk een grote held, toch wel.
7: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
13: Njorgen ont om Sandje in oktober, Hiense spot van Vrootklasse in het WTC Expo in Ljouwert. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
14: De Elfstedenhal is weer open. Geniet de hele winter van ijsplezier voor jong en oud.
2: en warm daarna op in het IJscafé of op het gezellige Winterplein. Schaatsen in de Elfstedenhal wordt mede mogelijk gemaakt door To Be Made, partner voor premiums.
15: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
16: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie van goed wij.
17: Tromeesje maar in beëining.
18: Maar gewoon CA plus een certificering.
16: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
19: Friesland van de Mol.
20: Diana de Groot.

0: Omroep Friesland.
1: En dadelijk zingt Friesland van de Monkiet toe de bregen in uw provincie. Rijkswettersteert die houdt ze scherp in de gaten. Maar eerst naar het Waberjocht Sibbelenwaaier. Een goeie morgen.
2: Een goeie morgen, Diana.
1: We kregen dan een appje van Jelle. Die zei, het is zo mooi helder boeten. Ik ken alle sterren zien. Is dat in de hele provincie zo?
2: Net in de hele provincie, maar het klet het mooi op. Nadat we vannacht naar wat buikershand hebben. Ik ben vanmorgen betiet. Wie er nog een paar liedjes snetterkjes klet het inderdaad steeds meer op. Ik ben ik al even boetenwest. Ja, dan krijgen we nog doen, hè, Sandai. Ja, prachtig.
1: Heerlijk. Wat kunnen we verwacht zien?
2: Ja, nou, ik zal je gauw vertellen. Nou, even hoe koud het vannacht toch ik even wist is. Op de Schelling, op Schielge, wie 6 graden. En op Vlieland, wie 12,2. Zoals dat zit, hoe is dat nou toch mogelijk? Een 6 graden verschil tussen die beide eilanden. Nou ja, eigenlijk is dan de oorzaak de windrichting of de kracht en de bewolking. Schielge wat minder bewolking hier, krijg je zulke grote verschil. Nou, dat is wel heel typisch als dat dan schoft. Hollerwiek wie 6,6, Bakkeveen 6,8, Akkerum 9 en Grauw wie 9,1. Nou, s'avonds zijn het klaar het op. We hebben gehoord uiteindelijk een droge dag. De laatste buikjes zat je helemaal in of Roekevoort. We hebben ook gehoord een afwisseling van zinnen en wat hege bewolking. De zuidenwind is vanmorgen nog kalm, maar neemt vanmiddag wat tabut dan matig, want vrij krachtig en mij een graad of 16, een 15, 16, viel het over heel oorzaan over het oude weekend. En dan krijgen we letter op de dij vanuit het westen nadat de warmtefront, die steuring, die komt jong op je zaal. Neemt de bewolking wat ta, maar jong zal het toch nog wat droog blijven. De draaiwetter verwacht ik pas in de nacht. En dan hebben we een duidelijk minder koude nacht dan de oude nacht. Want de komende nacht wordt het denk ik net kouder dan een graad of het zien halve. Dus we hebben een hele leuke man die in het fruit zich.
1: Nou, ik heb er nog wel nog toen. Ja. Hoe liep het dat dan van morgen, Sibbele?
2: Nou, morgen dan wordt het even een duim per trend, zeg maar. Het is morgen wat bewolkt. We hebben te krijgen, we lezen even in wat zuivere loft. Dat is ik vochtig. En ja, dat jou toch nou en dan wat rijdt. Het wordt net zo dat het nou de hele dag rijdt. Maar er kan wat gespotter wezen. En ja, en toch rennen de temperaturen nog een graadje hoger op. Naar 16 of 17 graden. Omdat we eigenlijk in wat subtropische lucht lezen. Letter in de midden, dan komt er vanuit het westen nog even een buienstoring op je ouw. En dat is eigenlijk een keldfront. Dan kan er een paar wat actievere buien vallen. Daarna kwalt het weer wat ouder. En dan is dat eigenlijk, denk ik, morgen eigenlijk de mindere dag van de week.
1: Nou, dat jouwt hoop voor de waas die in de dagen daarna.
2: Ja, dat bedoel ik. Op waarschijnlijk dan komen we onder invloed van een hege drukke gebied. Die schoot terug naar het midden van Europa. De wind wordt zwak ontmatig uit het zuidwesten. En de temperaturen, jawel, die beginnen naar de zandje rond 18 graden. Nou, in combinatie met zinnen, dan viel dat super nice simmisch om. En dat wordt het dan in de nacht van waarschijnlijk op tongen zijn 9 graden. En ieder wat kans op deze of mist. En ja, dan is de tongen. Dan horen we dat mooie waar eigenlijk best wel feest. Het is net zo dat het strak blauw is. Daar ben ik wel eens van volkenveel. Maar de zinnen er eerder geregeld bij. Maar lucht ongeveer vanuit het zuiden. Rint ik tongens de temperatuur op naar zijn 18 graden. Waarbij letter op de dij vanuit het westen er een storing uw kant op komt. Uw kant op komt met de goeie. En de bewolking neemt dan weer wat ta. Maar het bloed dan nog droog. En de bewolking is de voorbode voor een storing die u dan weer vreed passeert. Dan draait de wind van zuidwest naar noordwest. Nadat er wat buien vallen en wordt het weer wat koeler. Maar ja, we kunnen eigenlijk wel stellen dat het een hele aardige week wordt. Maar morgen eigenlijk de wat mindere dag.
1: Dank u wel, Sibbele. En een hoffelijke dag te wensen.
2: Ja, hetzelfde.

0: Douwe Kamminga en het is voorbij.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moorn.
0: Het gaat net goed met een tal bregen in Friesland. Dat weten we zelfs al langer. Het gaat om de bregen bij Toppen Twel, Spannenburg en Oudskou. Die binnen heegta on renovatie. Er binnen gewichtsrestricties of er is maar één rietbaan beschikbaar. Rijkswettersteert die zet alles op alles om ze, ondat ze renoveerd worden, in tjens te houden. En geregeld worden ze inspecteerd en wordt goed verslaan wat die in Wurmat on onderhoud. Verslagjouwer Hajo Bootsma, die vier bij San inspectie bij de bregen van Oudskou.
3: Zijn we dus voor de werkzaamheden? Wat ben je aan het van?
4: Ja, we gaan vandaag de brug van Oudskou testen op allerlei functies. Met name veiligheidsfuncties. Doet de brug wat we verwachten dat die moet doen? En als er wat aan de hand is, dan gaan we kijken welke maatregelen we misschien direct moeten nemen of iets later gaan nemen.
3: Dit ben inspectie die je hem heel vaak doggen?
4: Ja, wie doggen dat elke keer?
3: Elke keer?
4: Ja.
3: Dus. Elke keer wordt die bregen, want bedoel, hier is een soort mis met deze bregen. Hij zit op een list en hij moet vong worden. Je zit te kleden en om brokjes tien te gaan. Daar gaat het nou even om. Het gaat nou meer om, is die breg veilig?
4: Ja.
3: Kan die veilig bedienen?
4: Ja, ja, dat klopt. Kan die veilig bediend worden? Hè? Gaan de bomen dicht en gaat de brug niet open voordat de bomen dicht zijn? Of als er wat anders aan de hand is, is de verlichting voor de scheepvaart en is de verlichting voor de wegen in orde? Dus dat wordt allemaal getest.
3: Dus echt alle, bij wie ze spreken, liet ze lampjes die voor de nice jongen om te zeggen van oké, klopt dat al je wel kinderen veilig verkeer doorheen, kinderen veilig hun boot onder trof varen.
4: Ja,
3: dat al je.
4: Dat klopt, ja. Dat is wat we doen. Ja.
3: En dan komt er een hele dikke veiligheidsrapportage van?
4: Ja, we krijgen een rapport van de aannemer die de test nu uitvoert. En dan gaan we kijken wat we daar precies mee moeten doen.
3: Ja, want als er wat uitkomt, dan moet je hem voort eigenlijk gewoon de bak, toch?
4: Nou, hangt van de constatering af. Soms doen we direct wat en soms kan het wel even wachten. En dan doen we dat iets later.
3: Had je hier dan een sugge, Sa? Ja, we weten dat er een heel zo donker beurt, maar het kan even onder stonden banks komen, maar dat is gewoon een feit. Maar had je het sugge, de bregen, wat denk je dan?
4: Ja, dat hij heel oud is en dat hij heel erg aan vernieuwing toe is. Maar we moeten hem nog even in de lucht houden. Hij staat op de nominatie om in 31, 32 moet hij vervangen worden.
3: Ja. Dus daarom is het extra belangrijk dat hij geïnspecteerd wordt?
4: Ja, we moeten hem veilig in de lucht houden.
3: Dus je naast de bent, dan weer de eerste test niet een eerste noodstop ook, hè?
4: Ja, eerste noodstop. En dan gaan we met de afsluitboom en het val wat omhoog gaat, dat het allemaal beheerst en op een veilige manier gebeurt.
3: Dat ze zeggen van een werf, ja, we zijn gekregen bregentekken en verminderen. Maar dat moet gebeuren, hè?
4: Ja, dan moet, de brug is echt einde levensduur.
3: Dat is wel duidelijk als je hier binnen zit en je zegt het echt van dichtbij, hè?
4: Ja, dat is, er is een hoop corrosie, er is een hoop aantasting van het staal. En we houden het in de gaten, maar het is duidelijk dat deze brug vervangen moet worden.
3: Agnes Bernhard, ja, dit is de eerste keer dat u in deze brug bent, hè? Oudskou.
5: Ik ben hier wel geweest, nog niet in de brugkelder.
3: Ja, hoe is het om daar zo te kijken?
5: Nou, het is gewoon goed om te zien. En zeker belangrijk om ook zelf even te ervaren hoe het eruit ziet. En we zien dat het belangrijk is dat die vervangen gaat worden.
3: Ja, want we zien overal natuurlijk labmiddelen. Iedereen die weet, ja, die bruggen, dat kan echt wel een stukje beter. Dat zien jullie zelf ook. Staat alles nu vast dat er echt snel vervangen gaat worden?
5: We hebben een planning en die staat dat die start realisatie 31. Dus daar gaan we vanuit. Eerst even uit Wellingen gaan en dan is deze brug aan de beurt.
3: Ja, en daarna dan nog weer de volgende, dan gaan we naar Spannenburg.
5: Dan gaan we naar Spannenburg, dat klopt.
3: Ja, en dan waarschijnlijk de andere kant wel weer uit, dan weer de volgende.
5: Ja, uiteindelijk hebben we op die manier niet heel veel bruggen nog weer in de planning staan. Coach Stille hebben we nog staan. Hè? En dan zijn we qua Friese bruggen even klaar.
3: Ja, even klaar, maar ja, het is onderhoud dat eigenlijk altijd doorgaat. Hè? De inspectie gaat ook altijd door.
5: Dat klopt, maar dit ging over vervanging. Dus dan zijn we qua vervanging even klaar. En onderhoud gaat uiteraard altijd door.
3: De mensen die vragen zich wel af van hoe kan het nou dat eigenlijk die bruggen dan nu zo snel zo slecht zijn. Terwijl jullie wel altijd inspecteren. Hebben jullie nu zelf een idee van hoe dat kan? Is dat slijtage omdat het verkeerszwaarder wordt, intenser wordt?
5: Het is een combinatie van dingen. Ja, slijtage van de intensiteiten. Maar het is ook zo dat er minder geld beschikbaar was. En de aankomende periode ook minder geld beschikbaar. Dus dat is ook een vraag aan de regering om te zorgen dat er geld beschikbaar komt.
3: Dan is het eigenlijk net zoals in elk normaal huishouden. Dat je zegt van, ja, we hebben dit bedrag. We kunnen dat daaraan uitgeven. Dan moeten we daar maar een beetje bezuinigen.
5: Het is een kwestie van keuzes maken. En je weet van, als je raam schildert, dan kan je best wel een keertje uitstellen. Maar je moet niet te veel uitstellen, want dan moet je je raam vernieuwen. En zo zit het ook bij de bruggen.
3: Ja, dat moet nu echt wel gebeuren.
5: Zeker.

0: Ja, is toch de loft van Jelle weer dan. Die zeggen inderdaad, al je mooie sterren in de loft, misschien doe ik nog wel. A sky full of stars, wie dit, van Coldplay.
1: Omroep Friesland.
2: Friesland van de moon.
0: Het wie is de coming out day en op een soort plakken wie de Rijnbogen vlagen te zien. Intussen jaren we ek dat de acceptatie van homoseksualiteit minder wordt. Hanneke Goede is steertelid en zij verneemt dat ik. Ze vertelde in Bureau de Vries dat ze meer weerstand verneemt.
3: Vandaag is het coming out day. Dus de dag eigenlijk dat als je nog wel een beetje in de kast zit en je durft het naar buiten te brengen, dat je dat ook mag doen. Bij mij in de thuis wappert de vlag en nou ja, het nieuws is eigenlijk dat ik wel meteen merk, die vlag hangt en mensen voelen zich gelijk geroepen om je uit te schelden als je even in je tuin staat.
4: Dat mis net.
3: Ja, dus ik heb hem vrijdag, met Paarse Vrijdag heb ik hem opgehangen. Ik was heel lui, dus ik heb hem gisteren even laten hangen. En ik was gisteren de boodschap aan het uitladen. En er komt een hele groep langs gefietst. En het is, vuile pot, je moet oprotten. Dat ik echt denk van, nou, wat geeft jou het recht om iemand die een vlag heeft hangen even uit te schelden, puur omdat je niet eens weet waar zo'n vlag voor staat. Dus ik hoop dat mensen vandaag echt bij zichzelf denken van, wees trots op elkaar, geloof in de liefde. En laat coming out day gewoon een dag zijn dat je iedereen zijn waarde laat en gewoon lekker, laat iemand uit de kast komen en geloof in de liefde in de toekomst, want iedereen heeft daar gewoon recht op.
4: Die vlagen, is er al een aantal jaren? Is dit nij voor jou of is dat elk hier zo? Wordt het erger?
3: Nou, ik heb ooit in de Staten mijn verhaal gedaan toen ik voor de tweede keer uit de kast kwam, tijdens het sportdebat, dat ik in de kleedkamer van de sportschool vroeger niet echt heel leuk behandeld ben en dat ik daardoor van sportschool gewisseld ben en ook heel hard weer de kast in teruggekropen ben. De periode daarna, ja, ik heb een hetero relatie gehad, 2 kinderen gekregen, dus heb ik me er niet heel veel mee bezig gehouden. En de periode daarna, ja, dan ben je weer op zoek naar jezelf. En 10 jaar geleden had ik zoiets van, ja, het kan, je kan gewoon zijn wie je bent. Maar de afgelopen tijd, het wordt echt wel steeds heviger wat er naar je toe geroepen wordt op het moment dat ze iets van een regenboogvlag zien. Dus het maakt het er niet leuker.
4: Ja, we hebben het nog even over dat Peerse vreet. Eigenlijk komen we er nou al op, dus laten we er maar even over verder praten. De acceptatie van homoseksualiteit wordt leger onder jongeren. Ja. Wat verneem je hem daarvan? Jij hem dingen die niet.
5: Het is een signaal wat helemaal in de samenleving breed speelt. Hè. Het is gewoon verhurding. En dat viel sterk. Dus het is spietig dat zo net matte. Hè. We binnen een inclusieve samenleving hier in Friesland en elk maar er wezen. Dus beskamst hem. Ken het ons is hem.
4: Ja, en hoe keer je het?
6: Ja, ik ben bang dat je dat niet alleen doet met symbolische uitingen van solidariteit. Maar dat er zal een heel project achter moeten zitten. Op scholen. Het bij elkaar brengen. Misschien ook begrijpen waarom er weerstand ontstaat. Ik zou niet, dat heeft misschien te maken met social media ook. Met groepsdruk.
4: Maar die groepsdruk heeft er altijd wel west, denk ik.
6: Jawel, maar de groepsdruk was. Kijk, als je dat vergelijkt met 30 jaar geleden. Hè? Als je gepest werd of er was groepsdruk en je was thuis, dan hield het in ieder geval op. Nu gaat het natuurlijk 24-7 door. Hè? Ja. En elke dag.
4: Ik heb van de week wel een discussie op Radio 1. En dan kunnen luisteraars op reageren. En er wien een aantal die zei van, ja, dat totaal. Hè, het wordt dus toch de strotdruk.
3: Ja, onzin.
4: Wat vind je hem daarvan dat mensen dat zezen?
3: Ja. Nou, het gaat om 2 dagen en eigenlijk een week in het jaar, of een maand in het jaar, waar de zichtbaarheid vergroot wordt. Op het moment dat je zegt het wordt door de strot gedrukt, dan zit het gewoon in je eigen algoritme. Want op het moment dat je op berichten gaat reageren, dan krijg je het op je tijdlijn. Mm-hmm. Dus dan zeg je al snel, ik zie het overal. Ja, dat is je eigen schuld. Maar je zou het kunnen vergelijken op dit moment. Als je kijkt naar de regenboog, ja, er zijn met mensen die een vlag hebben. Op bepaalde dagen hangt het bij de overheid. En je hebt af en toe eens een keer een bankje of een zebrapad. Maar als je nu om je heen gaat kijken, overal hangen omgekeerde vlaggen. En dat wordt wel geaccepteerd. Dat ik denk van, nou, als je dan gaat kijken.
4: Dat dus ik behoorlijk trots de strot drukt.
3: Ja, zo zou je dat ook kunnen noemen. Maar goed bekeken, het gaat alle twee om mensen. Het een vecht voor het behoud van het bedrijf. Het ander vecht voor de liefde van de toekomst. Ja.
0: Deze discussie die kwam uit het programma Bureau de Vries. Elke snijn is dat tussen Olaf en Ian Oren. En dat is voor zelfs ik waarom te lusteren op uw website.
1: De media van de morgen.
0: Nou, dan is er weer drokkend blad zien in de kranten. Want ja, de hele stapel die is weer bezwargen bij de omroep.
7: Ja, precies.
0: Altijd leuk om even te zien wat erin. De heste telegraaf voor die Noors.
7: Die heb ik voor mijn Noors. En daar staat onder oren het nice dat een American Airlines vlecht van Madrid naar Dallas. Die moest omlaat worden via New York. Ze moesten een tussenstop meidje, die net voor jongen weer. Er waren technische problemen. Wat voor technische problemen? Nou, gelukkig geen motor die het voelt.
0: Nee.
7: Maar 6 van de 8 huskers aan boord, die waren stikken.
0: Auw.
7: Die zitten verstoppen. En dat hoor je net vanzelf. Op zo'n lange reis, dan moet je wel even het huisje kennen.
0: Dat zou wel noffelijk zijn. Ja,
7: zou kunnen. Het is een goed besluit. Want ja, het is op zichzelf net een veilig iets risico. Zo'n stikkende wc. Maar lange riegen meesken die het steen, die ben wel een veilig iets risico. Ja, als je zo lang in de riegen steen maakt. Ze hebben spoedreparatie die en de conserveerde vliegen.
0: Oké, ik vind het altijd wel opvallend trouwens. Wij hier in Les en ik ging even een weekendje met mijn zussen naar Praag.
7: Ja.
0: En dat is maar een hele kwatte vlecht. Ja. Loerenleuk of een oer een treikertier. En dan stijgt het vleentuig op.
7: Ja.
0: De lampjes gaan uit dat die riem losmaai.
7: En voor dadelijk. Ja.
0: Dus die jouw meisje bij het huisje.
7: Krijg een hester zitten wachtje.
0: Nou ja, zo kiest dan denk je van tevoren even. Dan hoor je het toch net.
7: Nee,
0: maar goed.
7: Ach,
0: maak het net uit.
7: Ach. In Scheveningen wie just er even paniek, want daar wie een onbekend voorwerp wie onspeelt. En ze dacht dat het een zeemien wie.
0: Oh.
7: Dus alle helpchensen die rukten uit. Gelukkig wie een stielen bal. Ja, hoe dat ding werd dan bij wij komt, dat is dan weer net duidelijk. Maar ja, de EOD, alles wie uitrukt om dat te onderzieken. Maar wie gelukkig dus geen zeemien. Maar ze denken nou dat het een onderdeel is van een oude boei of zo.
0: Oké. Okay. Nou ja, op zijn goed Fries, better safe than sorry, toch?
7: Ja, precies. Ja inderdaad. De Deuce Vaux, het lelijke eentje, komt weer om.
0: Oh, echt?
7: Ja, en dan in de elektrische variant. Dus die bij de internationale autoshow, wie er al een voorproken te zien van deze nieuwe. Ja, de eend. Hè?
0: Het lelijke eentje. Dat is natuurlijk net zo. Ik vind leuke auto's.
7: Echt
0: een beetje hetzelfde model? Of komt er wel een nieuwe...
7: Ja, hij is natuurlijk wel even wat moderner maken.
0: Oh ja, maar hij zit een beetje als een kever.
7: Ja, nou ja. De
0: Beetle.
7: Een Beetle, ja. Maar ik werd dat dakje, dat is de oprolly kerst. In de oren, dan koest de voorbanken uit Helly. Koest een picknickbank broeken. Dat zal wel net waarom komen. Want ja, veilig iets die het voorop.
0: Ja.
7: De oren, die koen net hudder als 64 kilometer in het oren. Ik denk dat ze die snelheid ik wil wat aanpakken.
0: Ja.
7: Ik vind dat een legendarische vering waarom komt.
0: Wie die legendarisch?
7: De vering van die auto's. Want die auto wie maken, dat een boer met zijn aaien uit lang rieden koeën. Zonder dat ze brutsen.
0: Echt weer?
7: Ja, daar wil je die vering op maken.
0: Oh, fantastisch. Dus... Heb ik nooit weten.
7: Nou,
0: dank u wel voor deze leuke ervaring.
8: Wij spelen je gitaar. En we timmeren je op de drums. Ex jongen we als kliesters.
9: En al die muziek van Frieske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
10: En Noorderwien is overal west hoe best. Alle werkdagen op de radio. Jongs versijzen ons om. Alle weken op televisie, benam op de WZT Jong. En wanneer is maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
8: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarfsplein.
11: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
12: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
13: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
14: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
13: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
15: Hou je hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 06-83-252-162. Zwargelis leidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
8: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
16: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Honderden regionale fabrieken willen verduurzamen, maar dat is lastig vanwege het volle stroomnet. Het liefst stappen de fabrieken de komende jaren over op elektrische machines, maar de wachtlijsten op het stroomnet zijn lang, zeggen de bedrijven zelf.
17: En kunnen we dan in die tussentijd niet iets van regelbaar vermogen, noemen we dat met een heel moeilijk woord, dus extra bijvoorbeeld gasturbines op locatie krijgen, zodat die bedrijven wel kunnen investeren in elektrificatie en dan tijdelijk overbrugd worden door lokale elektriciteitsproductie?
16: Nu krijgen scholen, ziekenhuizen en duurzamere bedrijven voorrang op het volle stroomnet. Bij weer een aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is gisteren 1 dode gevallen. Er zijn 11 mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist, ook voor de beschieting van olieinstallaties. Bij ernstige signalen van kindermishandeling moet er snel met het kind zelf worden gepraat. Maar nodig zonder overleg met de ouders. Staat in een initiatiefwet waar organisaties vanaf vandaag op kunnen reageren. Die wet is hard nodig, zegt D66-Kamerlid Sinhaven.
18: Ik heb de afgelopen 10, 15 jaar zoveel jongeren gesproken die helaas slachtoffer zijn van ernstig misbruik, mishandeling, verwaarlozing. En die zeiden van ja, maar er is eigenlijk nooit naar mij geluisterd. Daardoor heeft de situatie ook jarenlang kunnen voortbestaan. En daar willen we vanaf.
16: De afgelopen jaren bleek bij meerdere ernstige mishandelingszaken dat er niet goed naar het kind was geluisterd. Het weer. Lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: 500 kilometer fietsen van een zieke freun en de strontrace die get you van start. Dat en meer dadelijk in Friesland van de Moon. En muziek er van Bette Midler.
20: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
21: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
22: Njorgen Ontemai, Santje in oktober, Hiense spot van Vrootklasse in het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
21: Kom naar Easysit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easysit.nl, dan zit hij al goed.
23: Ambassador Vermogensbeheer. In een wrouw die het hield niet veroord, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken schommelen en trends komen en gaan, bloeit jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloeit. Verantwoorde, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer, de value-belizzer.
14: Voor een nieuwe Citroën, Heima, service en auto's. Is er voor Elsenien?
1: Friesland van de Moorn.
24: Maar Diana de Groot,

0: Bette Midler en To Deserve You.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Maar Diana de Groot.
3: Ik ben wel emotioneel, dat doet wel wat mij niet. Ja, absoluut. Ik ga er eigenlijk geen woorden voor.
0: Burger Mevreun, die fietsen van Zoutkamp naar Zoutelanden van de zieke Arie. En de strontrace die gejoerd van start. Mooi tolle skippen. In de hoogtijdagen winnen dat er wel meer. Maar er wordt een nieuwe generatie oplieden.
4: Dit jaar hebben we toevallig heel veel jonge deelnemers. Dus dat is wel ontzettend leuk. Er zijn zelfs een paar kinderen mee van 13. Dus ik hoop dat dat weer een nieuwe generatie gaat worden.
0: Een hele goeie morgen. Het is 8 minuten naar 8. De tredde oer is dit van Friesland van de Moorn. Verzels ik weer mooi. Fijke Wouda. Fijke, host de media in de gaten.
5: Jazeker.
0: Nog wat opvallends voen?
5: Nou ja, een Belgisch voetbaltalent die rond criminelen voor de deerlijke shitpartij in Overasselt. En de Israëlische premier Netanyahu die kundigt een onderzoek om naar de omstreden documentaire NASA.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Het waarbericht dan eerst nou in het kwad mooi Sibbele Waaier.
6: Een goeiemorgen. Jood is het meest droeg al kinderen in de mand die een enkele verdwaalde bui vallen. De zuidenwind is matig ontvrij krachtig. Daarbij wordt het zo'n 15 tot 16 graden. Jong aannemer bewolking in de nacht volgen trof het rein, waarbij het net kouder wordt als een graad of 10. Morgen is er een soort bewolking en valt er somtijd een beetje rein. Net sinds het einde de bewolking wordt het dag naar zo'n 16 graden. De zuidwestenwind is matig om vrij krachtig. Letter in de medie op nadering van een kelfront nog enkele buien. Meer hoe het waar, hoor een jaloeren.
0: Voor een vreune groep uit Burgum die het weekend in het teken van fietsen. Ze fietsten 500 kilometer van Zoutkamp naar Zoutelanden. Voor haar zieke vreun Arie Kroontje. Zijn nieren die werk je nog maar voor 11%. De vreune groep had al meer dan 15.000 euro ophellen voor de Nierstichting. En de VNOF die wie bij de start van de fietstocht en praatte daar met zoon Jurre Kroontje en met vreun Albert Johannes Boom.
7: Jim Stin van een best wel spannende tocht, denk ik.
8: Ja, zeker weten, ja. Ja, we hadden heel getraind. En die 400 kilometer die hebben we hier even ondertekenen hier met tocht.
7: Ja, want wat houdt deze tocht in?
9: Ja, dat is van Zoutkamp naar Zoutelanden. En dat is 400 kilometer en dan trot heel lang heen. En dan moet je 24 uur al lezen in estafette vorm of solo vorm. Wie gaat estafette? En dan gaan we ze volle mogelijk geld ophalen voor onderzoek naar nieren.
7: Ja, want doe fietsen wel voor nieuw speciaal iemand.
9: Ja, voor hij, ja, zeker.
7: Hoe fiets dat om te dwalen?
9: Ja, geweldig. Dat het mooiste kan. Een leuk initiatief van de vreun van hij. Ja.
7: En die, je hint er al even hoe je hem had de bot vertreden, maar hoe ziet die tariering eruit?
8: Nou ja, we hebben wel elk weekend wel de nodige kilometers in de voeten bezieken te krijgen. Dus goed, het zo was in juni was met de waters uitsteld. En dus eigenlijk winnen we er toen al lekker kleren voor. Ja, dan. Ja, dan ga je toch wel even een dipje, zo van, hé, verdorie, ik ga net terug. Dus, vakantie zit ertussen. Dus komen we daarna weer op mij beginnen, ze me van mijn gevoel. Maar ja, hoe ziet het eruit? Snijden we anders proberen fietsen. Terug de week, twee, drie keer fietsen in een week. En dan krijg je de kilometers wel in de vorm.
7: Ja, want je helpt het al even aan. Het is in juni al last, zo wie het min waar. Fieste heat, onwaar. Maar nou, is het net echt top?
9: Nee, het is er komt protterij nog. Dus dat is een beetje jammer dat er protterij nog komt. Maar ja, ik kan wanneer het onverhoren, het maakt nog even.
7: Ja, en Hurde Wien, maakt het nog volle zwidden?
8: Nou ja, we hebben wel het zilke cijfer. Je maakt het nog maar ook wel. En ik denk dat we voor de finish komen, dat we dan wel denken van, we gaan het opred en dan ben je wel voldaan. Maar ik denk dat we onderwijs zo'n peker hebben van, dan ben je in godsnaam om me gaan. Maar wil ik in het zien, hoor, net hier.
9: Ja, we zullen het zien. Ik hoop dat ik er kom. Nou ja, vast wel. Maar we hopen dat ik er heel huis kom. En geen rare ongeluk. Een beetje het waarmeisje. Een beetje het afval.
7: Heb je mijn zin in?
8: Ja, zeker weten.
9: Ja, die gaan we wel voor, 100%.
10: Ja. Ik ben Arie Kroontje. Ja, nou, best wel zenuwachtig en spannend natuurlijk. Hè. Het is de nieren bij wat achteruitgang, dus het is wel, maar dan wel wel zien dat we het heli kennen, dus dat is even afwachten.
7: Ja, want de situatie is, vergeleken met een paar maanden geleden, wel even slechter, hè?
10: Ja, hij is nu 100%, dus het houdt net vallen met roer, dus ja, het is zien hoe ver dat we komen. En drachten maar wel heli, dat is één ding wat zeker is, maar dan van de rest is het afwachten.
7: Ja, want de kameraden die fietsen het hele eind, jou fietsen ik nog een stuk.
10: Ja, ik fiets sowieso tot drachten en dan bij Niels Jan stap ik weer op een fiets het laatste stukje. En dan intussen trok ik mij in de camper of in de volgauto en dan geef ik ze een aanmoediging.
7: Ja, En je hebt een soort yield ophellen. Hoeveel ga je hem ophellen?
10: Ik val mij zitten we nu op 15.600 nog wat of zo. Dus dat is best wel een heel soort, nou ja, heel soort yield. Ja.
7: Grusko?
10: Ja, zeker. Ik ben hard in het trots. Ja, top. Ken het beter. Daar ben ik hier wel voor.
7: En het feit dat jouw kameraden de tocht echt van jouw fietsen en jouw zoon, hoe is dat?
10: Ja, dat is best wel emotioneel. Dat doet wel wat mij niet. Ja, absoluut. Ik kan er eigenlijk geen woorden voor. Nee.
7: Ook je heel veel succes wees.
10: Ja, dankjewel hè.
0: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zo gong ze dus aanroende weekend fit voor die tocht van Zoutkamp naar Zoutelanden. En intussen hebben we teruggekregen dat die Freun en de zoon van Arie de tocht ik mooi succes volbracht hebben.
1: De media van de morgen.
0: Dat Nijs, hoe die Belgische voetbaltalent, dat vind ik wel nieuwsgierig, Feike.
5: Ja, dat is wel heel bijzonder. Ja. We herhalen die beelden nog wel op Netflix, denk ik. Hè, van nou. Die tientallen criminelen die met zware wapens daarin overrasselt. De Oerdieke, Kuieren. Nou, ze hebben daar een bewaker, ze deersketten. Ik twee politiemeesten die op die melding ook kwam. Die ben zwier verwoenderrek. Die waren ik onder viewer naam, terug die criminelen. En nou docht dus blikken dat een Belgisch voetbaltalent het die criminelen ronselen. Hm. Dat docht blikken uit onder ziek van het laatste nieuws en RTL Nijs. Die had dus ik dat onderzoek kon ze inzien. En hij weer eer een talentvolle voetballer, deze Joas N. En had het zelfs het imaidien in het Belgisch nationaal jeugdteam.
0: Zo.
5: En
0: einde carrière, denk ik.
5: Einde carrière, ja zeker. Hij is nu 26 en hij hier een stuwende rol bij de gewelddadige aanslag in Overasselt. Op 1 september wie het al bij. En uit chatberichten op Signal concludeert de politie dus dat hij onder de schoolnaam Risico aanslagplegers ronselen. En hij hier een Signal groep met de naam Voetbal.
0: Hm.
5: Dat is dan wel wat toepasselijk voor zelfs.
0: Ja.
5: Nou ja, het is berucht en ik stuur van zeg, die boys krijgen 5.000 extra. Is dat voor 4.000 euro? Nou, dat kon ze dus krijgen. En ze moeten naar Overasselt. Ja. Dus daar docht het blik dat hij een stuurende rol hier bij die vreselijke aanslag daar. En de Israëlische premier Benjamin Netanyahu die liet een onderzoek instellen naar de anonieme man die in de omstreden documentaire NASA over de oorlog in Gaza voorkomen. Hij had de stafchef van het leger, het haard van de veiligheidsdienst Shin Bet en de landsadvocaat ontwerp zet. Dat stond in een verklaring van zijn kantoor. De film kreeg op filmfestival van Venetië nog een speciale juryprijs. Maar ja, het had in Israël een heel soort opskoor veroorzaakt. En Netanyahu, die zei het ik, deze film vertelt een vals, misleidend en bevooroordeeld verhaal dat de staat Israël en het leger wereldwijd in een kwaad daglicht stelt. Er valt natuurlijk een heel soort over te zeggen hoe die film en hoe dat hele conflict vanzelfs. Nou, ze liet het nou uit ziekje.
0: Oké, nou, wordt vervolgd dan. Dank u wel, Feike. De haven van Warkum die luidt vol met traditionele oude skippen. En ze lissen de kleer voor de strontrace. Om tolen voeren, dan valt het startschot. En de eerste dadelijks meer hoor.

0: Nou, ja, toch vind ik het als mem wel verstandig, ja, dat ze het even eerst vregen, altijd wel mooi. Even aan mijn moeder vragen van Bloem. En een kaartje voor de bios van 5 gulden. Ja, dat kunnen we nou ook net
1: gulden, meer even zien, wat wie dat ik al ver.
0: Ja, het is nou 11 euro of zo nu, nou, ook, denk ik. Er is verkeersinformatie, Feike.
1: Ja, op de A32 tussen Wolvegem en Jereveen en Zuid. Die 3 kilometer file, 8 minuten extra reistijd. De andere kant op tussen Jereveen en Wolvegem riet het verkeer stadig. Het te krijgen mij werkzaamheden om de dijk daar.
0: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Om te voeren, dan giet het los in Warkum de strontrace en het beurtveer. Met help van spier en wienkraft in historische skippen de IJsselmar op en del. De deelnemers van de strontrace die varen naar Warmond en dan weer om. En de beurtvaders die zielen naar Amsterdam en onderwijs doggen ze dan denk ik nog meerdere havens aan. En ek, hier komt geen motor rond te pas. Daarmee komt de komende weken de unieke Nederlandse zielhistorie weer volslaan te libben. Ik praat erom met voorzitter Jantien Milders-Lubbert. Ze is van de vereniging Zeilvracht. Een goeiemorgen.
3: Goeiemorgen.
0: Nog drop maar de laatste puntjes op de i zetten.
3: Ja, dat valt gelukkig wel een beetje mee. Het meeste is inderdaad geregeld en de schepen zijn binnen, dus we kunnen gaan.
0: Jim Kinner los. Nou, dat is mooi. 12 skippen. Een record aantal deelnemers?
3: Nee hoor. Dat is helaas, vroeger was het altijd nog veel drukker. Er waren er wel 25. Maar dit is voor ons echt een super score. Dus we zijn hartstikke blij mee.
0: Ja, want is het dreig om deelnemers te vinden?
3: Nee, daar valt wel wat mee. Er is een beetje een vaste club en daar komt de een van wel en de ander van niet. En volgend jaar komt de ander wel en de ene niet. Dus nee, dat valt wel wat mee. Maar het is nou niet meer dat het zoals vroeger echt enorme aantallen waren. Dat is, Het gaat prima.
0: Ja, begint het wat u te sterren, heem die indruk? Of valt het ik nog een ambitie ta?
3: Nou, dat is wel grappig. Het valt wel wat mee. En dit jaar hebben we toevallig heel veel jonge deelnemers. Dus dat is wel ontzettend leuk. Er zijn zelfs een paar kinderen mee van 13.
0: Oh.
3: Dus ik hoop dat dat weer een nieuwe generatie gaat worden.
0: Ja, dat zou wel mooi wezen. Die weer al een beetje klaarstoomt om op te volgen misschien.
3: Ja, precies. En er zijn ook al een aantal derde generatie kinderen mee, waarvan de opa's ook al meededen. Dus dat is wel echt superleuk.
0: Ja, zeker. En er is een jubilaris die het mooi doet dit hier.
3: Ja, jullie zijn goed ingelicht, ja.
0: Want Bas Krom, die docht voor de 24ste keer mooi.
3: Ja, klopt inderdaad. En juist hij heeft zijn dochter mee, dus dat is wel natuurlijk helemaal mooi.
0: Nou,
3: ja.
0: Dat is helemaal mooi. Ik een vrouwelijke misschien opvolgerskipper.
3: Ja, dat zou leuk zijn, want dat komt niet zoveel voor.
0: Nee. Dan is de start van de strontrace, die is om te voeren. Daarna gaan die beurtskippers op paard. Hoeveel deelnemers ben daar?
3: Ook 12.
0: Ik 12.
3: En dat, ja, dat is wel een beetje minder dan dat we gewend zijn. Maar dat is omdat het al zo vroeg voorjaars- of herfstvakantie is. Dus de meeste van de grote schepen zijn gewoon nog aan het varen met gasten. En dat, nou ja, goed, we zijn al blij dat er 12 zijn. Maar dat is wel eens, daar zijn we wel eens verwend met meestal een stuk of 20.
0: Oké. En Jim Soen, daar wil wat meer omtinken ik van herwollen, van die beurtveer?
3: Ja, dat klopt. Ja, maar goed, het komt altijd goed en het wordt rustig weer. Dus dat scheelt natuurlijk een heel eind.
0: Ja, maar is het dreig om iedereen erbij te krijgen? Om dat toch ja, zo libben te houden?
3: Ja, nou ja, wat ik zei, het wisselt wat en... Het is wel ontzettend leuk om te zien dat ook de jonge schippers toch de uitdaging willen aangaan om zonder motor een haven binnen te zeilen. En je moet je voorstellen dat je de haven van Urk eventjes inzeilt met je twee master om daar aan te leggen en weer weg te zeilen. Ja, dat zijn natuurlijk best wel hele grote uitdagingen.
0: Ja, en je offerie misschien je vakantie zelfs ervoor op, hè?
3: Ja, ook dat. En veel van die charterschepen die offeren er ook een week verdiensten voor op.
0: Ja.
3: Dus dat is natuurlijk nog eens een keer extra, ja... Dreeg, zoals je het maar noemt.
0: Ja, nou, dan verchillen ze wel wat omtinken. Ja, van harte wal, hoe kunnen wij ze volgen?
3: Er zijn bij alle schepen een tracker aan boord. Dus via Track & Trace kan je inderdaad alles volgen. Je kan zien waar de schepen zijn, hoe ze de havens doen. Waar ze inderdaad Amsterdam binnen gaan om richting Warmond te varen. Ja, dat is wel superleuk. En ze vinden het natuurlijk altijd hartstikke mooi als er mensen zijn die op de kant staan aan te moedigen. Dus wat dat betreft is het leuk als mensen ook inderdaad er naartoe gaan.
0: En de

0: Harry Styles en American Girls. Het is Hast Jelvignon, het Frieske Nijs, een oersjoch daarvan. Dat jas je dadelijk.
1: Onderwijs naar de eerste hindernis. En op dat moment gaat de klok op nul.
2: Vreed en sneun bij Omroep Friesloon in Door Friesland.
3: Kitterende apotheose van deze barrage.
2: Dressuur, springen en het publiek op het puntje van de stoel in het WTC in Ljouwert.
1: Schitterend mooi, schitterend mooi.
2: Vreed, live op omroepfriesland.nl en op de Omroep-app. De Frieske Joen.
1: Echt prachtig op de Sjen.
2: En sneun, live op televisie, de apotheose van het springen. De Grutte Pries.
1: Dat flikt hier toch weer om foutloos rond te gaan.
2: Vreet de Joen om zo aan oeren. Sneun de Joen om jou van joggenen.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
6: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
7: Hey Remol!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.

0: Een snelle boodschap of een dagje shoppen. Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
0: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
2: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: www.12.fm. Het is Jel van Jochenen. Het Nijs uit Friesland, mooi Fijke Wouda.
5: Een goeie morgen. De Breige bij Oudskou krijgt een nieuwe tag en de fietspaden worden op kwarte termijn opknapt. Zomaar de Breige om 2031 zonder probleem draaien kennen. Rijkswettersteed ziet het intussen jild voor de vervanging van de Breige en de Breige bij Top en Twel en Spannenburg. Jild dat er kwalijk is, zei districtshaat Agnes Bernhard.
6: Dat is ook een vraag aan de regering om te zorgen dat er geld beschikbaar komt. Je weet van als je raam schildert, dan kan je best wel een keertje uitstellen. Maar je moet niet te veel uitstellen, want dan moet je je raam vernieuwen. En zo zit het ook bij de bruggen.
5: Bij een ongeluk op de Ronwei bij Watten is een kuider zwier verwoenen rekken. Nevens de politie waar het slachtoffer omrijdend door een automobilist. Het slachtoffer is oerbracht naar het ziekenhuis. De auto kwam een flink eind van het plak van het ongeluk daar stilstaan. De taaldracht van het ongeluk is onduidelijk. Daar doet de politie nog onderzoek naar. Een soort beziekers van een festival in de buurt wie het sjoegen van het ongeluk. Dit weekend weer de Coast to Coast Challenge. Een fietstocht van 400 kilometer van Zoutkamp naar Zoutelanden. Een vreunengroep uit Burgum fietste de tocht voor haar zieke vreun Arie Kroontje. Zijn nieren werk je nog maar voor 0,5%. De vreunengroep had al meer dan 15.000 euro ophellen voor de Nierstichting. Ik Arie zijn zoon Jurre fietste mij en hij is grutsk dat ze deze tocht voor zijn heid fietsen.
7: En dat is 400 kilometer en dan trot heel lang heen. En dan moet je 24 uur alles in de estafette vorm of solo vorm, maar weer estafette. En dan gaan we ze volle mogelijk geld ophalen voor onderzoek naar nieren.
8: Ja, want doe fietsen wel voor nieuw speciaal iemand?
7: Ja, voor heid, ja, zeker.
8: Hoe fiets dat om te dwan?
7: Ja, geweldig. Dat is het mooiste ik ken. Een leuk initiatief van de vreun van heid.
5: Fieldriester Leonie Benveld uit Burgum is zandewen op de Mosselcross in Dendermonde. De 22-jarige Benveld kwam juist de 40 seconden naar winnares Lucinde Brand over de finish. De Mosselcross wie de eerste fieldrit van het nieuwe seizoen. Benveld stiert te boek als een groot talent. Het oude seizoen werd ze vrouwkampioen bij de beloften. Dit hier riet ze voor het eerst bij de senioren.
4: Fijke, dank u wel. Het wietwaardige Waberjocht mooi Sibbele Waaier. Jesje dadelijk.
9: De Opel Big Event bij Haima. All in and out ruilst echt alles in dat rollen of riet. Auto, bal, koffer of step. Het voordeel rent op ongeveer 8400 euro. Dit is het moment om in te stappen in die nieuwe Opel. Kom del en laat die verrassen. Ontdek het gemak en de willen van topkwaliteit. Plan je het nog niet proefrit bij Haima of bezoek al het voordeel op haima.nl.
10: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
11: Thuiskomen is in een binnenkomen en voor een dadelijks weten, hier zit ik goed. Een vers contactpersoon, echte mensen aan de telefoon, in dit maar dat mij denkt, eerlijk antwoord jou. En dat wat afsprutsen is. Dat gevoel van thuiskomen, dat jeert bij Friesland Lease. Wij binnen er voor jou. Denk mij. En zorg je ervoor dat die mobiliteit gewoon goed regel is. Zodat ze onderwijs nergens naar je om moesten zien. Friesland Lease. Gewoon thuiskomen.
12: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen. Zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie is klaar.
13: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kind in hoes wel wat nijsbroeken, shop nou gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
14: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heima, service en auto's is er voor Elsing.
3: Friesland van de Mol.
15: Diana de Groot.

0: Om 9 uur dan bieden we er nog dadelijk de legacy van Jelte de Haan en de bregen in Friesland. Die worden scherp in de gaten houden. Is dit voor het Waberjocht Sibblewaaier een goeie man?
1: Een goeie man, Diana.
0: We kregen al een appje van Jelle die zei: het is zo mooi helder boeten, ik ken alle sterren sjen. Is dat in de hele provincie zo?
1: Net in de hele provincie, maar het klet het mooi op. Nadat we vannacht nog wat buikershand hebben. Ik ben vanmorgen betiet, ben er nog een paar liedjes snetterkjes. Klet het inderdaad steeds meer op. Ik ben ik al even boetenwest. Ja, dan krijgen we nog doen, hè, Sandai. Ja, prachtig.
0: Heerlijk. Wat kunnen we verwacht zien?
1: Ja, nou, ik zal je gauw vertellen. Nou, even hoe koud het vandaag toch ik even wist is. Op de Schelling, op Schielge, wiet 6 graden. En op Vlieland, wiet 12,2. Zoals dat zit, hoe is dat nou toch mogelijk? Een 6 graden verschil tussen die beide eilanden. Nou ja, eigenlijk is dan de oorzaak de windrichting of de kracht en de bewolking. Schielge wat minder bewolking hier, krijg je zulke grote verschil. Nou, dat is wel heel, heel typisch als dat dan schoft. Hallerwijk wie 6,6, Bakkeveen 6,8, Akkerum 9 en Grauw wie 9,1. Nou, zou we zijn, het klaart het op. We hebben gehoord uiteindelijk een droge dag. De laatste buikjes zak je helemaal in over Loekervoort. We hebben ook gehoord een afwisseling van en wat hege bewolking. De zuidenwind is vanmorgen nog kalm, maar neemt vanmiddag wat daar wordt dan matig, want vrij krachtig. En mij een graad of 16, of 15, 16, viel het over heel over zo'n oude weekend. En dan krijgen we letter op de dij vanuit het westen nadert een warmtefront. Die steuring die komt jong op is al. Neemt de bewolking wat ta, maar jong zal het toch nog wat droog blijven. De draaiwetter verwacht ik pas in de nacht. En dan hebben we een duidelijk minder koude nacht dan de oude aan de nacht. Want de komende nacht wordt het denk ik net kouder dan een graad of het zien halve. Dus we hebben een hele leuke man die in het fruit zich.
0: Nou, ik heb er nou al nog toen. Ja. Hoe liep het dat dan van morgen, Sibble?
1: Nou, morgen dan wordt het even een dag met trends is, maar het is morgen wat bewolkt. We hebben te krijgen, we lezen even in wat zuivere loft, dat is ik vochtig. En ja, dat jou toch nou en dan wat rijdt. Het wordt net zo dat het nou de hele dag rijdt, maar er kan wat gespotter wezen. En ja, en toch rennen de temperaturen nog een graadje hoger op, naar 16 of 17 graden, omdat we eigenlijk in wat subtropische lucht te lezen. Letter in de midden, dan komt er vanuit het westen nog even een buienstoring op je ouw. En dat is eigenlijk een keldfront. Dan kan er een paar wat actievere buien vallen. Daarna kwalt het weer wat ouw. En dan is dat eigenlijk, denk ik, morgen eigenlijk de mindere dag van de week.
0: Nou, dat jouwt hoop voor de waas die in de dagen daarna.
1: Ja, dat bedoel ik. Op waarschijnlijk dan komen we onder invloed van een hege drukke gebied. Die schoot terug naar het midden van Europa. De wind wordt zwak ontmatig uit het zuidwesten. En de temperaturen, jawel, die beginnen naar de zandje rond 18 graden. Nou, in combinatie met zinnen, dan viel dat super Nijsimmers om. En dat wordt het dan in de nacht van waarschijnlijk op tongetje zijn 9 graden. En ieder wat kans op diesel of mist. En ja, dan is de tongetje. Dan horen we dat mooie waar eigenlijk best wel feest. Het is net zo dat het strak blauw is. Daar ben ik wel eens van volkenveld. Maar de zinnen er eerder geregeld bij. Maar lucht ongeveer vanuit het zuiden. Rint ik toch eens de temperatuur op naar zijn 18 graden. Waarbij letter op de dij vanuit het westen er een storing onze kant op komt. Us kant op komt met de goeie sissen. En de bewolking neemt dan weer wat ta. Maar het bloed dan nog droog. En de bewolking is de voorbode voor een storing die u dan weer vreed passeert. Dan draait de wind van zuidwest naar noordwest. Nadat er wat buien vallen en wordt het weer wat koeler. Maar ja, we kunnen eigenlijk wel stellen dat het een hele aardige week wordt. Maar morgen eigenlijk de wat mindere dag.
0: Dank u wel, Sibble, en een hoffelijke dag te wensen.
1: Ja, hetzelfde.

0: op dat ze deze tekst ik maar een beetje letterlijk neemt voor haar nijste album. Want die kwam heel heeg binnen. Ik in Amerika, nummer 1 in de Billboard Top 100 van de albums. Alleen nog, hij kelderde echt gigantisch. Hij doet het net echt heel erg lekker meer. Maar toch wie dit ik wel weer een grote hit voor haar. Miley Cyrus en The End of the World. Zo'n hier zou hij mogen worden, Jelte de Haan. Maar deze simmer verstoor hij onder gevolgen van een metabole ziekte. En om stil te staan bij zijn jiddy en zijn nailittenskip komt deze week een documentaire oor hem uit, Jelte's Legacy. Vreun en familie zegen de documentaire juster al in de harmonie in Ljouwert.
1: Eigenlijk had ik gewild dat Jelte vandaag gewoon in groep 2 zou trakteren met kindjes uit zijn klas en dat hij gewoon gezond was. En dat deze hele dag ook eigenlijk dus helemaal niet was. Maar goed, dat is niet de realiteit.
2: Hein de Haan, we hebben hier krek de documentaire van Jelte's Legacy. Ja, een heftige film. Jim heeft hem jeder al gezien. Hoe wie dat van Jim om voor het eerst te zien?
3: Nou ja, dubbel. Dus het is, alles komt weer om. Maar echt heel mooi om te zien. Omdat je gewoon eigenlijk als heid ken ik nooit te vaak Jelte zien. Dus ik vind het heel fijn om zo'n film te zien wat we met Jelte mee maken gaan. Ook al is het echt een verdrietige tijd geweest. Maar ja, dat wist ik natuurlijk wel. Het is voor u niks nice. Dus het is voor u gewoon fijn om met Jelte bezig te zijn.
2: Dadelijk op de landelijke televisie. Wat hoop je dat nog opsmieten kan?
3: Nou ja, kijk, voor u zelf maakt het dat net zo volle uit. Het grotere verhaal is dat wij natuurlijk vinden dat die metabole ziekte, die ben nog heel meer behandelbaar. En dat moet volle meer behandelbaar worden. En daarvoor helpen twee dingen. Dat is onderzoek, of treien, yield en aandacht. Zodat mensen weten wat het is. Dus als het bijdrage kennen aan dat laatste, dan is het natuurlijk hartstikke mooi. Dus alles wat helpt om die metabole ziekte behandelbaar te krijgen, dat is het waard. Hè? Dus het is echt, ik hoop ook dat het een beetje hoop naar mensen uitputten te kennen.
1: En hopelijk gaan wij met z'n allen meemaken dat die metabole ziekten binnenkort de wereld uit zijn.
0: Na de première van Jelte's Legacy wierde ik de uitreiking van de 12e editie van Jelte's Next Gen Award. Dat is een prijs van 350.000 euro voor wetenschappelijk onderzoek naar metabole ziekten. En de prijs die geeft dit jaar naar Imre Schene, onderzoeker van de Universiteit van Utrecht. Ja, we weten het al eens koft, maar het gaat net zo best met een tal bregen in de provincie. De bregen bij Toppentwel, bij Spannenburg en de Oortskou over het PM-kanaal die binnen verslieten. De binnenbaatregels namen om ze zo min mogelijk te belasten. Zware vrachtwagen die maaien er net meer oor. Of er is maar één rietstrook beschikbaar. Rijkswettensteert die houdt de bregen nog scherp in de gaten. Maar het is wel duidelijk dat ze vervangen worden moeten, zei Agnes Bernhard van Rijkswettensteert.
4: Staat alles nu vast dat er echt snel vervangen gaat worden?
5: We hebben een planning en die staat dat die startrealisatie 31. Dus daar gaan we vanuit. Eerst even uit Wellingen gaan en dan is deze brug aan de beurt.
4: En daarna dan nog weer de volgende, dan gaan we naar Spannenburg.
5: Dan gaan we naar Spannenburg, dat klopt.
4: En dan waarschijnlijk de andere kant wel weer uit, maar weer de volgende.
5: Ja, uiteindelijk hebben we op die manier niet heel veel bruggen nog weer in de planning staan. Coach Stille hebben we nog staan. Hè? En dan zijn we qua Friese bruggen even klaar.
4: Ja, even klaar, maar ja, het is onderhoud dat eigenlijk altijd doorgaat. Hè? De inspectie gaat ook altijd door.
5: Dat klopt, maar dit ging over vervanging. Dus dan zijn we qua vervanging even klaar. En onderhoud gaat uiteraard altijd door.
4: Dan is het eigenlijk net zoals in elk normaal huishouden. Dat je zegt van, ja, we hebben dit bedrag. We kunnen dat daaraan uitgeven. Dan moeten we daar maar een beetje bezuinigen.
5: Het is een kwestie van keuzes maken. En je weet van, als je raam schildert, dan kan je best wel een keertje uitstellen. Maar je moet niet te veel uitstellen, want dan moet je je raam vernieuwen. En zo zit het ook bij de bruggen.
4: Ja, dat moet nu echt wel gebeuren.
5: Zeker.
0: Ja, dat moet gebeuren. En hoe dat in de toekomst gebeuren zal, dat hopen we in kwart niet te weten vanzelfs. De Oren Media, de Frieske krant, die nemen we dadelijk nog even terug. Eerst muziek van The Symbol.

0: rijdt aardig wat nam en haan onder oren. Tef Cap, the artist formerly known as Prince, gewoon Prince. En deze muziek heeft eruit gebracht onder The Symbol, The Most Beautiful Girl.
1: De media van de morgen.
0: Maar de Frieske krantenwijken.
2: Jazeker. Ik zit trouwens nog heel snel op de Frieske dieken. En ik zit dat het op de A32 tussen Wolvegem en Jerven in Zuid nog heel dit vers hier. Maar 3 kilometer file en 5 minuten extra reist hier. Dus hou er even rekken mee. Dan ging ik gauw naar het Fries Dijkblad. Noordelingen willen liefst preventieve scan. Inwoners van Friesland, Grijnsland en Drenthe die willen van alle Nederlanders het liefst een viergeend commercieel onderzoek naar hun zoons dwaallitten. Als het maar betellen wordt. Als het maar vergoeden wordt. Ja, ja, via de zware verzekering.
0: Dat snap ik wel.
2: Ja. De helft van de Noordeling zou direct een total body scan inplannen als dat vergoeden wordt. Maar dat klinkt dan wel mooi, maar ze zeggen dokters, doe het maar net.
0: Waarom net?
2: Nou, dus er komen vaak hele lietse dingetjes die komen dan in beeld. Wees heel nog geen last van hest. Maar meestal rijdt je daar wel wat
0: ja,
2: in de stress.
0: Precies.
2: En die weten dan van, oh ja, er
0: is wel wat. Er
2: is iets. En dan geeft ze toch weer, komt er een vervolg onder ziek bij de reguliere zorg. En dat zet de reguliere zorg weer verder onder druk. Dus de gewone dokters die zeggen, doe maar net. Als je een klachten hebt, net waan. Dan ging ik naar de Ljouwerse kranten. Ja, voorop een mooie foto van de prachtige tocht. De Gaasterlandse bromfiets toertocht. Die te Oudan Weekend weer. Van 8 naar honderden deelnemers in 10 jaar.
0: Zo.
2: De Gaasterlandse bromfiets toertocht vierde zondag zijn jubileumeditie. Met een extra lange route van 70 kilometer. En wisselvallige waar, dat... Nee,
0: want het had zo nou en dan kwam het echt maar bakken uit de hemel van.
2: Ja, maar ze winnen er ik wel goed op klaar.
0: Oké, okay. Dat is fijn.
2: Ach, ja. Ja, de Zweden die zegt, ik heb meer waar bestuurd net, alleen maar minder klingen.
0: Ja, dus, ja, dat is weer. En ze heeft vaak op die brommekens toch van die hele lange leren jassen.
2: Ja,
0: hoor,
2: nou ja precies, dus die kent heus wel...
0: Ja, die kent wel wat zin steeds hier.
2: En even schoolen en wie ik zou even bij.
0: Ja, dat is weer.
2: En dat is kinderzin.
0: Het sinds je weer, dat zou je toch lekker bij.
2: Nou, de Ljouwerse kranten wiet dus verder ik nog te melden dat de provincie 3,2 miljoen euro beschikbaar stelt voor het behoud van voorzieningen in de Frieske dwarpen. Dit onder andere om moedingsplakken, squallen, zwarg en evenbier vervier. Dus door ontgroening en vergrijzing van de Friese bevolking wordt het op sommige plekken moeilijker om deze voorzieningen op peil te houden. Maar de gemeente stelt er dus nou geld voor beschikbaar.
0: Dat en meer te
2: lezen.
0: Ja, de provincie. Ja. Oké. Dat en meer te lezen in de Ljouwerse kranten en het Fries Dagblad. En dadelijk is het tijd voor Node voor. Maar Wim Brons, Wim, goeiemorgen.
3: Hey Diana, goeiemorgen.
0: Het weekend en ik, waar hoe leven?
3: Nou, ja. Hoe vast bijvoorbeeld mij die vraag. Maar ja, blijkbaar, ik ben je nog, maar... Ja, zeker.
0: Nou, gelukkig. Ja, en heeft er weer nog toon?
3: Zeker, zeker. Muziek is het belangrijkste.
0: Ja.
3: Wij natuurlijk wezen. Dus kunnen Jochen en Tolf, wil ik alle dagen benadrukken. Ik doe het. New Wave in de quiz. We hebben Hans Zijlstra aan de telefoon. Die heeft een stichting. En die speurt naar oude Friese kunst all over the world. En die brengen ze dan weer om naar Friesland. Zij ze krijgt een 400 jaar oud Friese schilderij van een online filing in New York hellen. En die hing het over die balzet.
0: Schitterend.
3: Dat dus.
0: Dat verhaal.
3: Nou, de pimpapetautomaat rolt weer een plaatsje uit. En even voor die, ik heb de Regers, heb ik ook.
0: Ja, de Regers, de Haagse band.
3: Ja, die hebben een nice stadje.
0: Ja, nog een leerling van het logo van de Haagse stadslogo.
3: Zit een Jerbar in,
0: ja.
3: Maar in Den Haag nemen ze dat een Reger. En er is een band, die heet de Regers. En die hebben hele leuke... die zijn heel populair.
0: Ja, en ik wil hem vreed naar draaien, dus dan zou Wim dan draaien.
3: Ze ging bijna mee.
0: Het is een grappig veske.
3: Ik vind hem heel leuk.
0: Oké, okay. Nou dat en meer dus dadelijk in Node voor. Dit wie Friesland van de Moon. Bedankt voor het luisteren. Graag op manier.
4: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
11: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
14: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Albert Heijn, Ethos en Gallegal hebben sinds gistermiddag te maken met een IT-storing. Daardoor kunnen online bestelde boodschappen niet worden bezorgd. En ook zijn de websites, apps en de klantenservice niet beschikbaar, zegt Roeland Muller van de economieredactie.
15: Ahold, dus het moederbedrijf, heeft het over een IT-incident. Sinds zondagmiddag al. Het zou kunnen dat we daar nog niks van gemerkt hebben, omdat misschien deels de winkels al dicht waren. Het zou kunnen. En op basis daarvan hebben ze een maatregel moeten nemen. En ze zeggen dat ze preventief een aantal systemen hebben moeten uitschakelen.
14: Albert Heijn zegt dat er onderzoek wordt gedaan en stelt dat de bescherming van gegevens van klanten en medewerkers prioriteit heeft. Als er sterke vermoedens zijn van kindermishandeling, dan moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten. Dat is een voorstel van D66. Experts vinden al langer dat er meer naar kinderen moet worden geluisterd. Nu mag dat alleen met toestemming van ouders of voogden, maar die zijn soms juist betrokken bij de mishandeling. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en 11 mensen zijn gewond geraakt. De bondgenoten van Saoedi-Arabië hebben vooralsnog niet gereageerd, maar het land dreigt zelf met zware vergeldingsacties tegen de Houthi-rebellen, zegt correspondent Daisy Moore.
16: Dit heeft dus potentieel de kans om heel veel landen mee te trekken in weer een heel nieuw avontuur hier in de regio. Gaan bondgenoten nog langer toekijken hoe dit escaleert? Zullen ze zich hierin gaan mengen?
14: Door de aanvallen zijn scholen in Riyadh deze week dicht. In België wordt gestaakt tegen nieuwe bezuinigingen van de regering. Onder meer in het openbaar vervoer, bij de post en de publieke omroep leggen medewerkers het werk neer. Er rijden veel minder bussen en treinen en de Vlaamse omroep VRT zendt op tv alleen archiefprogramma's uit. En op de radio is vooral muziek te horen. Het weer, lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: 12 minuten nog, Jochelens. U bent bij de NOS op achtergrond alweer ontboren en onttimmeren. En dat is wel mooi, want het jaar het gevoel dat we de slagmat hebben. En ik ben dan. We beginnen met Phil Collins. You Can't Hurry Love, u 82.
17: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
18: Njoggen ontemai Santje in oktober, hiense sport van wrootklasse in het WTC Expo in Ljouwert. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
17: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
19: Bouw- of metaalproject? Staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
20: Is jouw keuskebit stikken? Dan wolle jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties onder het keuskebit. Bel je nou mijn Kunstgebit aan Huis. 06-83-2-4-2-1-6-2. Zorgeles leidt je mijn kunstgebied aan huis.
19: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
21: Nul de Voor.
22: Mijn Vimbrons.
3: Hallo, test. Ja.
23: Om
1: Omroep Friesland.
3: Dat klonk een beetje raar, toch? Zit je in de achterkant van de microfoon te praten. Ik zei iets van goeiemorgen. Dat is het.

De Motown Classic op zijn meest lieke groovy. Uitviert toch Phil Collins als het origineel van de Supremes. Dit wie de 82 versie. En dat wie een noemer die net. Het ganse land. Brood wie het zelfs. Okay. Drie keer larger than life. Henk Westbroek, de Kasten, Maaike Schuurmans. En allereerst de Dire Straits.

0: Sons of Swing Dire Straits. Bedachte zondag.
1: Zie je, oké.
0: Tof van Heloen Jochenen. Oh ja. Larger Than Life is ook deze versie. Friske versie van Paradise bij de Dashboard Light. En dan in het Fries vanzelfs de kastenmaker Schuurmans.

Ja, je kunt er van alles hoe zitten. Nou, vooral dat het gewoon een fenomenale friske versie is gewoon van Paradise by the Dashboard Lights. De kastmakers Kuurmans en een ster al voor... Nou, Ries Grautema, als verslagjouwer. Ja, ze doen het al hier fantastisch, maar... Ja, de band speelt het goed en... de jongens en... zijn alles oké, okay, zullen we zitten. Nou, oké, okay, meer dan oké. Okay. Van de RT, dan geldt dit maakje. Het is friske Paradise by the Dashboard Lights. 21 minuten doen, Jochen, dan is het nog één keer Larger Than Life. Nummer 3 van de 3. Dit epos van Henk Westbroek uit 98. Loods me door de storm is de titel.

0: met het album Westbrook uit 98. Loods me door de storm, wie dat. Van Henk. Ja. Het is de mij hartstikke avond hier. En dat betreft het Frieske Nijs. Komt erop.
1: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
2: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Verlaag je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.

0: 32 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
6: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
7: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
6: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
8: Ah, hier kan het.
6: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: Waanjoegedrug.wa FM.

0: kop al, Jelvert Sieren. Een oesje van het Fiskenijs nou met Fijke Wouda. Fijke, op een goeiemorgen.
1: Een goeiemorgen. Een hierauto is vannacht in de Valeriestraat in Ljouwert in een been botst. De inzittenden naaiden daarnaar uit. De politie docht onderzoek naar waar de auto bestuurde. Die auto rekke sabotskansjeren, dat is een futsleepwurremast. Dit weekend wie de Coast to Coast Challenge. Een fietstocht van 400 kilometer van Zoutkamp naar Zoutelanden. Een vreunen groep uit Burgum fietste deze tocht voor haar zieke vreun Arie Kroontje. Sinien werk je nog maar voor 11%. De vreunen groep had al meer dan 15.000 euro ophellen voor de nieuwe stichting. Ik, Arie zijn zoon, Jurre, fietste mij en hier is grutsk dat ze deze tocht voor zijn heid fietsen.
2: En dat is 400 kilometer en dat trot heel lang heen. En dan moet je 24 uur alles in de eerste vette vorm of solo vorm, wie haar eerste vette. En dan gaan ze volle mogelijk geld ophellen voor onderzoek naar nieren.
3: Ja, want doe fiets wel voor nieuw speciaal iemand?
2: Ja, voor heid, ja, zeker.
3: Hoe vies dat om te dwaan?
2: Ja, geweldig. Dat mooi zijn ken. Leuk initiatief van de vreun van heid.
1: De brandwachters is toen uitgerukt voor een squashenbrand bij een wenning onder Zeediek in Verwert. Op die eerste instantie tocht waard onder een uitslaande brand, waard opskaald naar middelbrand. De brandwacht hield vuur daarna rap onder controle. De skeer onder wenning liep het te vallen. En van de medium tolvoeren ging in Warkum de strontrace en het beurtveer van start. Met helft van Spier en Wienkrijft ging historische schepen de IJsselmaar op een deel. De deelnemers om de strontrace waren naar Warmond en waarom. De beurtvaders zielen naar Amsterdam en doggen onderwijs meerdere Zuiderzeehavens om. Om beide tochten doggen tolve schepen mee. Voorzitter Jantien Milders-Lubbert van de vereniging Zeilvracht is blij met die belangstelling, mij om er jonge deelnemers bij binnen.
4: Dit jaar hebben we toevallig heel veel jonge deelnemers, dus dat is wel ontzettend leuk. Er zijn zelfs een paar kinderen mee van 13, dus ik hoop dat dat weer een nieuwe generatie gaat worden.
1: Ja, Wim Doderijders niet kreeg nog een plaats van de kast. Jonger Siep van de Ploeg, die het zien grote dream weer maken. Ja, hij voltooide het wereldkampioenschap Ironman dit weekend op Hawaii, Kona, in 11 uren, 8 minuten en 32 seconden. Hij eindigt als 31ste van de 143 deelnemers in de leeftijdscategorie 60 onder mij 64. En in het algemeen klassement eindigde hij als 1034ste. Zijn broer Jacob, die ik mij, en die waard 893ste in het algemeen klassement. En van een midje om, dan is er in het programma Goeie Midje een peteer met Siep en zijn broer.
0: Juist.
1: Ja, dan het waar. Hoe het meest droeg, maar een afwisseling van zinnen en wolkenvelden. Het wordt zo'n 16 graden. In de juni neemt de bewolking ta. In de nacht kan er wat rein vallen. En het wordt vannacht zo'n 10 graden.
0: Oké, Fijke, dankjewel. Door een eibelet op de radio. En altijd alles op omroepfriesland.nl, op de app, op de smartphone, kan je tech vanzelfs. Dadelijk Iris Kroes en ik cruise door het leven.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
6: doei-doei
5: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
7: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.

0: Mediaholidays.com. Je hebt nog 2 dagen.
1: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
5: Nul de Voor.
6: Maivin Brons.

worden grootgebracht. Dat hoor je ook, ja dat yes, ik know. Wat had je dan verwacht? In een glitterjurk met liedjes, dat zo goed bij me past. Komt echt wel meer uit Friesland dan Twarres en de kast.

0: Joris Kloes.
1: Helemaal niet.
0: Ja, leuke single, man. Is dit toch? Voor jou, Rielien, het verleden uitbracht. En dat is echt... Het is wel een leuk plaatje. Ik cruise door het leven. Van Joris Kloes. Oké. Dus 8 minuten doe je al het zien. Nodig voor. Man met de mond, 12 oktober. Dit is muziek van Keen. U 12 is nu voor jou alweer. Everybody's Changing is de titel.

Grover Washington Jr. De jaren 80. It's groovy, hè? Dadelijk even een kwalificatieronde voor de quiz, Jetter of Letter. Maar eerst nog even de nijste single van Krijn Dijkstra. Die van Dietwazen, misschien ze van Vroega. Oh ja, groot en meeslepend. Voor altijd mijn dij. Voor altijd.

0: Ja, de nieuwe single van Krijn Dijkstra, wie dat mij voor altijd bij de...
1: Jedder of letter?
0: Dat is de quiz die we dadelijk bij spelen zullen. Om het zienplaat. Oh nee, het zienplaat. Net een boel troppen kon heilen. Het waarplaat moet zien. En dat is er ongeveer 10 minuten moet zien. Zit alle dagen in Rode voor. En zeker ik, Joerts. Dit is de man die begon de 12e oktober. Eerst even, Jim. Wat voor officiële meidealings hebben. Ja, we hebben een extra prijs. Voor vrachtrijen. 2 kaarten voor Indoor Friesland. De finale dij. En dat is aankomst nu. Internationale toprutters in actie in het VTC Expo in Ljouwert. Nou ja, spectaculaire sprongen van zelfs. En als hechte punt, de spannende Grand Prix. En ja, we jouw 2 kaarten voor dit mooie Hiense sportevenement. Dat deze week al de hele week aan de gang is. Dus vreed begon, dacht ik, Smitje. Nou ja, in elk geval is nu in de finale daar. En daarvoor hebben we dan kaarten in de Jedder of Letter. Als bij vrachtrijden zal dat wezen. En de zaken in Jedder of Letter stinnen zelf voor dat het lekker altijd is. Zaken om elkaar te relateren. In de tijd, dat is het idee. De kwestie kwalificeren terug te komen, maar hokker band dit is. En dit is een band die in 2003 op een nij een concert joeg. Er zijn wel vaak reunieconcerten van bands die Grutwien in de jaren 80. En je hoort op deze dij in 2003 joeg die band voor het eerst zo'n 18 jaar weer een concert in de bekende bezetting. En die club die klinkt zo. Nog het bekendste zangje van... hoe heet ze nou maar weer? Ja, dat is de vraag van Sels. Appertuus 0620, Fjouwer, Njoggen, Ian. Nog maar in de quiz, ja, dat letter. We hebben van alles, waaronder die 2 kaarten voor Indoor.

Ben Morrison, wie dat? Shenandoah. Om eerste zangjes vertel ik de titel en de artiest. In dit geval wil ik de titel dan wel meedelen. Dat is The Reflex, maar waar speelt het? Dat is onderdeel van de quiz. Ja, er letten de kist te kwalificeren voor die quiz bij deze. Terug te komen, maar de artiest die dit uitviert het. Dat vier keer vooruit. Je wordt in 2000 draaien. Je de band voor het eerst in 18 jaar weer een concert. In de originele bezetting. De whole meer 84 bands vanzelf. Ze komen dan weer om. Uitendrog, ze hebben volgens mij... Peer Dievelin is het nog wel een singeltje uitgebracht. Ik zou gasten zien waar het wien. Beter net van. Beter net van. Het is de bedoeling dat Jorden maar komen. En dan maak je komens om mij te doen in Jetter of Letter. Nodig voor koffie, mag nodig voor koekjes, koffie en theelepel erbij. Plus 2 kaarten voor Indoor Friesland, de finale dij aan komst Neuren. Nog eentje voor het dijs van Tien. Dat is deze. Ella Langley, Choose in Texas.

0: werkdagen tussen Tolve en Ienoeren.
1: Oh ja, in ieder geval Wolkom of iets dergelijks. Hè?
2: En op Sneur om 8 en Tolve voeren.
0: Nou in Friesland.
3: Ja, daar ben ik wel blij om, jongen.
2: Maar Nijs, dat telt.
0: Sport die libbet.
1: Promotie, dat is ook promotie.
2: En het waar dat rol komt.
4: Dat komt dan even op, dat scoot voorbij en daarna komt de zinnen er weer bij.
0: En muziek die stoojeren worst.
2: Hier bij Omroep Friesland.
0: Nou in Friesland.
5: Wintersporters opgelet. Skibeurs Bolsward. 23, 24 en 25 oktober. Skibeurs Bolsward. Skis, snowboards, kleding en meer. Met kortingen tot wel 70%. Skibeurs Bolsward. Van Sporthuis AP van de Veer. Check apvandeveer.nl.
6: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
7: Voor een nieuwe Fiat, Haima, service en auto's, is er voor Elsen.
8: Njog en ontemai, Santje in oktober, hiense spot van Vrootklasse in het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
9: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kin in hoes wel wat nijsbroeken, shop no gedien, vleerkleen en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
2: Dit is Omroep Friesland.
10: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. Daarbij kwamen 14 mensen om het leven, honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt door een projectiel. Saoedi-Arabië zegt dat het hart zal terugslaan. Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een storing. Volgens Albert Heijn komt dat door een IT-incident. Wat er aan de hand is, is nog onduidelijk. Door de storing liggen de websites en de apps van de winkels eruit. Ook kunnen boodschappen die online zijn besteld niet worden bezorgd. De Albert Heijn supermarkten zijn wel gewoon open, maar door de storing kloppen sommige prijzen niet. Op de elektronische prijskaartjes staan mogelijk nog de aanbiedingen van vorige week. Honderden regionale industriebedrijven kunnen nog niet over op elektrische machines omdat er geen plek is op het stroomnet. Glasmakers, papierfabrieken en steenbakkerij willen graag verduurzamen, maar krijgen van de netbeheerder geen zekerheid wanneer dat kan. Ze staan op een wachtlijst, maar scholen en ziekenhuizen krijgen voorrang. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over en de metalen constructie is ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs dat bestaat sinds 1615. In de overdekte markt zaten restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar andere panden en er raakte ook niemand gewond. Het weer, veel zon, maar ook bewolking. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking en af en toe een bui. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: 12 minuten uurtje en ook het verhaal van Nodevoor. Maar het is momenteel wordt over. Hier heb je dit horen bij een aha-erlebnis. Ja, van de Sparks. Om krijgt de wijze nu Jochen Santig. You gotta beat the clock.
8: Njog en ontemai, Santje in oktober, hiense spot van Vrootklasse in het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
13: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
7: Voor een nieuwe Suzuki, Haima, service en auto's, is er voor Elsen hier.
14: Nodevoor.
15: Maar Vim Brons.

0: Amerikaanse club, dit is Sparks. In het Engels, maar dit is net. De Commute America. Meer hits on. Dit weekend iets hitsje. Beat the Clock uit. Njochtje Njochtje en Sander om krek te wijzen. Onthoud het hier al even voor straks.
1: Zijn auto's zijn meneer wat? Wat moest ik mij zo slieden?

0: Ja, blauw is weer dat, of wat wij.
1: Jedder of letter?
0: De namen van de quiz. Exact 10 minuten moet zien. Dus we zitten echt stipt op de seconde. We correct, maar dit is een quiz. Want die is om 10 minuten zien. 12 laten moet zien. Dat klopt nog. Aan de telefoon is Jurgen Boersma van Snits. Goedemorgen, Jurgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Oh, dat klinkt lekker nuchter, jong. Man, dit is mooi.
2: Jazeker. dat ben ik.
0: Wat zei je? Dat wist ik.
2: Dat ben ik, ja.
0: Oké. Okay. En hoe komt dat zo?
2: Dat vind ik net,
0: dat zit
2: in de hand, denk ik.
0: Ik jij het.
2: Ja, toch?
0: Ja. Nou, laten we maar beginnen met de quiz. Met dit. De reflex. Van waar wie dat?
2: Durin.
0: Hartstikke goed. Nou, die kwam bij mijn koor op een ei in 2003. Voor het eerst stond 18 hier in ze weer een concert. Op deze dij wie dat in 2003.
2: Oh.
0: Ja, nee, dat is wel echt nuchter. Heel goed.
2: Jazeker.
0: Ja, nee, dat is mooi. Oh, bist er alleen een man die te mooi of horen daar gek?
2: Wat bedoel?
0: Nou, bist er alleen een nuchter op man die te mooi of heb
2: ik tien? Nee, ik kom net aan het drank, dus ik ben altijd onder.
0: Wat zei je nou? Dat...
2: Ik kom net aan het drank, dus dan ben je altijd onder.
0: Oh, zo. Ja, oké. Okay. Nou, losgaan bedoel ik. De kit voor de nodige voor koffiemok, de koekjes en de nodige voor koffie of theelepel. Plus 2 kaarten voor in door Friesland, de finale aankomstneur.
2: Ook zo.
0: Ja. Nou, ik begon mij biedt de klok van de Sparks in Jochen Zantig. De vraag is de reflex van Duran Duran. Wie dat jedder of letter als biedt de klok in Jochen Zantig?
2: Letter van hem.
0: Ja, zeker, Jochen 84. Duran Duran, wie echt van jaren 80 orkest. Hè?
2: Ja.
0: Mooi, koffiemok in de pocket bij deze vraag 2. We bleven een beetje in de new wave, in de progressieve muziek. Uit de jaren 80, gek. Dit nummer, even erbij pakken. Ja, The Cure, nog geldt actief, hè?
2: Ja.
0: Nou, dit weer in de heegtijd dagen. Ik zei hier 80, joh. Maar de vraag is, we wilden even exact dateren. Kam, wie het jedder of letter als de reflex uit Njotje 84?
2: Letter toch. Nee.
0: Het wie jedder in Njotje 80, wie het een hit.
2: Oh, nou.
0: Ja. Oké, okay. Nou, kom maar terug. Mijn vraag draaien. Voor de nodige voor koffie of theelepel plus 2 kaarten voor indoor Friesland. Nou, de Talking Heads, die passeer ik wel in dit richtje. Road to nowhere. Nou, wie dat noemer jedder of letter? Als een Forest in Jotje 80.
2: Letter,
0: dacht ik. Ja! Het applaus is er al verhest, maar ja... Was nog in alles of niet modus? Was er nog eentje in hoor? Alles?
2: Ja, dat kan.
0: Ja, het kan, maar dus de tech.
2: Ja, dan maar.
0: Oké, okay. Nou, nee, prima. Dan hebben we nog een new wave band voor die en die klinkt zo. Dit is Depeche Mode. Ja, de vraag is natuurlijk het is een gokje. Want wie de jedder of letter was? Road to Nowhere, Njotje 84 van de Talking Heads.
2: Letter.
0: Ja, dat is goed. Dat is Njotje. Nou, alles in de waagschaal gesteld en toch gewonnen.
2: Ja, zij is.
0: mooi. Ik, fijn is de nuchter onder blauw steek.
2: Ja, maar ik heb dan een week op vakantie, hè? Dat ben ik geen mooi nuchter.
0: Oké.

80, Duran Duran, de Reflex. Ik ben even opzetten. Zit in de quiz. Krijgt als Jurgen Boersma van Snits die tussen op redelijk nuchtere toon deze quiz tot een goed einde bracht. Dat is dat ik alle prijzen in mijn boek zet. Uiteindelijk toch alles won. Dat is mooi. Dit is Nij, top 40, Jamie Miller. De titel is Baby Doll.

Georgia Ray, Johnny Hyatt. Nieuwtje in jaren 80. Deze. En daarvoor dus Jamie Miller. Nee, ja, die is samen in je keer de top 40 induikt. Dat noem maar Baby Doll. Dikkie freaky is het wel, maar een lekker plaatje voor op de radio. Bij die meisje nou dan. Oké, het is haast Jalven. Jalve Alven. En dat betreft een update. Inge Frisk van het Friskenhuis. Nog hij stil in de startblokken. Lars de Leeuw. Dadelijks.

0: de bloei, de ondergang en het weropkomen van het Vlaams.
1: De Vlaasters die ik wil moeten in België, dan zitten ze maar op het korrel aan de tafel. En dan ging het over bloeiend Vlaams. En dan roegelden de tranen door de wangen.
0: Blauw goud. Dit weekend in Frieslandok.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
6: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
5: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com. Je hebt nog 2 dagen.
6: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 92.2 FM.
9: Ik vind een beetje een minuutje voor op schema, maar daar is hij. Bas de Leeuw, mij Friesgenaars. Goedemorgen, Lars.
10: Goedemorgen. De theatershow van Aqua Forte in Ljouwert had het al roene weekend goed 32.000 besiekers lutsen. Dat zei de organisatie. De voorstelling met licht, muziek, vuur en bijzondere figuren waar het aan 300 meter op het wetter in de Preense Tuin opviert. Vanwege het waar waar het een van de 12 voorstellingen van Sneur verzet door Snijn. Die Snijn waar het mooi 20.000 bezoekers verdeeld hoe 12 shows ek direct de drukste jong. Een 20-jarige man in de gemeente Opstelaan is snijntemorgen toch een taxibuske op de Oenderskonk of de Voortrekker, de Noordkade in Drachten, waarde dat. Onder onreding ging een ruzie tussen 2 groepen jongeren vooral. Een van die groepen wie in de taxibus gestapt en de andere groep wou ook instappen. Om escalatie tussen de groepen vat te komen, begon het buske te rijden. Daarbij ging het dus mis met de 20-jarige man uit Opstelaan. De man is vaak controle oerbracht naar het ziekenhuis. De persoon die het sneunt de jongen een autootje in een beam botste op de Abbendijk bij Nijenbekeerp is een 44-jarige man uit de gemeente Waardhoeken, dat meldt de politie. Wie de enige persoon in de auto en is oerbracht naar het ziekenhuis. Via de onderzoek moet uitwijzen of de sprake weer van rieden onder invloed. En van de middag om 12 uur beginnen in Workum de strontreis en de beurtveer van start. Met help van spier- en windkracht beginnen historische skippen de IJsselmaar op en del. De deelnemers om de

0: De rondreis die varen naar Warmond en waarom? De beurtvaders zielen naar Amsterdam en door groene wel eens meerdere Zuiderzeehavens aan. Om beide tochten door het tol verskippen mooi. En voorzitter Jantien Milders-Lubbert van de vereniging Zeilvracht is blij met die belangstelling. Mooi omdat er jonge deelnemers bij binnen.
1: Dit jaar hebben we toevallig heel veel jonge deelnemers. Dus dat is wel ontzettend leuk. Er zijn zelfs een paar kinderen mee van 13. Dus ik hoop dat dat weer een nieuwe generatie gaat worden.
0: Ja, en wat voor waar hebben ze daar dan bij? Nou, het is meest droegjoerd, maar een afwisseling van zinnen en wolkenvelden. Het wordt zo'n 16 graden. In de jongen neemt de bewolking ta. In de nacht dan kunnen we wat rein vallen. Het wordt vannacht zo'n 10 graden.
2: Ja, het is kouder, hè? Dat is te vernemen. Dankjewel, Lars. Oren Nijbulletin op de radio. Altijd alles op omroepfriesland.nl, op de app, op de smartphone vanzelfs. Dan is Chris Andrews, Back in Time. Jochen Sexton krijgt de wijs met Pretty Belinda.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
7: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
8: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
7: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
9: Ah, hier kan het.
7: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
10: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
11: Goed voor het water
10: en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
2: Nul de Voor.
3: Maivin Brons.

Maar dat ritme kennen net als is vleurig overkomen. Zoals Chris Andrews. Pretty Belinda. De jongetje, de 60. Ja, dat is. Sides met het nieuwe Jelve. Alven. Nodig voor. Monday de moment 12 oktober. Bel je dadelijk. Mij Hans Zijlstra. Die speurt met zijn stichting naar Frieske Kunst. Die troch de eeuwen heen uit ons provincie verdwenen is. En. Zou je terugkomen, ze echt een Scotsje, zoals Quarlien. Nou, ze hebben een Scotsje op de radar. Een 400 jaar oud Friesk schilderij. Dat kan Bob op een online veiling in New York. En, nou, lang verhaal. Dat zullen we daar dadelijk jaren. Ik in kwartje van Hans Zijlstra. Maar het lijkt nou, of het hing het door de moren, nou weer in Bolzen, dat schilderij. Dat op die veiling in New York onder het licht kwam. 400 jaar oud. Nou, dadelijk. Praten we met Hans. Maar net nadat we opzet hebben. Dit loflied op jou. Van Peter Wilkers. De Leeuwarden Blues.

0: beste wel schudden. Verskate versies van onpastende actualiteit, maar dit is min of meer het origineel. Pieter Wilkens met de Leeuwarden Blues. U 2006. Nou, dat schilderij, 400 jaar oud Friese schilderij, bij een online veiling in New York opduikt en nou weer onder in Bolzert. Hans Zijlstra gaat ervoor zwargen met zijn stichting en die is op de telefoon. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat, hoe gaat het? Had je een Friese kunstwerk detecteren? Wat gebeurt er dan?
1: Ja, met de Tinko Liklema Foundation proberen we eigenlijk het Friese erfgoed veilig te stellen. En daarvoor houden we eigenlijk in de gaten wat er wereldwijd op veilingen beschikbaar komt.
0: Ja,
1: en is de toekomst is wat voorbij.
0: Ja, is er zo vol verspraat in de wereld van Friese kunstwerk?
1: Ja, eigenlijk wel. Want je kunt bijna wel zeggen dat in de 19e eeuw Friesland in de uitverkoop was. De status waren afgebroken. Er was een landbouwcrisis geweest. De emigratie naar Amerika en andere landen die kwam op gang. Dus ja, interieurs verdwenen.
0: Ja, dat is al je mijn aan naar het Boeteloon? Of trocht die emigranten? Of is het verkocht gewoon?
1: Nou, dat weten we nog niet precies. Daar zijn we nog wel mee bezig. Kijk, het zijn eigenlijk twee mogelijkheden. Het is of met een emigrant meegegaan.
0: Ja.
1: Die kans is eigenlijk het grootst. Of het is ooit door een opkoper van iemand in Friesland overgenomen. En op die manier naar Amerika verdwenen.
0: Vooral in Amerika is het bedarren.
1: Nou, niet altijd. Als je ziet wat we de laatste jaren gekocht hebben met de Tinko Liklema Foundation. Dat zijn eigenlijk bijna alle landen in Europa. Dus dan hebben we het over Engeland, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland. Maar ook al in Amerika. Dus we hebben eens een keer wat in Boston gekocht. En deze kwam uit New York.
0: Ja. En is het binnen het al je schilderijen? Of is het van, ja, het is van alles, neem ik aan.
1: Ja, het is eigenlijk van alles. Dus eigenlijk alles wat je in het interieur had. Zeg maar, ja. In de 19e eeuw. Schilderijen zijn natuurlijk opvallend. Maar je hebt ook wel stukken houtsnijwerk, zilver, klokken, alles.
0: Ja.
1: Eigenlijk al. Alles wat in je interieur zat.
0: En daar ben je met Kaljer op gefocust of hem vooral op schilderijen als het Tinko Liklema Stichting?
1: Nou, kijk, we proberen dingen te kopen waarvan we weten wie erop staat of van wie het geweest is. Dus dan heb je het al snel over familiewapens, dan heb je het over initialen of jaartallen. En die zie je over het algemeen het meest op schilderijen, maar ook wel op zilver of op ander soort wat gemerkt spul, zeg maar.
0: Nou, hebben we het hier over een 400 oud Friese schilderij, wat nou in Bolzert onder de morgenkamer is. Dat is dus vier voor die grote uitverkoop westen, dat het verdwenen is uit de provincie.
1: Nou ja, kijk, mensen bewaren het meestal generaties lang, maar op een gegeven moment is er altijd wel iemand in dat nageslacht die zegt, ja, van wie was dat eigenlijk? Ik ken die mensen niet, ik heb er niks mee, ik wil er vanaf. En op die manier kan iets natuurlijk pas na 300-400 jaar ook uit de familie verdwijnen.
0: Ja, dus het is goed mogelijk dat dit eigenlijk in een jongetje in de eeuw verdwenen is, inderdaad.
1: Ja, die kans is het grootst.
0: Kim, die geschiedenis achter Helly dan? Wat er bad is met zijn kunstwerk?
1: Ja, normaal gesproken wel. Kijk, in ieder geval wat we achterhaald hebben, wie staat erop? Hè? Je kunt dat dan zien aan dat familiewapen en aan het jaartal en de leeftijd. En in dit geval kwamen we dus op Hans Hanses Bruinsma, senior en junior uit Bolzwart uit. En we hebben inmiddels ook kunnen vergelijken met andere schilderijen in Bolzwart. En ja, je ziet duidelijk dat het van dezelfde schilder is uit Bolzwart. En ook dezelfde attributen. Dus een kolfstok en bijvoorbeeld de connectie van de afgebeelde mensen met de zilversmeden in Bolzwart. De familie Baard. Dus je vindt van alles.
0: Hoe kom je op succesvol spoor? Hoor je nog bepaalde websites in de gaten, bepaalde veilingen of krijg je tips?
1: Ja, eigenlijk wel beide. Soms krijg je tips, want ja, ik werk met de stichting Het Friese Portret ook nog samen. We worden vaak getipt, maar ook gewoon via e-mail alert, zoals het dan mooi heet. Die houden we eigenlijk op een dagelijkse basis bij.
0: Ik neem als er ergens een kunstwerk onbeheer wordt, is het net altijd, denk ik, dat erbij zit. Dit komt uit het Heidelon. Hallo, stichting in actie.
1: Nee, er staat er eigenlijk bijna nooit bij. Maar als ik krijg zeg maar dagelijks wel e-mail met informatie. En ik zie eigenlijk wel binnen een paar seconden of het iets is of niet. En meestal is 9 van de 10 keer niks. Maar dus ook wel 1 van de 10 of minder is er wel wat. En dan gaan we op zoek.
0: Juist. Dus tips binnen eigenlijk altijd welkom, min of meer? Of zit je daar van even voorzichtig door mij?
1: Nou ja, kijk, wat je nu wel ziet is dat natuurlijk steeds meer mensen die zijn opeens ook nu geïnteresseerd in het Friese portret. Dus de prijs gaat wel wat omhoog, zeg maar. Maar goed, kijk, voor ons is het niet zo van belang dat wij het hebben. Het is meer het feit dat het terugkomt naar Friesland of in ieder geval naar iemand waarvan we weten dat hij het wil uitlenen of op een andere manier aan het grote publiek wil tonen.
0: Want dat is, dat is het doel van de stichting, om het erfgoed rond te krijgen en hier aan het publiek weer tonen te maken.
1: Ja, ja, dat is eigenlijk het grote doel. Dus het gaat niet om ons persoonlijk, het gaat om dat het Friese erfgoed breed gedeeld wordt. Dus we bieden het eigenlijk meestal direct aan aan musea, ja, die zelf vaak niet het budget of de snelheid hebben om dat aan te schaffen. Nou, en dan komt het ergens te hangen voor meestal 5 jaar of iets kort.
0: Nomien, ik ben jou een beetje een Groninger tongval te bespeuren, meneer Zijlstra, klopt dat?
1: Ja, klopt. Ja, ik ben een stadje. Ja, ja, ja. Ik ben een stadje met Friese voorouders.
0: Oh, echt meer. Oh, wat mooi. Ja. Nee, ik dacht wat een
1: altru. Ezu Mazeil.
0: Ezu Mazeil. Oh, eerst Mazeil. Oké,
1: mooi. Bij Arnhem.
0: Ja, ja, ja. Mooi, het is een mooi plakje, enorm. Het is super romantisch.
1: Ja, zeker. Zeker. Romantisch mens.
0: Mooi. Nou, ik vind het, het is prachtig. Als mensen meer weten willen hoe je hem werkt, hoe kun je daar, hoe kun je dat te lonen?
1: We hebben een website tinkoliklamafoundation.org. Maar je zou ook nog hetfrieseportret.nl kunnen doen. Ik ben bij beide betrokken, dus vinden ze me wel.
0: Even googlen hetfrieseportret.nl of tinkoliklamastichting. Foundation, sorry.
1: Foundation.org, ja. Dan vind je het. Dan zie je ook het schilderij nog eens een keer mooi groot afgebeeld.
0: Dat is een mooie tip erbij, ja. Ja. Oké, nou, ja, super interessant. Dank Zijlstra voor je taalhuchting.
1: Goeiedag nog.

84, How Will I Know. Stem maar, we hebben nog een minuten voor Alven. Het werd rap deze maandag de 12 oktober. En dat is ook de bedoeling. Daar dragen we graag een beetje om bij. Dat het tempo, dat het, net dat het samen om is, maar dat het tempo er een beetje in bleurt. Al zet ik nou een beetje een ballade op. Dus een nije van Shania Twain, maar de Milk Carton Kids. Komt van haar nije album, een leuke plaat, Who Do You Love?

zet alle elektronica van That Don't Impress Me Much even uitschakelen. Dat is wel een leerliertje dit, toch? Who Do You Love van Shania Twain en The Milk Carton Kids. Waarin zien we aan voor het ijs van Alphen? Dat is deze van Chicago. Feeling stronger every day.

0: Focco, de vermoorde kastelein. Een podcast over de moord op Focco Werkman in oktober 2003.
1: Dat was een heerlijke jongen, ja.
0: En in de podcast getuigen die nog niet eerder hebben verteld wat ze hebben gezien.
2: Zij zat helemaal onder het bloed.
0: En een melding uit het circuit waar mogelijk kennis over de dader bestaat.
3: Ik weet wie de moordenaar is.
0: Focco, de vermoorde kastelein. Een podcast van Omroep Friesland.
4: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kind in hoes wel wat nijsbroeken, shop no gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
5: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
6: Friesen steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
7: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
8: Voor een nieuwe Peugeot. Heima, service en auto's is er voor elzen hier.
7: Kom naar Easysit in Burgen. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easysit.nl, dan zit hij al goed.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
11: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een storing. Volgens Albert Heijn komt het door een IT-incident. Moederbedrijf Ahold ter Heijse heeft het over een cyberveiligheidsincident. Wat er precies aan de hand is, is nog niet duidelijk. Door de storing liggen de websites en apps van de winkels eruit. Ook kunnen boodschappen die online besteld zijn niet worden bezorgd. De Albert Heijn supermarkten zijn wel gewoon open, maar door de storing kloppen sommige prijzen niet. Op de elektronische prijskaartjes staan mogelijk nog de aanbiedingen van vorige week. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. En daarbij kwamen in totaal 14 mensen om het leven en honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt door een projectiel. Saoedi-Arabië zegt dat het hard terug zal slaan. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over van over de metalen constructie. Die is ook ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs. Dat bestaat sinds 1615. In de overdekte markt zaten meerdere restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar omliggende huizen en ook raakte niemand gewond. In België is vandaag een staking tegen het beleid van de regering. Daardoor rijden er veel minder treinen en bussen. Ook leggen postbezorgers en vuilnisophalers het werk tijdelijk neer. De Vlaamse omroep VRT laat uit protest alleen maar ingekorte journaals zien. Verder zijn er op tv alleen maar archiefprogramma's. En op de radio wordt alleen maar muziek gedraaid. De regering De Wever is van plan de BTW te verhogen en verder te bezuinigen op de publieke omroep. Het weer, veel zon, maar ook wat wolken. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen vaker grijs met af en toe een bui. Het wordt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: 2 minuten naar halven is het Oerke Traaien van Nodervoor. Mannet de Montel voor oktober. Dit jaloerke pakken we bij de hoorn. De pimpampet roulette machine. Ik precies daar altijd weer roulette. Kunt u komt er een plaat uit uiteindelijk. En ik traaf jou maar een classic in jaren 80. Melissa Etheridge, Like the Way I Do.
13: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Steenhuizen Keukens uit Leeuwarden alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
14: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
15: De Opel Big Event bij Haima. All in and all ruilst echt alles in dat rollet of riet. Auto, bal, koffer of step. Het voordeel rent op ongeveer 8400 euro. Dit is het moment om in te stappen in die nieuwe Opel. Kom el en laat die verrassen. Ontdek het gemak en de willen van topkwaliteit. Plan je het nog die proefrit bij Haima of bezoek al het voordeel op haima.nl.
16: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl. Voor belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
1: Nodig voor. MyVim Brons.

0: I do, Melissa Etheridge. Jongetje in de jaren 80. Het is weer tijd om die helping te roepen. Yo help. In inspiratie hebben nodig. En dat wil we wel even op gang helpen. Toch een letterke te selecteren. En waar moet dan een titel of een artiest mee beginnen? Zou helpen. Ja, zo, dat is vaak aardig. Daar komt mij op ideeën.
1: H-Z-O-I-Q-F-D-E-S-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O- K.
0: Doe je er een letter bij, dan denkt hij niet eens, iedereen, oh, dat is wel leuk, Keen bij Gleex. Of kom van de dak af, met de letter
1: K.
0: Want daarmee zie je wij een titel of een artiest. Die begint met een K, kan ik zelfs lezen. Ja, oké. kom maar terug, als je ideeën hebben. 0620, via jouw Jochen, Ian Jochen, of via de app van Omroep Friesland op de telefoon. Communiceert nog volle better, volle handiger. En dan ook even om dat proces even te begeleiden, de Rijgers. Oh nee, dat is net de Rijgers, dat wie Beethoven. Dit ben de Rijgers. Een Den Haags collectief, die het leuke plaatsje is. Maar de Liedjes Utrecht, de Rijgers, dat bedoelen ze er eigenlijk mee. Ze ging bijna mee. En dan op zijn Haags kreun, je kunt er alles bij voorstellen. En het klinkt zacht.

0: Bang, bang, bang, Maria, je deur zegt...
1: Bang!
0: Bang, bang, bang, Maria, mag zeg bang, bang, bang. Bang, bang, bang, Maria, je deur zegt bang.
2: Het was al voor 50% geregeld. Bang, bang, Maria, ik wilde wel, maar zij zei nee.
0: Bang, bang, bang, Maria. Amen, het is uit.
2: De Reigers. Dit is van een nieuw album wat ze nooit gebracht heeft. Vanwege een nieuw theaterprogramma wat ze hebben. En ze zijn super populair op de streamingsdiensten. En zeg ik koos het tot nood te nemen. Maar dit is ontdekt door Ron de Vreed. Dit zit in de nieuwe release. De nieuwe plaatsjes. Bijna mee van de Reigers. Dus even zien, wat komt er zo al binnen op de... het komt nog een beetje op gang. Kai Boppen de Door van Ries Gratema. Als je gekrek binnenkomt. Ja, leuk. Gerry komt erbij. Koos Werkeloos, een klein orkest. Meer Haagse geweld dus. Nico. Kom van het dak af, toch maar. Peter Koelewijn, groetjes uit de buurt van Osnabrück. Mariet, onderwijn naar de hart. Oké, okay. Je bent altijd maar flink op paard, Mariet. Als net ontsporten bent, op een ochtige mystiek. Yeah. Dan Catapult, Hang Your Hair Down. Sippy komt er mij, Killing Me Softly with This Song van de Fugees. Sorry. Jalma. Zijn de kleine jongen, André Hazes, Sjoukje, Kajak, My Lyric, groetnis van Trientje, Katie Melowa, My Spiders, Sjoerd van Veen komt in mij, Killer Queen, altijd goed hè, Queen natuurlijk, K van Kula Shaker, echt lekker hush, Willy wil dat, en Koffie van Rita Corita vindt Willem wel een geschikte plaat, die heb ik vorige week zelf nog even opzet, maar oké, hebben dat, Koffie is altijd goed, maar haast altijd. Kaperen Varen komt nog krek binnen van Wiets
3: Wiebe.
2: En de Kronenburgpark van de Frank Boeien groep Jordi Knock on Your Door, Eddie Hodges. Nou, wat een inspiratie voor de...
0: K.
2: Toch weer, maar toch niet. Het is lekker rustig. We kunnen nu drie plaatsjes kiezen, maar dan wordt het toch weer een drege klus met het... De plaat kiezen we die dit beetje het lekkerste valt. Dan komt het eigenlijk op deel. Een aardigheidje met die Sonneberg, dat is het. Maar het tweede plaatsje de tiet en die is van Goldband. Het is het noodgeval...

0: van Goldband. Ja, we niet even druk, maar hoe is het? Wat mag het nou worden? Want er komt nog toch nog weer wat aardigs binnen. Ik zeg nou Casey and the Sunshine Band. Muziek met de
1: K.
0: Dat Come to My Island. Dat is dan met de C, maar Casey is vanzelf met de K. Ook je kan de mij. En Knock on Wood van Amy Stewart. Gerda. Ja, dat is ook een lekkere. Kings nog. Zeg ik steen. Long Cool Woman in the Black Dress. Dat is toch van de Hollies, dacht ik. Tenminste, dat is de meest bekende versie. Frans, weet het, misschien hebben de Kings ook hier en die dat zo kennen. Hinke Veenstra zei het Knockin' on Heaven's Door van Bob Dylan. Bij de K, Keep on Loving You, Are You Speedwagon. De Spoelstra Boys komen daar mij kaperen varen hier mogen wonen. Ja. Nou, dan ben we er zo'n beetje, denk ik. Ik moet toch even naar Mariet in dit geval. Ten eerste, het zit over kom van iemand dak af van Peter Koelewijn. Dat is al aardig. Krijgt of zit hij op een oordak? Van een dak van een oor. dat is ongetwijfeld exact. Ik weet het. Misschien zit hij op zijn eigen dak. Ik weet het eigenlijk net. Maar ja, het bleef een classic. Peter is een rockets. Ik pak de Jin Santa versie erbij. Want, ja, ik zei, Mariet is maar weer onderwijs. Want ze docht iets nodig groetjes vanuit Osnabrück. Onderwijs naar de harts. En toen zei ik dat ze nogal reislustig wie. En dan kwam ze mij het volgende commentaar. Even zien, ja, als 80 bist, dan mag ze het er wel van nemen. Want dan libbest wel een beetje in de laatste 20%, zegt Mariet. Ik vind het wel mooie uitspraak. Denk gisteren dus van u, dat is de 100 wist Mariet op zijn minst. Dat is dapper. En dat zin hoor. Hoe dan ook, we pakken die plaatsje erbij. Hier is Peter Koelewijn, Peter en zijn Rockets, uit Jensantig. Het is de Jensantig versie van Kom van de Dak af. Dank voor alle leuke suggesties trouwens.
2: Hey! Hey!

0: wel even sinds about it wie, want ik... Eddie Vedder, hè? Zanger van Pearl Jam. Maar een singeltje van hem dat hij in 4 violin, dat hij dit bracht in 2024. The Haves.
1: De Friese vlogger docht vrijwilligerswerk.
2: En wel een begin alleen, hoor.
1: Ja, een nijprogramma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moertje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
3: Mienskip, zeggen ze in Friesland, toch?
0: Ja, wat zeiden ze hier dan?
3: Ja, nou ja, Mienskip.
4: Geweldig. Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
6: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remel waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remelwaterontharders.nl.
5: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
7: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
6: Hey, Remel! Ontdek de voordelen van zacht water op remelwaterontharders.nl.
7: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
8: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sick
9: & Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
0: De kop van Jelle Vertol van het Friese IJswer. Mij, Lars de Leeuw. Lars, hoi.
12: Hoi, goeiemorgen. De theatershow van Aqua Forte in Ljouwert had het al een week aan goed 32.000 bezoekers lutsen. Dat zou het organisatie. De voorstelling met lucht, muziek, vuur en bijzondere figuren waartoe zo'n 300 meter op het wetter in de Prinsentuin opviert. Vanwege het waar waart een van de 12 voorstellingen van Sneun verzet naar Snoin. De Snoin waart mooi 20.000 bezoekers verdeeld door 12 shows ek de drukste joen. Een 20-jarige man uit de gemeente Opstelon is snoeit de morgen toch een taxibuske op de Oenderskonk of de Voortrekker, de Noordkaan in Drachten. Onder onreding ging een ruzie tussen 12 groepen jongeren vrouwen. Een van die groepen die in de taxibus gestapt en de andere groep woer ek instappen. Om escalatie tussen de groepen vat te komen, begon het buske te rijden. Daarbij ging het dus mis met de 20-jarige man uit Opstelon. De man is van controle overgebracht naar het ziekenhuis. De persoon die sneunt de jongen met een autootje in een been botste op de Abbendijk bij Nijenbekeerp is een 44-jarige man uit de gemeente Waardhoeken, dat meldt de politie. En weer de jinnige persoon in de auto en is oerbracht naar het ziekenhuis. Via de onderzoek moet uitwijzen of de sprake weer van rieden onder invloed. En hardchecker of shorttrekker Shinky Knecht van Bantegeer is een van de deelnemers van het nieuwe seizoen van survivalprogramma Expeditie Robinson. In dat programma, dat uitstuurd werd door Ed

0: RTL beziek je bekende Nederlanders en Vlamingen te Oelibien op een eiland in Maleisië. Daarbij spelen ze allerhande spul en stemmen ze daarna hield dit één kandidaat voort. Na een seizoen wordt van 1 november al uitstuurd. In tropische temperaturen, je hoort, het is wat meer droog, maar een afwisseling van zinnen en wolkenvelden. Het wordt zo'n 16 graden. In de juni neemt de bewolking taai, in de nacht dan kennen wat rein vallen. En dan is het zo'n 10 graden.
1: Dank u wel, Lars. Naast meer Nijs op de radio in Nooi Friesland tussen 12 en 1 uur. Altijd alles op omroepfriesland.nl op de app op de smartphone vanzelfs. Muziek van The Pretenders, Zach Lederstein, Brass in Pocket, komt er al een classic.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja. Ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe
6: geeft ruimte.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
9: Node voor.
10: My Vim Brons.
11: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
12: Ik ken hem nog.

Pretenders, Bras in Pockets. Dat is wel de meest bekende van ze. Don't Get Me Wrong, echt vanzelf. Maar Dan I Disse. Misschien mijn eerste uurtje 80. Altijd het gevoel dat is er nog meer klassieker is dan Don't Get Me Wrong. Ik denk dat het zo is. Okay. De Eerdisch kalender, Willem Brefsma, het hem alleen gewoon eens appt. Dus we nemen hem dadelijk terug. Hakker, muzikanten. En jongers en jongeressen hebben Juwet Harjedi. Daar zullen we dadelijk naar. Maar eerst nog een keer deze van Bruno Mars. Uit de top 40. Risk it all.

Bruno Mars, Risk It All. Oké, de Jiddy Stewart. Nou, het is net dat de beroemdheden die helemaal om de eren verlenen. Nou, enorme beroemdheden in elk geval, maar dit is Jiddy Kalender. Nou, dat ben een peer, Donny Dagges. Dat is de gitarist van Chicago en van Badfinger. 75 jaar oud. En de dikke Blomberg, het zie je die, maar dat is net een muzikant. Tom Blomberg, 72, bekend van de avondspits. Ooit. Dave Van Dance, jonger van The Damned. 70 jaar oud. En Phil Creswick, jonger van Big Fun. 61. En de eerste jonger Brian Kennedy had ik zien. Die is 60 jaar geworden. Hij is bekend van het veske Every Song is a Cry for Love. En dat werd het 1000ste veske op het Eurovisie Songfestival van het begin. Oké. Caroline Dest, jonger res is dat van Ebonique en Solvation. Zone 50. En dan Bas Kennis, pianist van Bluff. Zit 53ste jaar geworden. En Callum Scott, bekend van de hit Dancing on My Own. En Where Are You Now? My Lost Frequencies, 38 jaar. Nou, ik kom toch even in de kar in die recente terug. De Badfinger pakken er even bij. 12 minuten 20 lang, maar. Donny Dekkers, gitarist. Is de club. Het zien jullie, joh. Hier bestandig. Lok Weenske.

Terug naar de Schelling, wie dat van Hessel. Het is er maar 11 minuten voor tolven. We gaan richting het wat nice, hè. Dadelijk even vooruitblikken. Nu is nog Ellie Goulding.

0: for you. Zien hier wat is het? Wat doet Sexy en Ellie Goulding? Still falling for you. Oh, ik dat al zei, ik val in herhaling.
1: Dat leeft niet?
0: Nou, misschien wel. Nee, dat weet ik niet. Ja, misschien ik wel. Ja, weet ik
1: niet. Simone,
0: ik even goeiemorgen.
1: Goeiemorgen. Dan wist weten wat wij in Nooi Friesland.
0: Oh, dat wist ik graag. Verstaat je wel?
1: Ja, ik wil ik heel graag beginnen. We hebben het over het aantal kankerdiagnoses. Dat gaat richting 2044 met 23% omheeg. En dat had zijn impact op de zorg. Daarover een verhaal. Maar ik leukere zaken. We binnen in Warken bij de start van de strontrace. En nou oprotten we er dan altijd erop.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja. Nee, Warmond.
0: Warmond, hè? Ja, oké. Okay.
1: Nee, Warmond. Ja. Denk eens in, hè. En Vierders hebben nog omtinken voor Huizenreis. Dat is een prachtig landgoed in de Riesterbosken. En Arnoud van der Ridder had bezocht om werknemers terug de jaren hinnen in kaart te brengen van dit prachtige hoes.
0: Dat en meer? Warmond Leid nog maar weer.
1: Zuid-Holland.
0: Ja, maar bij Leiden is het, hè?
1: Ja, Leiden is in last. Nee, ik weet het net.
0: Nee, maar dat wil ik dan weten. Tenminste, ik vind dat ik...
1: Ja, Warmond is...
0: Ze maakt via Amsterdam, denk ik, hè, dan?
1: Ja, ze kiezen.
0: Ja. De Ieselmaroer en dan Amsterdam. En dan de Longskiphal en de Westeinderplassen.
1: Daar is de route aardig in het stort.
0: Nou ja, dit is gewoon logisch nadenken. Dat je de kaart bij de hoorn hebt.
1: Oh, daar is de kaart.
0: Succes dadelijk, Simone. Ja, de microfoon is voor mij. Alsjeblieft. Dank je wel. Succes.

0: Net een rustige hit van Cher Ever. Wel een lekker liedje van haar. Jochert 80 is het natuurlijk gewoon een goede stem. En dat helpt als het jongeres is. Dat helpt ik. Dat kan meer helpen. Sim zei ze. Goede stem is altijd handig. Roet me van Christel Winderen. Lekker rustig over dit radioprogramma even mij. Mijn naam is Wim Brons. Graag ontmoeten voor een eigen ronde harde radio en een mooie middag.
1: Dat zul ik dwaan dit weekend.
2: Geen idee. Gelukkig is er op en uit. Dien gids voor alles wat er te dwaan is. Van live muziek ontkeust, van toneel ontboeten activiteiten.
1: Op radio, maar ik op televisie. Van Jochen ontstolen voeren. Liet die verrassen dit weekend? Op en uit.
3: Jochen Ontemaai, Santje in oktober, Hiense spot van Vrootklasse. In het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
4: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
5: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Meer weten? Kom langs in onze prachtige showroom in Leek.
4: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
6: Wintersporters opgelet. Skibeurs Bolsward. 23, 24 en 25 oktober. Skibeurs Bolsward. Skis, snowboards, kleding en meer. Met kortingen tot wel 70%. Skibeurs Bolsward. Van Sporthuis AP van de Veer. Check apvandeveer.nl.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Gisteren met het NOS-journaal. De storing bij Albert Heijn komt door een cyberveiligheidsincident. Dat zegt het moederbedrijf Ahold Delhaize. Of er sprake is van een hack is niet duidelijk. De supermarkt spreekt zelf van een IT-incident en wil er niet meer over kwijt. Door de storing doen de website en app van Albert Heijn het niet. Dat geldt ook voor de Ethos en Gal en Gal. Verder kunnen boodschappen die online besteld zijn niet worden bezorgd. En op de elektronische prijskaartjes in de supermarkt staan soms nog aanbiedingen van vorige week. In Nijmegen is een passagier van een lijnbus vanochtend gewond geraakt toen het voertuig werd geraakt door een kraanwagen. Die verloor de ballast aan de zijkant, remde af en ramde de bus. Het voertuig raakte aan de achterkant behoorlijk beschadigd. De andere passagiers raakten niet gewond. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over en de metalen constructie is ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs dat bestond sinds 1615. In de overdekte markt zaten meerdere restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar omliggende huizen. Ook raakte niemand gewond. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. En daarbij kwamen in totaal 14 mensen om het leven en honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt. Saoedi-Arabië zegt dat het hard zal terugslaan. Het weer eerst nog zonnig, maar in de loop van de middag meer bewolking. Het blijft droog bij een graad of 17. Morgen af en toe wat lichte regen, maar ook dan zacht herfstweer met zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dadelijk het Frieske Nijs in Nooi in Friesland, maar onder andere de impact op de zwarg troch de tanname van het ontelmeesken dat kanker krijgt. En we binnen bij de start van de strontrace in Warkum.
11: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
12: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
13: Voor een nieuwe Opel, Heijmans, service en auto's, is de voor Elsen hier.
14: Nooi Friesland.
15: Simone Scheffer.

0: Nou, je kan net zeggen dat we er net swingend in komen in deze no in Friesland. Dat winnen de Pointer Sisters, maar I'm so excited.
1: Van Tolve om in oren.
2: No in Friesland.
0: Goedemiddag, welkom en fijn dat je er ik binnen. De komende oren Nijs en meer. We hebben het over de verwachte tanname van het tal mensen dat kanker krijgt en de impact daarvan op de zorg.
3: Ik denk dat het vooral een impact gaat hebben natuurlijk op de zorg en dat het ook de zorgvraag groter maakt, dat het de zorg duurder maakt.
0: We binnen bij de strontrace in Warkum, dat de zin en nou oprotten al klonken had. En we hebben het over huizenreis, het adellijke loonhuis in Riesterbosk.
4: Dus je moet het hebben van materiaal wat uit de streek naar je toe komt.
0: Dat en meer tussen No en Ian Oeren, maar verzels ik het media oersjog en muziek. Maar nou is dat waar in het kwad, my Sibbele Waier. Goeiemiddag Sibbele.
5: Goeiemiddag Simone. Vanmiddag is het droeg. Schien te zinnen en is het kreeg waar. Maar een zwak ontmatige zuidenwind rint de temperatuur op naar 15 tot 16 graden. Jongbloed het ik nog droeg. In de nacht tanimmer de bewolking volgen troffen draaien of een bui. Vannacht maar een minimumtemperatuur van 10 graden. Morgen is er een soort bewolking met betieden wat lichte rein. Midden soms een kniepeeg van de zinnen, maar dan wordt tijdelijk een vergrutte kans op enkele buien. De zuidwestenwind is matig poppen het waardgebied, soms kreftig, maar zontje graden is het 7 oktober waar. Meer oer het waar, oer en jaloer.
0: En dat is dan om Jelwien.
1: Oer en oeren.
2: No in Friesland.
6: Omroep Friesland.
0: Het is 8 en een hele minuut oer tolven. Het tal nieuwe kankerdiagnoses in Nederland gaat richting 2044 maar 23% omheeg. Dat meldt het Integraal Kankercentrum Nederland. De wichtigste oorzaken binnen de groei en de vergriezing van de bevolking. Wol bleef nevens het centrum de kans om kanker te krijgen de komende 20 jaar ongeveer gelijk. De vraag aan internist-oncoloog Edward Fiets van het Fries MC of de zorg hier wel clear voor is.
3: Nee, en de vraag is ook of die daar clear voor gaat zijn. Het aantal dokters is misschien nog niet eens het grootste probleem. Ik denk dat het grootste probleem gaat zitten in ondersteuning. Dus in verpleging en andere ondersteuning. Dat daar de grootste tekorten zullen zijn.
7: Ja, de technologie in de zorg die groeit natuurlijk ik mooi. Wat voor invloed heeft dat?
3: Ja, ja dus leuk dat je dat vraagt. Want we zijn daar eigenlijk al mee bezig. We zijn nu met ons zorg eigenlijk het hele systeem aan het omgooien, waardoor we veel meer patiënten op afstand in de gaten houden door ze wekelijks vragenlijsten te sturen, waar we in vragen naar de bijwerkingen van de behandeling, hoe het met ze gaat. Waarbij we ook de vraag stellen, vind je het nodig om een dokter te zien, ja of nee?
7: Wat voor impact zal het hebben op de maatschappij, dat er steeds meer patiënten komen met kanker?
3: Ik denk dat het vooral een impact gaat hebben natuurlijk op de zorg en dat het ook de zorgvraag groter maakt, dat het de zorg duurder maakt. En dat zal misschien maken dat we ook keuzes moeten gaan maken in hoever we gaan met behandelingen. Nu doen we soms behandelingen voor een paar maanden levenswinst. De vraag is of dat haalbaar gaat blijven.
7: Op dit instituut is bij vrouwen voornamelijk borstkanker en bij mannen prostaatkanker. Het schijnt in de toekomst meer te keren om huidkanker. Heb je enig idee waar dat om lissen kan?
3: Nee, moeilijk. Huidkanker is natuurlijk iets wat met name komt door zonexpositie. Dus door veel in de zon zijn. Nou weet ik niet of we heel veel meer in de zon zijn dan vroeger. Vroeger werkten mensen veel meer buiten op het land. Je hebt natuurlijk wel in de jaren 80, 90 gehad dat het echt wel hip was om zonder bescherming in de zon te gaan liggen. Die mensen worden nu allemaal oud en dat zal zeker een toename geven. Huidkanker is natuurlijk ook iets wat met name op oudere leeftijd voorkomt.
7: Ja, op wat voor manier kan je mensen misschien toch motiveren om op een of andere manier toch de kanker misschien te voorkomen?
3: Dan is het toch leefstijl, hè? De preventie. Gezond eten, niet te veel vlees, veel bewegen, niet te veel voorbewerkte producten. Dus dat soort dingen.
0: Ja, dat zei Edward Fiets. Hij is internist-oncoloog bij het Fries MC. Bij Stichting De Sculp komen mensen die het kanker hebben of haan hebben of Ian in haar om jou in kennen die het kanker had. Ze praten mooi en waar en er zijn trainingen. De stichting zal het na alle gedachten ik drokker krijgen. Ik al vernemen ze dat de drompel om hierheen te gaan nog wel grut is. Dat vertelt Simon Vlas van de stichting.
4: Ja, er is een feste groep op de Vreed. Er komen ze nou en dan nieuwe gasten bij. De drempel is wel heeg inderdaad. Hè? Want
8: Wat kunnen mensen hier aantreffen? We willen graag de drempel zo leeg mogelijk worden. Hè? Zo makkelijk mogelijk om je binnen te stappen. Dus we hebben foldermateriaal, we hebben social media, we hebben reclame maatje. En dan kunnen we gewoon de dingen daar lezen. Mensen die lezen dat en die kennen hierheen. En wij ontvangen ze met open armen, of samen met de zwezen, maar een lekker bakje koffie, bakje thee, een koekje erbij en een gesprek. Hè. En als ze dat willen, één op één gesprek. Als ze dat in de groep zitten willen, direct dan in de groep. En in de groep daar werd praten. En dat werd gewoon praten over kanker, wat het doet met de meisjes.
9: Nou kwam het nijs naar boeten dat het aantal kankerpatiënten in 2044 met 23% dan in mijn ziel. Hoe kwam dat nijs bij hem als sculpen binnen?
8: Ja, dat is natuurlijk heftig, hè? Dat elke kankerpatiënt erbij is gewoon in te volle. Want het is een vreselijke ziekte. Buurs kwam het binnen als we willen heel graag meer bieden kennen hier bij de sculpen. We willen heel graag op meer vestigingen hierpen gaan, hè, meer locaties hierpen gaan. En we willen heel graag meer vrijwilligers hebben. Dus hè, we hebben een bestuur die het al geregeld voor u. Die zie ik nu eens. Hè, dus bestuursleden ben ik naar op zoek. Maar ik vrijwilligers die je een perenhoekers in de wieken wijzen kennen. Die het meest kunnen helpen kennen. Ze krijgen een opleiding van u. Een basisopleiding. Hè, om gesprekken voeren te kennen. Goed luisteren te kennen. Maar ik weet wat er omgeert in mensen die het zo ziek binnen.
9: Wat zal dan de impact op de mienschap wijzen als er 23% meer kankerpatiënten wijzen zullen?
8: Ja, dat de zorg zit al heel erg onder druk natuurlijk. En dat wordt alleen nog maar erger op deze manier. Meer mensen die ziek worden. En misschien dan ik vaker in de reguliere zorg dan clear binnen mijn behandeling. Zeg maar. Dat kan natuurlijk positief en negatief wezen. Maar dat er wel een plak is als wij met de nazorg dan onwezig is. We zijn geen medische instelling. We zijn een instelling die er is voor de nazorg, het psychosociale deel. En dat is heel belangrijk dat meer opbouwd wordt. Dus op het moment dat mensen kunnen genezen binnen, of misschien niet meer genezen kennen, dat ze dan hier op zo'n plak als hier terug te kennen.
0: En dat zei Simon Vlas van de Stichting De Sculp. Tsin Us verslagjouwer Keke Leenstra.
2: Noi Frieson.
1: Media Oersjoch.
0: Nienke Tuinstra, goeiemiddag.
10: Goeiemiddag.
0: Doe eens even terug de media in de West.
10: Ja.
0: Wat voor aardige zaken. Vooral wat positieve dingen, toch?
10: Oh. Nou dan.
0: Oh, gisteren. Wacht even, dan scroll ik even naar onderen. Nee, doe maar.
10: Nee, dit is, ik heb wel een stukje positief. Jazeker. Dit is namelijk. Dat is. Dus ook heel net aan beginnen, maar maak het niet. De New Yorkse metro, dat is dus de MTA, dat wist ik net. Maar die had eerlijk gewoon een tweedaagse verkeer van alle oude Gwottensa. Wat zei, nou die button met de vervong worden of er zit al je gravity op. Twee dagen niet hier, dat had dus deze week geweest. Of oude dit weekendjes maar. Nou, en dat begin al die button, die worden al je verkocht. En wat denk je dat zo'n boot kost het?
0: Ik heb flauw benul.
10: Nou, dat is toch op, dat is leuk voor het programma, dat is nou gokst.
0: Maar hoe groot is dat?
10: Nou, het past net in huiske.
0: Nee.
10: Zeg maar.
0: Een gewoon. En nou heb ik een heel groot hoes.
10: Ja. Dat... Huiske.
0: Oh, in het huiske. Nee, net in het huiske.
10: Nee.
0: €5000.
10: Oh, nou, dan zoek ik een tag in ik daar weer. Dan zoek ik even wat binnen, Helly. Want het is een medium formaat is dus $500.
0: Oh, dat valt
10: maar kist hij gewoon een driezitterkeepje uit zijn metro.
0: Ja.
10: $1000.
0: En het valt daar.
10: Ja. Ik vind het ooit best wel tof van. Ja. Want dus ze scrollen je met de tadeboese. Oh, ik vind het wel aardig. En ik zou het nog leuker vinden natuurlijk als Arriva of de NS dat
0: ik
10: man zoen.
0: Ja, nou dan zoest het ik mooi in hoes herkennen.
10: Ja.
0: Als de meubels op een vlier maaien.
10: Dat zit weer een snering. Even heel wat hoor. Dan toch even weer een minder stikje. Want in eerste week een wielrenster, een Valentina Cavallar. Ja, ik ben net heel natuurlijk in die vrouw. Dus ik
0: Cavallar, denk ik.
10: Nou, kan dat klinkt. Zo is dat maar.
0: Ja.
10: Die moest een dopingtest doen. Nou, dan komt dat natuurlijk geregeld voor. Dus niks van haar. Maar dat weer bij haar thuis. Vlak nadat haar mem verstoren weer. Dus ze had net in rekening mee gehouden. En daar is ze nog heel iets zaak leer mee. Haar mem looi in de kamer. Njonken haar. Kam zij gewoon binnen. Door must en ze is nou een dopingtest doen. Dus nou ja, waarom zei ze dit? Ze is 24 jaar en ze wil eigenlijk. Ja, onhouden van Hallo, atleten ben ik meestal mooi in leven, een familie en emotie.
0: En vertreerd.
10: Ja, ja, precies. Ja, ze vond het zo raar. Dus nou, ze zei, mijn kijk op het leven is ik heel nauw verhoren. En ja, totaal respectloos. Maar ik geloof in een schone sport. Dus ja, heel nu we dat.
0: Nou, een heel raar verhaal.
10: Ja. Yes. Doen we nog even een ludieke actie van een hotel in Duitsland.
0: Ja, zeker.
10: Die wil namelijk, omdat de benzine- en dieselprijzen nou zo oprinnen, die vergoedt die kosten om naar dat hotel te komen. Dus die, nou ja, dat baseert de vergoeding op 2,20 voor een liter benzine en 2,30 voor diesel. Dus als de, ja, het is wel van de hinder. Als je waarom is het weer nee, zelf iets ziekje.
0: en de nachtprijzen of de prijzen voor de hotelkamers ben net omheen gegaan.
10: Nee. En nou ja, dat budget dus. 400 kilometer krijgt zo'n 100 euro. Maar hij, daar zit natuurlijk, ze zijn net heel en al over achterhoofd vallen. Ze zitten, dan moest het wel bij u zelf boeken en net bij van die booking sites.
0: Nee, net bij die.
10: Want die provisie die zij krijgen is hartstikke heeg. Ja, dus het is net dat zij daar heel. Maar het is wel een leuke actie om.
0: Ja.
10: Nou ja, een ludieke actie.
0: Het is wel lekker om er even uit.
10: Ja. Ja.
0: Denk ik.
10: Ja, en 400 kilometer kist van het haas een heel eind komen.
0: Van het Grauwijk. Nog meer in inkomen biedt het.
10: Nou, er is op een Pokémonbus, ook in Duitsland, ben dus al je kaarten. Die woonden ze daar verkeerd in, die stellen wie een. Ek in Nederland wie een die stellen. Dus nou, daar ben ze achter.
0: Die ben ik goudwurig,
10: nou,
0: toch?
10: Ja, dat is echt onvoorstelbaar. Want er wie een sportkaarten, die ben dan iets minder goudwurig. Maar die Pokémonkaarten, ja, die gaan wel 12.500 euro.
0: Ja.
10: Ja, nou, die weten natuurlijk ook wel wat ze stellen.
0: Ja.
10: Maar er zit dus blijkbaar een of toren code op en dan kist je ja, identificatienummers.
0: Ja.
10: En die worden dan keppelen om inbraken. Ja, ik vind het echt heel mooi. Hè, dat ze dat zal wel achter Helly kennen. Want je denkt, het is al je stukje papier en ze doen maar wat. Ja. Maar dit is een hele business
0: erachter. Ik zus soms ik nog wel mensen in het park bij u. Die ben nog op Pokémon-jacht.
10: Ja.
0: Oh, dat is toch dat teken?
10: Ik heb de app ik nog, maar ik doorde eigenlijk net. Nee. Ik heb de app nog, leer het ja.
0: Dit wint?
10: Nou, ja, als je het zou horen.
0: Ja, we horen het zo. Tiertank, Nienke. Ik hoop je dat vaker. We zijn een komst. Dadelijk zullen we het hebben over de strontrace. Daar klinkt het, of daar had het al klonken. En nou, oprotten.

0: Try Again van Chef's Special, wie dat. In Warkum is Nies krijgt om tolle voeren de strontrace uiteindzet. En naast om 1 uur dan gaat de beurt weer van start. De deelnemers van de strontrace varen op en del naar Warmond. De beurtvaarders zielen naar Amsterdam. En toch onderwijs meerdere jedere Zuiderzeehavenzoon. En bij de hele tocht komt er net een motor rond de pas. Voor ons in Warkum is verslagjouwer Pelle Numan. Goedemiddag, Pelle.
1: Goedemiddag, Simone.
0: Ja, Sisto, wat in de zielerij en in de vaderij zelf?
1: De SKS en de IFKS, dat volg ik wel. Maar ja. De strontrace is mijn eerste keer dat ik hierbij ben.
0: Ja, nou, het is, ja, vind ik altijd wel een heel spektakel. En die start, ik heb het hier in het programma, ik al zijn, die begint eigenlijk mooi en nou oprotten. Gebeurde dat ik werd?
1: Ja, wist. Eerst al bij de visserschepen, die gingen om 11 uur van start. En dus Nies krijgt het om 12 uur voor de strontrace. En dan gaat het hele spektakel los. Dan zit iedereen al op scherp. Voor de startsprits komen een aantal skippers. Die zenuwen, die hersen wel. En nou ben ze dus los. Ik ga even naar wat mee zitten. Want ze doggen dus alles op spier en op ziel. Maar ja. Uit dat Lisa Havenke van Warkum, dan is het wel dreig om het... Ja, ziel te hijsen, hè, voor daar is goed voor te wezen. Ja. Dus wat ze doggen, is dat er heel wat mensen, dat zie je mensen binnen, ja, ongeveer, die steen mijn touw onder de kant en die ren ik met het eerste stik mee. Dus als het eerste stik werd dat hele skip gewoon slepen. En binnen hier, ik ren er even naar touw.
0: Ja. Maar binnen dat dan mensen die het gewoon uit hunzelf helpen of jaren die bij dat team?
1: Ja, een paar jaar bij het team, maar elke niet meer helpen. Iedereen uit het publiek. Ik zou je vragen, hoi! Ja, hoe gaat het?
2: Ja, prima.
3: Ja, warm.
1: Ja, we zweet op voorhoofd staan. Ja. Is het zwaar werk?
2: Ja, ik dacht, ja. Net kon ik niet zoveel doen. Toen had ik niet zoveel ruimte. En ik heb hele grote voeten. Maar nu merk ik verrast wat het echt is.
1: Het is bikkelen?
2: Ja, wel bikkelen. Vooral omdat we warm aangekleed zijn. Ik dacht, het gaat lekker koeltjes worden. Maar nee.
1: Nee, het is warm. Het windje komt wel een beetje doorheen. Maar veel zon. En bij u, mevrouw?
4: Hard werken.
1: Hebt u hier nou voor getraind? Of dacht u van, ik doe gewoon even mee?
4: Ik dacht, doe even mee.
1: Want, hoort u bij dit schip of stond u in het publiek en ik dacht, ik help u?
4: Ik zit op dit schip.
3: Hoi, wat leuk.
1: Wat bijzonder om dit zo te doen. Dan ja. Ook voor uw zoon.
4: Ja, ja. Dat waardeert hij denk ik wel.
1: Ja? Heeft u dit wel vaker gedaan?
4: Nee, ik had dit nog nooit gedaan. Maar mijn zoon die gaat al voor de vijfde of de zesde keer mee of zo.
1: Oh, kijk. Ik stap even om op je altje heen. Ja, wel bijzonder om dit te doen, maar ja. Dit, wel zwaar werk. Dus volgend jaar niet weer of wel weer?
4: Nou, wie weet. Dan kijken we per jaar maar aan dan. Hè.
1: Ja. Nou, veel succes nog even. Ja.
0: Nou, dit klinkt heel je door, hè?
1: Ja, en ze het zweet op een vogel of steen. Het is, mijn sintje is het denk ik wel warm. En ze, het kind wel aardig. Flopmax is er voor spierkracht. En het binnen echt krutte schepen. Dus nou, ze het tempo er aardig in zitten.
0: Ja, ja, dus nou giet het al je die haven wat uit. Om 1 uur is de start van de beurt weer. Die ging naar Amsterdam, begreep ik.
1: Ja, klopt. Die naast om 1 uur ging ze los. En daar maak ik passagiers maar. Dus daar maak ik wat meer mensen op. En hier op deze schepen van de strontrace is een beperkt aantal mensen wat erop maakt.
0: Ja, en gaat dat dan op dezelfde wijze pellen? Die ja. Staat?

0: Bijdrage van Uten, Warkum, dat de strontrace uiteindzet is. Dadelijk schrijven we het Nijs Uten provincie dat we dan brocht terug Lars de Leeuw.
1: Onderwijs naar de eerste hindernis en op dat moment gaat de klok op nul.
2: Vreed en sneun bij Omroep Friesloon in door Friesland.
3: Schitterende apotheose van deze barrage.
2: Dressuur, springen en het publiek op het puntje van de stoel in het WTC in Ljouwert.
1: Schitterend mooi, schitterend mooi.
2: Vreed, live op omroepfriesland.nl en op de Omroep-app De Frieske Joen.
1: Echt prachtig op de Sjen.
2: En sneun, live op televisie, de apotheose van het springen. De Grutte Pries.
1: Dan flikt hij het toch weer om foutloos rond te gaan.
2: Vreet Joen om zo aan hoeren. Sneunt Joen om jou van joggenen.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 92.2 FM.
0: Het is Jelvien. Dat betekent dat we het Nijs uit de provincie krijgen, maar Lars de Leeuw. Goeiemiddag, Lars.
14: Goeiemiddag. De theatershow van Aqua Forte in Ljouwert had het afgelopen weekend goed 32.000 bezoekers lutsen. Dat zei de organisatie. De voorstelling met licht, muziek, vuur en bijzondere figuren waart hoe zo'n 300 meter op het wetter in de Prinsen Tuin opviert. Vanwege het waar waart een van de 12 voorstellingen van sneun verzet naar snoin. Die snoin waart met 20.000 bezoekers verdeeld door 12 shows ek de drokste jong. De voortganger die het juste jong zwier verwoende rekken bij een onreding met een auto op de Roenwaai in Watten is een 56-jarige man uit de gemeente Tietjerkstra-Diel. Toen de ziek nooit de tandracht rint nog, meldt de politie. Een 20-jarige man uit de gemeente Opstelon is nooit de morgen toch een taxibusk op de Oenderskonk of de Voertrekken op de Noordkade in Drachten. Om de onreding ging een roesje tussen twee groepen jongeren vooral. Een van die groepen wie al in de taxibus gestapt en de andere groep woe de hek instappen. Om escalatie tussen de groepen vat te komen, begon het busje te rijden. Daarbij ging het dus mis met de 20-jarige man uit Opstelon. De man is vaak controle overgebracht naar het ziekenhuis. En oud-shorttrekker Sienke Knecht van Bantegeer is een van de deelnemers aan het nieuwe seizoen van survivalprogramma Expeditie Robinson. In het programma, dat uitstuurt weer door RTL, bezoek je bekende Nederlanders en Vlamingen te Oelibien op een eiland in Maleisië. Daarbij spelen ze allerhande spullen en stemmen ze elke keer heel tijd een kandidaat voort. Het nieuwe seizoen, dat wordt van 1 november al uitstuurd.
0: Dankjewel Lars en lekker eten.
14: Dank je wel.
15: De Opel Big Event bij Haima. All in and out ruilst echt alles in dat rollen of riet. Auto, bal, koffer of step. Het voordeel rent op ongeveer 8400 euro. Dit is het moment om in te stappen in die nieuwe Opel. Kom
16: Kom del en laat die verrassen. Ontdek het gemak en de willen van topkwaliteit. Plan je het nog niet proefrit bij Heima of besjoch al het voordeel op Heima.

0: Weekend.nl.
1: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
2: EasySit.nl, dan zit hij al goed.
3: Ambassador Vermogensbeheer. In een wrouw die het hield niet veroord, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken skommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer, de value belizzer.
2: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij al goed.
4: Thuiskomen is eer naar binnenkomen en voor dadelijk weten, hier zit ik goed. Een vast contactpersoon, echte mensen aan de telefoon, in dit maar dat mij denkt, eerlijk antwoord jout. En dat wat aansprutsen is. Dat gevoel van thuiskomen, dat jeert bij Friesland Lease. Wij binnen er van die, denken mij. En zorg je ervoor dat die mobiliteit gewoon goed regel is. Staat dat zo onderwijs, nergens naar je om moest Jen. Friesland Lease. Gewoon thuiskomen.
5: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
6: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kind in hoes wel wat nijsbroeken, shop nou gedien, vleerkleden en vrieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
7: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor Elsunien.
8: Noe in Friesland.
9: Simone Skeffer.

0: Omroep Friesland.
1: Het is fjouwer en hele minuut hoe jelven in. De komende jaloeren zitten we wat in het zuidwesten van de provincie. Want we hebben het hoe de skiernis van Langwood Huizen Reis in het Riesterbosk. En een stukje verderop, wie 26 september de betinking van de slag bij Wijns. Daar het wel wat kritiek op West. En Dini Visser, FNP-steedlid, kin haar daar vol in vinden. Dat vertelt ze dadelijk. Maar nou eerst het waar, jongens, Sibbele Waaier. Goeiemiddag, Sibbele. Ja, mag het een onsje minder zijn, zeg ik dan, hè?
2: Ja, ja. Alle kanten nu.
1: Ja, nou, we hebben Craig Pelle al daar in Warkum, maar die mensen die het zwit op de hassen zien, want ze toch het fris. Het is helemaal net fris.
2: Nee, de zinnen.
1: En de temperatuur is best wel heeg voor deze tijd, dacht ik.
2: Nou, ik zat hier direct eens even bijpraten daarover. Maar de zinnen inderdaad er volop bij. Toch zorg ik nou heel even efterom.
1: Is echt goed.
2: Ik kreeg uit Heerenveen de melding van, joh, het is een weekend echt wel wie het west. Er is 40 mm van. En bij mij alleen maar, nou, met de tower, ik 43 mm, dat hebben we hand. Vanmorgen betiert in Heerenveen, ik na een heel iets buiken, de scharrel nog een paar buikers om, dat joeg nog 14 mm. Op stuit is de zinne de baas. Is zeg maar, wie 14,2, een laagsem tretje voor jou, grauw 14 voor jou, is brecht hem 14 in je, kwaaien 14 en een heel in Heerenveen 15. De zinne er vol op bij. En dat bloed van Meersa, het bloed droeg. Er stiert een zwak ontmatige zuidenwind. En die wordt vanmiddag, nou misschien nog op een kust nog vrij krachtig. Een prachtig kreeswaar.
1: Ja.
2: Ik jong.
1: Ja.
2: En kalm dat en rustig.
1: In de jestvakantie, beter keert net treffen.
2: Wat mooi, hè?
1: Maar is dat mooi, niks?
2: Mooi. Dan hebben we de dien eerst dicht. Meer bewolking.
1: Oké.
2: Okay. Ja, het is zo dat we dus na een heldere jong komen naar Tannen met de wolken krijgen. En dat is eigenlijk de voorteken van een warmtefront. Jout inderdaad van het ja, grieze waar. Daar starten we morgen mee. Het valt uit een trof wat rein. Het zal geen grote hoeveelheden wezen. De wind die stekt een beetje op. Die wordt matig ontkrachtig uit het zuidwesten. En de temperatuur, ondanks de bewolking, rent toch op naar zijn zandje graden. Want we liggen in zuivere lucht. Hoe mooi is dat? Maar kleer. In de midden kan er een kniep even van de zinnen komen. En dan is het wachten op een keldfront. De passage in mijn pibayen hebben in de tweede helft van de middag zat het nou stiert. Dan klaart het morgen weer op. En dan hebben we schijnende droge loften. En dan hebben we een temperatuur s'nachts van zo'n 8 of 9 graden. Dus morgen beginnen we gries. Maar nou en dan wat weer te giet. Let er nog even een pibayen. En dan is het weer over. Dan
1: ja,
2: is het weer opknappen.
1: Dat keldfrontje is dan voorbij. Geven we dan weer naar de warmere temperaturen de dagen daarna?
2: Nou, ik zou haast zeggen de kwarte broek.
1: Ah, nee toch. ik wil het niet meer.
2: Nee, dat was het net. Nou, ik zat kwart uit lezen. Wij komen weer onder invloed van een hege drukgebied. Dat betekent een soort zinnen. Ik was wat bewolking, maar temperaturen van zo'n zandje rond 18 graden. Bij een zwak ontmatige zuid-zuidwestenwind. Dan moet dat zo sissen. We kennen. In de nacht is dan ik graad of tien. En als dan denkst dat we in een dag. Nee, tongetje, dan komt er nog zo'n dag. Hege drukgebied bloedbaas. Vanuit het westen nadert er wel een steuring. Maar dat jouwt in de eerste instantie niks van zinnen. Letter op het dij, dan hebben we wat meer bewolking. Neemt de zuidwestenwind wat daar. Maar het bloed aan ik nog droeg. En mijn 18 graden prima. En op vreed, dan krijgen we dus les van die steuring. Dan kan het tot een bui komen. Neemt de wind, draait de wind weer naar het westen. En kwalt het weer een beetje af. Dus eigenlijk hebben we stellen. Wij zijn tongetje dat we de beste dagen van de weken. En van beetje vanzelf, ik geniet.
1: Zij is het. Dankjewel, Sibbele. En in onderwijs hebben we die weer.
2: Zij is het. Tot dan.
3: Nijs, sport, ware muziek.
4: Ons inroeren.
3: Nooi Friesland.
4: Maar Simone Scheffer.

0: wingen onderwaai.
1: Naar de ondergeende zinnen, dat we een noemer van Gurbe Douwstra. Onderzieker Arnoud van de Ridder bracht mensen in kaart die tussen 1834 en Njontjen Zwanentrietig op het landgoed Huizenrijs werken. Huizenrijs is een adellijk herenhoes, stichtte in de Santjende eeuw en nauw verboen met de onlis van het omlissende Riesterbosk, dat zei Grifkinne. Zijn boek hoe het personeel van Huizenrijs verschinde de Arune Simmer, maar de mei is de ziektocht nog net oer. Uit de streek waar komen nog heel iets nieuwe verhalen, brieven en voorwerpen binnen. En dat is waardevol, want die verhalen binnen net zomaar voorhanden.
2: Ik zeg wel eens, het personeel maakt ook geschiedenis. Hè? Dat gaat vaak over de rijkelijke familie die hier geweest is. En dan hoop je altijd maar dat er ook nog iets door hen is bijgehouden in een dagboekje of dat er foto's zijn. Nou, dat is er nauwelijks. Dus je moet het hebben van materiaal wat uit de streek naar je toe komt. En om één ding dan te noemen, we werden gebeld door iemand uit Drachten, dat hij in zijn verzameling nog een oude jurk van de Freule heeft gevonden. En die heeft hij gekregen van zijn beppe. En die heeft als naaister gewerkt op het huis. En als dank voor gedane werkzaamheden heeft zij de jurk gekregen van de Freule. En die is via generatie op generatie bij deze man terechtgekomen. Dus ja, dan heb je wel een topstuk in handen voor je werk wat je gedaan hebt. Als een soort dankbaarheid toevoegt dat.
3: Maar dit verhaal kwam te let om in het boek te komen.
2: Ja, dat lukt. Nee, dat is helaas niet gelukt. En kijk, voordat het boek uitkwam heb ik een aantal lezingen gegeven hier in Rijs. Om te kijken van kunnen we nog informatie bij elkaar halen. Nou, dat is gedeeltelijk gelukt. Maar je merkte toen het boek afgelopen zomer uitkwam dat er uit alle hoeken eigenlijk informatie tevoorschijn kwam van de jurk dan, maar ook iemand die nog zei van ik heb hier nog een oude brief van Beppe liggen. De zoektocht naar de juiste tuinontwerper in dit gebied is nog een wens om dat boven water te krijgen. Een oude gevelsteen. Er komt eigenlijk van alles boven wat ik op dit moment aan het verzamelen ben. Bijvoorbeeld, we werden gebeld door iemand die was bij het opruimen van de zolder bezig. En die kwam daar ook een boek tegen waarop staat Van Swinderen. Nou, wat daar precies in staat, dat weten we nog niet. We moeten nog naar die mensen toe. Maar dat zijn wel pareltjes waar je hoopt nog iets van informatie te vinden. Het zij over de familie zelf, het zij misschien over de personeelsleden. En dat wordt in een kleine publicatie verzameld en toegevoegd aan het grote boek.
3: En wat docht dat dan weer met jou als onderzieker?
2: Nou, daar word je blij van. Omdat het net iets meer toevoegt dan alleen maar een naam van een persoon, een geboortedatum, trouwen, overlijden en ze heeft daar gewerkt. Het voegt net iets meer menselijks toe aan de personen die we eigenlijk niet zo goed kennen.
1: Ja, Van der Ridder hopen dat de ziektocht naar familieskieren is. Ik voor het verhaal van Huizenrijs. Nije inzichten, ja, Ansel. Hij hoopt het benammen informatie te putten uit de bekende familienam uit Gaasterloon.
2: In de streek, daar wonen nog steeds veel mensen wiens voorouders een rol hebben gespeeld op het Huizenrijs. Ik bedoel, als je naar Bakhuizen gaat, naar de familie Konst, Nagelhout, dat zijn grote families geweest waarvan personeel hier op Huizenrijs heeft gewerkt. En ja, die bezitten ook nog steeds verhalen en materiaal. En ook voor mensen die misschien er wat minder mee hebben, maar misschien of een naam van een voorvader of voormoeder in het boek zien staan, dat ze denken, nou, laten we eens kijken wat het voor betekent heeft. Dus het rommelt wel. Het is geen vulkaanuitbarsting, maar je merkt wel dat het boek zijn effect heeft in de streek, dat mensen ook zelf aan de slag gaan of het zelf willen gaan ontdekken wat er aan de hand is.
1: De geschiedenis dus van Huizenrijs. Het wie een bijdrage van uw collega's van Radio Spannenburg.

0: Shiny Happy People van R.E.M. Wie dat? Dini Visser, steerslid voor de FNP, begreep de emoties van gewonbezoekers van de betinking van de slag bij Weins op 26 september wel. Er is een hele discussie ontstaan door de sprekers bij de betinking. Jenny Douwes en Kerst Huisman die in der uitspraken dat lang net elke niet in bliet, maar wie benamen de oproep van Huisman om demonstranten in AZC's te stiepen, stuiten bij gewon in het borst. Ik, Visser, steerslid voor de FNP dus, weer bij de betinking en is jeder voortgegaan. Vertelde ze juist in uw discussieprogramma Bureau de Vries.
1: Laat ik beginnen maar dat de slag bij Weins Betinking en de organisatie een kar maken het voor een wiedwaardig programma, maar van alles erin, poëzie en muziek en mevrouw en ze willen ik het loodjere litten maar je verskaat en ik denk dat dat op zich goed is. En het Meerskips orkest zit er. Zo'n een aantal jaren wint, daar werden ze een keer bij belutsen. En ja, die heeft zich denk ik heel onheimlich gevoeld. En dat ken ik me wel iets bij in, denk ik. Ik ben zelf ook voortgegaan. Ja, ik kom er. Had ik enigszins geen, kom ik er graag. Omdat ik het een mooi moment vind in het dier om even stil te staan bij wat we te vieren hebben, werd we aandacht voor en het thema wie ik mooi, hè? Friesk is meer als taal. Dus het breder loeken dan alleen nog taal. Maar ik ben ik verguur omdat ik het ik weer ongemakkelijk over wat er zijn waard. En mevrouw Douwes voel ik eigenlijk nog wel redelijk genuanceerd voor. Maar die rommel,
0: haar dwaan.
1: Dat moet ik zeggen, ja. Ja, maar dat is misschien niet eerlijk. Maar want ik zie haar net zo vaak, dus dat kan ik net helemaal beoordelen. Maar die zei inderdaad, die rop wel op tot meer activistische houding op bepaalde gebieden. Nou ja, daar ken je wat van vinden, maar vind ik net raar. Ik bedoel, als je ergens wat veroor je wollen, zie je toch een bepaalde soort van activisme van onderop nastreven maten. Dus dat daar wie net volle mis. Maar meneer Huisman, die ging mij ik wat via de wereldpolitiek en die rop inderdaad op dat dus demonstranten bij AZC meer stiepe verzin van Friesen. Nou ja, ik weet daar al fut. Dus dat heb ik net gehad. Maar dat past dus net. Hè? We zijn inclusieve meerskip elk maar je wijzen. En elk maar ik wat vinden. Hè? Dus daar wil ik helemaal uitbluwen. Het wie meneer zien misschien goed terug om dat te seizen. Ik weet net of ik hem uitnodig hier. Maar dat stiet die commissie natuurlijk vrij. En ik snap wel dat het meerskip orkest dacht van nou. Maar die kon net fut. Ik wil.
0: Ja, en wie het Huisman daar zie je onheimisch overvielderst?
1: Ja.
0: En dat wie de enige eigenlijk?
1: Ja. Voor mij wel, ja. Ja. Dat worden, ja, goed.
0: Heeft de organisatie erop omsprutsen? Letter, ik?
1: Nee.
0: Nee.
1: Nee.
0: Het wie meer zei van nou, ik. Hier wil ik net bij jaren.
1: Ja, nee. Dat is meer dat ik denk van ja, nou, dit gaat me dit volle bewaaien. En die viel ik me net prettig bij. Dus dan besteedt het mij vrij om voor te gaan. En de meisken die ter zitten, die konden dat natuurlijk net. Dus ik snap wel dat. En dat is waar nou de opskwar oer ontzitteren. Dat die meisken dat zijn. Dat er nou al je weer bij hel. Ja, dan denk ik, ja, oké. Dat met die meisken zelf weten, toch?
0: Interessant. Dat is er, ik wist. En dat is, ja, datzelfde gevoel een beetje heerst.
1: Ja, ik snap wel dat het orkest dacht van, oh, dit, je vullen wij eens net thuis. Maar nee. Dat mooi. Ja.
0: En dat zei Dini Visser, steedlid voor de FNP.

0: Jenna Spyro with us, my The Great Expectation.
1: Azen bij Omroep Friesland.
0: En wij ben ik in The Great Expectation van Maaike van der Hoek.
2: Van de goeie middie.
0: Ja, goeie middie Maaike.
2: Goeie middie Simone. Ja, het is juist verkoersje.
0: Zeker.
2: En is er weer van alles te dwalen in de provincie. Ik is er lekker op uit. Ik hoor is het waarde misschien net mooi. Er is genoeg te dwalen. We hebben de hele week tips voor de juist verkoersje. En dadelijk praten we met het Fries Museum, die commodel. En hoe snel naar jou te komen, want die ging mooi in bus. Gewoon de hele provincie terug.
0: Dat is leuk.
2: Dus dat is hartstikke leuk om bij te wezen. En verder hebben we het over... Juist tips van in interieur. We zitten meer binnen. Wist je al een set van een bank of heeft al hier in hetzelfde behang van de morgen? Wat binnen de juist inspiratie tips van in interieur? Daar hebben we dadelijk hoor en daar wil ik ook denken linken.
0: Oké, dus ja.
2: Hoe huizen.
0: Ja.
2: Smoek misschien, lekker binnen zitten. Bedenk wat leuks, de mooi.
0: Ja, komt goed. Jaring de Groot en ik wens je een hele mooie middag en een soort plezier. Bye Maaike, doeg.
3: Krijg je allemaal in de mail?
4: Hij is vergees en hij is superactueel.
5: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
6: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws en als bonus...
7: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
4: Scroll die nou in omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.
8: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar.

0: makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
3: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De storing bij Albert Heijn komt door een cyberveiligheidsincident, dat zegt het moederbedrijf Ahold Delhaize. Of er sprake is van een hack is niet duidelijk. De supermarkt spreekt zelf van een IT-incident en wil er niet meer over kwijt. Door de storing doen de website en de app van Albert Heijn het niet. Dat geldt ook voor de Etels en Gal en Gal. Verder kunnen boodschappen die online zijn besteld niet worden bezorgd. En op de elektronische prijskaartjes in de supermarkt staan soms nog aanbiedingen van vorige week. Ook de winkels van Albert Heijn en Delhaize in België zijn getroffen door de storing. De economen Robert Hall en Michael Woodford hebben de Nobelprijs voor Economie gewonnen. Zij krijgen de prijs voor het ontwikkelen van nieuwe macro-economische modellen. Met deze methode kan een stabiel economisch beleid worden gevoerd. Pieken en dalen kunnen bijvoorbeeld worden afgevlakt. Vorig jaar ging de prijs naar 3 onderzoekers op het gebied van bedrijfsinnovatie. De VS waarschuwt luchtvaartmaatschappijen om extra voorzichtig te zijn bij vluchten boven of naar Saoedi-Arabië. Ook het Verenigd Koninkrijk wijst op de risico's en raadt Britse burgers aan om alleen voor noodzakelijke reizen naar Saoedi-Arabië te gaan. Houthi-rebellen vielen dit weekend de luchthaven van Riyadh aan. KLM en Lufthansa vliegen op dit moment niet naar Riyadh. Schepen op de IJssel kunnen voorlopig weer in beide richtingen tussen Arnhem en Zutphen varen. Dat kon sinds 25 september niet meer vanwege de lage waterstand. En daardoor was het water te ondiep om veilig verkeer in twee richtingen te kunnen garanderen, zegt Rijkswaterstaat. Dan het weer, eerst nog zonnig, maar in de loop van deze middag meer bewolking. Het blijft wel droog bij een graad of 17. Morgen af en toe wat lichte regen, maar ook dan zacht herfstweer. Het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Beige of juist heel volle kleur, zwart, wit, hoe zit er thuis bij? Hoe is dien interieur en voldocht het nog onder nijste trends? Of loek zo die lekker dien eigen plan? Dadelijk zien we de laatste jas trends in interieurgebied. En daar zie ik nog een plaat bij. Tink en link mij graag die nummer in de Omroep app of WhatsApp 0620-4-Jochen-Jochen-Jochen-Jochen-Jochen.
7: De Elfstedenhal is weer open. Geniet de hele winter van ijsplezier voor jong en oud. En warm daarna op in het IJscafé of op het gezellige Winterplein. Schaatsen in de Elfstedenhal wordt mede mogelijk gemaakt door To Be Made, partner voor premiums.
8: Bouw of metaalproject? Staal Digitaal! Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
9: Njogen ontemai Santje in oktober, Hiense spot van Vrootklasse in het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
8: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
10: Goeiemiddag.
11: Mai Maaike van der Hoek.

0: als ik dans. Ik weet net als de meidoezus, maar dit weer Sexy als ik dans van Nielson en de Foyerist Miami Sound Machine. Mooi Bad Boy.
1: Goedemiddag.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Mij Maaike van de Hoek.
0: Goedemiddag. Het is 11 minuten oer in. Welkom en leuk dat ze erbij wist. Het is van de middag meest droeg. Maar in een oorwisseling van zinnen en wolkenvelden. Yes, kind het kind zit er nou bij. Lekker. En het kimbelsam 16 graden worden. Hoort de radio er lekker bij, jongen. Want ik ga echt een hele leuke middag, vind ik zelf voor jou. Ze haal ik van de morgen Siep en Jacob van de Ploeg onder telefoon hoor. Zij zitten op Hawaii en haar oorroene sneur de Ironman triathlon volbracht. En het is Jestelkonsje, dus hebben we de hele week leuke tips om te dwan. Dadelijk zegt het Fries Museum wat die docht. En ek Joert, hangen we de slingers op. Hasto, of is er iemand indien om jou in dit wat te vieren had, Joert? Jou het noodroog mooi berucht in de Omroep-app. En dadelijk eerst interieurtips. En daar zocht ik nog een paar plaat bij.
2: Tink en Link.
0: Andries die komt mooi de suggestie van Neil Young, My Harvest Moon. Saskia die zei een eigen huis van René Vroeger.
3: Een eigen huis, een plek onder de zon. En altijd iemand in de buurt die van me houden komt.
0: Anna die zei, ik dacht om de bankzitters, mooi multimiljonair. Dan een kist in hoeze, mooi inrochtje Anna, goed idee. Menno die zei, Monica West, mooi de regenboogmantel.
4: Die regenboogmantel had mama gemaakt voor mij.
0: Een goede suggestie, mooi die kleuren. Gary die zei, hoi Mike en Anna Nienke, de appels op de tafelsprijs, zong terug Toon Hermans, get hoed gezellig iets in de hoes. Ek een leuke suggestie, Gary, dankjewel daarvoor. En Homma die komt nog, mooi sommieu, mooi colors past je mooi bij. Een leuke middie.
3: In this
0: Ek een fleurige plaat past ik goed bij het interieur. En een soort van Nederlandse baaiem, zeg ik. Maar ik ben benijd wat de computer van u ziet zieken. Ja, dit werd hem, ja. Het is de suggestie van Saskia. Het is René Vroeger en het goede doel. Mooi. Alles kan een mens gelukkig maken.

0: Alles kan een mens gelukkig maken van René Vroeger.
1: Het is gezellig.
2: Het is spontaan.
1: Het is eerlijk.
3: Het is uniek.
1: Het is...
2: Goeiemiddie.
1: Bij Omroep Friesland.
0: De jest is weer begon, de dagen worden kwatter, het wordt boeten kouder en wij binnen weer wat vaker thuis. En dan zorg je misschien ook wat kritischer naar die eigen wenkkamer. Die bank die er al achter je zit of dat behang dat nou wel eens saai begint te vinden. Tiert dus om eens te zien wat er deze jest op interieurgebied al je te zien is. En daarvoor praten we mooi Marijke Jorna van Kaki Styling. Goeiemiddag Marijke.
4: Goeiemiddag.
0: Ja, zit er thuis ik altijd mooi de verfkwast in de hoorn?
4: Nou, dan krijg ik die tast, heb ik van mijn man, ja?
0: Nee,
4: maar één keer in de saffeltijd verroren we hier ik alles.
0: Ja, één keer in de saffeltijd. En dat is nou weer zo'n moment, de jest. Want wat binnen de grutte trends in het interieur, deze jest?
4: Nou, wat we heel erg volle sjuggen in het interieur zijn echt de warme, rieke, donkere kleuren. Gecombineerd met het natuurlijke en het zachte. We gaan steeds meer van het beige af. We combineren dat steeds meer echt met die mooie jippe kleuren die ons die warmte jouwt. En we voegen steeds meer persoonlijke architectuur in het interieur.
0: En de natuur komt dus een beetje waarom in huis?
4: Ja, zeker weten. We zijn steeds meer, want onze wereld is zo hut aan het worden. Maar alles wat we op schermpjes doggen en alles wat er in de wereld gebeurt, dat we juist die zachtheid en de mooiheid van de natuur steeds meer in huis willen. En dan moet je denken aan, nou ja, behang in een mooie natuurstructuur, rijke materialen, wol, volle planten in huis natuurlijk, maar echt wel heel mooi de aardse tinten die ik echt weer terug liet komen.
0: Ja, die warme jippe kleuren, zei je al, bruin mag dan ontdenken, donkerreed misschien ik nog.
4: Ja, dat is echt de trendkleur van dit jaar. Dat is echt dat bourgondireed. Dat zoek iedereen aanraden. Want ik kan het oren mij combineren. Ik kan het met green combineren. Mijn oranje bij wie spreken. Mijn geel, maar ik mijn beige. Mijn blauw. Ik kan het oren mij combineren om ja, die lekkere warmte toch wel in de hoes te brengen.
0: En heeft u die kleur al in de hoes? Mocht die al binnen
4: nee.
0: Komen?
4: Nee. Nog net, maar zeker zal meteen richting de crisis zal die er zeker weten inkomen.
0: Ja, mooi. En dan heb ik wel eens jet van color drenching. Wat is dat?
4: Ja, color drenching is eigenlijk alle morren in huis schilderen. Dus geen ieder morren nooit meer wit. En dan hebben we ik het door het plafond. Want dat is eigenlijk dus de vijfde morren in huis. Ja, en die mag ik wel een kleurke hebben.
0: En die mag gewoon in dezelfde kleur als die morren die te mij beginnen.
4: Dat kan, hè. Als je dat doggen, dan krijg je echt dat warme, behagelijke gevoel. Als je dan nog een beetje spannend vindt, dan neem je een luchtere tint van diezelfde kleur die op de morgen zit. Dat je meer tonsuitong iets in wekken. Of bijvoorbeeld een hele tegenstrijdige kleur, maar altijd dan een beetje luchter. Okay. Dus dan kunnen we aan een vanillekleur bijvoorbeeld denken. Of aan een hele zachte roze beige. Ja, dat is prachtig. Daar wil het zelf wel warmer van.
0: Ja, precies. En die natuur, dat jouwt ik altijd wel een warm gevoel voor zelfs. En dan mag ik een beetje denken om de prinsjes. Want panterprint, ja, ik dacht dat het al weer uit wie. Maar mooi dat wol of mooi dat net?
4: Dat maakt juist in het interieur helemaal. En we hebben het heel lang in de modeshow, de panterbroeken en de jekjes. Hè, wat we eigenlijk nou dan hebben, sjuggen, maar wat we voor twaalf jaar en dan zullen we dat zo langzaam het interieur inkomen. In kersentje op de bank, een vlierkleed. Maar ik al voor prins, bijvoorbeeld voor thuis of voor eetkamerstoel.
0: Oh, dus het mooie wolwer. Oké, even opletten. Ja. Nou, helemaal goed. Dank je wel, Marijke. Ja, en wat moeten we absoluut naar binnen halen? Yes. Wat mooi me net vergeten.
4: Nou, ik zie dan toch echt die bourgondi red, die mooie jipperere kleur. Die mag je echt net vergeten. Die mag je gewoon weer toepassen.
0: Oké, okay, dus door praat je met die man, door kon je stist aan het gewoon met de verven kwast in de hoes. En het wordt dus bourgondi red.
4: Ik mag even yes voor Kansjouw en dan is hij weer aan het werk. En dan komt er weer weer rond en dan is hij er iets reeds in hoes.
0: Zo doen we dat. Hartstikke mooi. Dank je wel, Marijke, voor die net tips.
4: Graag,
0: voor deze yes. En tot de volgende keer.
4: Yo, hoi.
0: Hoi. Ja, en wat ik voor gezellig iets zwaarder tien hoor, is de radio voor zelfs Frieske muziek. En dit is wel een van mijn favorieten, weet ik zeker. Ik werd op stemmenseel mooi de Frieske top 100. Riet, Pieter, Maaike en de kast. Mooi. Simmer 2000.

0: Hij komt aanstik bij Berom uit Hawaïbol. Siep van de Ploeg van de Kastierist. Riens, Pieter en Maaike, mooi simmer tattoozend. Want Siep van de Ploeg en Jacob van de Ploeg, die hebben de Ironman roen. Of ja, zwom, fiets. Dat is een triathlon op Hawaï. En dadelijk praten we met hem. Maar eerst, yes, dadelijk het Frieske Nijs, mooi Simone Scheffer.
1: Oud worden willen we allemaal, maar hoe blijf je gezond?
2: Daarover gaat aflevering 1 van een nieuwe serie van De Stand van Noord-Nederland.
1: In sommige dorpen in het noorden worden mensen gemiddeld ouder en leven ze gezonder. Hoe kan dat?
2: Morgen op televisie om 11:30 bij Omroep Friesland.
3: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de

0: toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
5: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
4: Nu bij Dirk, B-celkuip. Diverse varianten, 1,89.
5: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 92.2 FM. Het is Jelve Twaan. Van het Nijs uit Friesland mooi. Simone Scheffer, goeiemiddag Simone.
8: Goeiemiddag. De Friese zorgmaat had daar hierdoor op flink wat meer kankerpatiënten. Naar verwachting giet het al nieuwe kankerdiagnoses in Nederland richting 2044 maar 23% omheen. De wichtigste oorzaken binnen de groei en de vergrijzing van de bevolking. De druk op de zwaarig zil je trog al in het maar tanimmen, vertelt internist-oncoloog Edward Fiets van Frisius MC.
9: Ik denk dat het vooral een impact gaat hebben natuurlijk op de zorg. En dat het ook de zorgvraag groter maakt. Dat het de zorg duurder maakt. En dat zal misschien maken dat we ook keuzes moeten gaan maken. In hoever we gaan met behandelingen. Nu doen we soms behandelingen voor een paar maanden levenswinst. De vraag is of dat haalbaar gaat blijven.
8: In Warkum is begin van de middag de strontrace en de beurtveer uiteenzet. De deelnemers van de strontrace varen op en del naar Warmond. De beurtvaders zielen naar Amsterdam en doch onderwijs meerdere jedere Zuiderzeehavenzoon. Bij de hele tocht komt er net een motor rond te pas. Verslagjouwer Pelle Numan roen even mooi, maar een van de deelnemers ziet hoop bij het slepen van een skip om het de haven van Warkum te krijgen. Dat valt nog net daar.
10: Hoe gaat het?
11: Ja, prima. Ja,
10: zo warm.
11: Ja, we hebben zetel voorop staan. Ja. Is het zwaar werk?
10: Ja, ik dacht, ja, net kon ik niet zoveel doen. Toen had ik niet zoveel ruimte en ik heb hele grote voeten. Maar nu merk ik verrast wat het echt is.
11: Is het is bikkelen?
10: Ja, wel bikkelen. Vooral omdat we warm aangekleed zijn. Ik dacht, het gaat lekker koeltjes worden, maar nee.
8: Nee, dat waren het net. Het is warm. Nou, de skippen ben intussen alweer onderwijs. Onderzieker Arnoud van der Ridder bracht mensen in kaart die tussen 1834 en 1930 op het landgoedhuizen reis werken. Huis de Reis is een adellijk herenhoes, stichtte in de zeventiende eeuw en nauw verbonden met de onlis van het Riesterbosk. Het boek hoe het personeel van Huis de Reis verschillende aronde simmer, maar daarna, wie de ziek toch nog net hoor, uit de streek waar komen nog heel die nieuwe verhalen, brieven en voorwerpen binnen. En dat is waardevol, want die verhalen zijn net zomaar voor hem.
12: Ik zeg wel eens, het personeel maakt ook geschiedenis. Hè? Dat gaat vaak over de rijkelijke familie die hier geweest is. En dan hoop je altijd maar dat er ook nog iets door hen is bijgehouden in een dagboekje of dat er foto's zijn. Nou, dat is er nauwelijks. Dus je moet het hebben van materiaal wat uit de streek naar je toe komt.
8: De voortganger die Justin Zwier verwoenen rekken bij een onrieding met een auto op de Roenwaai in Watten is een 56-jarige man uit de gemeente Tietjerksterdeel. Het onderzoek naar de tadracht rint nog, meldt de plissen. Het waar, het is mooi, juist waar, het is een juist vakantie. Dus er is een soort zin in Joert. De zuidenwind is zwak ontmatig, temperaturen bis aan 15, 16 graden. Juni is het eerst nog helder, vannacht dan neemt de bewolking daar en kinderen ik een bui vallen. En dan wordt het zo'n 10 graden. Morgen meer bewolking, dan kinderen ik wat ruim vallen. Dan ziet er een vrij krachtige zuid-zuidwestenwind. Het wordt wel weer een graadje milder, maar 16 graden maximaal. Woensdag is er weer meer ruimte voor de zinnen. De zuidwestenwind is dan zwak ontmatig, het bleef droog. En ja, dan komt er nog weer wat warmte bij. 18 graden, dus je kinder op uit.
13: Nou, heerlijk. En dat is wel lekker in de jerstvakantie. Simone, dankjewel. In 2000 koe nemen om Amy McDonald heen. Mooie hits als This is the Life en Mr.

0: Rock and roll, misschien kerst het nog wel. Daarna werd het wat stiller, maar achter de schermen zit ze alles behalve stil. Ze bouwde haar eigen bedrijven op, die investeringen rondom haar muziek, en ze zit nog altijd op het podium.
1: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
2: Hey Remo!
3: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
7: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
8: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
9: Geen verzekeringsgedoe.
10: Ik ook niet.
9: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
11: We kunnen door.
9: Direct door. Allianz Direct.
8: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
12: Goeie Millie.
13: My Maaike van der Hoek.

0: Country van Nate Smith. Mooi. Fix what you didn't break uit 2024.
1: Wij in de slingershow.
0: Hasto ik wat te vieren? Of is er een die het wat te vieren had? Is er een jiddy? Is er een poppenbennen? Bisto saffelen hier bij de zaak? Of trouwt misschien wel? Hokkerfeestje als maar betinkenkist. Let het dus weten. Zet die felicitatie in de Omroep app. En waar weet komt het dadelijk zo voorbij. En maak het ook eens op die mooie, unieke Omroep Friesland slingers. Eurythmics komt er aan. Noi Elton John en Kiki Dee. Dit is Don't Go Breaking My Heart.

0: kind de zinnen?
1: Of ruimt het als het is het?
0: Zit er file?
1: Of kies lekker troriden?
2: Is in Wurk. Saai.
1: Of shit het lekker op?
0: Die mini is hoe dan ik goed. Mooi.

0: Eurythmics en Sweet Dreams.
1: Wij gingen in de swingershop.
0: We krijgen wat berichtjes binnen van de Omroep Friesland Slingers. Hartstikke leuk. Om de oren van Linda. Die zei de slingers, nou, die haar Siep van de ploeg. En de oren Frieske deelnemers wil verzinnen. Dus ik, Jacob van de ploeg, de broer van Siep. We moeten hem together. Roen had, we praten dadelijk met ze. Terug moet het wel om de Ironman triathlon daar op Hawaii, zei Linda dus. Hele goede suggestie, want wat een topprestatie is dat. Jan die zei, kan ik via Jim mijn vrouw ik feliciteren. Ja, ze wist ken dat, Jan. Mijn Sietske is mijn alles. En Joet mooi zei zo'n 50 kerstjes uitblazen. Ze is zelfs nou on het werk, maar ze had grif de radio aan op Omroep Friesland. En dan jet ze het wel. Lokweeske, mijn liefste, zei Jan dus voor Sietske. Nou Jan, ik denk dat ze nog net bij die thuis binnen had ik ze nou opstuur. Maar ik hoop dat ze heel gauw bij die binnenkomen. Dan krijg je de slingers van die vrouw Sietske. En een hele mooie Jidjeta-weeske van zelfs. Dit is nou eer. First, Inner Circle, my sweet. I've been-

0: van Friesland. Alle werkdagen tussen 12 en 1 uur.
1: Oh ja, in ieder geval welkom of iets dergelijks. Hè?
2: En op sneur om 8 en 12 uur.
0: Nou in Friesland.
3: Ja, daar ben we wel blij om, jongen.
2: Maar nice, dat telt.
0: Sport die libbet.
1: Promotie, dat is ook promotie.
2: En het waar dat rol komt.
4: Dat komt dan even op, dat schoot voorbij en daarna komt de zinnen er weer bij.
0: En muziek die stoeieren worst.
2: Hier bij Omroep Friesland.
0: Nou in Friesland.
5: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Njorgen Ontemai, Santje in oktober, Hiense Sport van Vrootklasse in het WTC Expo in Ljouwert. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
5: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De opperbevelhebber van de NAVO heeft op een veiligheidsstop in Warschau een zeldzame toespraak gehouden. Daarin schetste hij wat er gebeurt als een vijand een NAVO-land aanvalt. Zo kan het bondsgenootschap hard ingrijpen met onder meer drones en kunstmatige intelligentie. Ook kunnen grondtroepen worden ingezet om een invasie te stoppen. Opperbevelhebber Alex Grinkiewicz benadrukte wel dat de NAVO een defensief bondgenootschap is. Maar defensief betekent niet zwak, zei hij. Het aantal abortussen in Nederland is het afgelopen jaar licht gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In totaal ondergingen een kleine 40.000 mensen een abortus, 493 meer dan vorig jaar. De meeste abortussen vonden plaats bij vrouwen tussen de 25 en 29 jaar en vrouwen tussen de 30 en 34 jaar, meldt de inspectie. Op het moment van de ingreep was iets meer dan de helft van de vrouwen tussen de 5 en 6 weken zwanger. In Frankrijk heeft een jongen van 14 om zich heen geschoten op een middelbare school. Daarbij raakten de directeur en een docent gewond. De schietpartij was in Aubagne, ten oosten van Marseille. De scholier zou 4 schoten hebben gelost met een groot vuurwapen, mogelijk een jachtgeweer. De politie heeft hem opgepakt. De directeur en de docent zouden niet levensbedreigend gewond zijn. Waarom de jongen begon te schieten is onduidelijk. Schepen op de IJssel kunnen voorlopig weer in beide richtingen varen tussen Arnhem en Zutphen. Dat kon sinds eind september niet vanwege de lage waterstand. Nu die waterstand in de rivier is gestegen, is het eenrichtingsverkeer vandaag opgeheven. Dan het weer, geregeld zon en overal droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, vooral in de middag wat lichte regen. Het wordt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel. Het is Jest Verkongensje. En dus hebben we de hele week weer leuke tips voor jij om erop u te gaan. Zelf of Maureen Ben of Paken Beppensissers. Zij is het Fries Museum mooi een bus terug de provincie ontreizigen. En komen ze dus gewoon bij jij in de buurt. Jest is aan naar Gloria Gaynor.
10: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
11: Voor een nieuwe Jeep, Heimer, service en auto's, is de voor Elsenie.
12: Dus in Friesland, met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
13: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kind in hoes wel wat nijsbroeken, shop no gedien, vleerkleen en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
14: Goedemiddag.
15: Mijn Maaike van der Hoek.

0: Portugal, The Man, Feel It Still en de Vrijerist I Will Survive van Gloria Gaynor. Het Fries Museum zit net alleen nog in Ljouwert, maar loopt ek de provincie in. Mooi Fries Museum op paad. Gaan ze op reis mooi een bus vol bijzondere voorwerpen en verhalen. Op verskate plakken in Friesland litten ze zien hoe riek uw skiernis is en hoe riek die cultuur ik is. Verline moanne kregen wij alles te weten over een bijzondere kralenketting die het naast de bus nou ek in de tentoonstelling Redbad te zien is. Jurre Hoytema van het Fries Museum, die is bij buurt in de studio. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat heeft dan nou voor is mijn naam?
1: Ja, we gaan eens nou even net het over het Fries Museum ha. Want in het museum zelf zit ik nog eens het Fries Verzetsmuseum. En ik in de bus nemen wij altijd een stukje maar die collectie van Timburgert. En we gaan het over haar over de poederdoos, de lipstift en de oorstekker van Esmee van Egen. Esmee van Egen, wie een verzetsvrouw. Alleen nog, zij had een hele bijzondere situatie. Eens gewoon dat... Als verzetsvrouwen ben je net zo vaak vertegenwoordigen op het verzetsmonument in het Fries Verzetsmuseum. Mm-hmm. Dat komt omdat dat monument alleen nog meest kunnen vertegenwoordigen die vermarren binnen of op andere manieren deerkom binnen trog hun verzet staan.
0: Ja.
1: En over het algemeen binnen het Maljewest. Van die 293 meesken die er opsteen, binnen er 290 man.
0: Zo, dus met drie vrouwen.
1: Met drie vrouwen. En tot ont 2024 wie er zelfs maar één vrouw. En er binnen nou twee bijkamen. En één daarvan wie is mee van Egen. Dat hier te krijgen bij een onderzoek dat die waren naar haar skiernis. En mm-hmm. Of zij dan wel of net een plak vertienen op dat monument. En dat wie dus duidelijk uiteindelijk dat...
0: Ja, want zeker, het moeten wel meer vrouwen wijzen die het verzetsvrouw wie volgens mij.
1: Dat is zeker wie. Maar dat is dus, dat psychiek ik altijd in mijn leerlingen te zeggen van je moet het zaad betinken. Dat monument dat betinkt mensen die het versterren binnen. En naast alle oren kanten die de nazi's fout dienen, wie is ik nog enorm seksistisch. Dus ze tochten gewoon net dat vrouwen in het verzet koen zitten. Dat ze dat werk koen dwaan.
0: Nee.
1: Verzet wie iets wat je maar het hele gezin dienen. Als de band ooit genoeg wie een zit, wie er ik bij in, dat kon je net alleen nog als een mannenzaak dwaan. Dat weer iets wat je als een team effort moest dwaan. Dus de vrouwen wie een juist heel erg nuttig. Heel vaak wie een zij om het smokkelen, om het pilotenhulp ontwaan. Wapens, bonnen, noem het alleen maar op. Nijsberichten, kranten rondbrengen. Al die zaken die de vrouwen net zo op controleerd waren. En de man verschrikkelijk erg gecontroleerd waren. Dus vrouwen hier wat meer bewegingsvrijheid in die tijd. En daar werd toch het verzet goed broek van maken. En Esmee van Egen, dat is wel dat verhaal luistert wel een beetje nauw. Want er heel lange tijd wie is het een beetje... een twijfel of ze er echt wel bij hadden als verzetsvrouw. Dat hier te krijgen dat ze in... Zij kwam ze net uit Friesland. Ze kwam van Buten, uit Utrecht. Wennen haar ouders tijdens de oorlog in Baren. En ze was een opvallende vrouw. Zie je lippenstift. Nou, dat wie onder de verzetsvrouw al heel... modieus.
0: Ja.
1: En ze rookte en ze dronk. Nou, dat zette haar een beetje apart van de conservatieve...
0: Ze voelde wel op.
1: Dus ze voelde op. En ze weer een beetje exotisch, kun je wel zeggen. En daarnaast is ze dus eerst heel erg belutsenwest mij onder andere de knokploeg. De knokploeg weer is een van de sterkste... dat weer de vechters, min of meer. Die echt de agressieve daden die dingen lid ontploffen of mensen kunnen ombrengen. En zie ik behulpzaam bij de pilotendienst. Dus dat we om piloten die Delftwaard binnen hebben rond te krijgen naar Engeland daar. Mm-hmm. Ik heel erg gevaarlijk werk. Maar hier komt de crux. Op een gegeven moment had zij een relatie kregen of een verhouding kregen met een Duitse militair. Toen had ze alle verband met het verzet Oudbrutsen. En de wut dus toch sommige schreeuwers vlak na de oorlog zijn van, wie is het dan net een dubbelspion of zo?
0: Ja.
1: Wat moet het dan wel realiseren? In 1944 is het toch de bezetter oppakt en Delsje. Dus zij wien er helemaal net van hoe tjoegen dat het
0: dat ze bij de Duitsers jaren.
1: Dus,
0: nee.
1: Dus
0: wat een vrouw. Ja. Als je de televisie erbij on hebben, dan zie je nou ik een prachtige foto van haar.
1: Mm-hmm.
0: Zit er inderdaad helemaal mooi in de make-up, een sigaret in de hoorn, nagellak op.
1: Een hele moderne vrouw, kun je zeggen. Een vrijvochtige vrouw, misschien ik wel. Ja, en het is altijd zo west, na de Tweede Wereldoorlog, dat er volle... ja, er is vanuit een bepaald perspectief is rond ziekte.
0: Ja.
1: En nou hebben we een nije tiert. En dan kunnen er op een oren manier even naar je orenverhaal zien worden. Want tegen mijn haar is er ook nog een orenvrouw erbij kwam op het verzetsmonument. Wijkenbos. Dus er, het is echt zo dat nije skierenis is.
0: Ja.
1: Dat die verhaal nog iets zocht moesten worden. Maar Lotte,
0: je kinderen wel een boek hoe schreeuwen.
1: Ja, dat is dus ik zelfs die.
0: Ja, dat zoek ik net lezen. Ja. Als schreeuwer inderdaad. Ja. En ik hoop dat er nog een heel soort vrouwen bij komen. Dus
1: ik hoop.
0: Misschien dat er ik nog meestal familie vooral hierin die ja. Zissen van nou die maat erbij. Maar we binnen je vanzelfs ik voor die museumbus.
1: Ja.
0: Die gaat de provincie in en door heeft attributen of spullen van haar. Die mooi die bus ingeren als dat zin was.
1: Ja.
0: Die ongestekken, die poederdozen en die lipstick.
1: Ja.
0: Die kennen meestal zin in die bus.
1: Ja.
0: Ik mooi de BN.
1: Ja,
0: weg in mooie deel.
1: Nou, we zullen. Het is rint eind al een beetje op zien. De bus. In 20 november is eind de laatste dag dat we er met de bus op paard binnen. En dan eindigen we in het Fries Museum op de verhalenavond. En dan doen we grutte mooi. En dan nemen we alle verhalen die we op paard brocht haar. Ik ben rond naar het museum. We zullen in de komende dagen ik nog naar een peer van de eiland die we nog net gehoord hebben. We hebben bezocht alle vier eilanden om te doen en dat zil uw slagje. We gaan nog naar Vlieland daar en ik zil ik nog mij op de treden van november naar Skimoes Eeg. Er binnen nog een peer orendatus, dan kun je hem alle je fine op een site en dus ik de 20ste van november we hebben rond in het Fries Museum. Maar helaas,
0: het
1: paad gaat weer om naar het Fries Museum.
0: Het eindstation is in zicht. Ja, ja,
1: en niet in november. Ik vind het heel spietig, maar het...
0: Ja. Komt er een nieuwe tour, Tinks?
1: Ja,
0: dat het zo'n succes was, dat kist me niks.
1: Ik zou er heel erg van wezen, maar ik ga er net over helaas.
0: Nee.
1: Maar het... Ja.
0: Ja, het is voor alle leeftijden. Elke keer in mei. Nou,
1: zeker.
0: Ziek je het even op, want dit is een bijzonder verhaal. We mooi het Fries Museum, dus de provincie in is de die eindig je hast. 16-19 oktober is het nog op het Ameloon, ook het goed, hè, Uben Holle. En dan wil ik die heel erg bedanken voor dit prachtige, interessante verhaal.
1: Ja.
0: Dank je wel, Jure.
1: Heel erg bedankt.
0: Yes, don't know. The Pet Shop Boys, mooi Dusty Springfield. It is, what have I done to deserve this?

0: Jan Hospes en Peter Krako. Let's go down on our knees. En de Foyers, de Pet Shop Boys. En oh yes, het red, want het is alweer zover. We zullen om het red draaien. Althans, dat docht Annenienke voor u. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Dan ben ik weer van de partij.
1: Ben ik weer van de partij, ja. Ik ben er omdraaien, want ik hier net als toen stond je hier. Dus dat is heel benieuwd wie dat zo aan de red draaien.
0: Ja, ik woer dat altijd al een keer. Ik zit nooit aan die kant. En dat is 12 maanden lien ongeveer. Ja. Mocht ik eindelijk een keer aan het red draaien. Ja, dat wil je toch? Ja. Dat is leuk. We hebben weer verschillende speeltjes. Op het redsteen.
1: Ja, dat draai ik al even.
0: Welke wordt het?
1: Het omstekeert.
0: Omstekeert. Dan draaien we dadelijk een plaatsje oors om. En dan, als het juist welke plaat dat is, dan maak ik eens op die mooie prijzen. En dan ben ik wel benijd. Hoeveel prijzen er in het pakket zitten, Juwet?
1: We hadden Omroep Friesland een wettenfles, mooie Friese teksten erop. En omdat het juist vakantie is, dan hebben maak ik nog een kans van 12 tickets van Indoor Friesland. Als ik het goed hier.
0: Ja.
1: Dus daar krijg ik twakke kaarten voor.
0: Oh, dat
1: voor.
0: Is leuk. Daar, daar wil je bij wezen. Indoor Friesland. En dus de wetterflessen, daar spelen we het voor omste keer. Dus dadelijk om 20 voor treien. Dan jest de opjeften. Beste Omroep Friesland. Vandaag luisteren we met veel plezier op kantoor naar Omroep Friesland. En onze collega Sietse uit Heerenveen is jarig. Hij is groot supporter van SC Heerenveen. Nou, Vincent en Faber die stuurt het berichtje in. Tegen tank daarvoor. Dan is

0: Word lid en lid zien dat Friesland dat on het head geeft.
1: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
5: Geeft ruimte.
6: Een snelle boodschap of een dagje shoppen. Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
6: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
8: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
9: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
8: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
12: Het is Jelve Trijen. Het voor het Nijs uit Friesland. Mooi. Simone Scheffer, goeiemiddag.
13: Goeiemiddag. De Friese zwaardig maakt op tar hier op flink wat meer kankerpatiënten. Naar verwachting giet het al naar kankerdiagnoses in Nederland richting 2044 maar 23% omheeg. De wichtigste oorzaken binnen de groei en de vergriezing van de bevolking. De druk op de zwaardig zul je toch alleen nog maar tannemen, vertelt de internist-oncoloog Edward Fiets van Friesius MC.
14: Ik denk dat het vooral een impact gaat hebben natuurlijk op de zorg. En dat het ook de zorgvraag groter maakt. Dat het de zorg duurder maakt. En dat zal misschien maken dat we ook keuzes moeten gaan maken. In hoever we gaan met behandelingen. Nu doen we soms behandelingen voor een paar maanden levenswinst. De vraag is of dat haalbaar gaat blijven.
13: De theatershow van Aquaforte in Ljouwert had het afgelopen weekend goed 32.000 bezoekers lutsen. De voorstelling met licht, muziek, vuur en bijzondere figuren waar toen zo'n 300 meter op het wetter in de Prinsentuin opviert. Vanwege het waar waard een van de 12 voorstellingen van sneeuw verzet naar snijn. En juster waard met 20.000 bezoekers verdeeld hoe 12 shows dan ik de drukste jong. In Warkum is het begin van de middag de strontrace en de beurtveer van start gaan. Deelnemers van de strontrace varen op en del naar Warmond. De beurtvaders die zullen naar Amsterdam en doggen onderwijs meerdere Zuiderzeehavens zoen. Jertietse Zuiderzeehavens natuurlijk. Nou, de IJsselmar. Bij de hele tocht komt er een motor op te pas. Verslag jou Pelle Numan, Roen even mooi. Maar een van de helpers bij het slepen van een skip om de haven van Warkum uit te krijgen.
15: Hoe gaat het?
16: Ja, prima.
15: Het is warm.
16: Ja, we zweet op voorhoofd staan. Het is zwaar werk.
15: Ja, ik dacht, ja. Net kon ik niet zoveel doen. Toen had ik niet zoveel ruimte en ik heb hele grote voeten. Maar nu merk ik verrast wat het echt is.
16: Het is bikkelen?
15: Ja, wel bikkelen. Vooral omdat we warm aangekleed zijn. Ik dacht dat het gaat lekker koeltjes worden, maar nee.
13: Wat shorttrekker Shinky Knecht van Banterie is een van de deelnemers van het nieuwe seizoen van survivalprogramma Expeditie Robinson. In dat programma, dat uitzoeken we terug RTL, bezoek je bekende Nederlanders en Vlamingen te Oerlibien op een eiland in Maleisië. Daarbij spelen ze allerhande spullen en stemmen ze daarna hield hij één kandidaat voor. Het nieuwe seizoen wordt van 1 november al uitzoekt. Het waar dan nog, het is prachtig waarom erop uit. Het is 15 graden, de zinnen is er volop bij. Joen, dan volgt bewolking en misschien ik wat ruin. Het is dan zo'n 10 graden. Moon bewolking en dan kinder ik wat ruin vallen. Maar een matig vrij krachtige zuid-zuidwestenwind wordt het weer een graadje milder als joort. Maar zo'n 10 graden, waar is die? Komt er nog een graadje bij, 18 graden.

0: aan. En dan hebben ik zinnen, is droeg en dus heel mooi kuierwaar.
1: Oh, en die deelnemers van de strontrace kennen Joost wel uit horen.
0: Ja, die
1: dus.
0: Kennen hem zeker wel uit horen.
1: Ja, het is warm genoeg. Ja, precies. Hey Simone, dankjewel. Oeren oeren, dan jaren we die weer. Was dan nou in de tussentijd meer nijs witten? Zorg dan ik even op onze website of op omroepfriesland.nl. Pink, die komt er aan. Nee, deze van Cool and the Gang.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: Goedemiddag. My Maaike van der Hoek.

0: What About Us van Pink.
1: Omste keer, alles oors om riet te het, die erin zit, omste keer.
0: Ja, ik vind dit altijd al een leuk verske. Omste keer, dan Nienke, vind ik het?
2: Ja, vind ik leuk. Ja. Maar dit is een wat langzamere versje.
0: Ja, om even goed tot rust te komen. Om er goed voor te zitten. Want dan krijgt de opjefte voor het omste keer noemer. En net deze, maar een plaat die wij voor die uitzocht hebben. En die draai ik achterstevoren. En wist ook nou waar ik nou op ziek ben. Stuur die plaat, die titel en artiest dan naar de Omroep-app. Hier komt die, Sister Cleofar. Oh.

0: Wat zei ze van dan in één keer? Is het te dwaan of maar dan nog een keer?
1: Ah, dan nog maar een keer.
0: Nog één keer? Nou, dan pakken we me nog even gauw bij. Want dan, ja, misschien denk je toch wel van, nou, ik weet het al lang wat het is. Maar het is net heel makkelijk.
1: Het is net heel makkelijk, maar misschien. Ja, misschien maar even goed night denken.
0: Goed night denken.
1: Het is wel een klassieker.
0: Het is een klassieker, vind ik een hele mooie hint. Zonder
1: dat we nou
0: mooie hint die
1: precies,
0: er dan bij komt. Ik ben benijd als je wist waar ik nou op ziek ben.

Nou, dat wie hem jij. Ik denk dat het jebbel met waankist. Frieske muziek komt er al aan eerst van Krijn Dijkstra naar de Doobie Brothers. Dit is A Long Train Running.

0: Krijn Dijkstra. En dit is mijn Friesloon.
1: Omste keer, alles oors om riet te het, die erin zit, omste keer.
0: Ik krijg een heel soort berichtjes binnen en een heel soort berichtjes die het in de goeie richting zitten. Ik liet hem nog even in je keer.

0: ik heb een heel soort goede antwoorden van de artiest. En ik snap helemaal wat jouw jere. Want je jere natuurlijk, ik geloof, maar dan achterstevoren van Boudewijn de Groot. Maar dat noemer, dat hiet geen ik geloof, dat hiet krijgt wat oors. En dat weet Simon van Pooijen. Goeiemiddag.
1: Ja, goeiemiddag.
0: Want wat is wel het goede antwoord?
1: Nou, volgens mij moet dat avond wezen.
0: En dat is het juiste antwoord. Jawel, het is inderdaad de avond van Boudewijn de Groot.
1: Ja, klopt helemaal.
0: En ben je een groot fan van Boudewijn de Groot?
1: Groot fan op zich net, maar het wel hartstikke mooie versjes, dat wel, ja.
0: Ja, wel mooie muziek is dat om naar je te luisteren. En je herkende het is direct en je wist dat het avond weer. En daarmee heb je het prijzenpakket binnensleept. Dus dat komt jouw kant op.
1: Wien je nog fantastisch.
0: Ja, hartstikke leuk. Dus de indoorkaarten en de Omroep Friesland wetterflessen. Hien je wat mooi plan van de middag, mooi dit waar, in de eerste vakantie?
1: Ik zoek even naar Warkumta. Dat is mijn geboorteplak, want daar is deze week de strontwees week.
0: Ja, de strontwees.
1: Voor de rest wat onder de voorbereidingen ontbaan, want we gaan morgen op vakantie, dus vandaar.
0: Oh jee, wat heerlijk.
1: Ja, echt hoor.
0: Wij zullen hem hinnen.
1: Wij gaan naar Parijs daar.
0: Oh, wat leuk. Prachtige stad.
1: Ja, en dat is ook dat stukje wat op de website van Omroep Friesland staat. Dat ik met mijn vriendin naar een concert van Celine Dion ging daar.
0: Oh, dat meen je net. Nou, dat komt al je wel weer heel toevallig bij me komen. Wat leuk is.
1: Oh, dus het is al je prijzen deze week, hè?
0: Ja, inderdaad. Oh, prachtig. Nou, geniet er alvast van. Een hele mooie theater Taweensk en een prachtig concert. Ik hoop dat het goed komt. Ja, dit is net Celine Dion. Het is Boudewijn de Groot.
1: Absoluut.
0: Dit is avond. Dankjewel voor mij, Dwan.
1: Gradien, Ocean.
2: Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken en te hopen dat je lichten doet.

0: op zoek naar een Christpakket dat echt bij die mijnwerkers past? Dan is Jocado het adres voor die cadeau. Van een persoonlijk Christpakket ont een bijzonder relatiegeschenk. Bij Jocado kiest volop kiezen. Bestel eenvoudig online of kiest je eigen pakket geerstallen in een showroom in Snits. Zoek gauw op jocado.nl. Jocado, jouw magie op elke schenk.
1: Njorren ontemai Santje in oktober, hiense spot van Vrootklasse in het WTC Expo in Ljouwert. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een brand in een woning in Doesburg in Gelderland is een lichaam gevonden, meldt de veiligheidsregio. Wie het slachtoffer is, is niet bekendgemaakt. Ook is nog onduidelijk of er andere slachtoffers zijn. Het vuur in het pand ontstond rond 8:30 vanochtend en daarbij kwam veel rook vrij. Omliggende woningen werden ontruimd. De brandweer had het vuur na een paar uur onder controle. De woning raakte zwaar beschadigd. Hoe de brand in Doesburg kon ontstaan, is onbekend. De opperbevelhebber van de NAVO heeft op een veiligheidstop in Warschau een zeldzame toespraak gehouden. Daarin schetste hij wat er gebeurt als een vijand een NAVO-land aanvalt. Zo kan het bondgenootschap hard ingrijpen met drones en kunstmatige intelligentie. Ook kunnen grondtroepen worden ingezet om een invasie te stoppen. De opperbevelhebber benadrukte wel dat de NAVO een defensief bondgenootschap is, maar defensief betekent niet zwak, zei hij. Het aantal abortussen in Nederland is het afgelopen jaar licht gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In totaal ondergingen een kleine 40.000 mensen een abortus, 493 meer dan in 2024. De meeste abortussen vonden plaats bij vrouwen tussen de 25 en 34 jaar. Op het moment van de ingreep was iets meer dan de helft van de vrouwen tussen de 5 en 6 weken zwanger. Een van de voorzitters van de Duitse regeringspartij SPD is onverwacht opgestapt. Bärbel Bas legt ook haar functie neer als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De directe aanleiding is het overlijden van haar stiefdochter, maar ook de aanvallen op haar persoonlijk spelen een rol. Volgens Bas komen die ook vanuit de coalitiepartner CDU. Dan het weer, geregeld zon en overal droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, vooral in de middag wat lichte regen. Het wordt opnieuw zacht en rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel. Een marathon rennen vind ik al een hele prestatie. Let staan een triathlon. Maar Siep van de Ploeg en zijn broer Jacob gaan zelfs daar nog overheen. Zij roen aanroende weekend de Ironman op Hawaii. Benijd hoe ze dat in hebben. Jester zou over deze meusterachtige prestatie. Naar Climie Fisher.

0: 29 mei, Santje in oktober, Hiense Sport van Vraatklasse. In het WTC Expo in Ljouwert. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
1: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: Wintersporters opgelet. Skibeurs Bolsward. 23, 24 en 25 oktober. Skibeurs Bolsward. Skis, snowboards, kleding en meer. Met kortingen tot wel 70%. Skibeurs Bolsward. Van Sporthuis AP van de Veer. Check apvandeveer.nl.
4: Goedemiddag.
5: Maaike van der Hoek.

0: Ace of Base, mooi All That She Wants. En de vrijer is Climie Fisher, mooi Love Changes Everything. Oren Sneun stien Siem van de Ploeg en zijn broer Jacob aan de start van de Ironman in Hawaii. Het is een van de grootste en zwiste triathlonwedstrijden van de wereld. Dat de broeren daar mooi aan mochten, wie net zomaar. Terug mij te dwaan aan verskate oren Ironmans wisten ze haar te kwalificeren. En wie als de Hawaii nog slept, hebben wij van de morgen even mij de broeren bellen om te leren hoe het gien is. Goeiemiddag man, wat een prestatie. Lokweens allereerst.
1: Ja, inderdaad. Ja, hele zwaar editie. Maar hele hele golven en heel warm. Hurde wien. Dus heel soort extreme omstandigheden.
0: Hele extreme omstandigheden. Want die Ironman, weet je maar, Mighty, en wat voor triathlonwedstrijd is dat?
2: Nou, dat is de belangrijkste wedstrijd van het hele jaar. Dat is het wereldkampioenschap. He, voor het eiland waar het ook ontstaan is, zeg maar. En daar hebben we de titels voor de professionals bij de mannen en de heren verdeeld. En daar zijn age groups winnen, die dienen wij dus ook al mee. En ze zit in de 60, of jouw 60 en wij, ik zie het in de 54-59. En daar winnen iets van 12.000 triatleten over de hele wereld die mij dienen.
0: Ja, is dit een grote droom die het uitkomt dan?
2: Ja, zeker voor mij. Ik ben allebei bijna 40 jaar ben we met triathlons bezig. In grote lijn. En toen ik nog, ik had jou hier had profest. En toen weer mijn grote droom om toen al naar Hawaii te gaan. En dat is uiteindelijk net trooien terug blesseerd rekken. Maar we hier net toch dat we 30 jaar later nog meus beiden daarheen komen. En eigenlijk dat is natuurlijk fantastisch dat we als broers daar toch nog heen zijn binnen. En nou zitten we dus op het eiland. En juist weer de wedstrijd. En die wat simpel zijn, een hele zware wedstrijd. Want de eindtijd van de winnaar die week wel een stukje langzamer als oors eigenlijk.
0: Mm-hmm.
2: Maar alle elementen, hè, het is toch wel een hele hudde race is het. Maar de zinnen en de hitte en de Hurrewien en de heuvels. Hè? Het is al een beetje een berg, maar het is wel een behoorlijke pittig fietsparcours en dat soort dingen. Dus, maar het is de triathlon, een van de bekendste triathlons, zo net de bekendste van de wereld. Dus dat is fantastisch om deel mij te doen.
1: Ja, en we zitten hier een hele dikke week. En het is echt een prachtig mooi land, een prachtig mooi eiland. Hele bijzondere klimaat. Het kan je samen enorm beginnen te trainen en vier maar een kwartier later is het weer zinneskien. Dat wordt je de hele dag zo trof. Heel ons strand is eigenlijk altijd zinnig, maar wij zitten nou in de heuvels, hebben huis gehuurd. Daar is het ook wel eens heel bewolkt. Het is een heel bijzonder klimaat en ben ik hele bijzondere mensen, ongelooflijk vriendelijk.
2: Ja.
1: Het is een heel positief eiland. Heel leuk.
0: Ja, heel verschillend dus. Hoe is dat ik omschrijft? Hoe is de rest die daar op ta?
1: Nou ja, we gaan natuurlijk een hele goede zimmerhond. Dus ja, ik al traint in de hitte. En we hebben allebei de selectiewedstrijd waar maar nog meer te komen. Dus hij komt een hele zware wedstrijd in Hoorn. Maar ja, dat wie hier echt wel nodig, want het is hier echt een dikke 30 graden wie het juist.
0: Wie dit wil de zwisten dan, als je vergelijk is?
1: Nou, het is tropisch, hè. Het is heel vochtig, hè. Dus dan mag je wel goed voorbereiden. Maar dat gaat al niet goed. En we hebben een goede wedstrijd draaid. Ik wil bij de eerste 50 van mijn leeftijd komen. Nou, ik ben hier in het triggerste worden, dus dat is leuks.
0: Zo.
1: En dus dat is wel.
0: Dat is heel knap.
1: Ja.
0: Ja, heel goed. Echt super, super knap. Want even oer die resultaten van Jim. Jim hebben een jelloeren verschil. Nou, Jacob, dat wist ik professioneel triatleet West. Bist dat nog?
2: Ja.
0: Dat een jelloeren verschil, dat is dan echt heel knap, toch? Of Rutske best?
2: Ja, zeker. Een wedstrijd erin zat erin. En ik hier zelf rond de Johan 45 in de hol. En Johan 100 zie je in Oeren. Maar goed, dat ran een heel beetje hoor. Ik ging goed zwemmen, tiert hier. Fietsen ging ik heel goed, tot ongeveer 75 kilometer. Maar toen riet ik een stuk hut profiel. Dat op de dikla riet ik heen. En daar kreeg ik een lekker baan. Dus ik moest mijn baan verwisselen. En toen wou ik mijn baan verwisselen, maar toen deed die patroon die diert net. Die koopt dus net op, met de lucht in de baan dorst. En nou, toen hing ik op een gegeven moment niks meer. Dus toen zei ik, ja, toen hing ik een vierde kennen. Maar toen kwam de mechanicien, die kwam van de organisatie, die had me geholpen en die had die baan weer oppompt. Dus toen koek ik na een kwartier, koek ik een vierde. Dus uiteindelijk, nou ja, normaal gesproken hing ik een kwartier nog sneller best. Maar in ieder geval, ik win of 64ste in mijn leeftijdsgroep.
0: Zo.
2: Maar ik heb toch nog een verdienstelijke marathon rond. Maar ja, die gewoon, wat zie ik zei, die gewoon hun omstandigheden. En heel heat en hele hudde win, vooral dat middenstuk met fietsen bij Vrom. En ja, het ben gewoon omstandigheden. Eigenlijk was het heel goed om was dan maar je 4 weken van tevoren naar hinnen. Om het echt heel goed te bereiden. Maar ja, desalniettemin, we hebben het allebei de hel. En we zijn enorm trots en dankbaar dat we hier mij nog mochten. En,
1: ja, en wie ben je met zijn gezin en uw trainer en de vrouw? Dus wie ben je met al. Ja, dat is heel bijzonder met mijn zin.

0: dit mij te matchen en te ervaren.
1: Ja.
0: Echt unieks in uw leven.
2: Ongelooflijk knap en respect. Ik word nooit neid van in mijn leven. Echt ontzettend knap dat je het kennen. Ja, en was thuis de begist al door die familie. Maar dit maakt ik heel bijzonder wezen om dit als twee broers te dwaan, liep het mij.
0: Ja, ik denk dat wij de enige beide broers hier binnen die mij doen. Ja. Want je moet je kwalificeren en dat weer al net makkelijk. Dus dat is gewoon heel bijzonder dat we dit met z'n beiden en mijn familie, mijn meisje.
2: Ja, dat kan ik me helemaal 40, voorstellen.
0: 40 jaar sporten en muziek meisje, kom je dan te werken.
2: Ja, schitterend. Nou, ik echt goed herstel. Geniet nog even van de dagen dat je hem daar binnen. En geniet ik nog goed naar van deze topprestatie die hem leveren. Helemaal, ben je hem al in de holle ik al bezig mooi iets volgens? Of is dit het nou even voor eerst?
0: Dit is het even voor eerst. Want dit had zelf wel, dit hebben we 2 jaar voor bezig geweest. En om hiervoor te trainen en om hier te komen. En er komt een heel druk theaterseizoen aan, dus daar kom ik nu voor de volle 100% op richten. En dan, ik zei, hoe vier je hier? Ja, dan wil ik 64. Misschien probeer ik het dan nog eens.
2: Praten we dan weer even.
0: Ik een gezond bloem.
2: Ja, eerst maar lekker nagenieten. Echt mooi voor de hele familie daar. En echt ongelooflijk knap wat je hem daar deel zet.
0: Dankjewel. En we zullen even leven met lekker om eigen niet. Dus groet, helemaal goed.
3: Groet nog iedereen in de Friesland. En we ben je nou een weekje en dan ben je weg weer om, ja?
2: Nou, je bent hartstikke welkom. Kom dan maar gauw weer om.
0: Friesland
2: is echt mooi. Hey, man, tegen tank.
3: Ja, jij dank je.
4: Hoi. Goeiemiddag. Alles wat te spelen. My Maaike van der Hoek.

Rebel je mooi een nieuw begin. Elke dag aan het eind van dit programma willen we er wat mee aan om oer nooit te denken. Een spreuk of een siswieze. Hast je nou ook een leuk idee voor? Dan mooi die naar je stasje horen. En dat kan via de Omroep app. En waar weet komt die spreuk dan dadelijk wel bij u voorbij op de virtuele scorekalender. Nienke Tuinstra, die zit ik voor u kleer. Maar het Frieske Nijs, Jester Saanoy, Iris Kroes. Dit is Ship Life.

0: Focco, de vermoorde kastelein. Een podcast over de moord op Focco Werkman in oktober 2003.
1: Dat was een heel klein jongen, ja.
0: En in de podcast getuigen die nog niet eerder hebben verteld wat ze hebben gezien.
2: Zij zat helemaal onder het bloed.
0: En een melding uit het circuit waar mogelijk kennis over de dader bestaat.
3: Ik weet wie de moordenaar is.
0: Focco, de vermoorde kastelein. Een podcast van Omroep Friesland.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf 455 euro per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
9: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
8: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
9: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
12: Het is Hastjelve Fjouren. Tiert van het Nijs uit Friesland. Mooi Nienke Tuinstra. Nienke, goeiemiddag.
13: Ja, goeiemiddag. Jamal Omova van SC Cambuur komt dit seizoen net meer in actie. De 22-jarige aanvoerder had een blessure aan zijn haxine, ofwel de Achilles.

0: Weeskeswarg moet haar meer tarieren op flink wat kankerpatiënten. Naar verwachting gaat in 20 jaar het al nieuwe kankerdiagnoses in Nederland met 23% omheeg. De wichtigste oorzaken binnen de groei en de vergrijzing van de bevolking. De druk op de zorg zal hier toch toenemen. Dat vertelt internist-oncoloog Edward Fiets van het Frisius MC.
1: Ik denk dat het vooral een impact gaat hebben natuurlijk op de zorg. En dat het ook de zorgvraag groter maakt. Dat het de zorg duurder maakt. En dat zal misschien maken dat we ook keuzes moeten gaan maken. In hoever we gaan met behandelingen. Nu doen we soms behandelingen voor een paar maanden levenswinst. De vraag is of dat haalbaar gaat blijven.
0: En de theatershow van Aquaforte in Ljouwert had het afgelopen weekend goed 32.000 bezoekers lutsen. Dat zei de organisatie. De voorstelling met jocht, muziek, vuur en bijzondere figuren waart toen zijn 300 meter op het wetter in de Prinsentuin opviert. Vanwege het waar waart een van de twee voorstellingen van sneun verzet naar snijn. De snijn waart dan ook met 20.000 bezoekers verdeeld door twee shows de drukste joen. En dan nog het waar, dan dok deze erbij.
2: Ja, dit is de waartje.
0: Ja.
2: Herkenbaar.
0: Van de middag is het droog en mooie soort zinnen. De zuidwestenwind is zwak ontmatig, waarbij de temperaturen oprinnen naar zo'n 16 graden. Jon is voor het eerst nog helder. In de nacht tam nemen de bewolking volgend of het rein of een bui. Maar minimaal 10 graden is het minder koud als de nacht ervoor. Morgen is er meer bewolking en kinderen wat rein vallen. Het wordt dan weer een graadje milder, maar maximaal 17 graden.
2: Nienke, dankjewel. En wil je nog meer weten in de tussentijd, dan kun je altijd terug op onze website omroepfriesland.nl of in de Omroep-app. Hij schroet en protte hoe zijn eigen liefdesproblemen, zei ik in het verske. Missing you, jestje dadelijk.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
10: Goeiemiddag.
11: Mijn Maaike van der Hoek.

Ja, en de vraag is Missing You van John Waite. Maar even, deze van Tina Turner, kist die ik? Die vind ik persoonlijk namelijk echt prachtig.

Het is een cover uit een jongetje 96 van Missing You dus. Het album Wildest Dreams van Tina Turner, daar zit hij op. Ja, ik vind dat persoonlijk echt een prachtig nummer. Maar nou een orenplaat van haar en die kist Grip Wol uit haar repertoire. Dit is Steamy Windows.

Jordij het duurste van het duurste, maar nooit wie het goed. Jordij een Maserati, dat wie dijt te min.

0: This Old House van The Shakin' Stevens. Dadelijks onderwijs. Je hoort mooi Simone Scheffer. Simone, goeie midden. Daar wie is het alweer? De oren. Ja. Ja.
1: Die.
0: Ik heb ze beide erbij. En we hebben even een probleem met de microfoon. Simone, die is er wel, maar... Ja.
1: Ja, je weet het.
0: Simone is er.
1: Ja,
0: even jip in en uit aan je.
1: Ja, onderwijs. Dat is weer een hele ere dat ik dat presenteerde mooi. We hebben het juist wel over serieuze zaken, Nick. Want het tal suïcides op het spoor, dat is best grut.
0: Ja.
1: Dat heeft natuurlijk grutte impact ik op de mensen die het... De machinisten bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Want er komt een campagne. Vierde ik aardige zaken hier. Sjoerd Hofstee, uw landbouwspecialist, is weer te gast. En Sjoerd hebben het over eten van dichtbij. Met de Friese Voedselalliantie. Wat dat inhoudt, dat zal hij uitlezen. Naar vier van hebben ik nog Pelle Numan, die het in...
0: Bij de strontrace?
1: Bij de strontrace wedstrijd.
0: Ja, Shannon.
1: Daar nog een leuke reportage over. En dat, en muziek, en orenzaken.
0: Ja, en dat presenteert
1: ze. En
0: dat is hartstikke leuk. Dankjewel. En een heel soort succes.
1: Dankjewel.
0: En willen mooi onderwijs dadelijk dus. In Goeiemiddag, daarin juist Jorna van Kaki Styling. Zij vertelt dus alles over de nijste interieurtrends. Wat kunnen wij deze juist nou echt net missen in ons interieur?
2: Ik zie dan toch echt die Burgundy Red, die mooie gepareerde kleur. Die mag je echt net vieren, die mag je gewoon weer toepassen.
0: En in de bus van het Fries Museum laait op het stuit allerhande gewot van verzetsvrouw Esmee van Egen. Zij wie je een moderne vrouw voor haar tijd.
3: Nou, ze wie een opvallende vrouw. Zie je lippenstift. Nou, dat wie onder de verzetsvrouw al heel modieus.
0: Ja.
3: En ze rookte en ze dronk. Nou, dat zette haar een beetje apart.
0: Ja, ze deed daar wat een beetje apart deel. Siep van de Ploeg en zijn broer Jacob... die hebben een prachtige prestatie deel zet bij de Ironman op Hawaii. Beide binnen tegen tevreden mooi haar resultaat en terugochten. Al hier Jacob wil nog jeder over de finish komen kind.
4: Fietsen ging ik heel goed tot ongeveer 75 kilometer. Maar toen reed ik een steek het profiel dat op de dikla reed ik heen. En daar kreeg ik een lekker baan, dus ik moest mijn baan verwisselen.
0: Ja, en dat nam een soort tijd in beslag. We droeg hij 15 minuten letter over de finish kwam Donnie Einskoer. Maar ja, wie nog altijd lieke tevreden. Goeiemiddag is de morgen weer. Leuk idee voor dit programma. Mail het nooit. goeiemiddag@omroepfriesloon.nl. En de laatste plaat is van De Police. Op de virtuele squarkalender komt Jude de zes wezen van Greetje. Tink net in problemen, maar in op

0: Omroep op Friesland.
1: 12.12 FM.
0: Alles wat er spielt.
2: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
3: Njorgen Ontemai, Santje in oktober, Hiense spot van Vrootklasse in het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
4: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De NAVO is klaar voor een aanval van de vijand. We zullen hem tegenhouden, verzwakken en uitschakelen. Dat was de boodschap van de hoogste NAVO-militair.
6: Maar volgens diplomaten
5: was de boodschap wel degelijk aan Moskou gericht. Grinkewitsch en topman Rutte benadrukten dat de NAVO louter defensief is. De Amerikaanse generaal zei dat hij vooral wilde afschrikken en geruststellen. In Aalsmeer woedt een brand in een loods. Daarmee komt veel rook vrij. In de wijde omgeving is een grote zwarte rookpluim te zien. Omwonenden wordt geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden. In de loods staan volgens de brandweer auto's in brand. Het is niet duidelijk of er nog mensen binnen zijn. Ook is onbekend hoe de brand in Aalsmeer kon ontstaan. Honderden supermarkten in Frankrijk zijn gehackt. Door de cyberaanval zijn koelsystemen ontregeld. In plaats van te koelen geven ze warmte af tot 50 graden boven nul. Veel supermarkten moeten hun voorraad daarom weggooien. Het zijn filialen van ketens als Intermarché, Leclerc en Netto. In de winkel stond koelapparatuur van een Deense fabrikant. De hackers kwamen binnen via verouderde software van de apparaten. Treinvervoerders in Nederland starten vandaag met een campagne om het aantal zelfdodingen op het spoor naar beneden te krijgen. In de campagne ligt de focus op de impact die een suïcide op het spoor heeft, onder meer voor medewerkers uit de sector. De campagne is in nauwe samenwerking met de preventielijn 113. Dan het weer. Het is zacht met veel zon. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking. In de middag valt soms wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
7: In onderwijs omdenken voor het al suïcides op het spoor. Ja, en dat krijg ik in het landelijke Nijs. Dat had grote impact. En daarom is nou die campagne om het al zelfsderingen naar onder te krijgen. En we zoeken ik nog naar de landbouw. Want eten van dichtbij, dat is wichtig.
8: Bouw- of metaalproject?
9: Staal Digitaal.
8: Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
10: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kin in hoes wel wat nijsbroeken? Shop nou gedien, vleerkleen en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
8: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
11: Onderwijs.
12: Mij Simone Scheffer.

0: Mark Amber, wie dat is, my We Belong Together. Het vierde iepenaar van deze onderwijs.
1: Van Fjouwer Onderwijs.
2: Onderwijs.
1: My Simone Scheffer.
0: Het is haast 5 minuten over Fjouwer. Een goeie middag. Welkom bij deze onderwijs van 12 oktober. De dag dat Friesius MC waskaget dat de toename van het tal kankerdiagnoses gevolgen hebben zullen.
3: Ik denk dat het vooral een impact gaat hebben natuurlijk op de zorg. En dat het ook de zorgvraag groter maakt. Dat het de zorg duurder maakt.
0: En dat de strontrace in Varkenmu aanzet is. En dat is voor gewoon het werken.
4: Ja, wel bikkelen. Vooral omdat we warm aangekleed zijn. Ik dacht dat het gaat lekker koeltjes worden, maar nee.
0: Ja, en werknemers van huizen Rijs in het Vlienen een gezicht kregen hava.
5: Dus je moet het hebben van materiaal wat uit de streek naar je toe komt.
0: En op deze dag binnen we er mijn onderwijs van Fjouwer Onderwijs, mijn muziek, Nijs en Achtergroen. Dadelijk zonder oren omtinken voor het tal suïcides op het spoor. Dat mat weerombracht worden. En we praten met Sjoerd Hofsteus, landbouwspecialist, over de Friese Voedselalliantie. Maar nu is het waar in het kwad. Mijn Sibbele Waaier, goeiemiddag Sibbele.
6: Goeiemiddag. Van Midje en Jon is droeg, maar flink wat zinnen. De zuid-eerste wind is matig in het binnenland op de IJsselmaar en op het water de tien vrij krachtig. In de rin van de nacht, dan nemen de bewolking, volgen droog wat rein of een bui. Daarbij zakken de temperatuur naar minimaal 10 graden. Morgen is er een soort bewolking en valt er uit en droog wat rein. Is die de matige onder kust soms vrij en soms krachtige zuidwestenwind. In de rin van de midden valt er dan nog enkele buien. Met maximaal 10 graden is het onder de 70 kant. Meer hoe het waar. Oren, ja, oren.
0: Om Jelve Vieven is dat. Dankjewel, Sibbele. Ja, intussen is het 6 en een hele minuut hoef jouweren. De spoorsector is goed uiteenzetten met de campagne Levens tot Stilstand. Dit in gewerking met 1 in 3 zelfmoordpreventie. Jaarlijks sterren haast 200 mensen terug zelfdering op het spoor en een derde pad ervan is jonger als 30 jaar. Maar de campagne willen de initiatiefnemers haar inzetten om zelfdering op het spoor voor te komen. Ik praat erover verder met Nikki Smit, zij is wetvierder van Arriva. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
0: Ja, die campagne, hoe zocht die er uit?
7: Nou, die zucht er vooral uit terug een film die we maken, ha, of film, maar filmke. Waarin onder andere meiwerkers van het spoor litten zien wat voor impact het ik op hun leven had als het meimaatje.
0: Ja, en van de mooie video officiële aardraap in Utrecht. Ik heb zelf ooit heel lang Linus een keer trouwens een documentaire daar hoe je die was heel indrukwekkend hoe de impact. Maar van de mooie wie er ik een machinist van Arriva, hè, mijn persoonlijk verhaal. Wat wie zien boodschap?
7: Ja, zien boodschap wie eigenlijk dat er het mooi vond om te zien dat onder collega's in ieder geval. Zit er geen taboe op het onderwerp. Er is net een soort macho cultuur van je hebt het net hoe mij genomen. Dus en de ernst is ik wel heel duidelijk. Als je dit mijn mindje als machinist, dan weten ze van elkaar, oh, we moeten even extra goed weer om diegene te denken.
0: En hoe doe je dat?
7: Ja, dat is lastig, want iedereen gaat er oors mij om. Dus wat ik zei, het is heel belangrijk dat die eerste dagen iemand goed in de gaten houdt. Zodat iemand praat er heel makkelijk oor en de oor net. Dus wij hebben ook een team van collega's die zich daarover ontfermt. Daarnaast krijg ik externe hulp, specialistische hulp aanboden. En ze worden altijd sowieso de eerste dag nadat ze het mijmaatje vrijstelt van werk. Dat ze in ieder geval even kunnen bekomen. Ja, en daarna is het maar krekken ja, wat iemand onjouwt en onkin. Ja. En daar kaart weer wel bij.
0: Ja, nou blijkt dus dat alle zelfderingen in Trostnees aan 135 mensen rijtje. Dat klinkt absurd eigenlijk, als een heel soort. Waar ben dat dan?
7: Nou ja, dat is natuurlijk de nijbesteen van slachtoffer op het eerste plak. Maar inderdaad, nou ja, uw meiwerkers, dus de machinist of de steward op de trein, maar ook de meesten van ProRail, die vervolgens op het spoor bezig gaan om te zorgen dat de dienstregeling weer hervat worden kan. Die heb ik met familie en omstanders. Als het gebeurt op een droog plak, dan ben ik natuurlijk meestal niet het sjugge gebeuren. Dus ja, dan giet het erop met het aantal mensen wat het mij maakt.
0: Ja, ja. De campagne richt het hem ik op help. Hoe zocht dat, Ruud? Want er zijn natuurlijk al een heel soort campagnes vanuit verschaten hoeken. Hoe zit die van Jim er dan uit?
7: Ja, wij vielden inderdaad als spoorsector de behoefte om hier specifiek aandacht voor te halen. Nou, wat ik al vertelde, omdat het ook op U's meesting was een enorme impact had. We werken daarin samen met Ian in Trij, die natuurlijk heel erg in specialiseert binnen. En eigenlijk was just het onderzoek is. Op mensen weer maar hoe praten. Dus als je het lastig hast om wat voor reden dan ik, of met die mentale gezondheid iets speelt, jou een inbreng, maar dat niet alleen nog, maar zeg ik naar me kwam erom. Dus als je merkt dat iemand om jou in wat stiller is, of nou, krijg wat onze zoals, stel de vraag, hoe gaat het mij die? En dat kan soms, die inbreng is soms zo belangrijk, dat mensen vinden dat ze ergens te lonen kennen.
0: Ja, want zoals je in het plan hebt, je kan net alles maar stekken afzetten, toch? Of binder wel fysieke maatregelen te dwaan?
7: Ja, we hadden oude jaren hebben daar met name op inzetten als sector. Dus ik weet niet of het kist, maar het was van die buurten bij de oergang van Hessen verhaal ik lustrie. Daar zit ik het nummer van in Trijen. Nou ja, inderdaad, sommige oergangen werden geen auto's en zou het hinnen met binnen na het uitzetten met hekken. Dus de bimbel fysieke maatregelen. Maar ja, we hekplakken, we hebben misschien al letterlijk over het spoor heen gaan, maar verkeerd. Dus ja, net alles is inderdaad auto zetten.
0: Nee, en daar ben ik misschien wel vissen te volle voor. Wat ik zelf nog wel, wat mij wel dwaande had, er binnen natuurlijk altijd trajecten dat het vaker gebeurt als oren. Wat gebeurt er eigenlijk, binnen machinisten die altijd hetzelfde traject doggen, dus ik een hege risico heb om mijzelfzering in onrijden rekking te komen?
7: Dat valt op zich wel ta. Het is helaas dus Wossa dat het onderdeel is van hun opleiding bijvoorbeeld. Want ja, het is helaas nog steeds wel inherent aan hun beroep. De ene maken het wel vaker mij als de oor. Maar ja, de hulp die we vervolgens bieden, daar spitsen we wel op ta. Dat we dat steeds beter doggen, steeds specifieker en ja. Het liefst gaan we dan naar een takkomst waar het net meer onderdeel is van hun werk. En tot die tijd proberen we zo vol mogelijk hulp te bieden.
0: Daar wens ik hem een heel soort succes mee. Dankjewel voor de uitlis over dit toch drege verhaal.
7: Dankjewel.
0: Doch. Denk je aan zelfsdering of het dreeg? Het helpt om er oer te praten. Neem dan contact op via www.113.nl. Voor de duidelijkheid www.113.nl.

0: Ja, dat zeg ik altijd, maar het slag het helaas net altijd. It's got to be perfect, weer dat. Dit is Omroep Friesland.
1: Onderwijs.
0: Eten uit de regio op uw bad, dat is logisch, zoen je zeze. Goeiemidje, Sjoerd Hofstee. Oh ja, ik moet die microfoon naar je zetten. Ja, daar
2: ben
0: je.
2: Daar ben ik? Ja. Nou,
0: dat klinkt logisch. Aanroende wieken, dat weer de wieken van ons eten, week van ons eten. In deze wieken waat op verskate wiezen stilstien en aandacht vregen daarvoor. Door best onder oren bij de startgeerkomst West voor de Frieske Voedselalliantie. Dat klinkt heel gewichtig en super activistisch. Een gewerking tussen oerhietboeren en kennisinstellingen om lokale productie en consumptie te stimuleren en boeren in de kwattenketen beter te stiepen. Maar wat moeten we onder die kwattenketen eigenlijk verstaan, Sjoerd?
2: Ja, nou, ik weet net, Krek, wat er in het dikke vandalen stiet wat betreft de korte keten. Maar het komt erop del dat boeren haar producten zelfs verwerken litten en dan direct onder consument verkeep je. In bijgelijks een boerderijwinkel op haar hiem als ingeerwerker met een lokaal verkeerpunt. Dus bijgelijks een melkveehouder die cheese als yoghurt van zijn melken maakt en dit deals on huis verkeert. Als hetzelfde yield voor iemand die groente teelt en dat on een man probeert te brengen.
0: Ja, die skekels van gruttenverwerkers en supermerken, die binden dus tussen uithellen. Dat maakt het kwad en krachtig.
2: Nou ja, en er binnen inderdaad minder skekels die ertussen zitten. De supermerk kan trouwens eventueel hierin nog wel een rol spelen. Kom ik Sanne wel even op. Maar het idee is dat het product herkenbaar is omdat het van dichtbij komt. En de consument had er meer binding mee, als kind dat in elk geval meer en beter opbouwen. En de boer, als het goed is, had er meer marge van oer.
0: Nou ja, dat liek het meer dan ik, want we hoeven minder mensen om te vertellen, toch?
2: Ja, dat is het idee erbij.
0: Ja. Nou ja, eten uit je eigen regio, ik zei het jij er al, dat klinkt hier logisch. De boer in de buurt produceert het, wij eten het op. Het is vertrouwd, het had een lege voetafdruk, zeg maar. Het klinkt logisch, maar het gebeurt natuurlijk nog veel te min. Of dat is een waardeoordeel, maar het gebeurt nog net zo volle. Waarom is dat?
2: Ja, dat is een logische vraag, maar het antwoord is eigenlijk best complex. Mm. In de zin dat er meerdere redenen van binnen. Een van de redenen is dat mensen kiezen voor comfort. En ze gaan naar de supermerk, waar ze alles krijgen en keepje kennen en willen dan net ik nog tijd steken in een pad van haar boardskippen op een orenlocatie te dwaan.
0: Nou ja, en eigenlijk, het is vaak boetende stad en...
2: Ja. Inderdaad, het is vaak op een orenlocatie, vaak ik boeten gruttere plakken, inderdaad. Nou ja, en die supermerk, die handelt via haar kanaal, maar de hele wereld, indirect maar dus. En dus komen die producten ik van de hele wereld. En dat is net per se dus malken, jippels of wat dan ik maar, grienten, louter uit Friesland.
0: Ja, maar had die supermerken dan die lokale producten uit de kwattenketen net omdat ze de inkeep te duur vinden? Of zetten ze in op de meest lege inkeep? Daarom krijgen die lokale producten misschien geen kans?
2: Nou, van een pad kloppen dat denk ik wel. Een supermarkt is een commercieel bedrijf en wol en mat zelfs. Ik wil winst draaien. Daarom zorgen ze scherp naar hoe zij marge draaien kunnen. Nou, lokaal inkeepje, vaak in lietsere hoeveelheden, is vaak duurder en daarom lastiger om marge te maken. Maar wat ik speel, is die correctneemde hoeveelheden. En net alleen voor de supermerk, maar ook voor de boer die zelfs bijgelijk zijn molken als greentetaat een product klaarmaakt. Als hij of zij dat via de supermarkt verkeert, is het heel lastig als er de ene week bijgelijks 10 sisjes verkocht worden en de andere week 500.
0: Ja.
2: En als er meer verkocht worden, kun je net altijd alle minuut maar vast product wel leveren. En als er minder verkocht wordt, ja, dan gaat dat fut, dan wordt het fut smitten en dan is alle winst ik fut weer. Is eigenlijk fut.
0: Ja.
2: Nou, en de boer. Wil de boer die van de korte keten produceert het ook meer consumenten beter bereiken, ja, dan is die gearworking van de supermarkt vaak wel nodig, als in elk geval een pre. Maar dat is nog net per forse eenvoudig.
0: En daarom hebben wij nou de Frieske Voedselalliantie, want wij begrepen dat die dat God nou liet zijn maatje zullen.
2: Nou, onder oren wol, denk ik dat ze dat besiekje willen. He. Troch krachtenbundeling zouden we dat aannemen. Hopen boeren en de oerhiet en oreninstellingen die hier om werken, meer en betere stappen te zetten. Op zo'n wijze dat meer mensen bewust binnen van wat voor eten je heb je en waar wij. En de boer in de buurt onderhoudt immers ook het loonskip en past bijgelijks op de groeidevogels. Als je mooi keepje van Sinus haar producten daarom een bijdrage leveren kunnen, dan neem je als burger en consument ook een stukje verantwoordelijkheid. Maar vanzelfs is de van die bewustwording wel wat meer nodig. Tocht wordt om sterk in te zetten op educatie. In het klaslokaal om een beetje te laten waar het eten waar komt, hoe het produceren wordt, wat de boer daarvoor doen moet. En ook bijgelijks hoe je dat eten dan in kleer moet kennen. En dan net één keer in het jaar, maar volle vaker. Nou, zodat jonge mensen daar ook meer mee opgroeien. Iets wat onze generaties de laatste jaren misschien wel wat ontgroeid binnen.
0: Ja, wist. Nou, dat is een nobel stribje. Ik begreep dat is een voedselalliantie. Oud-minister Piet Adema zelf strikt had als voorzitter. Ze lezen dus gewicht in de schaal, maar toch nog even hoe dat lokale produceren en dat ik te consumeren. Is het ik net zo dat producten die het lokaal produceren worden vaak duurder binnen, omdat er daarom een protomeisje het net keepje.
2: Ja, best vaak is de prijs wel wat heger, omdat de lokale boer net de vadion van grootschalige verwerking benutten kan en alle risico's van het bijgelijks een tijdelijk oerschot zelfs dragen moet. En dat zal grif van een deal van de consumenten ik een van de redenen wijzen waarom het ja, deze producten net keepje. Zelfs denk ik dat het minstens zo volle zit in het gemak. Ja, wij binnen volslooien wend rekken om alles op één plakje in uw karken te laden. Of zelfs thuis bezwaar te litten. Ja, dat trobrek je net samen.
0: Nee, dus werk gewoon de winkel voor die Friese Voedselalliantie. Er zijn nog wel wat uitdagingjes op het merk van de economische wetten en het gemak dat meestal om wend binnen. Maar dus ik op het merk van educatie.
2: Ja, inderdaad. En daarmee wil ik nog graag één puntje tijden, Simone. De startgeerkomsten van de Friese Voedselalliantie. Net activistisch trouwens, denk ik, ja.
0: Het klinkt zo activistisch.
2: Ja, precies. Nou, ze doen haar best. Maar dat vond plak in het Friese Loonbouwmuseum in Lauwertjere. En daarin zo'n verliezen weken ook een prachtige dubbele expositie over de productie van ons voedsel en hoe we daar maalkoor op deze wereld alle moelen ik vullen kunnen. En van alle kanten belachten en maar schitterende foto's erbij. Ik mooi eens geen reclame, maatje, maar Els die zich wel eens boegt over de vraag hoe het mat en komt met ons voedselsysteem en het Friese boeren. En dat binnen leuk een heel protte meesken, soms mooi dat in ieder geval leuwen. Ja, die riet ik aan om in de komende weken als man deze expositie echt te bezieken.
0: Ja, nou dat nemen we ter harte. Het is juist vakantie, dus alle tijd om dat te doen. En soms is gemak net de beste waai, hè? De snelste, de kwadste route is net altijd de mooiste.
2: Bewustwording, hè?
0: Zo is het. Dankjewel, Sjoerd, voor deze mooie uitlis.
2: Ontzettend.

0: The Cars win that my Would You Be Happier. Dadelijk dan krijgen we het Nijs uit de provincie. En dat wordt dan gebracht door Nienke Tuinstra.
1: Oud worden willen we allemaal, maar hoe blijf je gezond?
2: Der hoe geht's aflevering Ian van een nieuwe serie van De Stand van Noord-Nederland.
1: In sommige dorpen in het noorden worden mensen gemiddeld ouder en leven ze gezonder. Hoe kan dat?
2: Morgen op televisie om 11:30 bij Omroep Friesland.
3: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
4: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
3: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
5: Hey, Remol!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
6: De generatie na mij. Die wens ik een leven zonder de heftige gevolgen van kanker. Dat is het mooiste wat ik kan bedenken. Daar wil ik graag aan nalaten.
7: KWF in je testament. Voor het leven na jou. Vraag de gratis brochure aan op kwf.nl/nalaten.
8: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl.

0: actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.

0: Elsen.
1: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
2: Njorgen Ontemai, Santje in oktober, Hiense Sport van Vrootklasse. In het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
3: Onderwijs.
4: Maar Simone Scheffer.
5: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
6: Het is 1 minuut oer 11:05. Heersteert voor het Nijzer de provincie Mai Nienke Tunstra.
7: Ja. Jamal Omafa van SC Cambuur komt dit seizoen net meer in actie. De 22-jarige onvierder had een blessure aan zijn haxine, ofwel de Achillespees. De verdediger hier ging juster in de wedstrijd in Pek Zwolle naar de groen. En na onderzoek die bleek dat zijn haxine askwot is. Nefs Cambuur is hij intussen succesvol opereren. En voor de Baby Loss Awareness Week deze week hebben Santje en Ades meiskreun aan het boek Geboren in Stilte. Nienke en Erwin uit Skenegautum delen haar verhaal ek in het boek om te zwijgen over de stilbinnen poppen te trobrekken. Ek om het verlies vaak net zichtbaar is voor de boetemraad. Het Friese peer verleert haar dochter Rix na haast 26 weken zwangerschap. En Sander Arends en zijn maat Luke Johnson binnen de net inslagen om de kwartfinale van het ATP-toernooi in Shanghai te helpen. In de achtste finale tennis had het duo in twee sets verlen. Jette dit toernooi wist de Vries en zijn Engelse maat nog te winnen van Marcelo Melo en Alexander Zverev. Zverev stiert zo'n goed eerste op de wranglist. En oud-shottrekker Sjinke Knecht van Bantegier is een van de deelnemers aan het nieuwe seizoen van het survivalprogramma Expeditie Robinson. In het RTL-programma bezoek je de bekende Nederlanders en Vlamingen te oerlibben op een eiland in Maleisië. Daarbij spelen ze allerhande spullen. Daarna stemmen ze heel tijd een kandidaat voor. En voor wat Knecht graag zijn wil, het wordt van 1 november al uitstuurd.
6: Dankjewel. Die is er nog even in.
7: Hallo, nog mooi.
6: Ja, nog een keer. Mooi. Ik heb die woorden horen weer. Dankjewel.
3: Onderwijs.
4: Mai Simone Scheffer.
5: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
6: Aanst schoot Roelof de Vries aan, want er is weer een sportcast. We binnen heel benijd wat erin zit. Maar nou is het waar, mooi Sibbele Waaier. Goeiemiddag, Sibbele.
8: Goeiemiddag, Simone.
6: Nou, vertel, hoe staan we ervoor?
8: Nou, geweldig.
6: Ja.
8: Ja, krijg je een waarnemer die zei een bakje koffieboeten drinken. 15 hele graad, wat wil het meest naar meer op 12 oktober? Jere Veen, zeg je, kom maar in. Bakken Veen, zeg je, kom maar in. Halverwijk, 15, kom maar 2. Isbrecht, een 15, zo'n en grauw, 16 graden. Dat is eigenlijk de temperatuur die we verwachten in. En als we nou boeten naar boeten zoeken, ik kijk nou even in de waas, jongen. De zinnen.
6: Ja, ik zou skaten en zinnen.
8: Sjo, ja. Heel goed. En er is wat hege bewolking. En er staat een zonnig windje uit het zuiden. En de temperatuur die leidt nou om die 16 graden. Nou, jong, horen we mooi helder waar eerst. In de gene waar, jong, komt er wat hege bewolking, maar dat is al zuster. En als het dan allemaal lezen, jong, dan begint het langzaam wat te rijden. Is er meer bewolking en hebben een temperatuur van 10,5 graden. Dat is dus aanmerkelijk minder fris dan de oude aan de nacht. En ja, die steuring daar hebben we morgen niet meer te krijgen. Ja,
6: hoe let met ik op bed van die dan?
8: Nou, dat zou ik maar net. Dat moet ik maar net bepalen. Als ik terror ga, dan weet ik het net.
6: Nou, dan
8: monier. Nou, wij beginnen morgen met een soort bewolking. En nou en dan wat stoorrein. Ik droeg een periode, dus net totale verruimde dag. En daarbij, het voordeel is, we komen in de zevende loft en dan hebben we Santje Graden als de max. Nou, in de midje, dan hebben we een kniepeeg van de zinnen en dan is het wachtje op een front. En achter dat front zit we wel koelere lucht en dat front brengt, u ziet de tweede helft van de midje, enkele buien. Maar gelukkig wordt dat net al te lang, want dan is Monty overdroeg, klettert het weer op. En dan krijgen we eens op, maatje, van een rustige nacht, waarbij het alcohol het naar 800 graden.
6: En dan de dagen erna, horen we het mooie waar dan weer?
8: Ja, is ik volmondig. Wij zien, dan hebben we bezieten van een hege drukgebied. Die skarrelt nu zijn jouwing richting het midden van Europa. Het is rijstig waar bij een zwak ontmatige zuidwestenwind.

0: Een graad of zandje, misschien wel achtje. Prima waar. Op tongensje horen we dat zeker feest. Dan heb ik mooi waar. Wel eens wat hege bewolking, middelbare bewolking. Maar de zinnen die zelden geregeld erheen schieten. Waarbij de temperatuur wellicht nog eens een poging doen om naar de 18 graden te gaan. Let er op tongensje. Dan merken we langzaam vanuit het westen dat er weer een steuring komende waai is. Dat is wat meer bewolking en wat onlokkende zuidwestenwind. En dat is eigenlijk de oortraap voor een vreed waarbij we nog met zinnen beginnen. Maar eindigen met rijweer of een paar buien. Maar goed, Safir is nog lang net.
1: Nee, en zolang het mooi is, is het mooi.
0: Geniet je ervan.
1: Zij is het. Dankjewel, Sibbele.
0: Graag gedaan.

0: Via Peter Frampton, Baby I Love Your Way. Daarvoor Marcel en Lieve Smit, my... Dat mooie Nijenoemer, Mien Libben, dat bisto.
1: Omroep Friesland.
2: Televisietip.
0: Ja, de televisietip is in dit geval de Sportcast. Roelof de Vries, die weer de presentator doet.
3: Ja, collega Arie zit in Napoli.
0: In Napoli?
3: Die wie is erbij?
0: Is hij ook naar de voetbal?
3: Napoli Frosinone, had hij zo'n.
0: Oh ja?
3: Ik denk dat ze het net als Frosinone uitspreekt.
0: Nee,
3: maar,
0: dat heb ik geen idee.
3: Nee, ja. 2-0 volgens me van Napoli. Maar nee, wij nemen het gewoon even door. Ik, collega Andor, is er net bij. Dus collega's Geert van Tuin en Willem van Meldvold zien er. Maar een
0: revolutie!
3: Want ja, ik dacht, we nemen het gewoon door van die twee. En wie hier Maas Willemsen?
0: Nou ja, zeg.
3: Ja, de pakers is er van Bas de Gooi Fortman.
0: Ja.
3: Gaai Fortman, sorry.
0: Bas de Gaai Fortman.
3: Kist die?
0: Ik ken Bas de Gaai Fortman nog.
3: Hij stond op mijn stem vroeger.
0: Ik, zelfs de height van Bas de Gaai Fortman weet ik mij nog te herinneren.
3: Ja, wist je een oerpaken?
0: Dat weet ik, een politicus.
3: Ja, dat is wel grappig. Ja. Hij had zijn oerpaken en paken hebben vroeger in de politiek zitten. Zijn oerpaken is zelfs Friese premier geweest. En Maas Willemsen praat soms tegen ik als een politicus.
0: Oh ja?
3: Dat weet ik niet of dit een onbeveling is voor een podcast. Nou, maar ik...
0: Nou, die de Fortman win nou. Dat wint toch wel uitsprutse figuren.
3: Ja, die wie van de PPF vroeger.
0: Ja,
3: de voorganger van een van de voorgangers van GroenLinks.
0: Ja, zeker. En... Ze zit net onder de rechterkant van het spectrum.
3: Nee, dat klopt.
0: Hoe zit dat met Maas Willemsen?
3: Ja, daar hou ik wel een beetje ongehoord. Ik hier onder oren wel een grappige quote van Sam Kersten. Die zei van, het is net een wandelend woordenboek soms.
0: Oh, ja.
3: Maas Willemsen, we praten een soort oer politiek in de selectie bij Jervingen.
0: Oh, wat grappig. Dat vind ik dan wel leuk om te weten.
3: Nou ja, daar houden we dus oren. Sam Kersten zei dan, ik zit aan de ene kant van het spectrum en Maas aan de andere kant van het spectrum.
0: Oh.
3: En toen zei Maas van, welke kant van het spectrum zit jij dan nou? Dat mogen de kijkers zelf bepalen.
0: Oh ja.
3: Had je al een idee?
0: Ja, dat Michael nemen dat hij echt wel op zijn paken liekert.
3: Ja, dat is wel een beetje het geval, denk ik. Ja,
0: ja.
3: Nee, maar het is wel heel interessant om hem eens een keer wat langer op tafel te hebben. En dan is ik een goede voetballer. Daar hebben we natuurlijk een koer.
0: Oh, hem ik een voetbal.
3: Oh, hoe
0: nou, dan jek je wel nou bij dit al.
3: Hoe is dat leven net?
0: Maar vertel.
3: Nee, hij zou natuurlijk vreten Flan van PSV, maar ze zien hem gewoon winnen, matten.
0: Ja, want ze spelen goed.
3: Ja, heel goed zelfs. En daar reageert Maasik op van wel uit mooi dat ze hem nu uiteindelijk net pakten. Ze reageerde het wie de wieken van de scheidsrechter.
0: Oh ja.
3: Maar het wie net echt de wieken van de scheidsrechter.
0: Nee.
3: Dat wie een heel soort flaters deze wieken.
0: Okay.
3: En onder oren vreet de jongen. Ik daar gaan we het eventjes over. Want hier Obispo nou reed hebben maat, ja of nee. Hier is Sam Kersten misschien wel. Wie de trobbel is bij de keeper. De hurotraining van Bommel. Nou, dat ben al je momenten bij toe, hè. En we hadden natuurlijk wat Jervin Flair. Maar wat ik ook Cambuur. Want Cambuur pakte de twaalfde winning van dit seizoen. Stiet nummer één puntje achter Jervingen.
0: Tot je toch ik deugd.
3: Ja, en mooi voor Johan Platik. Ja. Die natuurlijk heel dreig begonnen is om dit seizoen. Waar ik een update over de toch wel zwaar blessure van Amova. Dat is treurig. We hebben een mystery guest. Hele leuke mystery guest. Een Friese voetballer. En de voetbal nou in Portugal. Dat vertel ik lekker niks. En Domars geen antwoord. Ja, wist het toch
0: net. Ik weet het toch net. Nee, daarom. Nee. Ik zit niet aan het missen in de voetbal.
3: Want dit is misschien wel een leuk teaser van een beetje tussen Friese voetballer in Portugal. Ja. Leuk, hè?
0: Dat, ja. Hoe let?
3: Nou, ik krijg alleen mijn opnames. Dus ik ben nou heel hut bezig om hem op Spotify te krijgen.
0: Ja, want
3: eigenlijk stoort mij
0: exact
3: dit.
0: Exact.
3: Ja, stipt, hè?
0: Stipt.
3: Jel Wachten.
0: Jel Wachten.
3: Op televisie.
0: Op televisie.
3: Maar via de podcast, hè? Zit, hoe denk ik, een liedje ook wel online.
0: De podcast die dan online.
3: Ja.
0: Maar Roelof de Vries als presentator.
3: Ja.
0: Ja.
3: Dat zou je het zijn van... Was er hege verwachtingen bij?
0: Ja, ik verwacht je hege kwaliteit.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ik hou ik van duim. Mooi.
0: Doei.
3: Doei.

Kenny Rogers en Jeanne, het stemlood van Dolly Parton. Islands in the Stream. Ik heb nog even een televisietipje, want de Friese vlogger die is Joen Wettersen. Joert helpt Eduard, de Friese vlogger, bij de inbreng van kringloopwinkel De Estafette. Te Gerdemai Robert, de kunstkenner van de winkel, bezocht hij wat er al hier binnenkomt. Van een surround set rond een tekening uit Nieuwtje Vier Zandag. Maar als de treien auto's tagli komen, kan hij het dan wel bijpoortje? Dat is allereer te zien in de Friese vlogger.

0: Ja, Jeyenne, dat gitaarloert vanzelfs wel van Santana. Hij deed dat together met Michel Bruns, The Game of Love. En dat wie ik het laatste noemer, dat we draaien voor 4 uur, dadelijk het 12 uur van onderwijs, met onder oren omtinken voor de strontrace, want Warkum en Warmond en ik Amsterdam steen jou daarvan in het teken. De komende dagen varen ze naar de oorkant van de IJsselmar, de Oude Zuiderzee. Dat en oorzaak dadelijk snij het Nijs.
1: De Friese vlogger docht vrijwilligerswerk.
2: En wel een begin alleen hoor.
1: Een Nijprogramma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moedje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
3: Mienskip zeggen ze in Friesland toch?
4: Ja, wat zeggen ze hier dan?
3: Ja, nou ja, Mienskip. Geweldig.
5: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
6: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
7: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
5: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
8: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor 1 keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
11: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
10: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
14: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Distributiecentra van supermarkt Albert Heijn liggen plat vanwege een digitaal veiligheidsincident. En daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij verse producten. Dat zegt de directeur van Albert Heijn Ethos en Gal en Gal. Wat er precies aan de hand is, kan ze niet zeggen. Ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen bij Albert Heijn kunnen er geen boodschappen online worden besteld en zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. In Aalsmeer woedt een grote brand in een loods met auto's. Daarbij komt veel rook vrij. In de wijde omgeving is een grote zwarte rookpluim te zien. Vanwege de rook ging op Schiphol een van de start- en landingsbanen een tijdje dicht. Bewoners van 5 woningen bij de loods moesten enige tijd hun huis uit. De brand in Aalsmeer is inmiddels onder controle en de loods moet worden gesloopt. De politie heeft 2 verdachten aangehouden die mogelijk betrokken waren bij een dodelijk schietincident tijdens de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Eind juli werd een 18-jarige Rotterdammer doodgeschoten net buiten het feestgebied. De vandaag opgepakte verdachten zijn een 19-jarige Amsterdammer en een man van 21 uit Hoorn. Ze zitten vast en worden verhoord. Politieonderzoek naar de aanleiding van de schietpartij in Nijmegen gaat nog door. De NAVO is klaar voor een aanval van de vijand. We zullen hem tegenhouden, verzwakken en uitschakelen. Dat was de boodschap van de hoogste NAVO-militair, de Amerikaanse generaal Grinkewitsch, op een veiligheidstop in Warschau. Grinkewitsch noemde de naam van Rusland of Poetin niet, maar volgens diplomaten was de boodschap wel degelijk aan Moskou gericht. Dan het weer nog. Het is zacht weer met veel zon. Het is 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking. In de middag wat lichte regen. En een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Dadelijk zien het twadde hoeren van onderwijs. Hier hebben we wat de jonge onderzieker die de Next Gen Award van Jelte de Haans Legacy won had. Maar dat Jelte Waanzeel. En we zorgen nog even bij de strandrace die het Joet weer uiteindzet is.
2: Zaken goed bijhouden. Argieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
4: Trommeestje maar in beëinding.
12: Maar gewoon CA Plus, een certificering, hè?
2: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
15: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die het hield niet veroord, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken schommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorde, degelijk en trochtocht. Ambassador Vermogensbeheer, de value-belizzer.
16: Onderwijs.
17: Mijn Simone Scheffer.

0: Mike and the Mechanics, win die op een van deze twaalfde uren van Onderwijs. My Over My Shoulder.
1: Van Fjouwer Onderwijs.
2: Onderwijs.
1: My Simone Scheffer.
0: Het is exact 12 minuten nu 5 en welkom bij de twaalfde uren van Onderwijs van 12 oktober. De dag dat de spoorsector uiteindzetten is met een campagne Levens tot Stilstand. Dit in gewerking met de 113e zelfmoordprovincie.
3: We schuiven vooral uit terug een film die we maken, hè, waarin onder andere meewerkers van het spoor dit is jam of voor impact het ik op hun leven had als het meimaatje.
0: En ik, dat landbouwspecialist Sjoerd Hofstee, boogde hoe het eten uit de regio op is wat.
4: Er zijn inderdaad minder skekels die ertussen zitten. Hè? De supermarkt kan trouwens eventueel hierin nog wel een rol spelen. Maar het idee is dat het product herkenbaar is omdat het van dichtbij komt.
0: Erik Zwettersteert intensieve inspecties docht op de Bregen in Friesland.
5: Als je raam schildert, dan kan je best wel een keertje uitstellen. Maar je moet niet te veel uitstellen, want dan moet je je raam vernieuwen. En zo zit het ook bij de bruggen.
0: En op deze dag binnen we er nog een oren lang met muziek. Nijs en Achtergroen, dadelijk zonder oren. De winnaar van de Next Gen Award van Yalta's Legacy. En we schakelen je met Oekraïne, dat Hope for Ukraine bloembollen brengt. Maar ik weer helpt mij opbouwen. Maar nu is het waar in het kwad, mij Sibbele Waaier. Goeiemiddag, Sibbele.
6: Goeiemiddag. Van Midje en Jon is droeg, maar flink wat zinnen. De zuid-eerste wind is matig in het Binnenland, op de Islamar en op het Waard de Tien vrij krachtig. In de rin van de nacht, dan nemen de bewolking, volgen droog wat rein of een bui. Daarbij zakken de temperaturen minimaal 10 graden. Morgen is er een soort bewolking en valt er uit en droog wat rein. Is die de matige onder kust soms vrij en soms krachtige zuidwestenwind. In de rin van de Midje valt er dan nog enkele buien. Met maximaal 10 graden is het onder de 70 kant. Meer hoe het waar. Oren, Jan, oren.
0: Justermiddag stierde de harmonie Hielendal in het teken van de Nijlitterskip van Lietse Jelte. Het zwantje van Hein en Sanne de Haan uit Ljouwert stoor jedde dit hier om een metabole ziekte. Jelte wie het boegbeeld van de series Request Actie voor metabole ziekten. En juster wie de première van de documentaire over Jelte zien beste man. Maar ik de uitrekking van de Next Gen Award voor een jonge onderzieker naar metabole ziekten. En de winnaar wie Imre Schemeren. Die werkt bij het UMC in Utrecht. Goedemiddag.
7: Goedemiddag, hallo.
0: Gefeliciteerd.
7: Ja, dank u wel.
0: Ja.
7: Ja, leuk dat ik even aan mag sluiten in de uitzending.
0: Ja, ja. Ja, nou, het is natuurlijk ook wel bijzonder, want hoeveel geld krijg je tot je beschikking?
7: Ja, 3,5 ton, dus 350.000 euro. Dat is niet niks, nee.
0: Ja, en je was er gisteren bij, neem ik aan?
7: Zeker, ja.
0: Hoe bijzonder was dat voor je?
7: Nou, het was sowieso was het heel bijzonder om zo'n groot bedrag voor onderzoek te krijgen. Maar het was ook wel binnen dit soort uitreikingen. Het is überhaupt de eerste grote beurs die je krijgt. Maar was het ook wel een hele bijzondere dag, omdat het zo direct gekoppeld was aan het leven van Jelte en de documentaire. Waardoor het het verantwoordelijkheidsgevoel en het gevoel van de noodzaak van betere behandeling zo duidelijk voelbaar was in die hele zaal. Dat het anders dan dat je een mailtje krijgt van je bent het wel of niet geworden. Dit was
0: ja.
7: Wel een, dit ga je niet vergeten.
0: Er zit dus verbinding.
7: Ja, heel duidelijk.
0: Ja, heel duidelijk. Ja. Want je hebt de documentaire gezien, neem ik aan.
7: Ja, ja, daar begon de middag mee inderdaad.
0: Ja, ja. En kende je Jelte al van die actie?
7: Ja, nee, eigenlijk sinds de Serious Request ken ik niet persoonlijk, maar wel als als
0: we leefden mee, zeg maar.
7: En het gezin, dus hij en Sanne is zo zichtbaar. Dit hebben omgebogen naar iets, een positieve beweging. Dat verhaal, ja. Dat kende ik al. Ja.
0: Ja, je zegt van het geeft een grote verantwoordelijkheid eigenlijk. Hè? Zeker omdat het gaat om kinderen ook. Kun je me vertellen wat je met dat geld gaat doen? Wat ga je onderzoeken? Kun je dat al vertellen?
7: Ja, ik kan het wel proberen te schetsen. Nee, dat is waarvoor het belangrijk om te begrijpen dat eigenlijk al die metabole ziekten een erfelijke oorzaak hebben. Dus het gaat om spelfouten in het DNA. En mijn onderzoek, ook wat ik de afgelopen jaren heb gedaan, dat richt zich erop om met gereedschap die spelfout in het DNA, dus eigenlijk de kernoorzaak van al die metabole ziekten, om die aan te pakken. En het mooie is dat je dan dus niet voor iedere metabole ziekte een apart medicijn moet maken, maar eigenlijk dezelfde aanpak voor al die verschillende ziekten kan proberen toe te passen. Namelijk het soort van corrigeren van de spelfout in het DNA. En dat is nu in de Verenigde Staten, is dat voor een eerste patiënt met dus gereedschap wat zo'n spelfout kan corrigeren, is dat al gedaan in 2025. En deze beurs die wil ik eigenlijk gaan gebruiken om diezelfde methode voor veel meer verschillende spelfouten, want het gaat eigenlijk om duizenden verschillende spelfouten die metabole ziekte kunnen veroorzaken, te kijken of diezelfde methode ook geschikt is voor al die spelfouten. En ik weet al wel dat niet het al om het gaat zijn dat het 100% geschikt is, maar echt wel zeg maar een derde tot de helft ga je waarschijnlijk wel vinden dat het min of meer ervoor geschikt is. En dan is de volgende stap, dus dat wil ik in dit onderzoek gaan doen met een soort van creatieve methode, dat het wel betaalbaar blijft. Want eigenlijk, ja, om voor iedere spelfout een eigen onderzoekstraject op te zetten, dat is gewoon veel te duur. Dus met de creatieve methode willen we in zowel cellen, maar ook in de levers van muizen gaan kijken welke van al die spelfouten ja, met een goede kans gerepareerd kunnen worden. En dat is met een soort van database met mensen en artsen delen. En dan is natuurlijk de volgende stap om het ook echt tot een therapie te ontwikkelen. Maar ja, dit onderzoek bouwt wel een soort van recept voor hoe je dat dan moet doen.
0: Ja, ja, het klinkt ongelooflijk ingewikkeld. En,
7: ja, sorry, ik kan het makkelijker ook niet maken.
0: Nee.
7: Het gaat echt om de ja, de erfelijke, dus de DNA-fout oplossen.
0: Ja,
7: daar
0: nou,
7: de kern van de ziektes aanpakken.
0: Ja, ja. Nou klinkt €350.000 voor de meeste mensen thuis, denk ik, en voor mij ook wel als heel veel geld. Maar ik weet ook, €350.000 is bij dit soort onderzoeken zomaar op, toch?
7: Ja en nee. Ik denk wel dat het een, nou ja, het is in ieder geval genoeg geld voor een aantal jaren aan onderzoek. En wat dus denk ik dat het wel een slimme besteding is van het geld. Ik ben natuurlijk wel misschien een beetje bevoordeeld, maar daar ben ik er gewoon van overtuigd ook. Omdat we dus voor heel veel verschillende fouten, dus heel veel verschillende metabole ziekten, het in één keer kunnen uitzoeken. Dus dat het niet op één mutatie of één spelfout richten, maar op heel veel verschillende. En daarmee ook wel goed aansluiten bij wat MetaKids voor ogen heeft, namelijk dat we echt snel naar ongeveer de helft behandelbare metabole ziekte gaan, wat nu echt nog maar 15-20% is. Dus ja, het is veel geld voor mij. Ik kan er echt jaren mee vooruit en nog een goede partner, zeg maar, in het lab aannemen en alle materialen, et cetera. Dat kan er makkelijk uit. Maar het is niet zo dat ik aan het eind van dit traject dat we dan kunnen zeggen, we hebben voor meteen ook de behandeling. Maar het geeft, ja, ik denk dat wel een stevig fundament.
0: Maar het is een mooie boost.
7: Het is een mooie boost en het is echt een stevig fundament om vervolgens met de resultaten hiervan sneller tot echt een behandeling te komen als je de mutatie, dus de spelfout, bij een kind kent. Ja.
0: Ik wens je daar heel veel succes bij en je team. En voor de volgende Jeltes dat het dan wel opgelost kan worden.
7: Op tijd is.
0: Ja, ja. Dankjewel en hou ons op de hoogte.
7: Ja, doen we.
0: Oké, dag.
7: Doei. Goeiedag.
0: Doeg.

0: De Bengals winnen dat My Manic Monday.
1: Onderwijs.
0: Ja, de zin. En nou oprotten, oprotten. Maar die worden waard van de middie de strontrace officieel weer uiteenzet. Tolve skippen varen naar Warmond en waarom. Alles komt aan op spier en het ziel, want zeil, want motoren maaien net broekt worden. En deze editie is extra speciaal voor Bas Krom, want hij vat hem voor de 24ste keer. Verslagjouwer Pelle Numan trof hem van de moon. Krekt voor de start.
2: Ja, het is een groot avontuur wat je verbroedert met je vrienden. En ja, je komt in situaties die je van tevoren niet kan bedenken. En dat zijn wel echt de charmes van de stonden. Ja.
3: Wat voor situaties bent dat dan?
2: Nou, weer en wind. Ja, je moet toch elke keer weer een obstakel overwinnen en meer over ongeacht het weer. Het kan niet waaien, maar het kan ook windkracht 7, 8 waaien.
3: En in die 24 jaar, wat is nou echt een jaar dat stinkt van, dat is nou voor de geest, hou je kerst, van nou, die sprong er echt uit?
2: Nou, niet bijzonder. Ze zijn allemaal identiek. Individueel, ze zijn niet hetzelfde. Ik bedoel, juist niet identiek. Ja. Maar... dus ik heb niet één die ik er specifieke uit kan halen. Er zijn er twee die wel heel mooi bijblijven. Dat we onze buren naast ons de eerste keer dat die meededen versloegen. Nou, dat ze eigenlijk alles gewonnen hadden wat ze konden winnen. Maar die strontrace van ons nog niet konden winnen. En de 25ste keer strontrace. Dat we die op tactische keuzes ook konden winnen. Die twee springen er dan wel uit.
3: Ja, want wat voor tactiek zit er dan achter? Want hij is zo'n pickleball.
2: Nou ja, tactische keuzes in de route die je neemt. Of eerst heen Enkhuizen, of eerst heen Lelystad. En Amsterdam eerst of eerst Haarlem. En daar hebben we al een aantal keren goed in gekozen waar de concurrentie dat een ander idee over had.
3: Ja. Maar trotte hier in Heerlen, stik wel op verschillende skipvaart.
2: Ja, zeker. Dus we varen dit jaar met de Afrodite. Dat is de eerste keer voor dit schip. Dat is ons woonschip. Dus we willen dit jaar met de kinderen varen. En dan is deze grote boot, iets grotere boot, wat veiliger dan het wedstrijdscootje. En ik denk nou een stuk of 9 keer met de verwisseling. En daarvoor nog op rust naar arbeid en nog andere grotere Maria, grote schepen. Ja.
3: Want dit hier dus met een gezin, hoe bijzonder is dat?
2: Nou ja, inderdaad met de dochter meedoen is wel heel bijzonder. We zijn zelf als jochie van 9 begonnen. Nou is zij 13. Ja, dat is al een tijd dat je meegaat. Nou, dat wilden ze wel.
3: Wat is nou het grootste verschil bij 24 juli? Als je de strontrace zocht.
2: Voor mij persoonlijk is dat vroeger was het echt een avontuur. Dat we gaan ergens aan beginnen en we zien wel wat schipstrand. Of niet, we gaan natuurlijk door, maar dan kom je elke keer een obstakeltje tegen. En in die 25 jaar, en dit jaar is dat minder, maar de laatste jaren deden we eigenlijk alleen maar mee om de winst. Was je elk wat je kon van, de wedstrijd gaat er zo uitzien. Je weet hoe de wedstrijd zit, je weet wanneer je waar bent, je weet wanneer je waar welk obstakel tegenkomt. Tot misschien wel tot elk detail van welk bootje waar ligt. Dat je voor elk ding, elke schakeling, elke tactische keuze die moet maken op het moment dat je die al bedacht hebt en dat je eventueel de dingen voor bedacht hebt om die te kunnen passeren.
3: Ja, hoe schast die koers niet?
2: Nou, als zij een fout maken en ze leggen een cadeautje voor ons neer, ze het cadeautje uitpakken. Maar weet je, we zijn, ik denk, 10 ton zwaarder dan hun. Dus ik verwacht niet dat wij hun eruit zeilen. En op kracht, het wordt niet een hele fysieke wedstrijd, verwacht ik. Dus het zal veel zeilen zijn. Dus op onze kracht hebben we ook niet heel veel voordeel. Nou, ik denk dat als wij een derde plek halen, dat we heel blij zijn.
3: Hoe zult deze week eruit komen, de chef van Jim?
2: Nou ja, we hebben mooi weer erbij. Het wordt gelukkig niet te zwaar. Dus het is geen storm, dus we hebben veilig weer. En we gaan zo meteen starten om 12 uur. En ik verwacht dat wij onze woensdagochtend weer terugkomen.
3: Hoe libben ze nou? Want het is nou een periode om te starten. Hoe libben ze dan disomwannen nog net daar?
2: Nou, weinig slaap. Veel zenuwen. Ja. Dus dat is, dat is altijd het minst leuke van de wedstrijd. Daar kan ik altijd minst van genieten. Als we gefinished zijn, dan is het altijd weer hartstikke mooi. Maar nee, dat kost wel een hoop energie. Maar daar heb ik er voor over.
3: Kerst dan nog een beetje genieten, ondanks de spanning en het minder slier?
2: Ja, ik bedoel, nou, die dochter zo naast me staat en dan gaat vertellen hoe mooi zij het dan ook wel leuk vindt en zin in heeft. Ja, dat maakt me heel grustig.

0: Maroon 5, wie dat, het weer de laatste plaat van dit eerste jaloeren van het laatste horen van Onderwijs Sunday Morning, wie de titel. Dadelijk schrijven het Nijs van Dissedij en dat wordt dan bracht door Nienke Tuinstra.
1: Het Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/Freun.
2: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
3: Ontdek deze winter het pure noorden met Voig Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigtravel.nl.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
3: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
8: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
9: Hey,
7: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 92.2 FM.
0: Nou, we binden er mooi op tijd bij Nienke Tuinstra, die het voor u het oersjoch van het Nijs van deze 12 oktober. Goeiemiddag, Nienke.
14: Goeiemiddag. De bregen bij Oudskou krijgt nij tek en de fietspaden worden op korte termijn opknapt. Zo moet de bregen om 2031 zonder probleem draaien kunnen. Rijkswaterstaat zekert intussen geld voor de vervanging van deze bregen en de bregen

0: Druk op het zwaardig zul je toch nemen, vertelt internist-oncoloog Edward Fiets van Frisius MC.
1: Ik denk dat het vooral een impact gaat hebben natuurlijk op de zorg. En dat het ook de zorgvraag groter maakt. Dat het de zorg duurder maakt. En dat zal misschien maken dat we ook keuzes moeten gaan maken. In hoever we gaan met behandelingen. Nu doen we soms behandelingen voor een paar maanden levenswinst. De vraag is of dat haalbaar gaat blijven.
0: Levens tot stilstand, dat is de nieuwe campagne van de spoorsector. In gewerking met 1 in 3 zelfmoordpreventie. Eerlijk versterren haast 200 mensen ons zelfdering op het spoor. Een derde part daarvan is jonger dan 30 jaar. Maar de campagne wil de initiatiefnemers haar inzetten om zelfdering op het spoor vat te komen. Nicky Smit is wetvierder van Arriva en zij vertelt waarom de verlet van is om hier ontdekking aan te gaan.
2: Omdat het ook op ons leven een enorme impact had. Waar just het onderzoek is, op mensen er maar over praten. Dus als je het lastig hast om wat voor reden dan ook, of met die mentale gezondheid iets speelt, jou een iepering. En dat kan soms, die iepering is soms zo belangrijk dat mensen vinden dat ze ergens te lonen kennen.
0: Ja, thanks to our zelfdering. Het helpt om erover te praten en neem daarvoor contact op via www.113.nl. De strandrace is in het begin van de middag van start gien. In Warkum starten deelnemers en die moesten op een deel naar, of die mutten op een deel naar Warmond. Bij de hele tocht komt er geen motor om te passen. Verslag jouw Pelle Nieuwman roen even mooi met een van de deelnemers die hulp bij het slepen van een skip om het in de haven van Warkum uit te krijgen.
3: Hoe gaat het?
4: Ja, prima. Ja, het is zo warm.
3: We hebben een zetel voorop staan. Ja. Is het zwaar werk?
4: Ja, ik dacht, ja, net kon ik niet zoveel doen. Toen had ik niet zoveel ruimte en ik heb hele grote voeten. Maar nu merk ik verrast wat het echt is.
3: Is het is bikkelen?
4: Ja, wel bikkelen. Vooral omdat we warm aangekleed zijn. Ik dacht dat het gaat lekker koeltjes worden, maar nee.
0: De documentaire over de laatste jaren van een nijlittenskip van Jelte de Haan uit Ljouwert komt Joert uit. Hij verstoort deze zomer om een metabole ziekte. 3 jaar lang had documentairemaker Suzanne Hilhorst de familie De Haan volgen. Jelte's legacy ging juist de middag in de harmonie in Ljouwert in première. Hein de Haan ziet er maar een dubbel gevoel, maar vindt het badkip van de documentaire heel belangrijk.
5: Het grotere verhaal is dat wij natuurlijk vinden dat die metabole ziekte die ben nog heel min behandelbaar en dat moet volle meer behandelbaar worden. En daarvoor helpen 2 dingen. Dat is onderzoek of trainen, yield en aandacht, zodat mensen weten wat het is. Dus als het bijdragen kan aan dat laatste, dan is het natuurlijk hartstikke mooi. Dus alles wat helpt om die metabole ziekte behandelbaar te krijgen, dat is het waard.
0: Jelte de Haan zou morgen 6 jaar worden. Hij groeide uit het gezicht van metabole ziekten voor de actie van Serious Request. Daarmee samen ze Jelte in voor onderzoek naar metabole ziekte.
6: Dankjewel, Nienke.
7: Onderwijs. Mij Simone Scheffer.
8: Alles wat te spelen.
6: In de komende jelloeren doggen we nog 2 dingen vanzelfs. Lika alle dagen de slotplaat. Dadelijk vertel ik je wat daar het onderwerp bij is. En we zien je contact met Oekraïne. Want daar binnen tulpenbalen en orenblombalen in de bracht. Maar nu is het Waberjocht met Sibylle Weijer. Goeiemiddag, Sibylle.
9: Goeiemiddag, Simone.
6: Nou, vertel. Hoe staan we ervoor?
9: Nou, geweldig.
6: Ja.
9: Ja, krijg je een waarnemer die zei een bakje weer. Bakje koffie moeten drinken. 15 hele graad. Wat wil een mens naar meer op 12 oktober? Jere Veen, zegt je, kom in. Bakke Veen, zegt je, kom in. Halverwijk, 15,2. Isbrechten, 15 zon en grauw, 16 graden. Dat is eigenlijk de temperatuur die we verwachten. Hin. En als we nou boeten naar boeten, zo, ik krijg nou even in de waars, jongen. De zinnen.
6: Ja, ik zus skaten en zinnen.
9: Sjo, ja. Heel goed. En er is wat hege bewolking. En er staat een zonnig windje uit het zuiden. En de temperatuur die leidt nou om die 16 graden. Nou, jong, horen we mooi helder waar eerst. In januari, jong, komt er wat hege bewolking, maar dat is al zuster. En als het dan allemaal is, jong, dan begint het langzaam wat te rijden. Is er meer bewolking en hebben een temperatuur van 10,5 graden. Dat is dus aanmerkelijk minder fris dan de oude aan de nacht. En ja, die steuring daar hebben we morgen niet meer te krijgen. Ja,
6: hoe let met de Colbert van die dan?
9: Nou, dat zeg maar nee. Dat moet maar net bepalen. Als ik terror in, dan weet ik het net.
6: Nou, dan monier.
9: Monier. Nou, wij beginnen morgen met een soort bewolking. En nou en dan wat stoorrein. Ik droeg een periode, dus net totale verruimde dag. En daarbij, het voordeel is, we komen in de zevende loft. En dan hebben we zandje graden, dat is de max. Nou, in de midden, dan heb

0: We knippen even de zinnen en dan is het wachtje op een front. En achter dat front zit wel koelere lucht. En dat front brengt, u ziet de tweede helft van de midden, enkele buien. Maar gelukkig wordt het dat net al te lang, want dan is Monty overdroeg, klettert het weer op. En dan krijgen we eens op, maatje, van een rijstige nacht, waarbij het ook wel het naar 800 graden.
1: En dan de dagen erna, horen we wat het mooie waar dan weer?
0: Ja, is ik volmondig. Wij dan hebben besieden van een hegedrukgebied. Die skarrelt nu zijn jouwing richting het midden van Europa. Het is rijstig waar bij een zwak ontmatige zuidwestenwind. Een graad of zandje, misschien wel achtje. Prima waar. Op tongensje horen we dat zeker feest. Dan hebben ik mooi waar. Wel eens wat hege bewolking, middelbare bewolking. Maar de zinnen die zelden geregeld erheen schienen. Waarbij de temperatuur wellicht nog eens een poging doen om naar de 18 graden te gaan. Let er op tongensje. Dan merken we langzaam vanuit het westen dat er weer een steuring komen erbij is. Dat is wat meer bewolking en wat onlokkende zuidwestenwind. En dat is eigenlijk de oude traap voor een vreed waarbij we nog met zinnen beginnen. Maar eindigen met rijweer of een paar buien. Maar goed, Safir is nog lang net.
1: Nee, en zolang wat het mooi is, is het mooi.
0: Geniet je ervan.
1: Zij is het. Dankjewel, Sibbele.
0: Graag gedaan.
2: Het slotstuk van Onderwijs.
1: Ja, het is net als iets leuk wat er gebeurt. En mensen zitten soms hier vol met wraak. Nou, dat wie hoort ik het geval in België. Want daar hebben we een Toske dokter die dien kregen hier. Die uit wraak met zijn auto een Toske dokterspraktiek inriet. De bestuurder zelfs rekken daarbij licht verwoenen. Hij is vanzelfs terug de plisje mijn naam. De man riet, het wie Juste Jong trouwens. Jelf al van Juste Jong, maar zien. Dat is toch echt wel schande. Maar zien Porsche via de achterzijde het gebouw in Steeneke in Eerst-Vlaanderen binnen. Hij riet terug de glazen takkings door de wachtrond in, zette de auto in zijn achteruit en riet er daarna nog eens een keer die praktiek in. De achterzijde van het pan rekken sfeer sconcieren en het worden oren voordat de brandwachters keer weer oprommen hier en de ruten en het waren dichtmakken hier. De VRT, de Belgische omroeporganisatie, meldt dat de man in de praktijk werken had, maar die kregen hier hoe de reden van zijn ontslag weer niet bekend maken. Nou, ging er maar op los, zie ik hier maar een plaat bij. 06-20-499-99 of de suggestie ken ik naar de app van Omroep Friesland.

0: Versteeg. Dat is de titel van het nummer. Het wordt zongen troch zaken.
1: Onderwijs.
2: Mai Simone Skeffer.
0: Deze week zal een groep van 30 Nederlanders rond 54.000 blombalen planten in de omjouwing van Kiev in Oekraïne. Ik zullen ze huizen weer opknappen en needstroom onlissen. Het initiatief gaat uit van de stichting Hope for Ukraine. Ze zijn al sinds het begin van de oorlog in Oekraïne actief als helporganisatie. In die periode hadden ze onder andere al zo'n 450 helptransporten verzorgen en al meer dan 220.000 ballen naar de frontlinie bracht. En ik praat erover verder met Gerben Huisman. Hij is voorzitter van de stichting Hope for Ukraine en met de groep Nederlanders in Oekraïne. Goedemiddag. Oeh, ik moet even zien welke sco ik nou heb. Dan ben ik hem even kwijt. Ik heb even hulp van uw technicus nodig. Ja. Goedemiddag, Gerben.
3: Hallo, goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. Doe bist op dit stuit in Oekraïne. Waar bist eigenlijk precies?
3: Ja, ik ben nu in een parkje in Irpin. Nadat wij vandaag op drie verschillende locaties aan het bouwen zijn geweest. En hebben gekeken op welke locaties we vanaf morgen de tulpenbollen gaan planten.
0: Ja, nou, ik krijg 54.000 planten, blombollen. Wat een soort!
3: Ja, dat was ook niet verwacht hoor. Het idee uit Oekraïne is ontstaan in overleg met onze partner Fight for Freedom. En die zei, hoe mooi zou het zijn als jullie jaarlijks 5.000 kunnen planten. Maar we hadden Gerrit Woudstra uit Stiens en nog een paar mannen uit Nederland en een dame. En die zijn zo enthousiast aan de slag gegaan dat we nu dus 55.000 tulpenbollen kunnen gaan planten.
0: Dat is echt een heel soort. Dat lijkt me nog best wel een heel soort werk.
3: Zeker.
0: Als het al je net zo erg en serieus weer, dan kun je er hartelijk om leidje. Maar wat is het doel ervan?
3: Ja, eigenlijk is het om weer letterlijk nieuw leven, in dit geval dan in tulpen, terug te brengen in Irpin. Wij gaan ze samen planten met weduwen, met kinderen van overleden soldaten, zeg maar. En we merken dat dit ook een stukje rouwverwerking is, zeg maar, door weer met je handen bezig te zijn, met elkaar bezig te zijn, en ook gewoon echt even iets anders te doen dan te rouwen. Dus op die manier helpen wij eigenlijk ook weer om een stukje een nieuw leven te brengen en het leed te verzachten.
0: En een beetje kleur te brengen. Maar je bent daar natuurlijk net alleen nog om die blombollen te planten. Wat doe je hem nog meer deze week? Hè?
3: Ja, we gaan op drie locaties zijn we aan het een huis aan het herbouwen. Op een locatie met een gezin van, die hebben 4 echte kinderen, maar die hebben 15 kinderen geadopteerd, dan wel pleegkinderen, zeg maar. Dus daar, dat is een enorme opgave, zeg maar, om te zorgen dat al die kinderen weer een goede slaapkamer hebben. En ze slapen al met veel op de kamer. Een keuken weer bouwen. Zorgen dat zij gewoon weer de toekomst wat goed tegemoet kunnen gaan. En wat we ook aan het doen zijn, en dat is in de Dnipro in Poltava, zijn we noodstroom aan het aanleggen. Afgelopen winter was het min 28 op sommige plekken in Oekraïne. En niet voor een dag, maar voor een langere tijd. Het lijkt nu dat de winter weer heftig gaat worden. Dus generatoren, noodstroom, noem het maar op, blijft gewoon knijterhard nodig. Dat is wat we doen. En in Poltava zijn we ook een huis aan het opknappen waar een gezin uit Gerson die gevlucht is straks kan wonen, zodat zij weer een dak boven hun hoofd hebben.
0: Ja, nou volg je ik vanzelfs. Ik wil het nijs in Oekraïne en begreep dat er een heel soort burgerdoelen rekken we het toch de Russen. Hoe gevaarlijk is dit eigenlijk?
3: Ja, dat is altijd ingewikkeld. Kijk, wij nemen voorzorgsmaatregelen. Wij slapen onder de grond. We werken vaak in de buurt van schuilkelders of op plekken waar logischerwijs, zeg maar, niet snel een raket of iets terechtkomt, hè, omdat het best wel buiten de stad is. En we houden gewoon goed met onze partners in de gaten wat de ontwikkeling is. Daarom zijn we in september ook niet naar Irpin gegaan, maar naar het westen van Oekraïne. Maar nu was het weer veilig genoeg om toch weer te gaan.
0: Kun je dat zomaar zeggen?
3: Geregeld. Ja, dat is eigenlijk niet, hè. Het luchtalarm blijft gaan en we weten het nooit. Maar tot nu toe, we hebben 750 mensen heen gebracht en 1000 chauffeurs. Ja, ze zijn allemaal heel teruggekomen. Ook dat is geen garantie. Maar niet doen is eigenlijk voor ons en heel veel mensen in Nederland gelukkig ook geen optie.
0: Nee, zo is het. Volgt de ene ontwikkeling de oren op. En de man aan de orenkant, meneer Trump, die verzint ik van alles. Die het toer een staakt het vuren. Onkip van diesel van Rusland. Hoe zuggen ze er daarnaar?
3: Ja, je hebt de verschillende reacties. Sommigen die zijn er echt wel klaar mee. Die denken, ja, Trump, daar kun je helemaal niks mee. Maar er is ook gewoon veel boosheid. Hè? Want op deze manier steunt Amerika gewoon de Russen in de oorlog tegen Oekraïne. En als dan Trump zegt Zelensky moet vervangen worden, zegt ze, ja, wie is deze oorlog nou begonnen? En ja, die is al 12 jaar bezig. En 4,5 jaar sinds de grootschalige invasie. Kijk, als op het moment morgen Oekraïne ophoudt met vechten, dan is er geen Oekraïne meer. Maar als Rusland ophoudt met vechten, dan is er gewoon vrede. Dus dat is, weet je, is er eigenlijk geen keuze om op te geven.
0: Nee, was er zelf leuk van?
3: Ja, absoluut. Ja.
0: Nou, zet dat om.
3: Ik schaam me eigenlijk ook voor hoe we in Europa daarmee omgaan. Hè? Want onze overtuiging is ook dat de Oekraïners niet alleen vechten voor hun vrijheid en hun waarden, maar ook voor onze vrijheid en onze waarden. En dan is het minste wat je kunt doen iets terug doen. Anders hadden wij, was Nederland ook niet bevrijd door de Canadezen en Amerikanen, zeg maar. In de Tweede Wereldoorlog.
0: Dat boodschap is duidelijk, Gerben. Zet al die gevoelens om in prachtige planten van bloembollen en het opbouwen van dat wat er opbouwt worden mat.
3: Gaan we doen. Dankjewel. En dank dat we weer het gesprek mochten voeren.
0: Dankjewel. Doeg.
3: Goed zo. Doeg.

0: fantastische artiesten binnen het. Simon and Garfunkel, My Mrs. Robinson.
1: Het slotstuk van
2: Onderwijs.
0: Ja, dat verhaal van die Toske dokter die het dien kregen. En uit wraak de oude Toske dokterspraktijk inriet. Maar ja, ik vind persoonlijk heel schande van het jild. Maar zien Porsche. Ik ben wel benijd naar de kleur van die Porsche trouwens. Maar goed, hij riet erin en daar vreeg ik hem een plaat bij te zieken. En er komen verskate reacties binnen. Through the Barricades van Spandau Ballet, zei het Aukje. Shut Up and Drive van Rihanna. Dat is Henk die dat zei. En dan zei Gary die zei van nou, Simone en crew, dat binnen Jaring Emeralda, die binnen de crew, die tocht om de tandarts van André van Duin. Gary Labordes schreeuwt dat. En Woltuus voor strakjes, dankjewel. Oerend Hart is ik nog neemt. Ja, hij ging er wel oerend hard in verzelfs. De zingende tandarts, daar heb ik persoonlijk nog nooit van je uit. Maar wel van de Aal, de Baren, heb een krul in de steed. Dat tochten wij dat een carnavals noemen weer. Die is een peker onvregen. Herman van Veen, opzij, opzij. Die zit er ik nog bij. En dan ben ik er wel even een beetje terug in. Maar uiteindelijk heb ik kiezen voor Nick Lowe. Reinder Nauta is de jinge die dat noemer uitkezen had. Wij sluiten deze onderwijs dan ik al, maar I love the sound of breaking glass en dat alles vanwege die glazen door dat er terug in de gier. En daarmee neem ik al skier van je thuis en wees je een hele mooie junta. Dat doge ik Miralde Smit en Jaring de Groot en graag ons een andere keer. Doeg!
1: Het slotstuk van Onderwijs.

0: de jongval toe Friesland gaan de lichten oan in de huizen. De stritten worden stil.
1: Waarom een Friesland gaat terug? Alle dagen. 12.12.
0: Die soundtrack van de jong.
1: De jong van Friesland.
2: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de eindejaarsvoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
4: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
5: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
4: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor 1 keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
8: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
7: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
8: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Distributiecentra van supermarkt Albert Heijn liggen plat vanwege het digitale veiligheidsincident. Daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij vers producten, zegt de directeur van Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal. Wat er precies aan de hand is, kan ze niet zeggen. En ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen kunnen geen boodschappen online worden besteld en zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. Vrouwen kunnen vanaf 2028 geen gebruik meer maken van een 13-weken-echo. Het experiment met de echo, om aangeboren afwijkingen op te sporen, wordt niet voortgezet, schrijft minister Hermans van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer. Vorige maand adviseerde de Gezondheidsraad al om de 13-weken-echo niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. De uitslagen van de echo bleken niet altijd te kloppen. Soms werden vrouwen onnodig doorverwezen, terwijl er ook relatief veel afwijkingen werden gemist. De Gezondheidsraad concludeerde dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. De grote brand in een loods met auto's in Aalsmeer is onder controle. Bij de brand kwamen grote zwarte rookwolken vrij die tot in de wijde omtrek te zien waren. Vanwege de rook was op Schiphol een van de start- en landingsbanen een tijdje dicht. Bewoners van 5 woningen bij de loods moesten hun huis uit. Hoe lang de brandweer nog bezig is met nablussen is nog niet bekend. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Opnieuw zijn in Brussel-Zuid jongeren slaags geraakt met de politie. Honderden jongeren gooiden met stenen en staken een auto in brand. Zeker 10 mensen zijn opgepakt. Vrijdag liep een Belgische vakbondsbetoging ook uit op hevige rellen. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht meer bewolking en 1 graad of 10. Morgen bewolkt, 's middags wat regen en het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Njoggen ontemai Santje in oktober, hiense spot van wraadklasse in het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
11: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
12: wintersporters opgelet. Skibeurs Bolsward. 23, 24 en 25 oktober. Skibeurs Bolsward. Skis, snowboards, kleding en meer. Met kortingen tot wel 70%. Skibeurs Bolsward. Van Sporthuis AP van de Veer. Check apvandeveer.nl.
13: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem. Goed voor het water. Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer voor minder. Simpel.
5: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
5: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
7: Noordewien.
8: My Willem de Vries.

0: Noordewien.
1: Ah, goeie en welkom bij Noordewien op deze Mignonne. Ja, ja, we zijn er goed weer rond zo'n oren met muziek tussen provincie wij. En alle werkdagen trouwens natuurlijk op de radio. Wij zijn Jonas op televisie en 24/7 op internet. En we zijn nu daar met Boas. Die had Oran de Vreed zijn nijste album presenteren. A Man of the World. En die had ik hier met Mr. en Mrs. in het bolwerkje. Weer een mooi feestje, zeg ik. En laten we daar ook maar even wat van draaien. Just

0: Mr. and Mrs. Yeti Adam, I just wanna go home. En hun EP is dit, Volslijn Online. Hé, hey, dat klinkt wel aardig als een riempje. Joyride, in ieder geval. Stier size nummers op en onderhoren deze dus. Mr. and Mrs. Horan de Vree, together met Boas. Gaan ze er een heel mooi feestje van maken. Daar in het Bolwerk in Snits bij de clubshow. Weer drok, het weer gezellig, Jerk. En ja, mooi dat het al even bij elkaar komt, toch? Kijk, ze is het van de Hoenekop. Want, ja, die komen mij een dubbele LP uit. Komend weekend is het Hoenekop Festival. Hè. En ja, natuurlijk zullen daar al je artiesten optreden. Maar op die dubbele LP... Greatest Hits is het een beetje. Er zit echt een nieuw nummer op. En dat nieuw nummer gaan ze crackling released. En daarop een gearwerking met het FSO. Dat is het Fries Symfonie Orkest. En dat, ja, dat levert toch wel een beetje een nieuwe manier van hoenekopbeleving op. Luister maar eens naar het verhaal van Bebo Geen.
1: Be all of you for the bar. Come and catch in. You lick me milk. Come my broom op een rij. We maken een praatje en ik

like a bone. Like a bone. My Bebo Game. Hoe krijg je dat in je noemer? Nou, dan maar eens nog eens behark je deze van de Hoenekop. Nou, je single, prachtige clip erbij trouwens. En nogmaals, de gearwerking met de FSO. Dat is een prachtig orkest, die ik kiezen. En er zijn alweer heel goedwillende amateurs. En die hadden er echt iets moois van maken. Maar de man, nogmaals, van de Hoenekop. Oedai Werksprutsen trouwens. Mooie gearwerking tussen Marcel Smit en zijn dochter, Lieve Smit. Had alles te krijgen met de Wichtersessies. Een nieuwe tournee van Marcel, die intussen los is. Lieve treedt erbij op en weet dat zijn zoon wat in de merchandise zit. Dus het is een soort familie en tour. En dit is de nieuwe single. Mij, Marcel en Lieve en Mien Libben, dat bist ook.

mooi nummer van Marcel Smit. Together met zijn dochter Lieve dus. Jitte en mij mien libben. Dat bisto. En de familie Smit is dus op een paard voor de prachtige tournee. De Wichtersessies om krek te wezen. Show even op zijn site voor nog meer data. Want het is intussen een losheid in Burgum. In de pleertzaal voor een uitverkocht hoestingen. Dus daar een prachtige belangstelling voor. Dat is een mooi verhaal. Mooi verhaal is ook die van Jovan Bergsma. Ja, eigenlijk al heel lang dwaande in de Friese cultuur. En smaakt eigenlijk tien lang echt best wel mooie vestjes vindt zelf. Snona doekt er maar eens even een noemer op. En ja, die lijkt nou van me. Ze hebben een van de oprichters van de slachtenmarathon, zeg ik er maar even bij. En ze had een heel soort dingen. Waaronder dus muziek, meidje. Stippel op Spotify en nou op de radio. Jovan Bergsma en haar nijste release. Yes.

Bergsma. Dit is, nou, wat is het? Een Dire Scene Odds. De release van haar geweldige muzikanten. Hier uit Friesland, waar dus mooie liedje Veskes. Ja, ja. Ja. Het klinkt old school, maar ik vind het. Leefste, mijn leef. Derus Prutsen. Ja, dit is de nieuwe Gerben Oostra. Nee, de onderliggende zin.

0: Gurben Oostra, of zien Gurben Oostra's. Mooi, sfeervol feske dus. En een mooie tekst ook nog. Nij de ondergeende zinnen. Ah, we toch bezig binnen. Fristalige, nije platen. Krijn Dijkstra. Ja, we willen aardig trouwens horen aan de Vreed. Hier ik wat een koor in de studio. 6 november gaan ze hun tienjarige jubileumfeestje in Hovert. Daar komen ze eigenlijk al hierbij. En Krijn Dijkstra is een soort special guest die zal direct optreden. Misschien doet hij deze bosje naar je single. Voor altijd, mij die.
1: Voor altijd, mij die. In de stilte van de nacht denk ik om die.

0: De man van Dietwaar natuurlijk, al werd het ietsje solo. Het treedt een heel product voor oude meesken. Maar zo dan breng ik weer wat nieuws uit. Deze Bigelix, Klein Dijkstra. En voor altijd mij die. Bekijk mij, mijn maat van mij een paar dagen in Duitsland was trouwens te kuieren. En hier hebben we de Duitse radio er ook in voor. Ik denk, wat kan je dit in Duits doet, dan zou het best wel zo'n Duitse hit werken. Dat had, en voor mij horen ze daar ook wel van dit soort muziek. Dat is Friese in Rundfunk met een Klein Dijkstra. Ja, hoor, voor altijd mij die. Mij die. Lipma, ik kijk in goed Duits. Given Elze Lena. Friske roots uit deze dame. In het Nederlands noteren mij verdrietige meneer.
1: In het

Ze is als de gastwest in Noorwegen met haar muzikanten, Elze Lena. En daarin kwamen ze bij me en toen zei ze... ik maar beppen is het zinne mevrouw, die is toch wel kist. En toen weer dat Leni Dijkstra. Geweldig. Hij komt de jonge generatie hier in ieder geval in Noorwegen en plakt die aan. Zij komt je eigenlijk net wij, tenminste ze is hier net opgegroeid. En ze maakt het wat kleinkunstachtige, tegenwoordig redelijk dramatische muziek in het Nederlands. De verdrietige meneer.

meer. Else Lane en Blue haar volgen. Conor Freed, gaan we weer opnames. Onder oren mij, deze band, Something Else. Else van der Graaf, ja. En Feline Tiet. Nee, Freed. Ja, nou ja, maar dat noem maar iets aan. Oké. Okay.

0: Something else, Meltje van der Greft. Komende vreed, Silverhar. In ieder geval een poort in Bierenwollen in de Noorderwie-studio voor televisieopnames en voor de radio en internet. En we doen eigenlijk nog wat live-opnames van Oran de Vreed. Ja, het is weer wat drok. Dit noemen we hier in ieder geval Verliene Tiet. We gaan eerst even naar de rappers van Heren van het Veen. Ja, die komen van de Jereveen. Ze hebben naar hun trein en ze gaat door de Febo.
1: Yo man, ik ben in Zwolle.
2: Ja, toch?
1: Hai, rustig. Ja, toch?
2: Ja.

bij Kroket, Frikadel, Utemoren, Febo, Heren van het Veen. Toffe gasten, ja, misschien treinbissen. Dit vind ik wel heel mooi makken. We blijven ze volgen. En waar weet ik nou eens even in de studio? Het zou heel mooi wezen. Begin even waarom naar Oran de Vreed. Doe hier in de studio, Marieke Schenk. Van origine komt ze Drenthe. Had ze wat vestiging in Grijnsland. Ze stierp het popronde te spelen. Oran de Vreed, Janne, hier in Ljouwert. Nou, ze werd best wel landelijk oppakt. 3 voor 12, Big Leaks. En ik ben RTV Noordwol. Dat weer blij dat ik ze even te gast hier. Maar haar gitarist, het weer even back to basic. Normaal gesproken treedt ze op mijn bands, maar hier dus gewoon eigenlijk als een akoestisch duo. Marieke Schenk live in Orwin.

0: de bloei, de ondergang en het weropkomen van het Vlaams.
1: De Vlaassers die ik wil moeten in België, dan zitten ze maar op de korrel aan de tafel. En dan ging het over bloeiend Vlaams. En dan roegelden de tranen op de wangen.
0: Blauw goud. Dit weekend in Friesland ook.
2: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
3: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem. Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Op zoek naar een kerstpakket dat echt bij jouw medewerkers past? Dan is Yocado het adres voor jouw cadeau. Van een persoonlijk kerstpakket tot een bijzonder relatiegeschenk? Bij Yocado heb je volop keuze. Bestel eenvoudig online of stel jouw eigen geschenk samen in onze showroom in Sneek. Kijk snel op yocado.nl. Yocado. Geef magie aan elk geschenk.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh blijft tot zaterdagavond gesloten. Dat gebeurt na aanhoudende aanvallen door de Houthis uit Jemen. Zaterdag vielen daarbij 13 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Ook gisteren was de luchthaven doelwit van een aanval waarbij opnieuw iemand werd gedood. De Saoedische luchtvaartautoriteit zegt dat de komende dagen worden gebruikt om de luchthaven van Riyadh veiliger te maken. Een deel van de distributiecentra van supermarkt Albert Heijn ligt plat vanwege een digitaal veiligheidsincident. Daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij verse producten, zegt de economieverslaggever Aida Brands.
10: Albert Heijn heeft zo'n 6 distributiecentra in Nederland. Wij hebben van anonieme bronnen te horen gekregen dat het distributiecentrum in Geldermalsen in ieder geval stil ligt. Maar ja, wat er nou precies aan de hand is, het is nog niet duidelijk. Duidelijk is wel dat het wel heel groot is.
9: De directeur van Albert Heijn kan niet precies zeggen wat er aan de hand is. Ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen kunnen er geen boodschappen online worden besteld en zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. De Amerikaanse autoriteiten hebben een inval gedaan in het huis van een democratisch parlementslid. Ilhan Omar uit Minnesota is van Somalische afkomst. Ze is een uitgesproken criticus van president Trump. Volgende maand hoopt de democraat te worden herkozen bij de midterms. Omar noemt de inval intimidatie. In Brussel zijn bij nieuwe confrontaties tussen jongeren en de politie 10 mensen aangehouden, bijna allemaal minderjarig. Honderden jongeren hadden zich verzameld in de buurt van station Brussel-Zuid, zegt deze verslaggever van de VRT.
11: Hier hangen groepen jongeren rond. Een deel van hen gooit af en toe bommetjes of vuurwerk. Er is met stenen gegooid, auto's, fietsen en steps in brand gestoken. Zo gaat het dus door. Politie reageert met waterkanon en traangas en roept nu dus opnieuw om dat iedereen weg moet gaan.
9: Het weer, opklaringen, morgen in de middag wat regen en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
12: De Jong van Friesland.
13: Non-stop muziek.

0: Oud worden willen we allemaal, maar hoe blijf je gezond?
1: Daarover gaat aflevering 1 van een nieuwe serie van De Stand van Noord-Nederland.
0: In sommige dorpen in het noorden worden mensen gemiddeld ouder en leven ze gezonder. Hoe kan dat?
1: Morgen op televisie om 11:00 bij Omroep Friesland.

0: alle werkdagen tussen Tolve en Ienoeren.
1: Oh ja, in ieder geval welkom of iets dergelijks. Hè?
2: En op Sneur om 8 en Tolve voeren.
0: Nou in Friesland.
3: Ja, daar ben je wel blij om, jongen.
2: Maar Nijs, dat telt.
0: Sport die libbet.
1: Promotie, dat is ook promotie.
2: En het waar dat er al komt.
4: Dat komt dan even op, dat schoot voorbij en daarna komt de zinnen er weer bij.
0: En muziek die stoeieren worst.
2: Hier bij Omroep Friesland.
0: Nou in Friesland.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De problemen in Nederlandse en Franse supermarkten hebben volgens Ahold Delhaize niets met elkaar te maken. Er is geen reden om een verband te zien, zegt een woordvoerder. Meerdere distributiecentra van Albert Heijn liggen stil door wat het bedrijf een veiligheidsincident noemt. In Frankrijk sloegen koelsystemen van verschillende supermarktketens op hol door een cyberaanval. Autoriteiten nemen dat hoog op, zegt buitenlandredacteur Rutger Mazel.
3: Het Franse agentschap voor cyberbeveiliging gaat onderzoek doen. Ook de OM gaat onderzoek doen. Er wordt ook gekeken of het misschien een hackersgroep of iemand anders daar individueel achter zit.
2: De Europese Unie kiest voorlopig de diplomatieke weg om het internationaal strafhof in Den Haag overeind te houden. De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-lidstaten overlegden vandaag over de Amerikaanse sancties tegen het hof. Uitkomst is dat er voorlopig geen harde maatregelen komen tegen de Amerikanen. België riep op om meer te doen dan alleen praten, door nu al bedrijven op te dragen de Amerikaanse sanctie te negeren. Europese regels bieden die mogelijkheid, maar andere landen wilden die optie nog achter de hand houden. De Britse minister van Buitenlandse Zaken heeft de Iraanse ambassadeur in Londen op het matje geroepen vanwege het incident bij een luchtmachtbasis eind vorige maand. Daar werd een groep mannen met verdachte voertuigen aangetroffen. Volgens premier Burnham zat Iran er waarschijnlijk achter.
4: But I can confirm our assessment that it is highly likely to have been coordinated in Iran, almost certainly directed by Iran's Islamic Revolutionary Guard.
2: Iran ontkent iedere betrokkenheid. En het weer, vannacht een graad of 10, morgen bewolkt en vooral 's middags wat regen en het wordt morgen ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: onderwijs naar de eerste hindernis. En op dat moment gaat de klok op nul.
1: Freed en Sneun bij Omroep Friesland in door Friesland.
2: Kitterende apotheose van deze barrage.
1: Dressuur, springen en het publiek op het puntje van de stoel in het WTC in Ljouwert.
0: Schitterend mooi, schitterend mooi.
1: Freed, live op omroepfriesland.nl en op de Omroep-app De Frieske Joen.
0: Echt prachtig op de Sjen.
1: En Sneun, live op televisie, de apotheose van het springen. De Grutte Pries.
0: Dan flikt hij het toch weer om foutloos rond te gaan.
1: Freed de Joen om zo'n oeren. Sneun de Joen om jou van Joggenen.

0: bist er weer. En nou?
1: Goedemiddag en welkom bij Onderwijs.
0: Dat is het moment waar Onderwijs. Van drop naar rest, van dij naar joen. Mijn muziek, verhalen en het waar dat er nog om komt.
2: Zibbele waaier, een hele goeiemiddag.
3: Goeiemiddag.
0: Onderwijs, alle werkdagen van 4 uur tot 6 uur.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een Russische droneaanval op Kiev is volgens de Oekraïnse autoriteiten iemand gedood. 11 mensen raakten gewond toen een drone aan het begin van de avond insloeg in een appartementencomplex van 25 verdiepingen. Dat heeft burgemeester Klitschko van de Oekraïnse hoofdstad gezegd. 3 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De Europese Unie voelt voorlopig niets voor harde maatregelen om het internationaal strafhof te beschermen. De Amerikanen hebben sancties aangekondigd tegen het strafhof. Die gaan pas over een aantal maanden in en daarom kiest de EU voor de diplomatieke weg, zegt buitenlandschef Callas.
3: The EU has options to ensure that the court can continue its vital work and we were discussing this with the ministers. Member states were clear, they are serious about protecting the court.
2: De Belgische regering had om een hardere reactie gevraagd. De internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh blijft tot zaterdagavond gesloten. Dat gebeurt na aanhoudende aanvallen door de Houthis uit Jemen. Zaterdag vielen daarbij 13 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Ook gisteren was de luchthaven doelwit van een aanval waarbij opnieuw iemand werd gedood. De Saoedische luchthavenautoriteit zegt dat de komende dagen worden gebruikt om de luchthaven van Riyadh veiliger te maken. Paus Leo wordt morgen opgenomen in het ziekenhuis. Hij wordt geopereerd aan een bultje op zijn longen en daarna moet hij herstellen. Volgens correspondent Andrea Vrede is de timing niet toevallig vanwege een buitenlandse reis van de paus.
4: Van 6 tot 17 november, 12 dagen, naar Uruguay, Argentinië en Peru. En Peru is een ontzettend belangrijke bestemming voor hem, daar is hij bisschop geweest. Dus hij zal dan hopelijk klaar genoeg zijn, gezond genoeg zijn om die reis weer te kunnen gaan doen.
2: En het weer nog, opklaringen, maar vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, vooral 's middags wat regen en ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: Focco, de vermoorde kastelein. Een podcast over de moord op Focco Werkman in oktober 2003.
1: Dat was een heerlijke jongen, ja.
0: En in de podcast getuigen die nog niet eerder hebben verteld wat ze hebben gezien.
2: Zij zat helemaal onder het bloed.
0: En een melding uit het circuit waar mogelijk kennis over de dader bestaat.
3: Ik weet wie de moordenaar is.
0: Focco, de vermoorde kastelein. Een podcast van Omroep Friesland.
4: Als de jongen valt,
5: zit de muziek on.
6: Omroep Friesland.
5: De Jong van Friesland.

0: Als de jong valt op Friesland, gaan de lichten aan in de huizen. De stritten worden stil.
1: Waarom op Friesland gaat terug? Alle dagen. 12.8.12 FM.
0: Die soundtrack van de jong.
1: De jong van Friesland.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Tien uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Door de problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarktketens het drukker. Een woordvoerder van Jumbo zegt dat die keten een toename ziet van online bestellingen. Het bedrijf kan nog niet zeggen of er ook in de winkels meer mensen komen, omdat de schappen bij sommige Albert Heijns leger zijn. Ook bij online supermarkt Picnic wordt er meer besteld. Dat leidt allemaal niet tot problemen, zegt verslaggever Lisa Schallenberg.
3: De branchevereniging van supermarkten die zegt dat het supermarkten in principe wel moet lukken om dat te kunnen ondervangen. Als mensen wel gewoon boodschappen blijven doen zoals normaal, dus niet extra gaan kopen, dat zegt de branchevereniging erbij.
2: Intussen is er nog veel onduidelijk over wat Albert Heijn een online veiligheidsincident noemt. Elon Musk heeft tot nu toe $366 miljoen in de tussentijdse verkiezingen in de VS gestoken. De New York Times kreeg inzage in de donaties die Musk dit jaar aan politieke kandidaten heeft gedaan. Musk gaf bij de presidentsverkiezingen van 2024 ook al $290 miljoen aan de campagne van Trump. Het Verenigd Koninkrijk zegt dat Iran achter een incident zat bij een luchtmachtbasis vorige maand. Volgens premier Burnham was het vrijwel zeker dat de mensen die 's nachts bij de basis in Fairfort opdoken werden aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. De mannen werden aangehouden voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. Op de basis zijn veel Amerikaanse militairen gelegerd. Iran ontkent betrokkenheid bij het incident. De nieuwe film van Tom Cruise, Digger, dreigt uit te draaien op een flop. De zwarte komedie van regisseur en Oscar-winnaar Alejandro González Iñárritu kostte $280 miljoen. Na twee weken heeft hij nog maar $35 miljoen opgebracht. En volgens deskundigen is dat veel te mager. Het weer, opklaringen, vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, 's middags wat regen en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De tijd voorbij.
0: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Het tal nieuwe kankerdiagnoses in Nederland gaat richting 2044 met 23% omhoog. Dat meldt het Integraal Kankercentrum Nederland. De wichtigste oorzaken binnen de groei en de vergriezing van de bevolking. Wol bleef neffens het centrum de kans om kanker te krijgen de komende 20 jaar ongeveer gelijk. De vraag hoor internist-oncoloog Edward Fiets van het Fries MC of de zorg hier wel clear voor is.
1: Nee, en de vraag is ook of die daar clear voor gaat zijn. Het aantal dokters is misschien nog niet eens het grootste probleem. Ik denk dat het grootste probleem gaat zitten in ondersteuning. Dus in verpleging en andere ondersteuning. Dat daar de grootste tekorten zullen zijn.
2: Ja, de technologie in de zorg die groeit natuurlijk ik mooi. Wat voor invloed heeft dat?
1: Ja, ja dus leuk dat je dat vraagt. Want we zijn er eigenlijk al mee bezig. We zijn nu met ons zorg eigenlijk het hele systeem aan het omgooien. Waardoor we veel meer patiënten op afstand in de gaten houden. Door ze wekelijks vragenlijsten te sturen. Waar we in vragen naar de bijwerkingen van de behandeling, hoe het met ze gaat. Waarbij we ook de vraag stellen, vind je het nodig om een dokter te zien, ja of nee?
2: Wat voor impact zal het hebben op de maatschappij dat er steeds meer patiënten komen met kanker?
1: Ik denk dat het vooral een impact gaat hebben natuurlijk op de zorg. En dat het ook de zorgvraag groter maakt. Dat het de zorg duurder maakt. En dat zal misschien maken dat we ook keuzes moeten gaan maken. In hoever we gaan met behandelingen. Nu doen we soms behandelingen voor een paar maanden levenswinst. De vraag is of dat haalbaar gaat blijven.
2: Op dit instituut is bij vrouwen voornamelijk borstkanker en bij mannen prostaatkanker. Het schijnt in de toekomst meer te keren om huidkanker. Heb je enig idee bij dat onlisse kind?
1: Nee, moeilijk. Huidkanker is natuurlijk iets wat met name komt door zonexpositie. Dus door veel in de zon zijn. Nou weet ik niet of we heel veel meer in de zon zijn dan vroeger. Vroeger werkten mensen veel meer buiten op het land. Je hebt natuurlijk wel in de jaren 80, 90 gehad dat het echt wel hip was om zonder bescherming in de zon te gaan liggen. Die mensen worden nu allemaal oud en dat zal zeker een toename geven. Huidkanker is natuurlijk ook iets wat met name op oudere leeftijd voorkomt.
2: Ja, op wat voor manier kan je mensen misschien toch motiveren om op een of andere manier toch de kanker misschien te voorkomen?
1: Dan is het toch leefstijl, hè? De preventie. Gezond eten, niet te veel vlees, veel bewegen. Niet te veel voorbewerkte producten. Dus dat soort dingen.
0: Ja, dat zei Edward Fiets. Hij is internist-oncoloog bij het Fries MC. Bij Stichting De Sculp komen mensen die het kanker hebben of haan hebben of Ian in haar omjouwing kennen die het kanker had. Ze praten mooi waar en er zijn trainingen. De stichting zal het naar alle gedachten ik drokker krijgen. Ik al vernemen ze dat de drompel om hierheen te gaan nog wel grut is. Dat vertelt Simon Vlas van de stichting.
3: Ja, er is een feste groep op de Vreet. Er komen ze nou en dan nieuwe gasten bij. De drempel is wel heeg inderdaad. Hè? Want wat kunnen mensen hier aantreffen? We willen graag de drempel zo leeg mogelijk worden. Hè? Zo makkelijk mogelijk om hier binnen te stappen. Dus we hebben foldermateriaal, we hebben social media, we hebben een reclame maatje. En dan kunnen we gewoon de dingen daar lezen. Mensen die lezen dat. En die kennen hierheen. En wij ontvangen ze met open armen, om het samen te zeggen. Maar een lekker bakje koffie, bakje thee, een koekje erbij en een gesprek. Hè. En als ze dat willen, één op één gesprek. Als ze dat in de groep zitten willen, direct dan in de groep. En in de groep daar werd praten. En dat werd gewoon praten over kanker, wat het doet met de meisjes.
4: Nou kwam het nijs naar boeten dat het aantal kankerpatiënten in 2044 met 23% dan in mijn ziel. Hoe kwam dat nijs bij hem als sculpen binnen?
3: Ja, dat is natuurlijk heftig, hè? Dat elke kankerpatiënt erbij is gewoon in te vallen, want het is een vreselijke ziekte. Buurs kwam het binnen als we willen heel graag meer bieden kennen hier bij de sculpen. We willen heel graag op meer vestigingen hierpen gaan, hè, meer locaties hierpen gaan. En we willen heel graag meer vrijwilligers hebben. Dus hè, we hebben een bestuur die het al geregeld voor u. Die zie ik nu eens. Hè, dus bestuursleden ben ik naar op zoek. Maar ik vrijwilligers die je een perenhoekers in de wieken wijzen kennen. Die de mensen helpen kennen. Ze krijgen een opleiding van u. Een basisopleiding. Hè, om gesprekken voeren te kennen. Goed luisteren te kennen. Maar ik weet wat er omgaat in mensen die zo ziek binnen.
4: Wat zal dan de impact op de mienschap wijzen als er 23% meer kankerpatiënten wijzen zullen?
3: Ja, dat de zorg zit al heel erg onder druk natuurlijk. En dat wordt alleen nog maar erger op deze manier. Meer mensen die ziek worden. En misschien dan ik vaker in de reguliere zorg dan kleer binnen mijn behandeling is. Maar dat kan natuurlijk positief en negatief wezen. Maar dat er wel een plak is, zoals wij, wat de nazorg dan onwezig is. We zijn geen medische instelling. We zijn een instelling die er is voor de nazorg, het psychosociale deel. En dat is heel belangrijk dat dat meer opbouwd wordt. Dus op het moment dat mensen genezen binnen, of misschien niet meer genezen kennen, dat ze dan hier op zo'n plak als hier terug te kennen.
0: En dat zei Simon Vlas van de Stichting De Sculp. Het zin is verslagjouwer Geke Leenstra.
5: Alles wat je op dijn is, hadden, jongens, tussen zin en oven.
6: Dit is de dag voorbij.
0: De bregen bij Toppunt Wel, bij Spannenburg en de Ortskou over het PM-kanaal. Het mooi helder wezen, daar gaat het net goed mooi. Er binnen gewichtsrestricties en er is maar één rietbeun beschikbaar. Alle jaar in afwachting op renovatie. De bregen die binnen op, ze zijn versleten. Rijkswettersteed zet alles op alles om ze nou nog in chance te houden. En geregeld worden ze inspecteerd en wordt goed verslaan wat die en worden mat voor onderhoud. Verslagjouwer Hajo Bootsma, die weer bij San inspectie van de Oud-Skouwbregen tussen Jinsum en Akkrum.
7: Gerrit van der Werf, wat ben je nou aan het doen?
8: Ja, we gaan vandaag de brug van Oud-Skouw testen op allerlei functies. Met name veiligheidsfuncties. Doet de brug wat we verwachten dat hij moet doen? En als er wat aan de hand is, dan gaan we kijken welke maatregelen we misschien direct moeten nemen of iets later gaan nemen.
7: Dit binnen inspectie die je hem heel vaak doggen?
8: Ja, wie doggen dat elke keer?
7: Elke keer?
8: Ja.
7: Dus. Elke keer wordt die bregen, want ik bedoel, hier is een soort mis, maar deze bregen, hij zit op een list en hij moet vervangen worden. Je zit te kleden en om brokjes zien te gaan. Daar gaat het nou even om, het gaat nou meer om, is die breg veilig?
8: Ja.
7: Kan die veilig bedienen?
8: Ja, ja, dat klopt. Kan die veilig bediend worden? Hè? Gaan de bomen dicht en gaat de brug niet open voordat de bomen dicht zijn? Of als er wat anders aan de hand is, is de verlichting voor de scheepvaart en is de verlichting voor de wegen in orde? Dus dat wordt allemaal getest.
7: Dus echt alle, bij wie ze spreken, lietse lampjes die voor de nice jongen om te zeggen van oké, klopt dat al, kinderen veilig verkeer doorheen, kinderen veilig hun boot onder trof varen.
8: Ja,
7: dat al.
8: Dat klopt, ja. Dat is wat we doen. Ja.
7: En dan komt er een hele dikke veiligheidsrapportage van?
8: Ja, we krijgen een rapport van de aannemer die de test nu uitvoert. En dan gaan we kijken wat we daar precies mee moeten doen.
7: Ja, want als er wat uitkomt, dan moet je hem voortaan eigenlijk in de bak, toch?
8: Nou, hangt van van de constatering af. Soms doen we direct wat en soms kan het wel even wachten. En dan doen we dat iets later.
7: Had je hier dan een sugge, Sa? Ja, we weten dat er een heel soort donker beurt, maar het kan wel onderstonden banks komen, maar het is gewoon een feit. Maar had je het een sugge, de bregen, wat denk je dan?
8: Ja, dat hij heel oud is en dat hij heel erg aan vernieuwing toe is. Maar we moeten hem nog even in de lucht houden. Hij staat op de nominatie om in 31, 32 moet hij vervangen worden.
7: Ja. Dus daarom is het extra belangrijk dat hij inspecteerd wordt?
8: Ja, we moeten hem veilig in de lucht houden.
7: Dus hier naast de bind, daar hebben we de eerste test niet, een eerste noodstop ook, hè?
8: Ja, eerste noodstop. En dan gaan we met de afsluitboom en het val wat omhoog gaat, dat het allemaal beheerst en op veilige manier gebeurt.
7: Dat ze zeggen van een werf, ja, we zijn gekregen het bregentekken en verminderen. Maar dat moet gebeuren, hè?
8: Ja, dan moet, de brug is echt einde levensduur.
7: Dat is wel duidelijk als je hier binnen zit en je zegt het echt van dichtbij, hè?
8: Ja, dat is, er is een hoop corrosie, er is een hoop aantasting van het staal. En we houden het in de gaten, maar het is duidelijk dat deze brug vervangen moet worden.
7: Agnes Bernhard, ja, het is de eerste keer dat u in deze brug bent, hè? De Ortskou.
9: Ik ben hier wel geweest, nog niet in de brugkelder.
7: Ja, hoe is het om daar zo te kijken?
9: Nou, het is gewoon goed om te zien. En zeker belangrijk om ook zelf even te ervaren hoe het eruit ziet. En we zien dat het belangrijk is dat die vervangen gaat worden.
7: Ja, want we zien overal natuurlijk labmiddelen. Iedereen die weet, ja, die bruggen, dat kan echt wel een stukje beter. Dat zien jullie zelf ook. Staat alles nu vast dat er echt snel vervangen gaat worden?
9: We hebben een planning en die staat dat die startrealisatie 31. Dus daar gaan we vanuit. Eerst even uit Wellingen gaan en dan is deze brug aan de beurt.
7: En daarna dan nog weer de volgende, dan gaan we naar Spannenburg.
9: Dan gaan we naar Spannenburg, dat klopt.
7: En dan waarschijnlijk de andere kant wel weer uit naar weer de volgende.
9: Ja, uiteindelijk hebben we op die manier niet heel veel bruggen nog weer in de planning staan. Coach Stille hebben we nog staan, hè. En dan zijn we qua Friese bruggen even klaar.
7: Even klaar, maar ja, het is onderhoud wat eigenlijk altijd doorgaat, hè? De inspectie gaat ook altijd door.
9: Dat klopt, maar dit ging over vervanging. Dus dan zijn we qua vervanging even klaar. En onderhoud gaat uiteraard altijd door.
7: De mensen die vragen zich wel af van hoe kan het nou dat eigenlijk die bruggen dan nu zo snel zo slecht zijn. Terwijl jullie wel altijd inspecteren. Hebben jullie nu zelf een idee van hoe dat kan? Is dat slijtage omdat het verkeer zwaarder wordt, intenser wordt?
9: Het is een combinatie van dingen. Ja, slijtage van het is intensiteiten. Maar het is ook zo dat er minder geld beschikbaar was. En de aankomende periode ook minder geld beschikbaar. Dus dat is ook een vraag aan de regering om te zorgen dat er geld beschikbaar komt.
7: Dan is het eigenlijk net zoals in elk normaal huishouden dat je zegt van ja, we hebben dit bedrag, we kunnen dat daaraan uitgeven, dan moeten we daar maar een beetje bezuinigen.
9: Het is een kwestie van keuzes maken. En je weet van als je raam schildert, dan kan je best wel een keertje uitstellen, maar je moet niet te veel uitstellen, want dan moet je je raam vernieuwen. En zo zit het ook bij de bruggen.
7: Ja, dat moet nu echt wel gebeuren.
9: Zeker.
0: En dat zei Agnes Bernhard. Ze is van Rijkswettersteed Noord-Nederland.
6: Alles wat je daar mist hebben, jongens, dus kunt zien en over.
5: De dij voorbij.
6: Dit is

0: De beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Oroene Sneun stien Siep van de Ploeg en zijn broer Jacob aan de start van de Ironman in Hawaii. Het is een van de grootste en zwiste triathlonwedstrijden van de wereld. Dat de broeren daar meedoen mochten, wie net zomaar. Terug mij te dwaan om verskate oren Ironmans wisten ze haar te kwalificeren. En wie als de Hawaii nog slept, hebben wij van de morgen even mij de broeren bellen om te leren hoe het gien is. Goeiemiddag man, wat een prestatie. Lokwees allereerst.
4: Ja, inderdaad. Ja, hele zwaar editie. Maar hele golven en heel warm. Hurde wind. Dus heel soort extreme omstandigheden.
3: Hele extreme omstandigheden. Want die Ironman, weet je maar, Maidien, wat voor triathlonwedstrijd is dat?
5: Nou, dat is de belangrijkste wedstrijd van het hele jaar. Dat is het wereldkampioenschap. He, voor het eiland waar het ook ontstaan is, zeg maar. En daar hebben we de titels voor de professionals bij de mannen en de heren verdeeld. En daar zijn age groups binnen, die dienen wij dus ook al mee. En ze zit in de 60, jouw de 60 en wij, ik zit in de 54, jongen en 50. En daar winnen iets van 12.000 triatleten over de hele wereld die mij dienen.
3: Ja, is dit een grote droom die het uitkomt dan?
5: Ja, zeker voor mij. Siep en ik ben allebei bijna 40 jaar ben we met triathlons bezig. In grote lijn. En toen ik nog, ik had jou die had profest. En toen weer mijn grote droom om toen al naar Hawaii te laten gaan. En dat is uiteindelijk net terug ook blesseerd raken. Maar we hier net toch dat we 30 jaar later nog meus beiden daarheen komen. En eigenlijk dat is natuurlijk fantastisch dat we als broers daar zitten, maar toch nog in de west binnen. En nou zitten we dus op het eiland. En juist weer de wedstrijd. En die wat simpel zijn, een hele zware wedstrijd. Want de eindtijd van de winnaar die week wel een stukje langzamer als oors eigenlijk.
3: Mm-hmm.
5: Maar alle elementen, hè, dat is toch wel een hele hudde race is het. Maar de zinnen en de hitte en de Hurrewien en de heuvels. Hè? Het is wel een beetje een berg, maar het is wel een behoorlijke pittig fietsparcours en dat soort dingen. Dus, maar het is de triathlon, een van de bekendste triathlons, zo net de bekendste van de wereld. Dus dat is fantastisch om deel mij te doen.
4: Ja, en we zitten hier een hele dikke week. En het is echt een prachtig mooi land, een prachtig mooi eiland. Hele bijzondere klimaat. Het kan je samen enorm beginnen te trainen en vier of een kwartier later is het weer zinneskien. Dat wordt je de hele tijd zo trof. Ons strand is eigenlijk altijd zinnig, maar wij zitten nou in de heuvels, hebben een huis gehuurd. Daar is het ook wel eens heel bewolkt. Het is een heel bijzonder klimaat en ben ik hele bijzondere mensen, ongelooflijk vriendelijk.
5: Ja.
4: Het is een heel positief eiland. Heel leuk.
3: Ja, heel verschillend dus. Hoe is dat ik omschreeuw? Hoe is de rest die daarop ta?
4: We gaan natuurlijk een hele goede zwemmerhond. Dus ja, ik al traint in de hitte. Proteïne. En we hebben allebei de selectiewedstrijd waar maat nog meer te komen. Dus we hebben op een hele zware wedstrijd in Hoorn. Maar ja, dat wie hier echt wel nodig, want het is hier echt een dikke 30 graden wie het juist.
3: Wie dit wil de zwisten dan, als je vergelijkt?
4: Nou, het is tropisch, hè? Het is heel vochtig, hè? Dus dan moest je wel goed voorbereiden. Maar dat ging al niet goed. En we hebben een goede wedstrijd draaid. Ik wil bij de eerste 50 van mijn leeftijd komen. Nou, ik ben hier in het driederste worden, dus dat is leuk.
3: Zo.
4: En dus dat is wel.
3: Dat is heel knap.
4: Ja.
3: Ja, heel goed. Echt super knap. Want even oer die resultaten van Jim. Jim hebben een jaloeren verschil. Nou, Jacob, dat wist ik professioneel triatleet West. Bist dat nog?
5: Ja.
3: Dat een jaloeren verschil, dat is dan echt heel knap, toch? Of ja, ik had er net saffelen doel van. Maar ik kan me voorstellen dat sterk wel grutskop bist.
5: Ja, zeker. Een wedstrijd erin zat erin. En ik hier zelf zie ik rond de Johan 44 in de hollen, Johan 100 zien in Hoorn. Maar goed, dat ran een heel beetje oors. Ik ging goed zwemmen, fietsen ging ik heel goed tot ongeveer 25 kilometer. Maar toen reed ik gewoon een steek het profiel dat op de dikla reed ik gewoon heen. En daar kreeg ik een lekker baan, dus ik moest mijn baan verwisselen. En toen wou ik mijn baan verwisselen, maar toen deed die patroon die deed net. Die kookte dus net op, hem werd de lucht in de baan dorst. En nou, toen ging ik op een gegeven moment niks meer. Dus dan zei ik, ja, toen ging ik naar vierde kennen. Maar toen kwam de mechanicien, die kwam van de organisatie, die had me geholpen en die had die baan weer oppompt. Dus toen kook ik na een kwartier, kook ik een vierde. Dus uiteindelijk, normaal gesproken ging ik een kwartier nog sneller best. Maar in ieder geval, ik win of 64ste in mijn leeftijdsgroep.
3: Zo.
5: Maar ik heb ook nog een verdienstelijke marathon rond. Maar ja, die gewoon, wat Siep ik zei, die gewoon harde omstandigheden. En heel heat en hele harde wind, vooral dat middenstuk met fietsen erom. En het ben gewoon omstandigheden. Eigenlijk is het heel goed om worst, maar als je 4 weken van tevoren naar hen. Om het echt heel goed te voor te bereiden. Maar desalniettemin, we hebben het allebei de hel. En we zijn enorm trots en dankbaar dat we hier mij nog mochten. En,
4: ja, en wie ben je met zijn gezin en uw trainer en de vrouw? Dus wie ben je met al. Ja, dat is heel bijzonder met mij zijn al dit mij te meiden. En te ervaren.
3: Ja. Ja.
4: Echt niks in uw leven.
3: Ongelooflijk knap en respect. Ik word er nooit nijd van in mijn leven. Echt ontzettend knap dat je hem het kennen. Ja, en was thuis te begist al door die familie. Maar dit maakt ik heel bijzonder wezen om dit als 12 broers te dwaan, liep het mij.
4: Ja, ik denk dat wij de enige beide broers hier binnen die mij doen. Ja. Want je moet je kwalificeren en dat weer al net makkelijk. Dus dat is gewoon heel bijzonder dat we dit met z'n beiden en mijn familie, mijn meisje.
3: Ja, dat kan ik me helemaal 40, voorstellen.
4: 40 jaar sporten en muziek meisje, kom je dan twee.
3: Ja, schitterend. Nou, ik echt goed herstel. Geniet nog even van de dagen dat je hem daar binnen. En geniet ik nog goed naar van deze topprestatie die hem leveren. Helemaal, ben je hem al in de holle, ik al bezig met iets volgens? Of is dit het nou even voor eerst?
4: Dit is het even voor eerst, want dit had zelf wel, dit hebben we 2 jaar voor bezig geweest. En om hiervoor te trainen en om hier te komen. En er komt een heel druk theaterseizoen om, dus daar kom ik nu voor de volle 100% op richten. En dan, ja, ik zei, hoe vier je hier? Ja, dan wil ik 64. Misschien probeer ik het dan nog eens.
3: Praten we dan weer even.
4: Als ik er
3: ja. Eerst maar lekker nagenieten. Echt mooi van hele familie deren. En echt ongelooflijk knap wat je hem daar zet.
4: Dankjewel.
5: Nou, dankjewel. En we zullen even lekker om nagenieten. Dus groet, helemaal goed.
4: Groet nog iedereen in de Friesland. En waar ben je nou een weekje en dan ben je weg weer waarom, ja?
3: Nou, je dus, bent hartstikke welkom. Kom er nou maar gauw weer om.
5: Friesland zeg ik.
3: Friesland is ik, mooi. Hé, hey, man, tegen tank.
4: Ja,
2: hoi.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: De dijk voorbij.
8: Omroep Friesland.
9: Morgen zou er 6 jaar worden. Jelte de Haan uit Ljouwert. Maar door een slimme ziekte verstoor hij Jere de Dier. En om stil te stien bij zijn Jiri en de Nalittenskip komt deze week een documentaire over hem uit. Just de middie weer van de première in de Harmonie in Ljouwert. Van Freun en van familie van Jelte. En ik verslag jou Jantine Weidenaar. Die mocht de documentaire zien.
10: Eigenlijk had ik gewild dat Jelte vandaag gewoon in groep 2 zou trakteren met kindjes uit zijn klas en dat hij gewoon gezond was. En dat deze hele dag ook eigenlijk dus helemaal niet was. Maar goed, dat is niet de realiteit.
11: Hein de Haan, we hebben hier krek de documentaire van Jelte's Legacy. Een heftige film. Jim hebben jeder al zien. Hoe wie dat van Jim om voor het eerst te zien?
12: Nou ja, dubbel. Dus het is, alles komt wel weer om. Maar echt heel mooi om te zien. Omdat je gewoon eigenlijk als heid ken ik nooit te vaak Jelte zien. Dus ik vind het heel fijn om zo'n film te zien wat we met Jelte mee maken gaan. Ook al is het echt een verdrietige tijd geweest. Maar ja, dat wist ik natuurlijk wel. Het is voor u niks nice. Dus het is voor u gewoon fijn om met Jelte bezig te zijn.
11: Wie het voor je een makkelijk besluit om te zeggen, we litten de camera's bij u binnen op echt hele emotionele en kwetsbare momenten, Nek?
12: Nou, we binnen wat aan wend raakt. Dus het is een soort van. Het is al hier en terug dat we het Iepensmieten gaan. Al toen wij zelf in actie kwamen voor de Loop Leeuwarden en de volgende Jelte en zo. En daar kwam toen ik lees Huizen achteraan. En daar kwam toen ik de documentaire achteraan, de eerste documentaire. Dus het ging gewoon wat trog. Dus het wie voor u net zo heel nij. En we zijn ook wat aan wend. En eerlijk is eerlijk, die documentaire maakt Suzanne zeker gewoon goede huisvriendinnen worden. Het is ook hetzelfde mij maken. Dus het viel er net alsof zij erbij waren.
11: Suzanne, documentaire maken. We hebben zo net de première gehad van uw documentaire. Hoe is het om in deze nu terug te kijken met dit publiek?
2: Nou, dat is een hele goede vraag. Want ik heb me er toch een beetje op vergist. Ik ben maanden, jaren eigenlijk al bezig met dit. En maanden met de montage bezig geweest. En ja, als je hem dan zo met alle mensen bij elkaar ziet, dan is het ook nog. Ja, voor het eerst kijk je als kijker ook echt. En hij kwam binnen bij mij ook dus weer. Ja, dus dat had ik niet verwacht.
11: U bent natuurlijk ervaringsdeskundige, helaas. 2 kinderen met een metabole ziekte. Het maken van deze documentaire, heeft dat voor u persoonlijk ook nog iets betekend?
2: Kijk, mijn dochters zijn al overleden. En terwijl ik Sanne en Hein volgde, wist ik dus ook waar zij naartoe zouden gaan. En ja, dat was heel erg moeilijk om te zien. Want Sanne en Hein, dat zijn ook vrienden geworden. En je komt zo dichtbij een gezin te staan. Dan, je weet gewoon hoe dat verdriet, hoe het voelt. En dat is natuurlijk heel ingewikkeld. En dat was voor mij ook heel moeilijk om dat soms ook een beetje uit te schakelen. Want ja, je moet ook iets maken. Je moet ook keuzes maken in zo'n film. Omdat je uiteindelijk natuurlijk een 50 minuten documentaire moet maken. Maar dat was wel, ja, het was heel erg moeilijk om hen te volgen en te weten, de pijn te kennen, zeg maar.
6: Zo'n aftakeling is oneerlijk. En dat voelt iedereen. Dit mag niet gebeuren met een kind.
11: Dadelijk op de landelijke televisie. Wat hoop je dat nog opsmieten, Kim?
12: Nou ja, kijk, voor uzelf maakt het dat net zo volle uit. Het grotere verhaal is dat wij natuurlijk vinden dat die metabole ziekte, die ben nog heel meer behandelbaar. En dat moet volle meer behandelbaar worden. En daarvoor helpen 2 dingen. Dat is onderzoek, of treien, yield en aandacht. Zodat mensen weten wat het is. Dus als het bijdrage kennen aan dat laatste, dan is het natuurlijk hartstikke mooi. Dus alles wat helpt om die metabole ziekte behandelbaar te krijgen, dat is het waard. Hè? Dus het is echt, ik hoop ook dat het een beetje hoop naar mensen uitputten kennen.
10: En hopelijk gaan we met z'n allen meemaken dat die metabole ziekte binnenkort de wereld uit zijn.
9: En dat hopen wij alle even zelfs. Na de première van Jeltes Legacy weer er ook de uitreiking van de 12e editie van Jeltes Next Gen Award. Dat is een prijs van €350.000 van wetenschappelijk onderzoek naar de metabole ziekten. En de prijs die je dit jaar naar Imre Schenen. Zij is onderzoeker van de Universiteit van Utrecht.
7: Alles wat je dais mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
13: Dit is De Dai Voorbij.

0: Dit is de dag voorbij.
1: Juster Middy stierde Harmonie Hielendal in het teken van de Nailitteskip van Lietse Jelte. Het zwantje van Hein en Sanne de Haan uit Ljouwertstoor jedde dit hier om een metabole ziekte. Jelte wie het boegbeeld van de Serious Request actie voor metabole ziekten. En juster wie de première van de documentaire over Jelte zien beste man. Maar ook de uitrekking van de Next Gen Award voor een jonge onderzieker naar metabole ziekten. En de winnaar wie Imre Schemre. Die werkt bij het UMC in Utrecht. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, hallo.
1: Gefeliciteerd.
2: Ja, dank u wel.
1: Ja.
2: Ja, leuk dat ik even aan mag sluiten in de uitzending.
1: Ja, ja. Ja, nou, het is natuurlijk ook wel bijzonder, want hoeveel geld krijg je tot je beschikking?
2: Ja, 3,5 ton. Dus 350.000 euro. Dat is niet niks, nee.
1: Ja,

0: duidelijk voelbaar was in die hele zaal. Dat het, ja, dat het anders dan dat je een mailtje krijgt van je bent het wel of niet geworden. Dit was ja. wel een, ja, dit ga je niet vergeten.
1: Er zit dus, verbinding.
0: Ja, heel duidelijk.
1: Ja, heel duidelijk. Ja. Want je hebt de documentaire gezien, neem ik aan.
0: Ja, ja, daar begon de middag mee inderdaad.
1: Ja, ja, en kende je Jelte al van die actie?
0: Ja, nee, eigenlijk sinds de Serious Request ken ik, nou niet persoonlijk, maar wel als, ja, als...
1: We leefden mee, zeg maar.
0: Ja, ja, ja. En het gezin, dus hij en Sanne is zo zichtbaar. Ja, dit hebben omgebogen naar iets, een positieve beweging. Dat verhaal, ja. dat kende ik al. Ja.
1: Ja, je zegt van het geeft een grote verantwoordelijkheid eigenlijk. Hè? Zeker omdat ja, het gaat om kinderen ook. Kun je me vertellen wat je met dat geld gaat doen? Wat ga je onderzoeken? Kun je dat al vertellen?
0: Ja, ik kan het wel proberen te schetsen. Nee, dat is daarvoor belangrijk om te begrijpen dat eigenlijk al die metabole ziekten een erfelijke oorzaak hebben. Dus het gaat om spelfouten in het DNA. En mijn onderzoek, ook wat ik de afgelopen jaren heb gedaan, dat richt zich erop om met gereedschap die spelfout in het DNA, dus eigenlijk de kernoorzaak van al die metabole ziekten, om die aan te pakken. En het mooie is dat je dan dus niet voor iedere metabole ziekte een apart medicijn moet maken, maar eigenlijk dezelfde aanpak voor al die verschillende ziekten kan proberen toe te passen. Namelijk het soort van corrigeren van de spelfout in het DNA. En dat is nu in de Verenigde Staten, is dat voor een eerste patiënt met dus gereedschap wat zo'n spelfout kan corrigeren, is dat al gedaan in 2025. En deze beurs die wil ik eigenlijk gaan gebruiken om diezelfde methode voor veel meer verschillende spelfouten, want het gaat eigenlijk om duizenden verschillende spelfouten die metabole ziekte kunnen veroorzaken, te kijken of diezelfde methode ook geschikt is voor al die spelfouten. En ik weet al wel dat het niet het al antwoord gaat zijn dat het 100% geschikt is, maar echt wel zeg maar een derde tot de helft ga je waarschijnlijk wel vinden dat het min of meer ervoor geschikt is. En dan is de volgende stap, dus dat wil ik in dit onderzoek gaan doen met een soort van creatieve methode, dat het wel betaalbaar blijft. Want eigenlijk, ja, om voor iedere spelfout een eigen onderzoekstraject op te zetten, dat is gewoon veel te duur. Dus met de creatieve methode willen we in zowel cellen, maar ook in de levers van muizen gaan kijken welke van al die spelfouten ja, met een goede kans gerepareerd kunnen worden. En dat met een soort van database met mensen en artsen delen. En dan is natuurlijk de volgende stap om het ook echt tot een therapie te ontwikkelen. Maar dit onderzoek bouwt wel een soort van recept voor hoe je dat dan moet doen.
1: Ja, ja, het klinkt ongelooflijk ingewikkeld. En,
0: ja, sorry. Ik kan het makkelijker ook niet maken.
1: Nee.
0: Het gaat echt om de erfelijke, dus de DNA-fout oplossen.
1: Ja,
0: daar
1: nou.
0: De kern van de ziektes aanpakken.
1: Ja, ja. Nou klinkt €350.000 voor de meeste mensen thuis, denk ik. En voor mij ook wel als heel veel geld. Maar ik weet ook, €350.000 is bij dit soort onderzoeken zomaar op, toch?
0: Ja en nee. Ik denk wel dat het een... Nou ja, het is in ieder geval genoeg geld voor een aantal jaren aan onderzoek. En wat er, denk ik, dat het wel een slimme besteding is van het geld. Ik ben natuurlijk al misschien een beetje bevoordeeld, maar daar ben ik er gewoon van overtuigd ook. Omdat we dus voor heel veel verschillende fouten, dus heel veel verschillende metabole ziekten, het in één keer kunnen uitzoeken. Dus dat het niet op één mutatie of één spelfout richten, maar op heel veel verschillende. En daarmee ook wel goed aansluiten bij wat MetaKids voor ogen heeft, namelijk dat we echt snel naar ongeveer de helft behandelbare metabole ziekte gaan, wat nu echt nog maar 15-20% is. Dus ja, het is veel geld voor mij. Ik kan er echt jaren mee vooruit en nog een goede partner, zeg maar, in het lab aannemen en alle materialen, et cetera. Dat kan er makkelijk uit. Maar het is niet zo dat ik aan het eind van dit traject dat we dan kunnen zeggen, we hebben voor meteen ook de behandeling. Maar het geeft, ja, ik denk dat wel een stevig fundament.
1: Maar het is een mooie boost.
0: Het is een mooie boost en het is echt een stevig fundament om vervolgens met de resultaten hiervan sneller tot echt een behandeling te komen als je de mutatie, dus de spelfout, bij een kind kent. Ja.
1: Ik wens je daar heel veel succes bij en je team. En voor de volgende Jeltes dat het dan wel opgelost kan worden.
0: Op tijd is.
1: Ja. Dankjewel en hou ons op de hoogte.
0: Ja, doen we.
1: Oké, dag. Doei.

0: Goeiedag.
1: Doeg.
2: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joerts.
3: Ontovoeren.
2: De dag voorbij.
1: De spoorsector is Joert uiteenzetten met de campagne Levens tot Stilstand. Dit in gewerking met 1 in 3 zelfmoordpreventie. Jaarlijks stieren haast 200 mensen troch zelfdering op het spoor. En een derde pad ervan is jonger als 30 jaar. Maar de campagne willen de initiatiefnemers haar inzetten om zelfdering op het spoor voor te komen. Ik praat erover verder met Nikki Smit. Zij is wetvierder van Arriva. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: Ja, die campagne, hoe zocht die er uit?
4: Nou, die zocht er vooral uit door een film die we maken, of film, maar filmke. Waarin onder andere meiwerkers van het spoor litte zien wat voor impact het ik op hun leven had als het mijn meisje.
1: Ja, en van de mooie video of Shelle Aartraap in Utrecht. Ik heb zelf ooit heel lang Lienes een keer trouwens een documentaire derhoeien. Die was heel indrukwekkend over de impact. Maar van de mooie wie er ik een machinist van Arriva, hè, mijn persoonlijk verhaal. Wat wie zien boodschap?
4: Ja, zien boodschap wie eigenlijk dat er het mooi vond om te zien dat onder collega's in ieder geval. Zit er geen taboe op het onderwerp. Er is net een soort macho-cultuur van je hebt het net, hoe meisje nou. Dus, en de ernst is ook wel heel duidelijk. Als je dit mijn meisje als machinist, dan weten ze van elkaar, oh, we moeten even extra goed weer om diegene te denken.
1: En hoe doe je dat?
4: Ja, dat is lastig, want iedereen gaat er oors mij om. Dus wat ik zei, het is heel belangrijk dat die eerste dagen iemand goed in de gaten houdt. Zullen iemand praten heel makkelijk oor en de oor net. Dus wij hebben ook een team van collega's die zich daarover ontfermt. Daarnaast krijg ik externe hulp, specialistische hulp aanboden. En ze worden altijd sowieso de eerste dag nadat ze het mijn meisje vrijstelt van werk. Dat ze in ieder geval even kunnen bekomen. Ja, en daarna is het maar krekken ja, wat iemand onjouwt en onkin. Ja. En daar schaakt weer wel bij.
1: Ja, blijkt dus dat alle zelfsderingen in Trostnees aan 135 mensen rijden. Dat klinkt absurd eigenlijk, als een heel soort. Waar bin dat dan?
4: Nou ja, dat is natuurlijk de nijbesteen van het slachtoffer op het eerste plak. Maar inderdaad, nou ja, uw meiwerkers, dus de machinist of de steward op het trein. Maar ook de meesten van ProRail, die vervolgens op het spoor bezig gaan om te zorgen dat de dienstregeling weer hervat worden kan. En die heb ik met familie. En omstanders, als het gebeurt op een drok plak, dan ben ik natuurlijk meestal niet het sjugge gebeuren. Dus ja, dan giet het erop, maar het aantal meesten dat het mij maakt.
1: Ja, ja. De campagne rucht het hem ik op help. Hoe zocht dat eruit? Want er zijn natuurlijk al een heel soort campagnes vanuit verschate hoeken. Hoe zocht die van Jim er dan uit?
4: Ja, wij vielden inderdaad als spoorsector de behoefte om hier specifiek aandacht voor te houden. Nou, wat ik al vertelde, omdat het ook op uw meesting nog zo'n enorme impact had. We werken daarin samen met Ian in Trij, die natuurlijk heel erg in specialiseert binnen. En eigenlijk waar just het onderzoek is, op meesting er maar over praten. Dus als je het lastig haast om wat voor reden dan ik, of met die mentale gezondheid iets spelen. Jou een inbreng, maar dat niet alleen nog, maar zucht ik naar me kwam erom. Dus als dan merkst dat iemand in die omjouwing wat stiller is, of nou, kijk wat onze zoos, stel de vraag, hoe gaat het mij die? En dat kan soms, die inbreng is soms zo belangrijk, dat mensen vinden dat ze ergens te lonen kennen.
1: Ja, want zoals je in het plan hebt, je kan net alles maar stekken afzetten, toch? Of binder wel fysieke maatregelen te dwaan?
4: Ja, we hadden oude jaren hebben daar met name op inzetten als sector. Dus ik weet niet, het was de kist met de stem was van die buurten bij de oergang van hersenverhaal Illustrië. Dan zit ik het nummer van Ian in Traaien. Inderdaad, sommige oergang werd geen auto's en zou het oorhinnen met binnen na het uitzetten bij hekken. Dus de bimbel fysieke maatregelen. Maar ja, we hekplakken, we hebben machine dan letterlijk over het spoor heen gaan, maar verkeerd. Dus ja, net alles is inderdaad auto zetten.
1: Nee, en daar ben ik misschien wel vierst te volle voor. Wat ik zelf nog wel, wat mij wel dwaande had, er binnen natuurlijk altijd trajecten dat het vaker gebeurt als oren. Wat gebeurt er eigenlijk binnen machinisten die altijd hetzelfde traject doorgaan? Dus ik een hege risico heb om mijn zelfdering in onrijden. Rekking te komen?
4: Nou, dat valt op zich wel taai. Het is helaas dus wel zo dat het onderdeel is van hun opleiding bijvoorbeeld. Want ja, het is helaas nog steeds wel inherent aan hun beroep. De ene maken het wel vaker mee als de oor. Maar ja, de hulp die we vervolgens bieden, daar spitsen we wel op taai. Dat we dat steeds beter doorgaan, steeds specifieker en ja... Het liefst gaan we dan naar een toekomst waar het net weer onderdeel is van hun werk. En tot die tijd proberen we zo vol mogelijk hulp te bieden.
1: Daar wens ik hem een heel soort succes mee. Dankjewel voor de uitlis hoe dit toch dreige verhaal.
4: Dankjewel.
1: Doch. Denk je onszelf, Dering, of hij het dreeg? Het helpt om er oer te praten. Neem dan contact op via www.113.nl. Voor de duidelijkheid www.113.nl. Und

0: alles wat er spielt.
1: Yes, dear.
2: Alles wat er spielt.
0: De dijk voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: In welke misnis krijgt om 12 uur de strontrace uit aanzet. En naast om 1 uur dan gaat de beurt weer van start. De deelnemers van de strontrace varen op en del naar Warmond. De beurtvaarders zielen naar Amsterdam. En toch onderwijs meerdere jeddere Zuiderzeehavenzoon. En bij de hele tocht komt er net een motor rond de pas. Voor ons in Warkum is verslagjouwer Pelle Numan. Goedemiddag, Pelle.
4: Goedemiddag, Simone.
3: Ja, Sisto, wat in de zielerij en in de vaderij zelf?
4: De SKS en de IFKS, dat volg ik wel. Maar ja. De strontrace is mijn eerste keer dat ik hierbij ben.
3: Ja, nou, het is, ja, vind ik altijd wel een heel spektakel. En die start, ik heb het hier in het programma, ik al zijn, die begint eigenlijk mooi en nou oprotten. Gebeurde dat ik werd?
4: Ja, wist. Eerst al bij de visserschepen, die gingen om 11 uur van start. En dus Nies krijgt het om 12 uur van de strontrace. En dan gaat het hele spektakel los. Dan zit iedereen al op scherp. Van de startsprits komen een aantal skippers. Die zenuwen, die hersen wel. En nou ben ze dus los. Ik ging even wat mee zitten. Want ze doggen dus alles op spier en op ziel. Maar ja. Uit dat Lisa Havenke van Warkum, dan is het wel dreig om het... Ja, ziel te hijsen, hè, voor daar is goed voor te wezen. Ja. Dus wat ze doggen, is dat er heel wat mensen, dat zie je mensen binnen, ja, ongeveer, die steken mijn touw onder de kant en die rennen ik met het eerste stik mee. Dus eindelijk het eerste stik werd dat hele skip gewoon slepen. En binnen hier, ik ren er even net aan.
3: Ja. Maar binnen dat dan mensen die het gewoon uit hunzelf helpen of jaren die bij dat team?
4: Ja, een paar jaar bij het team, maar elke niet meer helpen. Iedereen uit het publiek. Ik zou je vragen, hoi! Ja, hoe gaat het?
5: Ja, prima. Het is warm.
4: We hebben zweet op voorhoofd staan. Ja. Is het zwaar werk?
5: Ja, ik dacht, ja. Net kon ik niet zoveel doen. Toen had ik niet zoveel ruimte. En ik heb hele grote voeten. Maar nu merk ik verrast wat het echt is.
4: Het is bikkelen?
5: Ja, wel bikkelen. Vooral omdat we warm aangekleed zijn. Ik dacht, het gaat lekker koeltjes worden. Maar nee.
4: Nee, het is warm. Het windje komt wel een beetje doorheen. Maar veel zon. En bij u, mevrouw?
6: Hard werken.
4: Hebt u hier nou voor getraind? Of dacht u van, ik doe gewoon even mee?
6: Ik dacht, doe even mee.
4: Hoort u bij het schip of stond u in het publiek en ik dacht, ik help u?
6: Ik zit op dit schip.
7: Hey, wat leuk.
4: Wat bijzonder om dit zo te doen. Dan ja. Ook voor uw zoon.
6: Ja, ja. Dat waardeert hij denk ik wel.
4: Ja? Heeft u dit al vaker gedaan?
6: Nee, ik had dit al nooit gedaan. Maar mijn zoon die gaat al voor de vijfde of de zesde keer mee of zo.
4: Oh, kijk. Ik stap even om op je haaltje heen. Ja, wel bijzonder om dit te doen, maar ja. Dit, wel zwaar werk. Dus volgend jaar niet weer of wel weer?
6: Nou, wie weet. Dan kijken we per jaar maar aan dan. Hè.
4: Ja. Nou, veel succes nog even.
3: Ja. Nou, dit klinkt heel droer, hè?
4: Ja, en ze het zweet op een vogel of steen. Het is, mijn sintje is het denk ik wel warm. Het kent wel aardig. Flopmax is er voor spierkracht. En het binnen echt krutte schepen. Dus nou, ze het tempo door aardig in zitten.
3: Ja, ja, dus nou giet het al je die haven wat uit. Om 1 uur is de start van de beurt weer. Die ging naar Amsterdam, begreep ik.
4: Ja, klopt. Die naast om 1 uur ging ze los. En daar maak ik passagiers maar. Dus daar maak ik wat meer mensen op. En hier op deze schepen van de strontrace is een beperkt aantal mensen wat erop maakt.
3: Ja, en gaat dat dan op dezelfde wijze pellen? Die start?
4: Ja, dat zou ik zeggen. Ja, nou, vanzelfs de bekende termen. Nou oprotten, nou zo aanstik weer klinken. En volgen toch muziek. En volgens mij zullen aanstik ja, ongeveer op dezelfde wijze wat trok in.
3: Ja, dan zeiden ze al van ze wieren met de zuil ontwaanden. Maar waait het eigenlijk wel?
4: Ja, nou, ik zit nu op het dik. Dus ik die meesten rennen. Heel soort publiek. Echt wel honderden. Maar echt, de wind die komt aardig lekker terug. En ze gaan vanzelf de Isomar op. Nou, en daar waait het. Dat is mij al titel. Okay. Dat is een mooi begonnen.
3: Zij is het. Dankjewel, Pelle, voor deze leuke bijdrage vanuit Warkum. Dat de strontrace uiteindzet is.
1: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
0: Om het overvoeren
1: de dag voorbij.
2: Rob Friesland.
3: Voor een vreune groep uit Burgum die het weekend in het teken van fietsen. Want ze dienen mij om de Coast to Coast Challenge. Dat is een fietstocht van 500 kilometer van Zoutkamp naar Zoutelanden. En ze dienen dat voor haar een zieke vreun Adi Kroontje. Zijn nieren werk je nog maar voor 11%. De vreune groep had al meer dan 15.000 euro ophellen voor de nierstichting. RTV NOF die weer bij de start van de fietstocht en praatte daar met zoon Jurre Kroontje en vreun Albert Johannes Boom.
8: Van een best een spannende tocht, denk ik.
9: Ja, zeker weten, ja. Ja, we hadden heel getraind. En ja, die 400 kilometer, die gaan we hier even ontdekken hier vandaag.
8: Ja, want wat houdt deze tocht in?
10: Ja, het is van Zoutkamp naar Zoutelanden. En dat is 400 kilometer en dan trot heel lang heen. En dan moet je 24 uur alles in de estafette vorm of solo vorm, wie gaat estafette. En dan gaan we ze volle mogelijk geld ophellen voor onderzoek naar nieren.
8: Ja, want doe fietsen wel voor nieuw speciaal iemand?
10: Ja, van Heid, ja, zeker.
8: Hoe vies dat om te dwaan?
10: Ja, geweldig. Wat het mooiste ken. Leuk initiatief van de vriend van Heid. Ja.
8: En die, je hint er al even nooit, je had de bot vertrein, maar hoe zit die tariering eruit?
9: Nou ja, we hebben wel, elk weekend wel de nodige kilometers in de voeten bezieken te krijgen. Dus ja, goed, het zoel was in juni was met een watersuitstel. En dus eigenlijk ben we de ton al lekker clear voor. Ja, dan. Ja, dan ga je toch wel even een dipje, zo van, verdorie, ik ga niet terug. Dus, nou, vakantie zit ertussen. Dus komen we daarna weer opnieuw beginnen, ze hebben van mijn gevoel. Maar ja, hoe ziet het eruit? Snijden we anders proberen fietsen. Terug de week, twee, drie keer fietsen in een week. En dan krijg je de kilometers wel in de volgende.
8: Ja, want jou helpt het al even aan. Het is in juni al last, wie het min waar. Fieste heat, onwaar. Maar nou, is het net echt top?
10: Nee, het is er komt proter rijden hoor. Dus dat is een beetje jammer dat er proter rijden komt. Maar ja, ik heb het niet onverhoord. Het maakt nog even.
8: Nee. Ja, en Hurde Wien, maakt het nog volle zwidden?
9: Nou ja, we hebben wel het zo'n kassijn van. Je maakt het nog maar ook wel. En ja. Ik denk dat we de finish komen, dat we dan wel denken van, nou, wie gaat opred? En dan ben je wel voldaan. Maar ik denk dat we onderwijs zo'n peker hebben van, dan ben je gast aan mijn gang. Maar, wil ik in het zin, hoor, net hier?
10: Ja, we zullen zien. Ik hoop dat ik er kom. Nou ja, vast wel. Maar we hopen dat ik er heel huis kom. En een keer ongeluk. Een beetje het warm meisje. Een beetje het afval.
8: Heb je mijn zin in?
9: Ja, zeker weten.
10: Ja, die gaan we wel voor, 100%.
11: Ik ben Adi Kroontje. Ja, nou best wel zenuwachtig en spannend natuurlijk. Hè. Het is, de nieren hebben wat achteruitgang, dus het is wel, maar dan wel wel zien dat we het heli kennen. Dus dat is even afwachten.
8: Ja, want de situatie is, vergeleken met mijn per maand lien, wel weer verslechteren.
11: Ja, hij is nu 100%, dus het houdt net volle met de hoer. Dus ja, het is zien hoe ver dat we komen. En drachten maar wel heli, dat is één ding wat zeker is. Maar ja, dan van de rest is het afwachten.
8: Ja, want de kameraden die fietsen het hele eind. Jou fietsen echt nog een stuk?
11: Ja, ik fiets sowieso tot drachten. En dan bij Niels Jan stap ik weer op een fiets het laatste stukje. En dan intussen trok ik mij in de camper of in een volgauto. En dan geven we ze aanmoediging.
8: Ja, en je hebt eigenlijk een soort yield ophellen. Hoeveel ga je hem ophellen?
11: Ik val mij zitten we nu op 15.600 nog wat of zo. Dus dat is best wel een heel soort, heel soort yield. Ja.
8: Grusko?
11: Ja, zeker. Ik ben hard in de trots. Ja, top. Ken het beter. Daar ben ik hier wel voor.
8: En het feit dat jouw kameraden de tocht echt van jouw fietsen en jouw zoon, hoe is dat?
11: Ja, dat is best wel emotioneel. Dat doet wel wat mij niet. Ja, absoluut. Ik kan er eigenlijk geen woorden voor. Nee.
8: Ook je heel veel succes wees.
11: Ja, dankjewel. Hè.
3: Dat hij dus de start dit weekend. Nou, intussen weten we dat de vreun en de zoon van Adi die tocht succesvol verbracht hebben. Hartstikke mooi. 400 kilometer dus van Zoutkamp naar Zoutelanden.
1: Alles wat je hoort thuis mist hebben, juist tussen 10 en 11.
0: Dit is de dij voorbij.

0: Morgen is er weer.
1: De dag voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
3: Oud worden willen we allemaal, maar hoe blijf je gezond?
4: Daarover gaat aflevering 1 van een nieuwe serie van De Stand van Noord-Nederland.
3: In sommige dorpen in het noorden worden mensen gemiddeld ouder en leven ze gezonder. Hoe kan dat?
4: Morgen op televisie om 11:30 bij Omroep Friesland.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
5: 11 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat daarover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan. Ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Door de problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarktketens het drukker. Een woordvoerder van Jumbo zegt dat die keten een toename ziet van online bestellingen. Het bedrijf kan nog niet zeggen of er in de winkels ook meer mensen komen, omdat de schappen bij sommige Albert Heijns leger zijn. Ook bij online supermarkt Picnic wordt er meer besteld. Brancheorganisatie CBL zegt dat er wordt nagedacht over wat te doen als Albert Heijn-filialen langere tijd niet bevoorraad kunnen worden. De branche roept mensen op om gewoon boodschappen te doen en zegt dat er geen reden is voor paniek. Bij een Russische beschieting van een flatgebouw in Kiev is zeker 1 dode gevallen, meldt de burgemeester. 11 mensen raakten gewond. Een deel van de flat van 25 verdiepingen vloog in brand. Volgens de Oekraïense president Zelensky blijft Rusland daarnaast de energievoorziening beschieten. Ook al zei president Trump dat Oekraïne en Rusland op dat gebied een staakt het vuren hadden bereikt. De Europese Unie kiest voorlopig de diplomatieke weg om het internationaal strafhof in Den Haag overeind te houden. De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-lidstaten overlegden vandaag over de Amerikaanse sancties tegen het hof. Uitkomst is dat er voorlopig geen harde maatregelen komen tegen de Amerikanen. België riep op om meer te doen dan alleen praten door nu al bedrijven op te dragen de Amerikaanse sancties te negeren. Europese regels bieden die mogelijkheid, maar andere landen wilden die optie nog achter de hand houden. De Britse minister van Buitenlandse Zaken heeft de Iraanse ambassadeur in Londen op het matje geroepen vanwege het incident bij een luchtmachtbasis eind vorige maand. Volgens de Britten is het zeer waarschijnlijk dat Iran achter dat incident zat, waarbij een groep mannen en verdachte voertuigen bij de basis werd ontdekt. Iran ontkent iedere betrokkenheid. De AfD in Duitsland moet een schadevergoeding van 7500 euro betalen aan schlagerzanger Heino. Een kandidaat van de rechtsradicale partij had bij deelstaatsverkiezingen gezegd dat de zanger op hem zou stemmen. Maar Heino ontkende in alle toonaarden en eiste aanvankelijk 250.000 vanwege imagoschade. Uiteindelijk ging hij akkoord met een schikking van 7500 euro. Het weer, opklaringen, maar vannacht meer bewolking en 1 graad of 10. Morgen bewolkt en vooral 's middags wat regen. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster.
6: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
9: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
11: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: So you want your business to go global. maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independence sinds 1997.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden. Binnen zit Chris Keijnen.
2: Door een online veiligheidsincident heeft de API de stekker uit enkele digitale systemen moeten trekken. En de grootgutter waarschuwt dat er mogelijk lege schappen aankomen. De extra hamsterweek is nu begonnen. Goedenavond, welkom bij dit Maandagse Oog. Ja, een leegschap in de app, het zou dus zomaar kunnen later deze week. Door een tot nu toe nog onopgehelderd veiligheidsprobleem in de digitale systemen ligt de Albert Heijn-organisatie gedeeltelijk plat. Zometeen een cyber-expert over de mogelijke oorzaak. Sakeur, de hoogste militair van de NAVO, hield een opmerkelijke toespraak in Warschau. Onze correspondent was erbij en duidt. En de zeer droge zomer heeft de waterschappen heel veel geld gekost. Maar hebben ze er ook iets van geleerd? We hebben een kersverse Pulifinario-winnaar in de uitzending. Dat gaat over cabaret. En om de avond rond te maken gaan we tot slot nog een keer bij een generaal te raden. Al is die dan buiten dienst. Dat allemaal na de nieuwsoverzichten van vandaag.
1: Maandag 12 oktober.
2: Bij een aanval gaat de NAVO de vijand tegenhouden, afzwakken en breken. Dat zei de opperbevelhebber vandaag in een zeldzame speech.
3: We will block, blunt any attack. And then if it does not cease, we will break the forces conducting aggression against us.
2: De boodschap was volgens instituut Klingendaal vooral bedoeld om lidstaten gerust te stellen.
4: Dit was vooral een politiek signaal dat de hoogste militair wou afgeven, namelijk we got this.
2: En de opperbevelhebber wil zo ook vijanden afschrikken.
3: We will ensure that any adversary who considers attacking our alliance reaches the only conclusion that matters. Today is not the day.
2: Maar of dat ook zal werken?
4: Ik denk dat president Poetin hier niet bijzonder ongerust van wordt.
2: De NS en 113 komen met een campagne om het aantal zelfdodingen op het spoor terug te dringen.
5: Na elke zelfdoding worden 135 mensen ook geraakt en beïnvloed. Dus het is ook een indrukwekkend en aangrijpend onderwerp.
2: Bijna alle spoormedewerkers maken het mee in hun werk.
6: En dan komt het binnen dat je echt ziet waar je in terecht bent gekomen. En dan is het alleen maar koud en rauw.
2: De boodschap van de campagne is praat erover. Want een vraag of een gebaar kan het verschil maken.
7: Had ik maar één keer extra durven vragen, hey maatje, hoe zit je erbij? Of hoe gaat het echt? Want die kans hebben wij niet gehad. En ik zou willen dat ik die kans wel zou hebben gehad.
2: Denkt u wel eens aan zelfdoding of maakt u zich zorgen om iemand anders? Neem dan contact op met 113. Al de hele dag dus grote problemen bij Albert Heijn.
8: Rommeliger dan anders, omdat ze natuurlijk een IT-probleem hebben.
2: Distributiecentra liggen plat en online bestelde boodschappen worden niet bezorgd.
9: Wat klanten zou zien is dat de app stil ligt, de e-commerce stil ligt. En bijvoorbeeld systemen in de winkels zijn niet dan volledig geüpdate.
2: En dat zorgt voor problemen aan de kassa.
10: Mijn bonus werkte niet op mijn koekjes. Dus ik heb 25% te veel betaald.
2: Maar het levert gelukkig ook iets positiefs op.
11: Ik heb gewoon als vanouds bij de oude kassa betaald. En ik werd heel vriendelijk behandeld door de kassière. Dus gaan we vaker doen.
2: Vier Rotterdamse vrouwen doen mee aan het WK skydiven onder de naam Funky Falcon.
12: Power to the women. Een beetje girl power. En hoezo is er al 20 jaar geen vrouwenteam in Nederland wat dit doet?
2: Op het WK krijgen ze voor elke sprong combinaties van 4 letters of cijfers die ze met elkaar in de lucht moeten afbeelden.
12: In dit geval is het een wedstrijdsprong en moeten we OB7L maken.
2: En dat allemaal terwijl ze met 200 kilometer per uur naar beneden vallen.
12: Dan is dus de kunst om zoveel mogelijk van die figuren te maken in de juiste volgorde met alle juiste grips in 35 seconden werktijd.
2: En tijdens dat kampioenschap nemen de vrouwen het op tegen echte profs. En dat is best een beetje spannend.
13: Ik ben wel een beetje zenuwachtig.
14: Ja, onwijs zenuwachtig. Ja. Ja. Maar ook heel tof.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de Media.
2: Jan van der Putten weet wat er morgen dan weer in de media gebeurt.
14: Meta is niet van plan om zijn omstreden camerabrillen van de markt te halen, staat in de Telegraaf. Morgen loopt een ultimatum af tegen het techbedrijf. De Consumentenbond en andere belangenorganisaties vinden het een gluurbril en dreigen met een rechtszaak.
2: Alex Heimel van de brillentak van Meta wuift de bezwaren weg. Er zit een lampje op het montuur, dan zie je toch dat je gefilmd wordt. En bovendien zegt hij, mensen filmen toch ook met hun telefoon?
14: Afghaanse tolken en andere evacuees die in 2021 naar Nederland kwamen bieden morgen aan de Tweede Kamer een petitie aan. Ze willen een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd, staat in het Nederlands Dagblad.
2: De 50 Afghanen kregen een verblijfsvergunning voor een termijn van 5 jaar. Dus hebben ze nu recht op een vergunning voor onbepaalde tijd, dachten ze. Maar die krijgen ze niet vanwege het Europese migratiepact.
14: Anna Politkovskaya studeert politieke wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Haar oma was de bekende Russische journalist en mensenrechtenactivist. Zij werd 20 jaar geleden in Moskou vermoord, staat in Trouw.
2: En kleindochter Anna hield ter herdenking van die moord een toespraak in het Europese parlement.
14: Ze is niet bang dat de Russische geheime dienst haar opzoekt. Als ze me hadden willen hebben, zegt ze, hadden ze me al gehad.
2: Prominent op de voorpagina van NRC een opengeslagen zwart notitieboekje. In dat boekje noteerde de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudstikker zijn aankopen.
14: NRC sprak met een van zijn erfgenamen, de kleindochter Charlène von Sayer. Zij is nauw betrokken bij de strijd om de schilderijen en andere roofkunst van de Goudstikker-collectie terug te krijgen.
2: En dat notitieboekje is cruciaal, vertelt von Sayer. Minstens 500 stukken die erin staan worden nog vermist. Schilderijen, maar ook meubels en glaswerk.
14: Carl Bushby is bijna thuis. De Brit begon 28 jaar geleden aan een voettocht om de wereld. Vroeger op school werd hij gepest en met die tocht wilde hij een einde maken aan zijn onzekerheid, staat in het AD.
2: Bushby begon in het zuiden van Chili, doorkruiste de jungle, omzeilde guerrilla's, zwom de Beringstraat over en de Kaspische Zee en stapte vorige week in Dover aan land na een stukje kanaalzwemmen.
14: En na 28 dagen en 50.000 kilometer hoopt hij over 3 weken aan te komen in Hull, bij het huis van zijn moeder.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Joja Mooi was dat, met Lookalike. Ja, we moeten het allemaal even zonder de zegeltjes doen en zijn tijdelijk ook af van de steekproeven bij de zelfscankassa, dat dan ook. Maar het gaat natuurlijk over het online veiligheidsincident bij Albert Heijn. Wat is daar nou aan de hand? In de studio zit cybersecurity-expert Pim Takkenberg. Welkom.
1: Dankjewel, goedenavond.
0: Die CEO van Albert Heijn, die zag ik vandaag op televisie en die noemt het een online veiligheidsincident. Wat zegt u dat?
1: Ja, als ik dan ook even laten lezen wat Albert Heijn ook over op de website zet, hebben ze het over een cybersecurity incident.
0: Ja.
1: En de combinatie van het feit dat ze deze term gebruiken en ook zeggen dat ze een aantal systemen preventief hebben uitgezet.
0: Ja. Ja,
1: kan het bijna niet anders dan dat er een mogelijkheid is dat hackers gewoon het systeem zijn binnengekomen en dat ze het hebben ontdekt en dat ze daarmee de systemen hebben uitgezet om verdere schade te voorkomen.
0: Ja, tegelijkertijd zegt de politie dat er tot op dit moment geen strafbaar feit is vastgesteld. Dat sluit dus een hack niet uit, die mededeling? Of?
1: Nou ja, wat mij betreft hoeft dat niet uit te sluiten. Ik weet ook niet in hoeverre de politie al op de hoogte is van alle informatie die Albert Heijn heeft. Ik weet ook niet of Albert Heijn zelf eigenlijk al precies weet wat er aan de hand is. Het hoeft elkaar niet uit te sluiten.
0: Nee, is dat eigenlijk verstandig omdat Albert Heijn meteen de politie alle informatie zou geven? Want verder zijn ze best zwijgzaam, hè?
1: Ja. Nou, ik kan me voorstellen als jij het idee hebt dat een kwaadwillende, zoals wij dat in het vakgebied noemen, bij jou in jouw systeem binnen zit, dat je direct ook met de politie schakelt om ook aangifte te doen en informatie met ze te delen. En wellicht dat de politie ook wel kan helpen.
0: Ja, en waaruit concludeert u nou dat het inderdaad om een aanval van buitenaf gaat? Want het zou ook natuurlijk een interne fout in het systeem kunnen zijn of een mislukte update. Maar zit hem dat in het woordje veiligheidsincident of in het feit dat ze het uitgezet hebben?
1: Ja, eigenlijk de combinatie van beide doet mij toch wel vermoeden dat hier echt wel sprake is van een aanvaller die binnen heeft gezeten. Dus het woord cybersecurity incident en uiteindelijk ook het feit dat systemen uitzetten. Ja, het zou in theorie nog kunnen zijn dat er ergens iets mis is gegaan of dat ze een kwetsbaarheid hebben ontdekt.
0: Ja, als je ziet dat het op hol slaat, dan zet je het ook uit.
1: Ja, dat zou kunnen, maar dan zou ik het niet zo snel een cybersecurity incident noemen.
0: Nee.
1: Dan zou ik, en ik zou denk ik ook sneller gewoon uitleggen wellicht wat er aan de hand is. Maar goed, nogmaals, uiteindelijk zullen we even moeten wachten tot Albert Heijn zelf vertelt wat er precies aan de hand is.
0: Ja, maar het zit hem dus in dat veiligheid, dat
1: exact,
0: security.
1: Ja,
0: ja, ja. Als nou blijkt dat het om een cyberaanval gaat, wat kan er dan zijn buitgemaakt of aangetast of kapotgemaakt of verstoord?
1: Ja, nou, het is altijd interessant om na te denken wie zou nou degene zijn die hiervoor verantwoordelijk is. En dan heb je grofweg misschien drie categorieën. Je zou kunnen nadenken over hacktivisten. Dus mensen die met een soort bepaald ideologisch doel een organisatie aanvallen en proberen plat te leggen. Je zou kunnen nadenken over statelijke actoren die een bepaald motief hebben om informatie te stelen of misschien te saboteren of wat onrust te veroorzaken.
0: Mm-hmm.
1: Of, en ik denk dat dat het meest logische is hier, een criminele organisatie die uiteindelijk uit is op geld verdienen. En dat zouden ze in dit geval, wat je dan vaak ziet, is het binnendringen van een organisatie, veel gevoelige informatie stelen en dan los geld vragen. En als een bedrijf niet betaalt, dreigen om die informatie op het internet te zetten.
0: Ja, maar gevoelige informatie, bedoel, wie kan het wat schelen of ik vorige week spruitjes heb gekocht?
1: Nou, het gaat vaak over persoonsgegevens die in die systemen zitten. En dat is voor zo'n organisatie toch vaak heel vervelend als jij verantwoordelijk bent voor zo'n hack. En dat bij jou dat gebeurt. En dat alle gegevens van jouw klanten op het internet komen. Dat doet gewoon ook iets met de reputatie van zo'n organisatie. En dat maakt dat veel bedrijven toch goed nadenken of dat ze daar niet een geldbedrag voor over hebben.
0: Ja. En in hoeverre is er nou veel schade voorkomen met dat uitzetten van hun systemen? Want die reputatieschade, die is er eigenlijk al. Hè? Hoewel, als zij zeggen, we hebben voorkomen dat ze uw gegevens hebben, dan is dat juist weer een plusje waarschijnlijk.
1: Nou, daar ben ik ook heel benieuwd wat er precies aan de hand is. Want stel nou dat Albert Heijn een eerste signaal heeft gezien dat er een aanvaller in het systeem zit en meteen heeft gekozen om alle systemen uit te zetten om verdere impact te voorkomen, dan denk ik dat ze echt een applaus verdienen. Want dat is een heftige ingreep. Nu allemaal in het nieuws dat de schappen leeg raken, dat de voorraden niet meer worden bijgevuld, dat het best heel veel effecten heeft. Dat kost ook veel geld. Maar dan hebben ze denk ik wel de juiste beslissing genomen. Dus,
0: en dan laat Albert Heijn dus zien dan uw veiligheid, de veiligheid van uw gegevens
1: exact,
0: gaan ons boven
1: exact,
0: alles.
1: Boven... Ja, exact. En ik denk dat dat een mooi signaal zou zijn. Want er zijn natuurlijk ook veel organisaties die geraakt worden en die er misschien te laat bij zijn.
0: Ja.
1: En dan kun je alleen maar respect hebben dat het bedrijf dus genoeg sensoren heeft of signalen heeft dat bij het minst of geringste wat gebeurt, dat ze toch zien en daarop kunnen ingrijpen.
0: Ja, en we weten dat natuurlijk nog niet, maar het uitzetten van een systeem, dat is op zich dan afdoende, ook als die hackers al binnen zijn? Of kunnen ze er dan toch al spul uitgehaald hebben?
1: Dat heeft een beetje te maken met het moment waarop je uiteindelijk zeg maar doorhebt dat iemand in je systeem zit en wat die al heeft kunnen doen. Maar als je daar op tijd bij bent en je zet het systeem uit, of in ieder geval je verbindt de netwerkverbinding met het internet, ja, dan kan de aanvaller, dat kan iemand zijn die waar dan ook in de wereld gewoon zit, ja, die heeft online gewoon geen toegang meer tot het systeem. Dus die kan dan ook gewoon simpelweg niks meer doen. Die kan gewoon niet meer bij.
0: Dat uitzetten betekent je verbreekt de verbinding met het wereldwijde web. Daar komt het op neer.
1: Dus je kunt de netwerkverbinding verbreken.
0: Dus je gooit de deur gewoon dicht.
1: Precies. En je kunt ook het systeem nog helemaal uitzetten. Dus dan is het helemaal natuurlijk gewoon klaar.
0: Ja. Nou hebben niet alleen mensen in Nederland last van dit incident. Ook bij winkels van Ahold Delhaize in België, Tsjechië en de Verenigde Staten zijn de gevolgen te merken. Wat zegt dat over de kwetsbaarheid van het ICT-systeem van Albert Heijn of van Ahold Delhaize?
1: Nou, het zegt mij niet zozeer iets over de kwetsbaarheid van het systeem, maar veel meer over wie er kennelijk allemaal gebruik maken van dat systeem. En dat zijn dus kennelijk supermarkten op verschillende plekken in de wereld die van eenzelfde systeem gebruik maken, dat als Albert Heijn die uitschakelt, dat ze daar ook last van hebben. Dat hoeft niet per definitie iets te zeggen over hoe kwetsbaar het systeem nu wel of niet is, of dat dat nog veel groter is, die kwetsbaarheid.
0: Ja. En waarom denkt u dat het vermoedelijke criminelen zijn? Ik bedoel, we gaan het zo meteen hebben over de hoogste commandant van de NAVO die waarschuwt voor een overigens niet met name genoemde vijand, maar we weten over wie die het heeft. Ja. Waarom is het niet Moskou?
1: Nou, omdat ik zelf zou veronderstellen, er is wel een ander interessant incident natuurlijk gebeurd vandaag. Hè? Bij Franse supermarkten zijn natuurlijk een aantal koelinstallaties gehackt. En die zijn uiteindelijk in de temperatuur, hebben ze die heel hoog gemaakt.
0: Yeah.
1: Ja, dat is echt het saboteren van systemen. En dat past veel beter bij een profiel wat Russisch is. Hè, of Russische activisten die het een beetje voor de staat opnemen. Chaos veroorzaken, inderdaad. Maar als jij, die signalen wijzen daar nu nog niet op. Hè. Het lijkt erop dat het echt met systemen te maken heeft die zorgen voor klantcontact. Bestellingen kunnen doen, bestellingen geleverd krijgen, distributiecentra. Ja, dat lijkt veel beter te passen bij een profiel van een criminele groep die juist dit soort bedrijven dan ook aanvallen, omdat ze ook weten dat als die niet kunnen leveren, dat het meteen geld kost.
0: Dat kost geld, ja. Nou, is Albert Heijn dus behoorlijk, voor Ahold, behoorlijk zwijgzaam. Is dat verstandig en wat zegt dat u?
1: Ja, ik kan me daar van alles bij voorstellen. De ervaring leert van de incidenten die recentelijk ook meer in het nieuws zijn geweest, dat als je niet communiceert, dat dat vaak een slecht signaal is. Hè. Mm. Het is belangrijk om toch wel transparantie te creëren. Maar als je te snel communiceert en niet volledig bent, dus dat je later blijkt dat je dingen toch moet herstellen en moet bijstellen over wat er nou precies aan de hand is. Hoeveel gegevens zijn er precies weg? Welke gegevens? Ja, dat wordt ook vaak niet heel goed gepruimd door de bevolking. Dus ik denk dat het belangrijk is dat je probeert om wel zo snel en open mogelijk te communiceren, maar dat je wel goed weet wat je zegt en dat je daar niet op hoeft terug te komen.
0: Ja, en dan gaat uw mobiele telefoon vanavond Ahold aan de lijn.
1: Ja.
0: Pim, kan je onderzoek doen? Waar begint u dan?
1: Nou, wat ik als eerste zou doen als specialist is onderzoek naar wat er gebeurd is. Je wilt natuurlijk gewoon exact weten, is er een aanval in het systeem geweest? Waar is die binnengekomen? Heeft die achterdeurtjes achtergelaten? Dat onderzoek moet je doen om uiteindelijk ook te kunnen zorgen dat als je die systemen herstelt, dat je een garantie kunt geven dat daar geen aanvallen meer in zit.
0: Mm-hmm.
1: Want anders ben je natuurlijk weer terug bij af. Wat we bijvoorbeeld weten uit een verder verleden is dat criminele groeperingen achterdeurtjes hebben geplaatst in systemen die worden gebackupt. En dan zet een bedrijf een backup terug, inclusief de achterdeur van een crimineel. Dan is die weer binnen.
0: Ja.
1: Dus het is wel echt belangrijk om goed onderzoek te doen. Hoe is dit nu gebeurd? Zodat je uiteindelijk zeker weet, dit systeem is schoon, veilig en iedereen kan weer veilig aan de slag.
0: Oké, en we kunnen weer spruitjes kopen. Hartelijk bedankt, Pim Takkenberg, cybersecurity expert.
1: Graag gedaan. Succes verder.
2: Brussel bij nacht. Brussel's by
0: night. Ja, u hoorde het al, de hele dag. De oppergeneraal van de NAVO, Alexis Grinkiewicz, gaf op de defensieconferentie in Warschau een speech over de victory strategy van de NAVO. Terwijl de Amerikaanse president vrijdag met Poetin een deal over diesel sloot en de druk op Zelensky opvoert. Wat is zo'n strategy of victory dan waard? Ik ga dat bespreken met verslaggever Kiesja Hekster. Niet in Brussel dus, maar in het Poolse Warschau. Goedenavond, Kiesja.
3: Hallo Chris, hallo.
0: Ja, wat voor feestje is dat eigenlijk, die veiligheidsconferentie? Wie zaten er allemaal in de zaal om naar deze 4-sterren-generaal te luisteren?
3: Nou, dat is best wel een groot feestje, Chris. Het is een conferentie die sinds een jaar of 12 hier in Warschau gehouden wordt. Steeds belangrijker is geworden. Dus de premier van Polen was er vandaag bij bijvoorbeeld, maar ook die van Noorwegen en Litouwen. Onze eigen defensieminister Jessel Gus was er. Veel van haar collega's uit NAVO-landen. Mm-hmm. Allerlei vertegenwoordigers van de NAVO, allerlei experts ook. En het leuke voor mij was dat die allemaal in het wild rondliepen in de wandelgangen. Dus ja, daar kon ik allemaal mee praten vandaag.
0: Je hebt helemaal suf geïnterviewd vandaag, ja.
3: Heerlijk was het, ja.
0: Oké, okay. En hoe bijzonder was nou deze speech van die hoogste NAVO-generaal?
3: Ja, toch wel echt bijzonder. Dat kreeg ik ook te horen van de NAVO-burelen. Het SACEUR, zoals die in NAVO-jargon heet, de Supreme Allied Commander Europe, die doet dit eigenlijk niet. Zo'n uitgebreid visieverhaal delen. En die speech die werd vorige week pas aangekondigd. Ja, en toen wilden we dus allemaal naar Warschau. Meer dan 100 journalisten kwamen er last minute. Zoals ik en mijn collega Christian, die hier ook woont. We wilden allemaal horen, wat gaat deze generaal zeggen in deze overwinningstheorie, want zo was die toespraak inderdaad aangekondigd. Ja. En dat was dus ook precies de bedoeling, begreep ik, van mensen van de NAVO. Allerlei buzz creëren door pas heel laat te vertellen dat SACEUR zou gaan spreken. En op die manier zo groot mogelijk podium creëren voor de boodschap.
0: Ja, nou, dat is gelukt, want ik hoorde de hele middag al over deze toespraak. En vooral ook dat hij bedoeld was om burgers gerust te stellen, maar dan denk ik, als hij het nodig vindt om op dit moment zo'n bijzondere toespraak te houden, ja, dan word ik heel ongerust.
3: Ja, dan is er echt iets aan de hand, ja, hè, zou je denken. Ja, en want je zou denken, dat is toch vooral zelfsprekend dat we gerust kunnen zijn met de NAVO. En ik heb dus dat ook wel heel veel mensen horen zeggen, hoor, dat het misschien juist het verontrustende is van die toespraak. Maar goed, die Alexis Grinkevich, die voelt die noodzaak. Hij zei dus zelf, ik ben hier bijvoorbeeld in verband met de toenemende dreiging vanuit Rusland, als het dan gaat om al die hybride aanvallen. Mm-hmm. En hem werd ook gevraagd naar de olifant in de Kamer, president Trump, na afloop van zijn speech in een vraaggesprek. Want ja, die president is uiteindelijk zijn politieke chef, of die van de NAVO in ieder geval, want Amerika heeft het belangrijkste leger. En ja, je zei het net zelf al, die president Trump heeft nou net dit weekend afspraken gemaakt met de Russen, waarvan de militaire man zegt, die moeten we afschrikken. En de politieke man zegt, ja, daar wil ik mee samenwerken. Dus dat was gewoon een heel verwarrende boodschap in de wandelgangen, hoorde ik van allerlei mensen. Dus ja, wat dat betreft snap ik jouw onrust.
0: Ja, overigens zometeen nog even door over Trump en zijn verhouding met deze SACEUR. Maar jij had het net over Rusland, maar hij had het niet over Rusland, hè? Althans, hij heeft Rusland niet genoemd.
3: Niet in zijn verhaal, wel in het vraaggesprek achteraf. Okay. Maar in die speech inderdaad was het gissen een beetje op wie die doelde. Maar ja, iedereen wist natuurlijk wel dat hij Rusland bedoelde. Maar van mensen die bij de NAVO werken, hoorde ik dat ze dat eigenlijk nooit doen. Militair in ieder geval. Om een aantal redenen, bijvoorbeeld dat ze de Russen die eer niet willen geven, dat dan de vijand is, dat je daar dus niet nodig is om die te benoemen, dat het ook niet nodig is, want iedereen weet toch wel over wie het gaat, inclusief die vijand, de Russen zelf. Mm-hmm. En door ze niet te noemen, maak je het misschien ook net wat moeilijker om het verhaal van Grinkevich voor eigen Russische propagandadoeleinden in te zetten, want dat gaat ongetwijfeld wel gebeuren, weten ze bij de NAVO ook.
0: Ja, want die Russen gaan zeggen, zie je wel, wat een agressieve
3: club. Ja, een oorlogsverklaring. Zo zullen ze het in Moskou interpreteren, ja.
0: Ja, en dan even over de verhouding tussen deze Grinkevich, Amerikaan dus, want de SACEUR is altijd een Amerikaan. Hoe is zijn verhouding met Trump?
3: Nou, hij heeft een goede relatie met de Amerikaanse president. Grinkevich is pas vorig jaar zomer op deze post terechtgekomen. Nou, dat kan natuurlijk niet zonder zo'n goede relatie met de Amerikaanse president. Mm-hmm. Hij spreekt ook met instemming van de president, zei Grinkevich zelf. Dus die toespraak is afgestemd. Maar het wil niet zeggen dat Grinkevich nou een hele makkelijke relatie heeft met Trump. Ik heb zelf wel eens meegemaakt bij de NAVO dat ik meekreeg dat ze ook in de buurt van Grinkevich af en toe helemaal gek worden van Trump. Want dan roept hij weer wat over de NAVO. Hè. Hij zaait twijfel over zijn betrokkenheid bij de organisatie. Nou ja, en dat moet Grinkevich daarna weer gaan roepen. Dat Trump volledig gecommitteerd is. Dat is best wel lastig ook voor hem, begrijp ik. En opvallend genoeg hoorde ik ook uit NAVO-kringen vandaag in de wandelgangen dat er een andere Amerikaan was die tijdens de toespraak van deze Grinkevich helemaal niet in de zaal zat, maar een beetje ostentatief juist buiten heen en weer liep om te laten zien, nou, hij spreekt niet namens mij. En dat was niet de eerste, de beste. Dat was de Amerikaanse ambassadeur bij de NAVO, een persoonlijke vriend van Trump. Dus je kan op zijn minst concluderen dat er toch ook verschillende kampen zijn binnen de NAVO, binnen de Amerikaanse NAVO.
0: Ja, oké. En om dan die uitspraken en ook beslissingen van Trump nog nader te concretiseren. Hij kondigde eerder juist aan dat Amerikaanse militairen uit Europa teruggetrokken zullen worden.
3: Klopt.
0: Ja, wat zei Grinkevich daarover? Is het nou uit zijn verhaal duidelijk geworden of de Amerikanen wel gaan meevechten als artikel 5 een NAVO-lidstaat in Europa aangevallen wordt?
3: Eigenlijk voor de goede verstaander niet echt. Hè? Want deze vraag, zoals jij hem nu stelt, werd hem ook rechtstreeks gevraagd. Gaan de Amerikanen meevechten? En toen zei hij eigenlijk, ik ben hier. Maar hij gaf geen antwoord op die vraag.
0: Dat is er maar eentje.
3: Ja, exact. Hè. Hij is wel heel groot en breed, maar met één Amerikaan gaan we het toch niet redden, ben ik bang. Dus hij zei niet, ja, we gaan meevechten. Hij zei, dat is uiteindelijk een politiek besluit dat Trump dus moet nemen. En ja, we weten dat er komende maanden besluiten gaan vallen of de Amerikaanse troepen, mensen teruggehaald worden uit Europa. Op dit moment zijn er zo'n 80.000 Amerikanen nog in Europa gelegerd. En dat hangt dus nog boven de markt. Ergens voor 1 december gaan we horen hoeveel mensen er teruggetrokken worden van die Amerikanen. Gaan ze verplaatst worden binnen Europa? Dat weten we niet. Dat is dus nog best wel spannend.
0: Ja.
3: Op zijn Engels, waar we dan op zitten wachten, noemen je de poster review, de herziening van waar de troepen gestationeerd zijn eigenlijk. En ik sprak na de toespraak daarover met Michelle Haas, een van die experts die hier ook was. Veiligheid gaat zij over in België en ook in Nederland hoor je haar vaak. En zij zat ook in de zaal bij die viersterren-generaal.
0: Ja.
4: Wat er op moet volgen is een die poster review, dus de Amerikaanse troepen in Europa, dat die zeer significant blijven. Dat ook landtroepen zijn aan de oostgrens en niet enkel basissen in bijvoorbeeld het zuiden van Europa die zij zelf sowieso nodig hebben of in Noord-Europa, maar ook echt die afschrikkingstroepen en die tripwire forces die direct betrokken zouden zijn ook bij een mogelijke
5: die de eerste klap opvangen. Ja, want u zegt eigenlijk als die Amerikanen straks gaan aankondigen we halen er tienduizenden terug en die berichten hoor je ook, dan is dit hele verhaal eigenlijk niet geloofwaardig.
4: Minder geloofwaardig. Ik denk dat het hangt ook heel erg af van die capaciteiten. Want bijvoorbeeld met satellieten kunnen wij zicht hebben op wat de tegenstander, en in dat geval Rusland, op dat moment doet. En kunnen we dus bijvoorbeeld deep strike kunnen raken. Dus op lange afstand kunnen raken. Maar daarvoor heb je wel die inlichtingen nodig.
5: En daarvoor hebben we de Amerikanen nodig.
4: Exact, daarvoor hebben we de Amerikanen nodig. Dus een troepenverschuiving zou nog niet direct ons helemaal moeten doen panikeren. Het gaat meer over die capaciteiten. En daar zijn ook heel veel studies naar. Hoe zou Europa vechten zonder de Amerikanen? En dan weten we dat we eigenlijk juist meer in een soort attritie, in een soort uitputtingsscenario komen. Omdat we niet die dominantie kunnen krijgen op korte termijn. Omdat we daarvoor te weinig capaciteiten hebben. Dus deze theorie die vandaag is gepresenteerd hangt echt samen met die Amerikaanse capaciteiten en aanwezigheid in het Europese continent.
0: Oké, dat is dus afwachten hoe dat in de toekomst gaat. Maar het gaat toch ook vooral om nu. Er gebeurt al heel veel. Er zijn al heel veel aanvallen van allerlei verschillende aard geweest. De vraag is toch niet wanneer of we terug gaan slaan, maar vooral wanneer. Waar trekken we de grens? Heeft hij daar wat over gezegd?
3: Nou, daar bleef het toch wel een beetje vaag over allemaal. Hè, over die hybride aanvallen, wat de NAVO daar tegen nou moet doen, Chris. Dus ja, er zijn mensen en die liggen misschien al bijna te slapen. Daar zei de generaal tegen, u hoeft niet wakker te liggen. Mijn baan is ervoor te zorgen dat anderen wakker liggen. Dus ik dacht, nou, misschien is dat een mooie afsluiting.
0: Dat lijkt me een hele goede afsluiting. Maar ik raad iedereen ook aan om nog een klein half uurtje te blijven luisteren. Dankjewel, Kiesja.

0: Colin Blunstone, I Don't Believe in Miracles. De extreme droogte deze zomer heeft de waterschappen miljoenen euro's meer gekost. Dat blijkt uit een rondgang van het ANP. Het regende weliswaar de afgelopen dagen, maar de grondwaterstanden en het waterpeil in rivieren zoals de Rijn zijn nog steeds erg laag. Wat moeten we nu doen om de schade bij een volgende hete zomer te beperken? Ik spreek erover met Hein Pieper, hij is dijkgraaf van waterschap Rijn en IJssel. Goedenavond.
1: Goedenavond, meneer Keijnen.
0: Goedenavond, meneer Pieper. Uw waterschap heeft deze zomer ongeveer 300.000 euro meer uitgegeven aan droogtemaatregelen. Wat is uw nasmaak van deze zomer?
1: Nou, mijn nasmaak op dit moment is dat het watertekort nog aan het oplopen is.
0: Oh ja?
1: Ja, wij hebben in september nog niet eens de helft gekregen dat we hadden verwacht. En oktober valt ook tegen. Waar we dus vooral bang voor zijn, is dat we straks in de winter voor het komend voorjaar onvoldoende de boek kunnen aanvullen. Dus daar is onze grootste zorg op dit moment.
0: Ja, dus dat we de volgende droge zomer al met een enorm tekort ingaan eigenlijk.
1: Ja, en dat zou dan veel grotere consequenties hebben.
0: Ja.
1: Want als er geen water is, kun je het ook niet vasthouden.
0: Nee, dat is het. Want dat is wel wat de hele tijd als een cruciale maatregel genoemd wordt. Hè? Water vasthouden. Nou, laten we even niet het allerzwartste scenario nemen. Het gaat lekker regenen, er komt veel water. Maar ja, hoe houden we dat dan vast?
1: Nou, we houden dat op de eerste plaats vast als grondeigenaren organisch stofgehalte in hun bodem vergroten. Dan kunnen ze per hectare zeg maar, de sponswerking van die grond vergroten. En dan kunnen ze echt miljoenen liters water vasthouden per hectare.
0: Het organisch stofgehalte verhogen, wat betekent dat precies? Wat moeten ze dan doen?
1: Nou, dan zorgen ze dat er zeg maar, meer organisch afval in de bodem komt. Plantenresten, et cetera, allemaal. En dan krijg je een luchtiger bodem.
0: Ja.
1: Kan er ook. En dan houdt het, het is een soort spons die je dan vergroot. En dan houdt het gewoon water veel langer vast. En stroomt er ook veel langzamer af naar de sloten.
0: Ja, ja. En kan dat overal? Of zijn er ook plekken waarop je dat juist niet moet doen?
1: Nou, dit kan echt wel op de meeste plekken in Nederland. Je ziet dat ook vooral bij regeneratieve boeren. Boeren die daar echt beleid op maken. En die hadden ook eigenlijk niet zo'n slecht jaar dit jaar. Want die hadden gewoon voldoende water in de bodem. En vooral als je dan nog een beetje water kunt aanvoeren. Dat kan in een gedeelte van Nederland.
0: Vooral bij het IJsselmeer in de buurt natuurlijk. Hè?
1: Precies.
0: Ja.
1: Precies. Maar in grote gedeelten van Hoog-Nederland kan dat veel minder. En dan moet je vooral proberen water echt vasthouden in het voorjaar als het er is.
0: Ja.
1: En wij zijn natuurlijk kampioen afvoer geweest de afgelopen decennia. En we moeten dat hele systeem omgooien naar vasthouden.
0: Ja, en wat levert dat dan precies op? Ja, dat er meer water is. Maar goed, dat zit dan in die grond, in dat organisch afval. Wat kan je daar dan mee? Hoe haal je het eruit?
1: Het stroomt dan langzamer af.
0: Ja.
1: En de planten kunnen het veel langer gebruiken. Dus ze hebben zelf langer toegang, de planten, tot het water. De bomen hebben langer toegang tot het water. Het grondwater zakt veel langzamer. En wat wij ook doen, wij gaan bodems van sloten verhogen. En dat ook daar het langzamer wegvloeit naar de riviertjes. We gaan rivieren laten meanderen. We verbreden het rivierbed. We hebben op sommige plekken van 8 meter zijn we naar 100 meter gegaan om water langer te laten infiltreren. Dus meer tijd te gunnen in het gebied. Wat je probeert echt met heel veel maatregelen, echt een hele scala aan maatregelen, probeer water langer vast te houden in het gebied.
0: Ja.
1: En dat de grondwaterstand hoog, redelijk hoog blijft. En dan hou je voorraad op peil.
0: Ja. En doen we dat nu al genoeg met het oog op de komende zomer bijvoorbeeld?
1: Nou ja,

0: Dat doen we op heel veel plekken, doen we dat. Ja. Maar het is een klein beetje... Dit vraagt tijd. Dit vraagt echt heel veel tijd. Je moet eigenlijk het hele waterwegennet van Nederland moet je eigenlijk helemaal omgooien. En dat vraagt met alle partijen, met boeren, met landeigenaren, met landgoedeigenaren, met natuurorganisaties, met drinkwaterbedrijven en de waterschappen en provincies. Allemaal afstemming, afstemming, afstemming. En dat proberen we nu te doen. Ja. Dat doen we al een jaar. In ieder geval in mijn waterschappen meer dan 15 jaar zijn we daarmee bezig. Dat moeten we versnellen. Dat moet echt nog veel meer versnellen. En dat vraagt, dat vraagt ook financiering.
1: Ja.
0: Maar het water moet er zijn. En daar ligt op dit moment de grootste uitdaging.
1: Ja, daar hebben we nou net geen invloed op. U bent ook lid van het Mission Board for Adaptation to Climate Change van de Europese Commissie. Het was overal heet en droog in heel Europa deze zomer. Wat hoort u van andere lidstaten? Wat doen zij?
0: Dat is heel afhankelijk van het land. En sommige landen, en dan kijken we vooral naar het zuiden, daar is best wel paniek. Want daar hebben ze echt al jaren tekort. En dat tekort loopt alleen maar op. Ik sprak met een Italiaanse collega die zegt... wij hebben eigenlijk helemaal geen tijd of geld nog... voor preventie en andere maatregelen. Hmm. We hebben alles nodig om de calamiteiten te bestrijden.
1: Ja.
0: En wat je eigenlijk merkt, dat er ook soms geen kennis aanwezig is... dat ze de middelen niet hebben. En daar heeft Europa, en die rol wil Europa ook heel graag pakken... die wil eigenlijk een Europees netwerk bouwen... zodat kennis van landen waar het wel aanwezig is of middelen... dat die beter door het hele continent, de hele gemeenschap gaan vloeien.
1: Ja, maar zegt water vasthouden. Ik neem aan dat andere landen dat dan ook moeten gaan proberen. Maar ja... Het water in de Rijn is al. De waterstand is daar nog nooit zo laag geweest als nu. Als Duitsland en Zwitserland ook meer water gaan vasthouden. Ja, wij zitten aan het eind van het lijntje. Hè? Dan hebben wij niks meer.
0: Ja, het enige voordeel dat we hebben is dat er nogal veel scheepvaart nodig is voor de Duitse industrie. Dus dat is nu nog een voordeel. Als dat niet meer nodig is, dan zitten we echt aan het onderste stukje.
1: Yeah.
0: En als er dan meer water wordt vastgehouden, heeft Nederland er echt heel veel last van. Dan kunnen wij een uitgedroogde delta worden. En daarom dat ik ook pleit voor... zorg nu dat er een Europese aanpak komt... over het hele Rijnstroomgebied en ook voor de andere rivieren. Maar als we dat niet doen, dan gaat straks iedereen voor zichzelf. Ja, en dan heeft Nederland... zijn we echt de onderliggende partij... en hebben we het meeste last ervan.
1: Ja, en zo'n systeem is er nog niet?
0: Die afstemming is er nu echt onvoldoende. We hebben wel afspraken over de kwaliteit van het water. We hebben wel afspraken over hoogwater. Daar we elkaar daarmee helpen. Maar echt over laagwater en waterverdeling. En dan is er ook nog eens een keer zo. Kijk, heel veel boeren gaan in die zeg maar zijrivieren ook water vasthouden.
1: Ja.
0: En wat je eigenlijk zou willen is dat er een Europees sponsprogramma komt. Dat overal langs die rivier de Rijn, bij wijze van spreken, allemaal sponslandschappen komen. Die dat water langzamer gaan afgeven. Dat hebben we ook nodig. Want we moeten eigenlijk die gletsjers die aan het verdwijnen zijn, die moeten we vervangen.
1: Ja, ja. Wat is uw zwarte scenario voor een zomer? Gewoon geen water uit de kraan?
0: Nou, dat we in de winter onvoldoende de voorraad kunnen aanvullen. Ja, ik denk, drinkwatertekort, dat zie ik nog niet als het zwartste scenario, maar wel dat we gewoon met hele lage grondwaterstanden te maken krijgen. En dat de verdroging in plaats van in de zomer in het voorjaar gaat optreden.
1: Ja. Goed, nou, we gaan bidden voor regen. Hartelijk dank, Hein Pieper, dijkgraaf van Waterschap Rijn en IJssel.

0: Chef Special, Bang in het Donker. In Den Haag zijn in Theater Diligentia vanavond de belangrijkste cabaretprijzen van het jaar uitgereikt, de Pulifinario's. In de categorie Kleinkunst won Jentel en de Boer. In de categorie Entertainment Ruud Smulders. En in de categorie Engagement won Lisa Osterman. En haar sprak ik net voor de uitzending. En ik zei, goedenavond Lisa.
1: Goedenavond.
0: En gefeliciteerd met deze Pulifinario.
1: Dank je wel.
0: Je krijgt hem voor je voorstelling De Baas.
1: Yes.
0: Maar je won hem 2 jaar geleden ook al voor je vorige voorstelling.
1: Ja, klopt.
0: Is er geen concurrentie of ben jij zo goed?
1: Nou, er is zeker wel concurrentie. Ik had het vandaag ook echt niet verwacht. Ik ben ongelooflijk blij.
0: Ja, ja. Het juryrapport zegt, je aantrekkelijke en geheel persoonlijke stijl bevat een onweerstaanbare combinatie van pure openhartigheid en heerlijk onzinnige gekkigheid. Hoe moeilijk is dat, wat die openhartigheid betreft, om je zo bloot te geven op het podium?
1: Nou, dat voelt eigenlijk wel natuurlijk. Als in, ik heb in deze voorstelling geprobeerd om te schrijven vanuit het idee, wat zou je schrijven als niemand om wiens mening je geeft het ooit zou hoeven zien?
0: Aha.
1: En ik ben ontzettend blij dat wat daaruit is gekomen de mensen vet vonden.
0: Ja. En zoek je dan zelf ook heel bewust naar een evenwicht met die gekkigheid daar tegenover? Of komt dat ook vanzelf?
1: Nee, ik denk dat ik wil zo graag dat dingen niet pathetisch worden. Of ik hou zelf zo erg van theater waarin gekkigheid een beetje de boventoon voert. Dat ja. Ik denk dat dat ook wel natuurlijk komt of zo. Ik vind het gewoon heel leuk als dingen een beetje een rare vorm hebben.
0: Ja, maar het is niet zo dat je denkt, nou, het moet niet te zwaar worden, dus nu weer een grap of zo. Hoe componeer je zo'n voorstelling?
1: Nee, dat dient zich op die manier wel een beetje aan of zo. Ik heb ook een paar liedjes in mijn voorstelling en sommige onderwerpen lenen zich daar heel erg voor, om het gewoon eerlijk te zeggen. En sommige dingen vind ik zelf juist beter overkomen als je er juist een hele lompe grap over maakt of zo.
0: Ja, en in die openhartigheid, ik moet eerlijk zeggen, ik heb je voorstelling nog niet gezien, maar je speelt hem nog, dus dat ga ik inhalen. Maar wat is de essentie van Lisa Osterman? Wat leren we over jou?
1: Mijn voorstelling gaat over proberen zacht te blijven. Of dat weer te worden als het niet is gelukt. In deze tijden waarin de wereld toch dat niet altijd is. Dat.
0: Ja, en dat is het engagement. Dat wil je ook. Ja, boodschap is zo'n verschrikkelijk woord. Maar dat is ook wel een boodschap die je mee wil geven.
1: Ja, ik denk dat ik niet per se een boodschap mee wil geven. De voorstelling gaat over, denk ik, proberen minder boos te zijn. Vooral vanuit mezelf. Ja. En een beetje zacht te blijven. En ik denk wel dat het belangrijkste is wat we voor elkaar kunnen doen. Dus boodschap vind ik ook wel een beetje misschien niet het beste woord. Omdat ik het interessant vind, denk ik, om vragen te stellen.
0: Ja.
1: Maar ja, daar gaat het wel om, ja.
0: En kan je een voorbeeld geven van iets wat in de show zit over waar je dan eigenlijk boos over wordt en hoe je dat dan probeert niet te doen?
1: Nou, bijvoorbeeld mensen die het hele internet maar vol haten met woedende meningen.
0: Ja.
1: Denk ik dat het heel belangrijk is dat we daar niet met vuur op vuur op reageren, maar proberen te onthouden, die mensen zijn boos of verdrietig eigenlijk over iets anders. En moeten we juist een beetje zacht benaderen, want anders explodeert alles alleen maar.
0: Ja, en hoe heb jij dat geleerd? Want ik las in een interview dat jij ook wel de neiging hebt om af en toe behoorlijk boos te worden, of niet?
1: Ja, dat heb ik ook. Ik ben nog midden in dat leren.
0: Ja, oké, okay, maar waar leer je het van?
1: Nou, ik denk van zelf proberen dat te doen. Ik denk van lieve familieleden, zeg maar van voorbeelden die je hebt gekregen om zacht te blijven. Ik heb zelf een hele lieve oma bijvoorbeeld gehad.
0: Aha.
1: Die altijd maar iedereen de andere wang toekeerde en liet zien dat je ook soms op inhoudelijke verschillen van mening niet hoeft in te gaan, maar kunt focussen op waarom je wel van elkaar houdt. Ik weet niet. Ik denk dat er altijd wel voorbeelden van te vinden zijn.
0: Ja, en als je zegt, ja, je moet bij die boosheid van andere mensen begrijpen dat ze eigenlijk heel verdrietig zijn of zo. Waar komt die boosheid van jou dan vandaan?
1: Nou, dat weet ik niet. Die uitzichten pas en te onpas. Ik denk in mijn voorstelling dat varieert. Weet je wel, van hele oppervlakkige dingen zoals ruzie met je vriend. In mijn geval op vakantie. Tot onmisstanden in de wereld.
0: Mm.
1: Ja, ik denk dat wel herkenbaar is. Gewoon dat je je over het algemeen toch opwindt over de grote en Minstens zoveel over de kleine dingen minstens in het dagelijks
0: zoveel,
1: leven.
0: Ja, minstens zoveel. Ja. Je was dus niet genomineerd in de categorie entertainment. Maar nou ja, ik begreep het al. Dat betekent niet dat er minder te lachen valt, hè, bij jou.
1: Nee, sterker nog, ik denk die categorie is zo willekeurig. Bijvoorbeeld Marijn Scholten, waar ik zelf een groot fan van ben, is genomineerd in de categorie entertainment. Die is minstens zo geëngageerd als ik zelf. Dus ik denk dat, kijk, die categorieën zijn super mooi qua dat er meerdere mensen kunnen winnen. Dat is denk ik heel goed. Want als je wint, weet je wel, dat is heel goed om meer kaarten te verkopen, om je werk zichtbaar te maken. Maar dat heeft ook wel misschien een zekere willekeur, als ik dat zou mogen zeggen.
0: Nou, je hebt het net gedaan op de Nationale Radio live.
1: Nou, dus, dat geeft niet. Okay. Daar sta ik wel achter.
0: Goed. Over die kaartjes gesproken. Je bent nog druk aan het toeren dus met deze voorstelling. De baas. Zijn er nog kaartjes? Goed, ja. Is alles al uitverkocht?
1: Nee, in steden waar ik voor het eerst bijvoorbeeld in een grote zaal sta, zijn zeker nog kaarten.
0: Oké. En hoe werkt dat dan bij jou? Ben je ondertussen ook alweer met nieuw materiaal bezig? Of doe je dat pas als je zo'n tour hebt afgerond?
1: Nee, dat kan ik niet zo goed. Dus ik heb wel heel veel ideeën. Die schrijf ik gewoon in de notitie op mijn telefoon. Ideeën, nieuwe show. Maar het uitwerken doe ik wel pas als ik klaar ben. Ik ben nu toch heel veel bezig met, weet je wel, welke grap werkt er vandaag niet? Waarom? Hoe kan ik die weer beter maken voor morgen? Ik ben toch het beste als ik één project eigenlijk heb.
0: Fine-tunen, ja.
1: Ja.
0: En is dit het op het podium? Twee polyfinario's nu. Ja, dan doen we er nieuwe horizonten op, hè? Film, eindejaarsconferentie, radiohit à la Flappy?
1: Nou, ik wil best een radiohit à la Flappy. Nee, eindejaarsconferentie lijkt me heel vet op een gegeven moment. Nu nog niet, maar over een paar jaar. En dit is gewoon mijn droom. Ik ben ongelooflijk blij dat elke avond de zaal vol zit. Ik mag binnenkort voor het eerst in Carré spelen. Dat is een grote droom.
0: Ja.
1: Ik ben echt ontzettend blij met waar we nu zijn.
0: Ja. Oké, en dan nu ook
1: hele
0: nog
1: een hele leuke avond.
0: Een tweede polyfinario. Ga feest vieren. Dankjewel, Lise Oosterman.
1: Hartstikke bedankt. Doeg.
2: Het is 11:55.
0: De speech van de NAVO-commandant wordt door de inhoud historisch genoemd. Maar de historie zelf kwam ook voorbij.
3: We break the warfighting system attacking us in order to render it unable to continue that attack. Or, as Clausewitz would put it, we force it to culminate.
0: Ja, Sakur Grinkiewicz citeerde militair theoreticus Karl von Clausewitz, die al 200 jaar dood is. Oud-commandant landstrijdkrachten Marten Kruijf, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Is dat niet een beetje achterhaald om nog te leunen op een tekst van ruim 200 jaar oud? Dat culminatiepunt in de oorlog waar Grinkiewicz het over had, is toch wel iets anders dan toen, hè? Toen ze nog geen drones hadden.
4: Nou, je moet het zien dat Clausewitz eigenlijk de Johan Cruijff is van het militaire denken.
0: Oh.
4: Dus wat hij zegt, dan moet je even goed snappen. Dat is niet zo makkelijk, maar het is wel tijdloos. En het gaat eigenlijk over de grondslagen van oorlog. Net zoals Johan Cruijff het over de grondslagen van voetbal had.
0: Ja, en wat bedoelt hij dan met zo'n culminatiepunt?
4: Nou, wat hij ermee zegt is, als een tegenstander jou aanvalt, op een gegeven moment dan heeft hij geen middelen meer, geen munitie, geen kogels en geen mensen meer. En dat is het moment dat hij zwak is.
0: Mm-hmm.
4: En dan kun je hem aanpakken. Dat noemen ze eigenlijk het culminatiepunt. Zeggen ze, een soort keerpunt in een gevecht als je tegenstander moe is. Dus dan kun je hem uitcounteren, zeg maar, om bij Johan Cruijff te blijven.
0: Oké. En wat is nou de reden dat Clausewitz nog steeds aangehaald wordt?
4: Omdat de grondslagen van wat hij zegt nog steeds van toepassing zijn. Veel mensen denken dat hij zegt dat oorlog gaat om het vernietigen van een tegenstander. Maar dat zegt hij niet. Hij zegt oorlog gaat over het breken van de wil van jouw tegenstander. En hoeveel technologie je ook hebt, het gaat altijd om het breken van de wil. Dus niet altijd de sterkste wint. En de Amerikanen weten dat sinds Vietnam.
0: Ja.
4: De Amerikanen weten dat sinds de oorlog in Iran, dat er meer is dan alleen maar fysieke middelen en geweld. Maar ook hoe lang houdt het volk het vol. En we zien het eigenlijk nu in Oekraïne, waarbij de wil tot nu toe onbreekbaar is van Oekraïne om het vol te houden tegen de Russen, die eigenlijk een veel groter leger hebben. En een veel sterker leger en misschien soms wel een veel moderner leger.
0: Ja, en als Clausewitz dat dan al 200 jaar geleden doorhad, was hij dan zijn tijd ver vooruit?
4: Hij was een tijd ver vooruit, maar niet alleen hij, maar ook zijn vrouw. Want zijn boek Vom Kriegen is eigenlijk afgeschreven door zijn vrouw. Marie von Brühl. Dus dit is zo'n mooi voorbeeld dat mijn vrouw altijd zegt: jullie mannen laat je altijd, zonder dat je het weet, leiden door het intellect van vrouwen.
0: Ja, en geldt dat voor u ook?
4: Dat geldt zeker voor mij.
0: Oké, prima. Hartelijk dank, Marten Kruijf. Goeie.
5: gute Nacht.
0: En dit was het Oog voor vanavond. Morgen zit hier Wilfried de Jong.
5: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes

0: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
1: En weet nog meer.
0: Wat was er de afgelopen week te horen en te zien? Wat kun je komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
1: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
0: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
1: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
2: Ster.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
5: Waan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
6: Ik hou van wonen in het groen en ik zou het liefst met mijn gezin in een buurt in de natuur willen wonen.
7: We kunnen niet alles beloven, familie Doornbos, maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden we volop aandacht aan mens en natuur. Zo stimuleren wij waar mogelijk de biodiversiteit in de wijk. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
5: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
8: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
9: Beleggen in seniorenwoningen? Woningfondspark Boswijk van Annexum belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. De prognose is gemiddeld 9,2% totaalrendement per jaar over een periode van 10 jaar. Deelname vanaf 100.000 euro. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg geheel of deels verliezen. U betaalt 2% emissiekosten en fondskosten. Lees het informatiememorandum en essentiële informatiedocument op annexum.nl/wpb.
8: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
12: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar zijn, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Elon Musk heeft tot nu toe $366 miljoen in de tussentijdse verkiezingen in de VS gestoken. De New York Times kreeg inzage in de donaties die Musk dit jaar aan Republikeinse kandidaten heeft gedaan. Musk gaf bij de presidentsverkiezingen van 2024 ook al $290 miljoen aan de campagne van Trump. Het Zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat erover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen, maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan en ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Polifinario's, uitgereikt. Het duo Jentel en de Boer won de prijs voor de tweede keer in de categorie Kleinkunst. Zij worden geprezen vanwege de humor en gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de tweede keer. De jury prijst haar voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijk onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. Het weer, er komt meer bewolking vanuit het westen, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui. En dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Noordwien.
14: My Willem de Vries.

0: is Noorderwien.
1: Ah, goeie en welkom bij Noorderwien op deze Mejonne. Ja, ja, we zijn er goed weer ons zo'n oren met muziek tussen provincie wij. En alle werkdagen trouwens natuurlijk op de radio. Wij zien ons op televisie en 24/7 op internet. En we zijn nu daar met Boas. Die had Oran de Vreed zijn nijste album presenteren. Man of the World. En die had ik met Mr. en Mrs. in het bolwerk in Snit. Weer een mooi feestje, zeg ik. En laten we daar ook maar even wat van draaien. Just wanna go home.

Mr. and Mrs. Yeti Herm, I just wanna go home. En hun EP staat volslijn online. Hé, hey, dat klinkt wel aardig als een riempje. Joyride, in ieder geval. Stier zijn nummers op en onderhoren deze dus. Mr. and Mrs. Oran de Vree, together met Boas. Hij is er een heel mooi feestje van maken. Daar in het Bolwerk in Snits bij de clubshow. Wie drok, het wie gezellig Jerk. En ja, mooi dat het al even bij elkaar komt, toch? Kijk, ik zeg het van de Hoenekop. Want, ja, die komen mij een dubbel LP uit. Komend weekend is het Hoenekop Festival. Hè. En ja, natuurlijk zullen daar al je artiesten optreden. Maar op die dubbel LP... Greatest Hits is het een beetje. Er zit echt een nieuw nummer op. En dat nieuw nummer gaan ze crackling released. En daarop een gearworking met het FSO. Dat is het Fries Symfonieorkest. En dat, ja, dat levert toch wel weer een beetje een nieuwe manier van hoenekopbeleving op. Luister maar eens naar...

Ben leven van de doop in mijn diep in de bodem. Had je bijbel geen roek, is je net met de hoden. Smart het net op een bolen.

My Babel Game, hoe krijg je dat in je noemer? Nou, dan maar eens nog eens behark je deze van de Hoenekop. Nee, single, prachtige clip erbij trouwens. En nogmaals, de gearwerking met de FSO. Dat is een prachtig orkest, die ik kiezen. En er zijn alweer heel goedwillende amateurs. En die hadden er echt iets moois van maken. Maar de man, nogmaals, van de Hoenekop. Oedai Werksprutsen trouwens. Mooie gearwerking tussen Marcel Smit en zijn dochter. Lieve Smit. Had alles te krijgen met de Wichtersessies. Na je tournee van Marcel, die intussen los is. Lieve treedt erbij op en weet dat zijn zoon wat in de merchandise zit. Dus het is een soort familie en tour. En dit is de nieuwe single. Mij, Marcel en Lieve en Mien Libben, dat bist ook.

Mooi nummer van Marcel Smit. Together met zijn dochter, lieve dus. Jet en mij, mijn libben, dat bisto. En de familie Smit is dus op een paard voor de prachtige tournee. De Wichtersessies, om correct te wezen. Show even op zijn site voor nog meer data. Want het is intussen een losheid in Burgum. In de pleertzaal voor een uitverkocht hoestingen. Dus daar is een prode belangstelling voor. Dat is een mooi verhaal. Mooi verhaal is ook die van Johan Bergsma. Ja, eigenlijk al heel lang dwaande in de Friese cultuur. En smaakt eigenlijk tien lang echt best wel mooie vestjes, vind ik zelf. Snowden doet er wel eens even een noemer op. En ja, die lijkt nog van me. Ze hebben een van de oprichters van de slachtenmarathon, zeg ik hem er even bij. En ze had een hele soort dingen. Waaronder dus muziekmeisje. Stip wel op Spotify en nou op de radio. Johan Bergsma en haar nijste release. Eerst.

Joran Bergsma. Dit is, wat is het? Een Dyest Seen and Odds. De release van haar geweldige muzikanten. Jurrit Friesland, waar dus mooie liedje Veskes. Ja. Het klinkt old school, maar ik vind het. Leefste, mijn leef. Derroes Prutsen. Ja, dit is de Nije Gerber de Oostra. Nij, de onderliggende zin.

0: Gurben Oostra, of zien Gurben Oostra's. Mooi, sfeervol feske dus. En een mooie tekst ook nog. Nij de ondergeende zinnen. Ah, we toch bezig binnen. Fristalige, nije platen. Krijn Dijkstra. Ja, we willen aardig trouwens horen aan een vreed. Hier ik wat een koor in de studio. 6 november gaan ze hun 10-jarige jubileumfeestje in Holvert. Daar komen ze eigenlijk al hierbij. En Krijn Dijkstra is een soort special guest die zal direct optreden. Misschien doet hij deze bos. Zijn nije single. Voor altijd. Meid hij.
1: Voor altijd meid hij. In de stilte van de nacht.

Die twee natuurlijk, alweer een tientje solo. Het redt een heel prodo voor oude meesken. Maar zo, dan breng ik weer wat nieuws uit. Deze Big Leaks, Klein Dijkstra. En voor altijd, mij die. Bekijk mij in mijn maat van mij een paar dagen in Duitsland west trouwens te kuilen. Dan hebben we de Duitse radio er even voor. Ik denk, als Klein dit in Duits doet, dan zou het best wel zo'n Duitse hit werken. Dat had, en voor mij horen ze eigenlijk wel van dit soort muziek. Dat is Fries in Rundfunk met dan Klein Dijkstra. Ja, voor altijd, mij die. Mij die, Lipma. Ik kijk in goed dit. Given Elselena. Friske roots uit deze dame. In het Nederlands noteren mij verdrietige meneer. In het

verhalen al jaren met zich mee. In de hoop dat het op een dag begeeft. Hij kan drinken om een avond niks te voelen.

Ze is al eens de gastwest in Noorwegen met haar muzikanten, Elze Lena. En dan kwamen ze bij me en toen zei ze... Ik maar bij precies het zin in mevrouw, die is toen voor kist. En toen weer dat Leni Dijkstra. Geweldig. Hij komt de jonge generatie hier. In ieder geval in Noorwegen plakt hij aan. Zij komt je eigenlijk net wij, tenminste ze is hier net opgegroeid. En ze maakt het wat kleinkunstachtige. Tegenwoordig redelijk dramatische muziek in het Nederlands. De verdrietige meneer. Elze Lena, we blijven haar volgen. Voor de vrede hebben we weer opnames. Onder oren mij, deze band, Something Else... Elze van der Graaf, ja. En Verlina Tiet. Nee, Freed. Ja, nou ja, maar dat noem maar iets aan. Oké. Okay.

0: Something else, Meltje van der Greft. Komende vreed, zilver, haar. In ieder geval een poort in Bierenwolle in de Noordwie-studio voor televisieopnames en voor de radio en internet. En we doen eigenlijk nog wat live-opnames van Oran de Vreed. Ja, het is weer wat drok. Dit noemen we hier in ieder geval Feline Tiet. We gaan eerst even naar de rappers van Heren van het Veen. Ja, die komen van de Jereveen. Ze hebben maar hun truien en ze gaat door de Febo.
1: Yo man, ik ben in Zwolle.
2: Ja, toch?
1: Hai, rustig? Ja, toch?
2: Ja.
1: Ja.

We blijven ze volgen. En waar weet ik nou eens even in de studio? Het zou heel mooi zijn. We beginnen even waarom naar Oran de Vreed. Doe hier in de studio, Marieke Schenk. Van origine komt ze Drenthe. Had ze wat vestiging in Grijnsland. Ze stierp een popronde te spelen. Oran de Vreed, Janne, hier in Ljouwert. Ze werd best wel landelijk oppakt. 3 voor 12, Bigger Leaks. En ik ben RTV Noordwol. Dat weer blij dat ik ze even te gast hier. Maar haar gitarist, dat weer even back to basic. Normaal gesproken treedt ze op mijn band. Maar hier dus gewoon eigenlijk als een akoestisch duo. Marieke Schenk live in Oran.

You don't want, you just my type. And again, I won't, and I don't.

0: dan.
1: Oud worden willen we allemaal, maar hoe blijf je gezond?
2: Daarom gaat aflevering 1 van een nieuwe serie van De Stand van Noord-Nederland.
1: In sommige dorpen in het noorden worden mensen gemiddeld ouder en leven ze gezonder. Hoe kan dat?
2: Joen op televisie om Jelve Saizen bij Omroep Friesland. Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar zijn, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Acteur R.J. Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Mitty was 34 jaar. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Duo Jentel en de Boer won de prijs voor de tweede keer in de categorie kleinkunst. Ze worden geprezen vanwege de humor en gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de tweede keer. De jury prijst haar voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijke onzinnige gekheid. In de categorie entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. De AfD in Duitsland moet een schadevergoeding van 7500 euro betalen aan slagerzanger Heino. Een kandidaat van de rechtsradicale partij had bij deelstaatverkiezingen gezegd dat de zanger op hem zou stemmen. Maar Heino ontkende in alle toonaarden en eiste aanvankelijk een kwart miljoen vanwege imagoschade. Uiteindelijk ging hij akkoord met een schikking van 7500 euro. Het weer, er komt meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Friesland non-stop.
3: Non-stop, de beste muziek van Friesland.

any other psycho played. Zonder lijn, zonder leed.

Trek maar wat op. Alleen het al. Zeg de mooiste, vrolijkste. Nog volle vaker.

Dus begon ik weer opnieuw. Mijn deur is leeg, de kans is groot. Maar ik let hem

warmte, doch de rest. Die sympathie vreeg ik net. Ik gooit beteren, het is al wet.

0: het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: Focco, de vermoorde kastelein. Een podcast over de moord op Focco Werkman in oktober 2003.
1: Dat was een heel klein jongen, ja.
0: En in de podcast getuigen die nog niet eerder hebben verteld wat ze hebben gezien.
2: Zij zat helemaal onder het bloed.
0: En een melding uit het circuit waar mogelijk kennis over de dader bestaat.
3: Ik weet wie de moordenaar is.
0: Focco, de vermoorde kastelein. Een podcast van Omroep Friesland.

0: het leven. Leeg als weeën onder wij.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar is, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hek is. Vanwege de storing zijn er in sommige winkels lege schappen. Bij de andere supermarkten is het daardoor juist drukker. Het Zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun, waarop was gerekend. Acteur R.J. Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Mitty was 34 jaar. Panda-jong Lang Yue, die ruim 2 jaar geleden werd geboren in Ouwehands Dierenpark, verhuist deze maand naar China. Volgens de dierentuin in Renen is afgesproken dat een jonge reuzenpanda voor het 4e levensjaar naar China moet om daarbij te dragen aan het behoud van de soort. De ouders blijven wel in de dierentuin in Renen. Het park is het enige in Nederland waar reuzenpanda's worden gehouden. Lang Yue was het 2e jong dat in Nederland is geboren. Ouwehands Dierenpark is van plan om met een speciale afscheidsceremonie de reuzenpanda uit te zwaaien. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken, met vanmiddag soms een bui bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
2: Non-stop, de beste muziek van Friesland.